0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: werkdagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tolle voeren.
0: Nooit Friesen.
3: Ja, daar ben je wel riet om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoeieren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nooit Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Mollen, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net al nog voor alle actuele beruchten, F de Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjum.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Let's go, girls.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
3: En hier wordt elke skries blij.
4: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook zijn kinderen hier veilig in de kruiden.
6: Niet door de tractors dood worden geleefd.

9 4 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in Ljouwe ter Riep. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 4 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer 8 na.

0: Wat zul ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dingets voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de Blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
2: Kim haar paken waard schoon als een moedner.
1: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
2: Maar dat weer net. Ze schrouwde een boek over.
1: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ondien in Bureau de Vries.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets prets.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
4: Ja, klopt.
6: Maar ik op de televisie.
3: Sjogmaai op Snijn te Middy bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
6: Bureau de Vries.
0: Is dat zo?
4: Dat is niet anders.
6: Nee. Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Vannacht is er web.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Sydney Dijkers met het NOS Journaal. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek van Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen van zo'n 20 hectare groot, waar diabetes- en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad stemde gisteravond in met het plan. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt ook maximaal 40 meter hoog en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen die uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar en ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien, na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zou zijn om Paulien Cornelissen nog te zien, maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: YouTube Vidat en Elevation.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijens.
3: Momenteel zijn wij niet geïnteresseerd in dit skelet. We kunnen hem overigens ook nergens kwijt.
4: Het natuurcentrum op het Ameloon had geen interesse in de bonken van de onspeelde Finfisk bij Holm. Er is daarnaast meer hoor in dit programma. En directeur Siad Smit van de Harmonie in Ljouwt die shot uit naar de werjepening dit weekend van de Staatsschouwburg. Nee, man van verbouwing.
5: Dit gebeurt natuurlijk maar eens in de 32 jaar in dit geval dan. Dat het gebouw weer helemaal eigenlijk vernieuwd wordt.
4: Ja, die ben natuurlijk leervast te jaren. Fijke, door de media, wat zit erin van de morgen?
6: Ja, er staat in dus onder oren dat Zuid-Korea eerst het excuses van Oekraïne voor het bekendmaken van een oerdracht van Noord-Koreaanse gevangenen aan Zuid-Korea en een emotionele boodschap van presentator Herman van der Zand van De Slimste Mens naar versieren van mijn presentator, kan je dat haast wel nemen, Paulien Cornelissen.
1: Jochen Oeren.
2: Onder Friesland.
1: Friesland van de morgen.
4: Van de morgen op een soort plakken nog mistig. Denk erom als het in de auto zit. Ik ken hier en daar wat min wijs het zicht. De zinnen die krijgt heel diep meer rondte. En met een zwak ontmatige zuidwestenwind komen de temperaturen hier om 9 à 20 graden.

0: De Frank Boeiengroep. En contact.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Schouwborg de Harmonie in Ljouwt opent weer de Dwarm. Het theater had 5 man dicht west voor een drastische verbouwing. De ingang die is verpleegd, er is een eigen seal bij kom en het gebouw is flink doorsem geworden. De Harmonie pakt dit weekend grut uit bij de weropening met alle keer activiteiten. Bij het openingsweekend in zicht beginnen de spanningen wel op te rin. Directeur Siart Smit over hoe dit farm viel.
3: Nou, tot voor kort heel relaxed. Maar nu zitten we vlak voor de opening. Dus nu is het best spannend wat allemaal nog af moet zijn. Maar ik vind het ook heel leuk. Want ik bedoel, dit gebeurt natuurlijk maar eens in de 32 jaar in dit geval dan. Dat het gebouw weer helemaal eigenlijk vernieuwd wordt. Verduurzaamd wordt, maar ook eigenlijk aangepast wordt aan deze tijd. Dus ja, eigenlijk ook een hele, hele leuke tijd.
4: Ja, hoe is het verrond? Wie indirect nog grote hobbels?
3: Je loopt altijd tegen dingen aan. Je ziet nu aan de buitenkant van het gebouw zijn ze nog steeds bezig met glas. Omdat ik ook zei, eerste gebouw die dat op deze manier doet. Dus dat is best ingewikkeld. Dus daar zit nog wel wat aandacht op. Maar voor de rest is eigenlijk alles wel redelijk volgens planning verlopen. Maar natuurlijk ben je 38 keer bezig met net een kleine aanpassing of net iets veranderen. Maar het belangrijkste is dat als ik zelf kijk, dan vind ik het eigenlijk nog beter dan hoe ik het van de tekeningen had durven voorstellen.
4: Dus geen grote tegenslagen hoor.
3: Nee, geen grote tegenslagen. Nee.
4: Ja, zullen we een paar highlights even bij de kop pakken? Hè? Want wat zijn nou de grootste verorings?
3: Nou, wat ik zei, het gebouw wordt verduurzaamd. Dus we krijgen triple glas. Eerste gebouw in Nederland met een vliesgevel en triple glas. Het dak is helemaal geïsoleerd. Het scheelt ongeveer 30% in energiekosten. Maar daarnaast hebben we een aantal verbeteringen gedaan. Dus we hebben een nieuwe ingang. En die ingang zit eigenlijk voor het gebouw, schuin tegenover Neushoorn. Dus dat zit ook dichter bij elkaar. En waar de ingang was, is toon gekomen.

0: en alles geverfd. En dan zijn we ook zo plat. Zeggen, dan willen we ook dat mensen dat zien. Dus we hebben gekeken, wat zijn nu mooie andere kleuren. Dus de muren, ik kan het zien, zijn aubergine geworden. En de stoelen, de bekleding een beetje goud beige. En heel veel hout erin. Dus we hebben gekeken van, nou, dit is een zaal die gaan de artiesten ook echt wel onthouden. En ik denk een zaal die je echt omarmt. Echt theatergevoel heeft, maar net wel even andere kleuren dan je gewend bent.
1: Weer een krappe planning. Ja. Dit weekend, ja, gaan we even, maar... Ja. Ja, er wordt nu nog volop bouwd. Ja. Het is al net kleerd, denk ik. Wow, helemaal kleer.
0: Nee, maar dat wisten we ook, want we zijn publieksklaar. Dus dat wisten we. In 5 maanden kunnen we publieksklaar zijn. Dus dan kunnen we weer volop draaien. En dan moet de verbouwing nog afgemaakt worden. Daar gaat het publiek geen last van hebben, maar dat gebeurt meer aan de buitenkant. Maar op die manier zijn we zo kort mogelijk dicht geweest.
1: Ja, want het wordt nog ongeveer 2 maanden en dan is alles echt kleer.
0: Dan is alles echt klaar. Ja, ja, maar dat gaat met name over het afmaken van het dak en de vliesgevel. En dan kleine puntjes op de i. Een stopcontact wat wit is, wat zwart had moeten zijn. En dat soort zaken. Ja.
1: Ja, en je pakt een grut uit maar de iepening. Ja. Wat is er aan je terrein?
0: Nou, we willen eigenlijk een... Ik heb ooit gezegd van de theater als een stadsplein met een dak erop. En dat gaan we proberen dit weekend waar te maken. Dus we hebben 32 acts die dit weekend... die gezamenlijk de opening doen om zaterdag om 3 uur. En daarnaast ook in het gebouw het hele weekend voorstellingen, performances, presentaties geven. En dat zijn allemaal lokale acts, allemaal uit hier.
2: De media van de Moor.
3: Fijke, het Nijs Utoren Media.
4: Ja, de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung die zei het zijn hè, dat Seoul verdere maatregelen nemen zal uit Oekraïne weegt om openbare excuses aan te bieden voor het bekendmaken van de oerdracht van Noord-Koreaanse kriegsgevangenen naar Zuid-Korea. Seoul die stelt hem het optie in Oekraïne, want ze zeggen omdat Zelensky het dat vrienden wieken in een tafspraak bij de Verenigde Naties, het hij dat bekend maken van die Noord-Koreaanse soldaten die voor Rusland meivjocht zitten in Oekraïne, dat die nou in Zuid-Korea opvang worden, want ja, dat brengt de families van die soldaten in gevaar. Weet natuurlijk wat voor dictatuur Noord-Korea is. En die schuwt geen enkel middel. En die kriegsgevangenen bij vrienden hier door Oekraïnse troepen gevangen nam. En ze waren te gerne met duizenden oren Noord-Koreaanse militairen inzet dus om Ruslands oorlog te stiepen. In ruil voor economische militaire help. Een paar uur nadat Oekraïnse president Zelensky in die tafspraak dat zijn hier. Zuid-Korea al behoorlijk schokt. En zij zeggen dus, geheimhouding is essentieel om de familieleden van de krijgsgevangenen te beschermen. Ja, en presentator Herman van der Sand van De Slimste Mens. Die had toch een emotioneel betoog of een boodschap hier die heen voor. Naar het versterven van jurylid Paulien Cornelissen. Naar het versterven van Cornelissen op Waasje is de uitsturing van Waasje net teruggegaan. Juster is er toch weer begonnen met De Slimste Mens. En het is natuurlijk heel apart dat zij daarin te zien is. Ja. Ja, wil ze weten dat ze nog maar niet correct verstoren is. Dus weer een emotionele boodschap van Herman van der Sand. Laten we even jaren.
5: Twijfelt weet is gisteren onze geliefde Paulien overleden. Wij zijn heel erg geschrokken en bedroefd. En we leven mee met de familie en vrienden van Paulien. Paulien was, zoals u haar heeft leren kennen uit de boeken en de columns en van tv, vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook. Wij gaan haar hier ongelooflijk missen. In overleg met haar familie is besloten om de uitzendingen van dit seizoen te laten doorgaan. Met Paulien in al haar levendigheid. En dat zal na het nieuws van gisteren wel even wennen zijn. Maar misschien ook wel heel fijn. Het gevoel dat we Paulien nog even bij ons hebben. Dat we nog even van haar kunnen genieten. En we hopen dat u dat ook vindt.
4: Nou, daar hebben we niks meer aan taten, jij kind.
6: Nee, dat is een mooi ingetogen begin zijn van... begin. Hervatting, hè, van het seizoen.
4: Ja, precies.
6: Ja, ja. Fijke, dank u wel.
2: Zes het maar.
6: Er komen al aardig wat koffieplaten. Ben ik zo goed. Jilke krijgt de Golden Earring in Stuart.

0: Back Home van de Golden Earring. En van de meer. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us van The Sparks. Stuurt Chow Kjop. Ekker mooi niet in.
1: Drove All Night van Roy Orbison zoek ik nog steeds. Of is die al neemt?
0: Nee. Die zoek al een neemt. En dan staan in eerste plaat Jefstek. Oh, wat een verrassing.
1: Oh jee. Ja. Sorry. Nou, zie ik dan nog gauw even dat jouw te werden op lijn 84 op een deel naast zit.
0: En dan druk ik alsof het nog...
1: Wie er nog een leuke suggestie die aan
0: hebben het leukste, het vregest.
1: Ja, Roy Orbison. Mariette, wat hier die film om vregen?
0: Nou...

0: Roy Orbison en I Drove All Night.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Njoggenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: De bonken van de derde Finfest, die verleden week ontspielden op de Ameland, die gaan net naar het natuurcentrum op het eiland. Het zei ecoloog Joppe Lodewijks van Natuurcentrum Ameland. En van Lodewijks had het natuurcentrum geen plak voor de halve meter lange walvis, die nu een week op het strand bij Holm leidt. Verslaggever Lennart Kingma, die geeft mij Lodewijks zin bij dat kadaver.
4: Joppe, we staan hier bij de Finfest op Ameland.
5: Ja, dat klopt. Die is vrijdagochtend aangespoeld hier op Ameland, op de hoek bij Holm.
4: En die blijft hier nou liggen?
5: Die blijft hier liggen, inderdaad. De gemeente Ameland en Rijkswaterstaat hebben samen besloten om hem hier te laten liggen en uit te laten rotten.
4: Ja, wat is daar het idee achter?
5: Meer experimenteel. Er is een lijst waar bepaalde grote dieren uitgerot kunnen laten worden. Vaak is dat in gebieden waar mensen niet goed bij kunnen komen. Maar hier op Ameland is dus experimenteel. Ameland staat ook niet op die positief lijst in zekere zin. Maar goed, hij is wat slap. Dus om hem te verplaatsen dan met een shovel, dan ben je meer aan het opruimen uiteindelijk dan je lief is. En we gaan kijken hoe dat hier plaatsvindt.
4: Ja, want dat gebeurt normaal gesproken niet dat zo'n karkas blijft liggen. Niet dat het heel vaak aanspoelt natuurlijk, zoiets. Maar waarom dan nu wel? Waarom moet dat dan nu hier blijven rotten?
5: Het was op zich een mooie kans, hè? En om mensen te kunnen laten zien wat er gebeurt als zo'n karkas aanspoelt. Überhaupt hoe zo'n beest eruit ziet als het aanspoelt, omdat je ze dus niet vaak ziet, gelukkig. En vooral experimenteel, hè? Omdat Ameland niet op de lijst staat, zou een makkelijk antwoord geweest kunnen zijn, nou laten we dat maar niet doen. Maar dat is nu ook gekozen voor de andere kant. Laten we wel kijken of het kan. Het ligt hier op Ameland op een vrij rustig punt. Waar momenteel wel veel mensen komen. Maar dat zal gaan afnemen en dan is die ook vrij rustig.
4: Ja, en komen ook veel meel op af, zie ik hier in ieder geval met het blote oog. Wat is de ecologische waarde van zo'n karkas op zo'n plek?
5: Ja, het is een goudmijn. Als voedingsbron is dat gewoon een goudmijn. Veel meeuwen komen er nu voornamelijk op af. Hè. De eerste die daar mooie gaten in kunnen maken. Die gaten, daar komen weer meer bacteriën in. Meer insecten in. Hè, waaronder bijvoorbeeld keversoorten. En zo wordt dat karkas eigenlijk afgebroken door heel veel kleine, maar ook grote dieren. Dus echt een voedingsbron op een relatief voedingsarm arm ecosysteem, hè, op het strand.
4: En de botten, wat gaat daar zo meteen mee gebeuren? Gaan die naar het natuurcentrum?
5: Nee, de botten gaan niet naar het natuurcentrum. Die vallen allemaal onder de bescherming van CITES. Dat zou inhouden als we ze wel willen hebben dat we een vergunning moeten krijgen daarvoor. Momenteel zijn wij niet geïnteresseerd in dit skelet. We kunnen hem overigens ook nergens kwijt. Je moet hem daarbij ook goed laten prepareren. Hè. Die botten ruiken niet fris. En als je die niet goed laat prepareren, zullen ze ook nooit fris ruiken. Zelfs goed geprepareerde botten ruiken nog steeds, hè, van dit soort walvisachtige. Laat ze dus ook mooi liggen. Je mag ze officieel niet meenemen. En daarbij is het ook natuurlijk leuk voor andere strandbezoekers om hem wel te kunnen waarnemen als de botten er nog liggen.
4: Ja, want er komen inderdaad veel mensen op af. Wat vind jij daarvan?
5: Ja, op zich goed. Hè? Het is, mensen worden weer geïnteresseerd in de natuur. Hè? Dat speelt heel veel op de beleving en op de fantasie van mensen, aangespoelde walvissen. Kom vooral kijken, leer ervan. Maar blijf wel op afstand. Dat vinden de meeuwen ook prettig. En blijf er voornamelijk vanaf. Dus het zijn niet de meeste frisse beesten die dan op het zand liggen.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is Jalweson. Fijke, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Ina Scherps houdt takken hierop als burgemeester van Haans. Dat had ze juist jong bekendmaken onder de reedsgeerkomsten. Scherps haar eerste ambtsperiode rint ont 31 maart 2022. Daarna stelt ze haar net beschikbaar voor een werbeneming. Ze wil meer tijd terugbrengen met haar gezin, familie en vreun. Scherps wordt takken hier 68. Ze had dan 44 jaar in de publieke sector werken. Zo'n maart 2021 is ze burgemeester van Haans als opvolger van Roel Sluiter. De gemeente Zuidwest-Friesland geeft financieel een onwisse tier te mieten. Voor dit jaar slaagt het nog geld over te houden. De jaren daarna ontstaan er financiële tekorten. Die weer oplost met een greep in de reserves. Meeste geld is nodig voor de jeugdhelp. Daar is 4,5 miljoen euro extra nodig. Wethouder Bouke Dam zocht Nijdriek voor help.
6: Dus dat is een in verhouding natuurlijk een heel groot bedrag. Wat wij extra zitten op de kosten die er al binnen in de jeugdzorg. Toch waarin is begroting kwijt moeten. Er moet heel bij. We weten dat in jeugdzorg hervormingen nodig binnen. Maar je kan dat, dat financiële plaatsje net bij de begrotingen van de gemeente delen is. Want anders dan moeten we in hele andere zaken snijden. En wij willen dat op orde houden.
5: Een onbaande hen in een pannen zorgen vannacht voor opscore in de Heershouder in Drachten. Bolje waren wekker van een brandalarm en zeggen de betreffende wenning vol reeksteen. Ze waarschuwen de brandwacht en helden de bewenster en twee benen uit die wenning. Uiteindelijk bleken dat er geen brand was, maar dat er een kwam van een onbaande hen. De bewenster wie onder het bakken in slier vallen. Er is net één verwoende rekken, de brandwacht heeft de wenning ventileerd. En in de bibliotheek van Dokkum binnen op dit stuit portretten en verhalen te zien van jonge meisjes uit het noorden, maar een mengde culturele achtergrond. Opgroeien tussen twee verschillende culturen is net altijd makkelijk. Maar het maakt die ik speciaal, zei de makker van de expositie, Daniel de Boer, die zelfs een Grenzerheid en een Surinaamse mem had.
7: Dus ik ben wel bezig om ook workshops te ontwikkelen en lezingen voor scholen, zodat de volgende generatie ook weet dat hier een groep, mensen zijn die hier zijn opgegroeid en die uiteindelijk goed terecht zijn gekomen. Ondanks de struggles die we hebben gehad, dat ze trots zijn om Noorderling, Fries, Drents of Gronings te zijn.
5: De portretten en verhalen binnen onder mij 14 oktober te zien in de bibliotheek van Dokkum. Daarna verhuizen de expositie naar de bibliotheek van Boetenpost.
4: Fijke, dank u wel. Het is niet voor het Waarberjocht. Ja, jonkman, goeiemorgen.
8: Ja, Erik, ik een hele goeiemorgen.
4: Het weer hier en daar een beetje mistig van de morgen.
8: Ja, een beetje skieren. Vannacht het klaren wat op, maar we hier naar boven zeggen. Zo, je wel een prachtige sterrenhemel. De mist die light ongeveer, ik denk op zo'n 120 meter wat op het groen. Ja, wat is ik voor de lucht? Is ik vochtig, zo'n 94%. Ja, en dan op de ene plek is wat mistiger dan het oren. Er is zelfs de no crack core gierlauw, jong. Vooral in het maat. Eerst een kind wil het zicht wel eens even wat minder wijzen. Nou ja, besjoeg ik dat de temperaturen die weer vannacht daar even aardig naar beneden roen. Hier in Egen, maar weer de minimumtemperatuur nou zo'n 10 graden. Dat doet de pijn ik aan mij, die ik dan 94% vocht. Wat ja, dan hij de kans op mist, die groeit dan ik. Dan wordt ik 10 graden, die 300 meter zicht laagzaam. Ja, die heeft dat invloed van diesel, maar zo'n 13 graden en dat hier is brecht hem ik, maar zo'n 12 graden. Bakkenveen, dat dan zijn, die het 8-9 graden en in Akkermik zijn goed 10 graden. Nou, we kunnen wel stellen dat we juist wat profiet hebben van hege druk. Net alleen nog juist, maar de komende dagen ik dat zeker waanzin aan ta. En er is vannacht er wat mist en die is ontstaan. Nou ja, dat zal van de morgen in de rin van de morgen wel gauw oplossen. Hoor het 9 zien, dan zit het op de eerste plek, zal het wel op rommen wijzen. Dan hebben we nog eens even wat bewolking, maar de witte zinnen dan ik wel gauw weer riet, maar die baant dat ik wel gerefut. En dan hebben we van nou ja, denk van Jelwaai de Moor, het tweede paard van de Moor, al geregeld te zinnen. Van de middag ben ik enkele stapel wolkjes. Ja, en we zitten bijvoorbeeld in die vochtige zuidwestenwind. En dan is het de temperatuur om de 9 tot 20 graden heen. Ja, die wind die is zwak en 30 of 4 tot 7 ik nog wat warmer rond. Ja, hege temperaturen, die was dat begin oktober. En jong, en vannacht is dik wel rustig geterd op. We zitten dan wat met een zuid-eerstelijke wind. Wat in droegere lucht, het is wel wat nijrestig. Ja, de kans op mist lijkt het wat lichter, omdat de lucht wat soort wat droeger is. Maar het kan op Nijbo wat die, we hebben het diezig worden.
4: Dat is het door de 20 graden, nu het misschien wel. Dat denk ik, we hebben morgen het ook roepen.
8: Ja, we kroepen er mooi bij naar, want we zitten nog steeds in diezelfde luchtsoort. En we hebben mooi op Nijwes een kool, maar mooie yesdai. Maar in de maand het eerst hebben we deze. Ja, er zit net een soort wind. De luchtsoort is vochtig, ja, dan krijg je dat. Maar dan oordijen we volop rond te vallen zinnen. Ja, in de midden komt er wel eens wat hegere bewolking oorzetten. Maar dat is dan ook alles. Maar de witte zinnen die brandt en gewoon wat erin hier. In de midden komt er, letter in de midden komt er wel wat meer bewolking. Want dan gaat de wind even om van het zuiden naar het zuidwesten daar. Het bloed op een meest, het bloed wel droog hier. Hoe er net door in te zetten. En dan heb op Nijmegen temperaturen om de 9 tot 20 graden. Maar in zwakke en in de middenmatige zuidwestenwind. In de nacht bloedt het dan ik rustig. Hebben eerst dan wat opklaringen. Letter in de nacht. Eerder is wat meer bewolking, want dan kroept er even een hele zwakke steuring terug in. Nou, men heeft het over een spatje ruim, maar ik wil het nou, de kans is heel iets. En dan hebben we op nijtemperaturen om de 8 tot 10 graden.
4: De dagen daarna, hoe komt het dan?
8: Nou, hoe het dan komt, nou, er zit net een soort verordening in. Want het bloed, hetzelfde verhaal bloedt het wat. We profiteren nog steeds van hege druk. En het bloed in de komende dagen. Ik nog steeds warm voor de tijd voor het dier. In de maand, nou, wel eens even wat komers op wat mist. Of een mistbank of wat deze. Maar als we zullen snijden, dan hebben we temperatuur. Die is even wat leger, 18, 19 graden. Maar met je en tijdje, dan hebben we temperatuur. Die beginnen we richting de 20 graden. En dan zit er zwakke zuidwestenwind. En het bloed de komende dagen ik nou droeg. Nou ja, Sagier Fetchend. Al op net, box draaien. De temperaturen die vliegen out of the box. Nog steeds naar de 20 graden.

0: Oh, jammer. Ja, hier is een plaat. En die is van Hein Jaap Hilarides.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Achtjen mantelzwarrigers uit de gemeente Haassen en Waardhoeken die worden dit weekend in het zinsje zet op het landgoed bij Steenwijk. Het is een initiatief van de stichting Connexa die in beide gemeenten de mantelzwarriger coördineert. En dan praat ik verder met Linda Miedema van Connexa. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, achtje mantelzwarrigers die het snel op paard binnen. Waarom doe je hem dat kreeg?
2: Ja, om ze eventjes te ontzorgen. Ze staan altijd aan en klaar voor een ander. En we willen ze eventjes verwennen en eventjes uit die zorgstand halen en even tijd voor hunzelf.
0: Dan hebben we het erbij over achtje meesken. Dat ben tenminste de plakken die er binnen, of ben er echt wel achtje die daarop joen hebben?
2: Nee, dat is ook vol. Dan zitten we ook vol, zeg maar. Dus, we gaan met totaal met 20 collega's van mij en ikzelf en 18 mantelzorgers. Ja.
0: Oké, want toen ik het lees van het eerst, dacht ik van, dit is een mooi initiatief natuurlijk. Mantelzorgers die het van elkaar leren kennen, die het elkaar misschien wat stiepen haar van elkaar. Maar aan de andere kant, als je een mantelzorgers op paard maakt, ben je natuurlijk wel mensen die ik toch wel een huisboom binnen, denk ik.
2: Niet elke mantelzorger die we mee zouden willen hebben, is ook in staat om mee te kunnen, zeg maar. We proberen wel mee te denken als mensen graag aangeven wel mee te willen. Kunnen we wat regelen? Is er in vorm van hulp die we kunnen inschakelen, extra thuiszorg of wat er maar nodig is in hun situatie. Maar het is niet voor iedereen mogelijk. Maar zij die wel mee kunnen, die kunnen, daar kunnen we even voor van betekenis zijn. En zij ook voor elkaar.
0: Ja, want die zaak die ik niet eens neemde, een stiepe haven van een oor, of leren van een koor, is dat ik werd het omdraait dit weekend?
2: Ja, nou niet alleen, want er zijn ook andere activiteiten die we organiseren waar ze ook met elkaar contact hebben. Maar ook, dat kan ook zeker in dat weekend. Maar we laten het programma, we hebben een leuk programma voor ze samengesteld. Maar we laten het ook open. Het is niet, niets hoeft, alles mag. Het kan ook zijn dat de mensen gewoon alleen lekker gaan wandelen. Ze kunnen bij elkaar zitten. We gaan gezellige dingen doen vooral. Hè. We proberen het ook een beetje luchtig te houden, want om het ook gewoon leuk te houden met elkaar en ook voor hunzelf.
0: Ja, je neemt daarbij al even. Er is een bijdrage voor de sms. Ze moeten wel iets betalen. Onder oren komt er een grutpad. Is voortname, is eigenlijk al inflation in die betaling. Waar komt dat kijk bij?
2: Ja, Connexa is natuurlijk een stichting. En wij krijgen het geld via de gemeente. En het grootste gedeelte wordt daardoor ook betaald. En ze krijgen inderdaad een kleine bijdrage. Moeten ze betalen dat ze mee kunnen. En voor diegenen die ook dat niet kunnen missen, wordt er gezocht naar oplossingen. Dus het moet geen drempel zijn dat iemand niet mee kan. We willen er voor iedereen zijn.
0: Nee, dan doe je wel echt je best om de mensen echt zoveel te krijgen dat ze mij in Erik vol.
2: Ja, er moet er geen drempels zijn. Elke situatie is anders door verschillende omstandigheden. Dus dit is echt eigenlijk in die zin voor iedereen.
0: En mensen die het meiwest binnen, want je mag dit vaker organiseren. Mensen die het meiwest binnen, hoe reageren die naar de tijd? Wat krijg je waarom van die mensen?
2: Ja, dat ze meer ontspannen zijn. Dat ze er even tijd hadden voor zichzelf. Dat ze even weer kunnen ademhalen. Het is even zeg maar, een soort reset van... Oké, ik mag er even zijn voor mezelf en kunnen ze er even opladen om daarna ook weer in hun thuissituatie terecht te komen natuurlijk. En die zal niet veranderd zijn, maar ze hebben wel even tijd voor zichzelf gehad. En dat is voor iedereen belangrijk, voor ons belangrijk, maar zeker als je in een complexe mantelzorgsituatie zit en van alles over je heen krijgt of meemaakt, dan is het gewoon heel lekker om er even tussenuit te gaan, even ontzorgd te worden.
0: Dan kan ik me zo vaststellen dat er mensen uit de orgemeten binnen die denken van ik heb maar ik wil wat. Weten jullie eigenlijk wat er in de orgemeten dit soort initiatieven binnen? Of ben je vrij uniek in die Haas en Waardhoeken?
2: Nee, er wordt in de provincie Friesland meer gedaan. Ook wel centraal, met elkaar. Wij hebben er echt wel voor gekozen om het alleen in de Waardhoeken en Harlingen te houden. Dus met elkaar, zodat mensen ook mogelijk na die tijd nog contact met elkaar kunnen houden. Dat het wat, wat meer in de buurt is, zeg maar, met elkaar. Dus de groep wat kleiner echt uit deze regio. Daar hebben we bewust voor gekozen. Maar het wordt op meer plekken in Friesland gedaan, ja.
0: Oké. Ik hoop in elk geval dat Jim als je een achtje een heel mooi weekend hebben en ik een soort krachtenbrutelje.
2: Ja, nou, we krijgen mooi weer en we hebben een heel leuk programma. En we hebben er allemaal heel erg veel zin in. Dus dat gaat zeker goed komen.
0: Linda Miedema van Connexa. Mooi dat je er even hoe vertellen. Dank je wel.
2: Graag gedaan. Fijne dag.

0: The Traveling Wilburys en Handle With Care.
1: Friesland van de Moorn.
0: Man langs die het monumentale Ted Hoes on de Siel in Dokkum in de stegers van Grut onderhoud. De historische kleuren die binnen nou waarom kwam. Vrouw Justitia had haar zwart waarom. En het carillon is ook onder hondennaam. Restauratie die is klaar, vermid je de feestelijke oplevering. En dan praat ik met wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-East Friesland. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, die restauratie die wie nodig vanzelfs. Maar als je dus mij neemt naar de oude situatie van voor de verbouwing, waarom wie dat dan kijkt nodig eigenlijk?
2: Ja, nou ja, het is inderdaad het grut onderhoud en de renovatie. En die echte oude kleuren, zeg maar, die erop zien, dat we ja net de kleuren die bij het stadhuis pasten. Dus ik de oude kleuren, er is historisch onderzoek naar de kleuren West. En die ben ik bij verombracht. Oh. En dus het weer is wit gezien, mijn groene looken. En het is nogal je best gewoon kleurig, zat het vroeger eigenlijk ook weer.
0: En hoe lang hebben we het dan? Hoe lang dat lien dat het zet dus die kleur hier?
2: Ja, dat is een vraag waar ik net helemaal een antwoord op ga.
0: Dus zonder nog al documents wijzen die dat nog weer kennen kennen, of is het eigenlijk een volle lange lien als dat?
2: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel volle lange lien.
0: Oké. Okay.
2: Want zat ik het zelf, ik herken dat het weer is eigenlijk altijd de wit west, witte kussen, maar erin loeken. Hey, en ik de koepels is maar van het carillon, dat vind ik heel jachtwiet. En dat is nooit in de antraciete kleur hebben om. Hey, dus het is nou echt een heel opvallend gebouw ik word. Hey, want je die zaankleurige ja, steen en kussen, het is echt, echt verroren, zeg maar.
0: Echt naar uiterlijk kriegen dus. En ik neem ook wel even het zwit van vrouwen Justitia. Wat is daarmee gebeurd?
2: Ja, dat weer verdween. Dus dat weer ik wel heel apart verhaal eigenlijk. Maar je gaat nou haar soort weer omkrijgen.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is ook wel heel bijzonder, ja.
0: En verdween dan zien, je weet ik echt net het keert weer?
2: Nee, dat is fort. En het weer al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend.
0: Dat is nog
2: en daarom is er nou wel een ijsbeurt is maken. En dat is bij passen bij beeld is het maken. En ik de weegschaal. En dat is verwuld. Dus vrouw Justitia is ik bij compleet.
0: Maar er is dus een kans dat ergens in Dokkum of omkring in een keten nog ergens een shirt leidt.
2: Ja, dat zullen we samen kennen, ja. Ja,
0: oh, nee,
2: wie weet het echt mee. Dus het is wel een apart verhaal.
0: Dan kan ik het op wachtje natuurlijk. Er is een ijsput in alle gevallen voen en dat zitten we creëers bij. De locaties onder Siel en de Keningstritten en de Soepmarkt, want daar hebben we het over, mijn zin al. Die binnen nou eigenlijk maar kofferboen, hè, met de verbouwing.
2: Ja. Ja, je hebt wel gezegd van. Het is echt ingerut, onderhoud west. Dus zo draai je weer keurig uit.
0: Als ik jou zou jellen, maar de kening eigenlijk waarom komen?
2: Ja, het zou mooi wezen.
0: Om
2: het
0: hier op
2: een mooi wezen. Ja, maar dat zit er net in, jongens.
0: Nee,
2: dus je kan je het alle mensen, alle bedrijven die er om mij werk gaat. Dus alle vakspecialisten, die komen van de media. Dus dan ben je ook heel gereedschap.
0: En hoe ziet dat er kijkt uit? Dat is een Iepenisch handeling als een lint dat trokken in het Big Leaks? Of hoe doe je hem dat?
2: Nee, ik het carillon, de klokken, de meeste klokken ben inmiddels bij waarom. Want die gaan natuurlijk naar Brabant West in Asten. En de meeste klokken bij waarom plaatst. En vanmiddag er dan ik een concert van de Bayerdier, Auke de Boer. Dus maar het spelen van de carillon. Dus, dan wordt het als het ware weer opleveren. Dus,
0: dat wordt even genieten dus.
2: Wat zijn jou?
0: Dat wordt even genieten dus van de muziek en van het nieuwe uitzicht. Want het maakt er een fantastisch uitzicht natuurlijk.
2: Ja, zeker. En daar ben ik hartstikke grutsch om dat het op deze manier. En dat hem ik zien. Als een carillon weer omgaat. Dus het zal net altijd meer zo rustig zijn in de stad. En daar ben ik wel grutsch om.
0: De oude glorie hersteld dus. Tieren, dank dat je er even vroeger vertelde. Woon wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-East Friesland. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
1: De media van de morgen.
0: Feike, de oren media. Wat is er daarin voor?
3: Nou ja, dat is wel bijzonder, want staatssecretaris van Defensie Dirk Boswijk, die wie mij een heel verhaal waande in een kamercommissie. En die kregen dus onder zijn peteer, wat kennelijk wat te lang wie, kregen die een briefje van een, ja, de Guido Defensie, dus er zit een militair in uniform, ziet naast hem. En hij, een van die militairen, die schorst en ik, die schroot wat op. En dan, dat jes er dadelijk ik in het fragmentje. Dan jes de briefje last geworden en die jouwt die on de staatssecretaris. En het wie net heel dat de bedoeling, maar die lijst het dus voor.
4: Oh,
3: dus, dat weet je heren hoe dat gie.
5: Gemobiliseerd. En daar zijn we dus ook in nauw overleg met zowel de bankaire als de private equity om te kijken hoe kunnen zij ook weer mee aanhaken. Graag korter houden, staccato. Je hebt helemaal gelijk, maar ik word gewoon enthousiast. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ja, en ik heb gezegd dat ik een harde deadline heb. Dus herkomst speelt een veel zwaardere rol. Punt.
3: Herkomst speelt een rol. Punt.
4: Maar ik had even een onwijzing in zien interpreteren.
3: Ja. Okay. Ja, die man die zit dus naast hem. Hij is een militair. En die kennelijk vindt hij te lang doorheen. En die houdt hem een briefje van staccato.
4: Nou, ik
3: korter houden. Ja, doet hij dat folies. Die man die zit daar dan naast. En die ziet ik een beetje te zien van... dit is net heel de bedoeling.
4: Oké. Ja,
3: wel grappig. Mag ik het ook kwaader horen of hek nog even?
4: Nee, dat is toch gast wel even.
3: Ja, oké. Okay. Nee, wie en juster hebben het nog gehad over minister David van Weel. Die zei van... Sierra Leone die krijgt voor eerst geen yield van de Europese Commissie. Of van de EU. Want ze maar eerst Balle Jos maar eens even uitleveren. Die drugscrimineel die hem de school had. Nou, heeft de Europese Commissie daarop reageert. En die vieren net helemaal blieerd met die opmerking van Weel. Want ze zeggen, nou, dat heeft meer met technische redenen te krijgen. En niks met Balle Jos. Dus... ja, het gaat om administratieve fouten bij een wijzige financieringsovereenkomst. En hij zei nog wel, de eurocommissaris Magnus Brunner, we moeten actie ondernemen tegen derde landen die drugshandelaren onderdak bieden. En ook als Europese Unie maken wij ons zorgen over de drugshandel, maar ook over grensoverschrijdende criminaliteit en de georganiseerde misdaad in Sierra Leone. Maar, dat heeft hij dus wel zijn, maar het heeft niks met die bolle jas te krijgen.
4: Oh,
3: dus, ja.
4: Klinkt alsof hij even wat puntjes scoren voor.
3: Ja, precies. Alweer, hè. Het zou hij als sorry zijn, hè. Zou hij zijn excuus al maken hebben.
4: En dat is die vorige week.
3: Dat wie vliegende week, ja. Dus van Wil. Dus, nou, ik ben benijd. En, Sierra Leone, die reageert nog ik. En die zei van, ja... Het uitoefenen van druk via publieke dreigementen en mediacampagnes is net bevorderlijk voor justitiële gearwerking.
4: Dus, nou, nee, dat snap ik.
3: Ja. Nou, inderdaad. Ja, en we maken dan nog even waarom naar juster de executie van Amerikaanse Christopher Pike van 50 hier. En ze verkeert nu in kritieke toestand na een levensreddende behandeling. En daarna die misleerde executie. En dat heeft haar advocaat het dat bekend maken. Hij had het zelfs over marteling van de vrouw. Ze kregen 2 injecties en haar rechter Jerm die is peers kleurd naar de 2e ronde chemicaliën die het inbracht waard. En ze kon nog bol praten, ze Jerm had snurken en nauwelijks dachten ben die middelen voor die dierlijke injectie in het weefsel van Pijk te landen kwam en net in haar ieren. Dus en daardoor is het misleren en de wie ik al van tevoren ik al voor waskogen. Van door het net op deze manier.
4: Ik keerde zelfs dat degene die de injectie tatje in had, dat die een pervicolin echt een injectie tatje in had bij die het echt misleerde is.
3: Het is wel de 2e keer dat een executie in Tennessee misleerde is.
4: Ja.
3: Dus, en dat wie ik omdat er gedacht wie je mij die dergelijke injectie. Ik weet net altijd te krijgen hier met dezelfde persoon, maar het is je wol. Ja, er misgingen inderdaad. Dus,
4: triest.
3: Ja, het is heel triest. En nou is er dus die vrouw ontreden. Maar ze binnen intussen ik alweer een nieuwe procedure rond opstaan.
4: Ja, dat is ik het bizar natuurlijk.
3: Ja, het is. Een bizar verhaal.
4: Ze zijn aan het oplappen, zodat ze weer in... Ja, dat is alweer heel ingewikkeld.
3: Ja.
4: Ja.
3: Want ze hier smellen ieren en een bloedontwaning. En daarom koen ze dus wie in die injecties dreiger uit te vieren. En nou ja, nogmaals, de virus van tevoren voor waarschuwen. Ja, daar hebben ze neerd met die, maar die waarschuwing. En ja, dit is wel heel bot laaien, inderdaad.
4: Ja, dat vind ik. Dat wie hem?
3: Ja, dat wie. Ja, ik vind het wel een gruwelijke nog.
4: Ja. Nog een tip van Dirk.
3: En dat is:
5: graag korter houden, staccato.
6: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
7: En wel een begin alleen, hoor.
6: Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
8: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
8: Ja, nou ja, mienskip. Geweldig.
9: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
10: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
9: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden:
14: vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim, en met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
13: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
15: I'm never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
13: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer: in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Skouwborg, de Harmonie in Ljout, die is verbouwd. Daar gaan we het aan door in Fries van de Moorn. En deze komt ook voorbij van Starship.

0: een diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Friesland van de Moor.
9: My Erit zei.

0: Starship Idat en Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Dit gebeurt natuurlijk maar eens in de 32 jaar in dit geval dan, dat het gebouw weer helemaal eigenlijk vernieuwd wordt.
0: Directeur Siad Smit van de Harmonie in Ljouwt die shot uit naar de verdieping dit weekend van de Stedskouwborg naar man van verbouwing en kunstmiddige intelligentie in het onderwijs. Hoe ging Squan een leerling daarmee om? Voor Hessel uit HAVO 5 is AI een uitkomst.
4: Dan gebruik ik het om extra oefentoetsen en dan kan je het ook nakijken met extra feedback. Nou, dan merk ik ook echt wel dat ik hogere cijfers zou, bijvoorbeeld wiskunde, economie en geschiedenis.
0: Nou, dat klinkt heel erg als iemand die het AI broekt en net vertellen wil dat er AI broekt van... Nou goed. Dus dat is wat ik zeg, zo.
5: Ja, precies. De Houthis die bestoken de voor moslims heilige stad Medina met drones. En Algerije viert de straf in voor brandstichters.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets van het waarberucht in kwaad mij, Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, dat we beginnen de dag van start, maar wat mist en deze. En dat zit op BM-top hechte. En dat is zelf koorlijk heel vrouw jong. Boppen de BM-top en hechte hebben een mooie, mooie blauwe sterrenhemel. Van een morgen komt de zinne er gauw bij, je lost de deze op. En die neemt de zinne, joort het heft weer in handen. Maar van een midden enkele stapelwolken. En er staat een zwakke zuidwestenwind. Hebben altijd naar temperatuur om een jongetje tot 20 graden. In de nacht is het ik wel rustig, maar wat komt op wat deze is aan het 10 graden. Morgen opnieuw een mooie jaarsdag met zijn jongetje tot 20 graden. Mijn man dit nog wat deze, hoe dat wij geregeld zijn. Letter in de midden wat meer bewolking. In de nacht hebben we wat meer bewolking, hebben we dat 8 tot 10 graden. Letter we wat komt op wat deze en een mistbank. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Stedskouwborg de Harmonie in Ljouwt opent dit weekend weer de Dwarn. Het theater dat had 5 man dicht was voor een drastische verbouwing. De ingang die is verpleegd, er is een eigen zeil bij kom en het gebouw is doorzomen worden. De Harmonie pakt dit weekend grut uit bij de weropening, met alle activiteiten. Maar dat weekend in zicht beginnen de spanningen wel op te rinnen bij directeur Siad Smit.
7: Nou, tot voor kort heel relaxed. Maar nu zitten we vlak voor de opening. Dus nu is het best spannend wat allemaal nog af moet zijn. Maar ik vind het ook heel leuk. Want ik bedoel, dit gebeurt natuurlijk maar eens in de 32 jaar in dit geval dan. Dat het gebouw weer helemaal eigenlijk vernieuwd wordt. Verduurzaamd wordt, maar ook eigenlijk aangepast wordt aan deze tijd. Dus ja, eigenlijk ook een hele, hele leuke tijd.
8: Ja, hoe is het vooral? Wie indrekt nog grote hobbels?
7: Nee, je loopt altijd tegen dingen aan. Je ziet nu aan de buitenkant van het gebouw zijn ze nog steeds bezig met glas. Omdat ik ook zei, eerste gebouw die dat op deze manier doet. Dus dat is best ingewikkeld. Dus daar zit nog wel wat aandacht op. Maar voor de rest is eigenlijk alles wel redelijk volgens planning verlopen. Maar natuurlijk ben je 38 keer bezig met net een kleine aanpassing of net iets veranderen. Maar het belangrijkste is dat als ik zelf kijk, dan vind ik het eigenlijk nog beter dan hoe ik het van de tekeningen had durven voorstellen.
8: Okay, dus geen grote tegenslagen hoor.
7: Nee, geen grote tegenslagen. Nee.
8: Ja, zullen we een paar highlights even bij de kop pakken? Hè? Want wat zijn nou de grootste verorings?
7: Nou, wat ik zei, het gebouw wordt verduurzaamd. Dus we krijgen triple glas. Eerste gebouw in Nederland met een vliesgevel en triple glas. We krijgen het dak is helemaal geïsoleerd. Het scheelt ongeveer 30% in energiekosten. Maar daarnaast hebben we een aantal verbeteringen gedaan. Dus we hebben een nieuwe ingang. En die ingang zit eigenlijk voor het gebouw, schuin tegenover Neushoorn. Dus dat zit ook dichterbij ook.

0: Van de 100 zalen zijn rood. We hebben gekeken, we moesten nieuwe stoelen en alles geverfd. En dan zijn we ook zo plat. Dan zeggen, dan willen we ook dat mensen dat zien. Dus we hebben gekeken, wat zijn nu mooie andere kleuren. Dus de muren, je kan het zien, zijn aubergine geworden. En de stoelen, de bekleding een beetje goud beige. En heel veel houten in. Dus we hebben gekeken van, nou, dit is een zaal die gaan de artiesten ook echt wel onthouden. En ik denk een zaal die je echt omarmt. Echt theatergevoel heeft, maar net wel even andere kleuren dan je gewend bent.
1: Een krappe planning. Ja. Dit weekend, ja, gaan we even, maar ja. Ja, er wordt nu nog volop bouwd. Ja. Het is al net kleed, denk ik. Wow, helemaal kleed.
0: Nee, maar dat wisten we ook, want we zijn publieksklaar. Dus dat wisten we. In 5 maanden kunnen we publieksklaar zijn. Dus dan kunnen we weer volop draaien. En dan moet de verbouwing nog afgemaakt worden. Daar gaat het publiek geen last van hebben, maar dat gebeurt meer aan de buitenkant. Maar op die manier zijn we zo kort mogelijk dicht geweest.
1: Ja, want het wordt nog ongeveer 2 maanden en dan is alles echt kleed.
0: Dan is alles echt klaar. Ja, ja, maar dat gaat met name over het afmaken van het dak en de vliesgevel. En dan kleine puntjes op de i. Een stopcontact wat wit is, wat zwart had moeten zijn. En dat soort zaken. Ja.
1: Ja, en je pakken grut uit maar de iepening. Ja. Wat is er aan je terrein?
0: Nou, we zeggen, we willen eigenlijk een ik heb ooit gezegd van de theater als een stadsplein met een dak erop. En dat gaan we proberen dit weekend waar te maken. Dus we hebben 32 acts die dit weekend die gezamenlijk de opening doen om zaterdag om 3 uur. En daarnaast ook in het gebouw het hele weekend voorstellingen, performances, presentaties geven. En dat zijn allemaal lokale acts, allemaal uit hier.
2: De media van de morgen.
3: De oren media faken. Ja, de Houthis in Jemen die hebben de heilige stad Medina in Saoedi-Arabië bestookt met drones. Daar hebben ze een elektriciteitsstation is rekken, een transformator de voel uit, maar het elektriciteitsnet zelfs bleef intact. De Houthis zelfs is, nee, dat hebben we net niet. Maar goed, er is nog een keer die oorlog der gingende. Ja, in Jemen is dus een strijd gingende tussen het regeer en de Houthis. Het regeer wordt stiepen door Saoedi-Arabië en de Houthis is verstiepen toch Iran. En die twee grote landen die zitten daar achter. En ja, ze bestoken elkaar dus oer en wer. En want in deelen die terug de Houthis bezet binnen, daar binnen vannacht, ik al een keer weer explosies jet. Dus Saoedi-Arabië, Soedermai, reageerde op de onval van de Houthis. Ja, ze bloesten op een deel geen verzels. Intussen is een Amerikaanse oorietsmijwerker onholen vanwege stiepen onder terug Iran stiepen Houthi-militie. De mijwerker van het ministerie van Energie is onklagen. Want hij zou materiële stiepen of middelen verstrekken willen aan de Houthis. En vriendin, zeg ik, die Houthis, dat is een terroristische organisatie. En de man is weer naar het buitenland reisde en heeft zijn specialistische kunde inzet om de Houthis te helpen. En zo ik materiaal aanschaft hij voor de bouw van explosieven en drones. Maar hij is nu dus onholen. Dan, Koesnies, krijg ik al kwaad jaren in het Nijs van Saint-Oeren dat het Algerijnse parlement had besloten om de deerstraf in te vieren voor mensen die het bosbrand veroorzaken. En dat besluit volgt dus op een hele riege van slimme bosbrand in het Noord-Afrikaanse land. Het is het grootste land van Afrika. En daarbij ben nevens officiële cijfers 12 deren vallen. Maar een onafhankelijk Nijs-medium, Twala, die zei van op basis van verklaringen van nabestaanden van slachtoffers, die komt op meer als 200 deren. Die vallen binnen dus bij die bosbrand.
4: Zo.
3: Ja, en de minister Derno die zei de doodstraf is een passende juridische maatregel om zulke misdaden aan te pakken. En nevens hem had de bosbrand het niveau van organiseerde misdieren bereikt. En toen ik buitenlandse partijen achter zitten. Ja, nou, bij mij is het wel een beetje spannend. Hij had net zijn welke partijen dat dan wijzen zouden. Maar ze vieren daar zond Jantje Treinjantje de deerstraf net langer uit. Maar hij zit nog wel heel diep in het wetboek van strafrecht. Dus ze kunnen hem nou gewoon activeren, als het ware. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International die het al zijn dat ze de verkeerde kant op gingen met uitbreiding van de deerstraf. Ze nemen het een achteruitgang en ze zeggen dat de regering een beter juchtje kent op het beschermen van levens en het versterken van preventie en needhelp.
4: Fijke, dank u wel. We hebben het aan over AI in de klas. En wist je waar het AI eigenlijk in jaren 90, begin jaren 90 al van zijn, in ieder geval zijn noemers?
3: Nee.
4: Aardstaartjes.
3: Aardstaartjes?
4: Ja. Ja.
3: Wat dan?
4: Dat is daar snel hier.
3: Oh.

0: Ja, dat zeg ik. Mr. Know-it-all.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Kunstmatige intelligentie, dat is van een soort leerling al de gewoonste zaak van de wereld. Squalende ziekje onder wielen naar regels van wat wol en net mij. Neffens ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus. Het is wel de wieken van de tongbrekkers.
2: Ja, de dregenwen, de dregennamen, ja.
0: Bettegier, dat klinkt zo raar. Jeronimus, maar de oer hiet er volle meer de regie in nemen. Een leerling uit HAVO-VWO-klassen van Impuls in Ljouwt, die werk je alle dagen met AI, vertelt ik Hessel uit HAVO-5.
3: Ja, best wel veel. Ik gebruik het vooral om oefentoetsen te maken. Want dan heeft dat docent een versie oefentoets gemaakt voor bijvoorbeeld geschiedenis. En dan zie ik, nou, op deze punten ligt er nog een achterstand van mij. En dan denk ik, nou, dan vraag ik, kan je op deze begrippen of deze kenmerkende aspecten nog een extra oefentoets maken? En dan gebruik ik het om extra oefentoetsen en dan kan hij het ook nakijken met extra feedback. Nou, dan merk ik ook echt wel dat ik hogere cijfers zou, bijvoorbeeld wiskunde, economie en geschiedenis.
2: En gaat het dan echt sneller?
3: Ja, het gaat ook wel sneller, want ik heb dan ook aangezet dat de chat kan zien wat we hebben gebruikt in de vorige chats. Dus dan begrijpt hij mij ook beter en dan vraag ik, kun je het op mijn stijl doen hoe ik het fijn vind om te leren? Dus dat helpt zeker snel.
2: En die cijfers binnen dus omheen gingen?
3: Ja, zeker. Ik stond eerst alles een beetje op kantje. En dan had ik bijvoorbeeld een 5 gehaald op geschiedenis. En nu haal ik dan wel 8 en 7's.
2: En leidt het dan ondij of on AI?
3: Ik denk dat het een goede combinatie is. Omdat we elkaar dan kunnen begrijpen. En dan met oefentoetsen, dat helpt mij heel veel. Gewoon oefenen. En ik denk ook dat het in de examens veel gaat helpen. Om van tevoren dan heel veel oefentoetsen te maken en veel opdrachten.
2: Hielke Binnenmaas is in HAVO-5 en Broeks is Ekkersoort AI. Hoe volle?
4: Ik gebruik het aardig wat. Vooral met huiswerk, om gewoon wat tijd te besparen. Of met grote projecten, dan ben ik ook vaak mee bezig. Omdat het gewoon veel efficiënter is.
2: Zoent wanneer dorst dat?
4: Poeh, nou, ik was er heel vroeg al bij. 4 jaar geleden ongeveer, denk ik, dat ik echt begonnen mee er was. Maar sinds kort gebruik ik het echt heel veel.
2: En doe die iets al in de gaten hoe groot het wordt, hoe belangrijk het is?
4: Nou, ik zag wel dat het veel op het nieuws was, maar ik wist niet dat het zo zou uitbreiden.
2: Hoe groot is het in dien libben? Wat docht stralen je mij?
4: Het is niet mega, maar ik gebruik het af en toe wel. Vooral ook verschillende AI-modellen. Stel, ik heb nou ergens last van of zo, dan kan ik ook aan ChatGPT bijvoorbeeld vragen van wat voor oorzaak dat kan hebben.
2: Wat is het laatste dat je dan ChatGPT vreegast?
4: Poeh, nou, toevallig ben ik vanmorgen naar de huisarts geweest, omdat ik last van mijn oor had. En ik was benieuwd wat ChatGPT daarvan vond.
2: En die zei?
4: Dat ik waarschijnlijk een oorsmeerpropje heb.
2: En wat zei de huisdokter?
4: Die zei hetzelfde in principe. Ik moet binnenkort uitgespoten worden in mijn oor.
2: Dus eindelijk is net naar de huisdokter hoeven?
4: Eigenlijk niet, nee. Maar even om te checken.
2: Is dat goed of is dat net goed?
4: Het lijkt me altijd wel handig om nog steeds door een professionele te laten checken. Maar ja, het is wel handig als je zelf het even kan vragen.
2: En op oren wiezen, bigelijks in het bij Squalla, op wat voor wiezen broek ze het dan?
4: Bijvoorbeeld met huiswerk, maar dan niet gewoon standaard dat ik vraag om de antwoorden natuurlijk. Maar gewoon meer om ook ervan te leren. Dus van hoe kom je op dit antwoord? Of de afbeeldingen, dan gebruik ik dan weer een ander AI-model. En zo een beetje.
2: En hoe gingen die leraren ermee om? Wist ze al voorbij?
4: Nou, soms heb ik wel eens wat ingeleverd dat niet helemaal door mij volledig geschreven is. Maar er zijn er natuurlijk ook weer technieken voor zodat dat niet gecheckt wordt. Dus dat misschien een beetje.
0: Bij Impuls, dat is de Squalla dus, de vertrouwde docent, werken mij een AI-protocol. De leerling die mij deze tools dus broeken. En ik zei het niet straks even, er is een man die te visionair wie je. En dan net een man die stinkt, dat het hier is, het toch Griet Tutelaar?
5: Ja, ik dacht dat is heel Griet Tutelaar, maar die had alles wel voor zijn mobiele telefoon en alles. Dus, nou, maar die wie het dus net.
0: Het is goed de dag dat de televisie in Nederland 4 zondag hier besteedt. Dus ja. Dat die samen kennen, dat we die uit het eigenlijk weer zien. Maar ik voel een aflevering van het Klokhuis, het Njochtje. 89 ongeveer?
5: Ja.
0: Rond die tijd.
5: Ja.
0: En dan moest even luisteren naar de tekst. Naar wat aardstaatje jonkt. Het is correct alsof dit oer AI had.
5: Okay.
0: En het is dus, meer dan 30 jaar geleden.

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
4: Het bureau is op paard met Friese influencers.
5: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
4: We maken een tochtje door de oude veen.
6: Vier voet, waar als ik best.
4: Maiskipper Ulbe.
7: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
2: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries. Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
13: Het is een minuut oor 11 achten. Fijke, goeiemorgen.
14: Een goeiemorgen. Ina Scherps houdt tak om hierop als burgemeester van Haas. Dat had ze juist jong bekendmaken onder de Rietsgeerkomsten. Scherps haar eerste ambtsperiode rint ont 31 maaie 2020. Daarna stelt ze haar net beschikbaar voor een werbeneming. Ze wil meer tijd opbrengen met haar gezin, familie en vrienden. Scherps wordt tak om hier 68. Ze had dan 44 jaar in de publieke sector werken. Zo'n maaie 2021 is ze burgemeester van Haas als opvolger van Roel Sluiter. Bij het fabriek van Friesland Campina in Ljouwert worden 41 banen geschrapt. Het is deel van een groter proces om het meisje van zuivel te optimaliseren, zei het locatiedirecteur Gerard Pol.
15: We hebben sterke posities, maar die sterke posities willen we behouden. En onze concurrentie zit net stil. Dus het is ook onze taak en plicht om te zorgen dat we op de lange termijn die sterke positie nog houden.
14: Een onbaande hind in een pannes waren vannacht voor opsporing in de Heersouder in Drachten. Boeren waren wekker van een brandalarm en zagen de betreffende wenning vol reeksteen. Ze waarschuwden de brandwacht en helden de bewenster en twee bijen uit die wenning. Uiteindelijk bleken dat er geen brand was, maar dat de reek kwam van een onbaande hind. De bewenster wie onder het bakken in slier vallen. Er is net één verwoende rekken, de brandwacht heeft de wenning ventileerd. Stets Schouwburg de Harmonie in Ljouwert iepent dit weekend weer de Dwarn. Theater had 5 man dicht west voor een grote verbouwing. Zo is de ingang verpleegd, is er een nieuwe seal bekam en is het gebouw duurzamer worden. De Schouwburg wil dit weekend publiekskleer opleveren. Intussen wordt nog van alles aanmaken, zo vertelt directeur van de Harmonie Sia Smit.
16: Daar gaat het publiek geen last van hebben, maar dat gebeurt meer aan de buitenkant. Maar op die manier zijn we zo kort mogelijk dicht geweest. Maar dat gaat met name over het afmaken van een dak en een vliesgevel. En dan kleine puntjes op de i. Een stopcontact wat wit is, wat zwart had moeten zijn en dat soort zaken.
14: De Harmonie pakt dit weekend grut uit met allerhande activiteiten. Het slotconcert van Siep & Friends wordt snijntjoen live uitstuurd bij Omroep Friesland om 10:15.
13: Fijnke, dank u wel.
17: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsingen.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
19: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
18: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
19: Tjonge jo, ik mij.
20: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
21: Friesland van de Moor.
22: Erit Science.
23: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
13: Het is haast 5 minuten oor Jelwagen. Tiet om eens even te jaren hoe dat komt mij het waar. Jon Jonkman, een goeie morgen.
24: Ja, Erit, ik een hele goeie morgen.
13: Eerst maar eens naar de oude nacht. Hè, want we waren van de morgen wekker, maar een koorde giel. Hè, dus er hing het wat mis hier en daar.
24: Ja, daar hing het wat mis. En vanmorgen eerst voelde het nou bij mij. Want hier deed ik nog een aan de boeten zeggen. Hing een prachtige mooie sterrenhemel. Ja, en die mist, dat is maar een laagje. Want de top van de BM, wie een krek nou te zien. Ja, er zit een inversielaag, zetten we dan in. Een soort met deksel zit erin. En op het groen, daar is het vochtig. 94% vocht. Dus dat, ja, en het is koud. Dus die vocht, dat condenseert. Vandaar de mist. Het is maar een laagje. Maar er zicht een BM in. Dus er is momenteel even koude giel voor een jong. En dat jeelt dat noord zien en zo dat jeelde kennen. Zorg ik dat de temperaturen vannacht ik weer aardig onder uitgang binnen. Hier in Eegmariep is het 10 graden. Dat ding de pijn ik en mooi dan wat ik. En Bakkerveen die zit zelf nog even leger, maar zijn 8-9 graden. Maar zie je dan even naar Isbrechtum en Laaksem. Ja, die zitten toch wat westelijker en die hebben toch wat meer invloed van IJssel. Maar dit naar warm is, dat wordt zo'n 12 tot 13 graden. Nou ja, dit restige waar hebben het tankje en joert om een onhege druk invloed. Ja, en vannacht ontsteerde dus ik wat mist en deze. Nou, en ik denk dat als nog tussen Jochen en Sien die dat wel oplost. Ja, de zinnen die met zijn werk doen, die zitten er net heeg aan de hemel. Wien is er net? Het heeft even tijd nodig. Maar dan hebben joert hebben weer een prachtige dag. En dan hebben de zinnen er vooral in de tweede part van de morgen en van de middag geregeld bij. Ja, ik heb wel een enkel stapelwolkje ontstaan, maar dat is dan ook alles. Ja, en ja, die wien uit het zuidwesten, waar, ja, die is zwak. Het is wel een vochtige wien. Ja, en dat is maar de temperaturen, die ben je ook nog prima. 19 tot 20 graden, heeg je even begin oktober. En jong, en vannacht is het weer ernstig, het klaart op. We hebben prachtig mooi de sterrenhemel zien. En dan zitten we maar in zuidoostelijke wien, wat in wat droog. Lucht. En dan kwalt het altijd nog zo'n 10, jochend 10 graden. En hebben we op Nijwe wat kans op deze. Ik denk net dat het echt stiegen mistig wordt, omdat die lucht ietsjes droger is. Maar het kan zelf op Nijwe weer wat deze worden, want de lucht is nog steeds vochtig.
13: Dan ligt het vanmorgen zo laat, net volgens mij, hè?
24: Net ligt het vanmorgen. Het kan er mooi op trots zetten, dat dan hier in het Fries is. Hè? Want we hebben morgen op Nijver een mooie, kalme jaarsdag. Maar in de maand is het wat kans op deze. Maar hoe dat we volop rondte voor de zinnen. Is misschien eens wat hege bewolking. Maar ja, het is een prachtige dag om er even op uit te gaan. Ja, wil je naar het voetbalveld, wil je voetballen. Het is prachtig mooi waar voor. Het is ook mooi rustig om even het wetter op te gaan. Als je dan wel een boord hebt. Want de temperatuur. Die liggen mooi weer om de 19 tot 20 graden heen. En er zit op mij weer een zwakke in de middenmatige zuidwestenwind. In de nacht is het ik dan wat rustig. Hebben in het begin van de jong krijgen we wat meer bewolking. Van een hele zwakke steuring, maar het bloed wel droog. Later in de nacht klert het dan al weer op. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 8 tot 10 graden heen.
13: De dagen daarna, hoe komt het dan?
24: Nou, als we zorgen dat het waarbeeld dat waanzinnig hebben we stellen. We profiteren nog steeds van hege druk. Ja, en we hebben in de maand in, hebben wat kansen, wat mist en deze. Maar hoe dat we geregeld de zinnen erbij. Uitentrof wat stapelwolken erbij. Ja, en dan hebben we temperatuur. Nou, we dat zorgen naar snijden. Hebben we 18, 19 graden. Maar momentje deze zitten we altijd naar rond de 20 graden. En er zit een zwakke zuidwestenwind. Ja, maar wat wolkjes nou, wat wooi dan meer. Nou ja, zageervetsend, maar in de nacht wat mist. Kijk, ik wil een misje. Ik wil eens een oorslag.

0: Hiske Oosterwijk. En houdt mij vast.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: Achtje mantelzwarigers uit de gemeente Haassen en Waardhoeken die worden dit weekend in het zintje zet op het landgoed bij Steenwijk. Het is een initiatief van de stichting Connexa die in beide gemeenten de mantelzwarger coördineert. En daar praat ik over verder met Linda Miedema van Connexa. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Ja, achtje mantelzwarigers die het maar snel op paard binnen. Waarom doe je hem dat kreeg?
3: Ja, om ze eventjes te ontzorgen. Ze staan altijd aan en klaar voor een ander. En we willen ze eventjes verwennen en eventjes uit die zorgstand halen en even tijd voor hunzelf.
0: En dan hebben we het erbij over achtje mensen. Dat ben tenminste de plakken die er binnen, of ben er echt wel achtje die daarop doen hebben?
3: Nee, dat is ook vol. Dan zitten we ook vol, zeg maar. Dus, we gaan met totaal met 20 collega's van mij en ikzelf en 18 mantelzorgers. Ja.
0: Oké, okay, want toen ik het lees van het eerst, dacht ik van, dit is een mooi initiatief natuurlijk. Mantelzorgers die het van elkaar leren kennen, die het elkaar misschien wat stiepen hebben van elkaar. Maar aan de andere kant, als je mantelzorgers op paard maten, ben je natuurlijk wel mensen die ik toch wel een huisboom binnen, denk ik.
3: Ja, dus niet elke mantelzorger die we mee zouden willen hebben, is ook in staat om mee te kunnen, zeg maar. We proberen wel mee te denken als mensen graag aangeven wel mee te willen. Kunnen we wat regelen? Is er een vorm van hulp die we kunnen inschakelen? Extra thuiszorg of wat er maar nodig is in hun situatie. Maar het is niet voor iedereen mogelijk. Maar zij die wel mee kunnen, die kunnen daar kunnen we even voor van betekenis zijn. En zij ook voor elkaar.
0: Ja, want die zaak die ik niet kreeg neemde, een stiepe haven van een oor, of leren van een koor, is dat ik werd het omdraait het weekend?
3: Ja, niet alleen, want er zijn ook andere activiteiten die we organiseren waar ze ook met elkaar contact hebben. Maar ook, dat kan ook zeker in dat weekend. Maar we laten het programma, we hebben een leuk programma voor ze samengesteld. Maar we laten het ook open. Het is niet, niets hoeft, alles mag. Het kan ook zijn dat de mensen gewoon alleen lekker gaan wandelen. Ze kunnen bij elkaar zitten. We gaan gezellige dingen doen vooral. We proberen het ook een beetje luchtig te houden, want om het ook gewoon leuk te houden met elkaar en ook voor hunzelf.
0: Ja, je neemt daarbij al even. Er is een bijdrage voor de sms. Ze moeten wel iets betalen. Onder de oren komt er een grutpad. Is voortname, is eigenlijk al inflation in die betaling. Waar komt dat kijk bij?
3: Ja, Connexa is natuurlijk een stichting en wij krijgen het geld via de gemeente. En het grootste gedeelte wordt daardoor ook betaald. En ze krijgen inderdaad een kleine bijdrage, moeten ze betalen dat ze mee kunnen. En voor diegenen die ook dat niet kunnen missen, wordt er gezocht naar oplossingen. Dus het moet geen drempel zijn dat iemand niet mee kan. We willen er voor iedereen zijn.
0: Nee, ja. Je doet echt je best om de mensen echt zoveel te krijgen dat ze mij in die erg vol.
3: Ja, er moeten geen drempels zijn. Elke situatie is anders door verschillende omstandigheden. Dus dit is echt eigenlijk in die zin voor iedereen.
0: En mensen die het mij west binnen, want Jim, hadden we dit vaker organiseren. Mensen die het mij west binnen, hoe reageren die naar het tijd? Wat krijg je waarom van die mensen?
3: Ja, dat ze meer ontspannen zijn. Dat ze er even tijd hadden voor zichzelf. Dat ze even weer kunnen ademhalen. Het is even zeg maar een soort reset van Oké, ik mag er even zijn voor mezelf. En kunnen ze er even opladen om daarna ook weer in hun thuissituatie terecht te komen natuurlijk. En die zal niet veranderd zijn. Maar ze hebben wel even tijd voor zichzelf gehad. En dat is voor iedereen belangrijk. Voor ons belangrijk. Maar zeker als je in een complexe mantelzorgsituatie zit en van alles over je heen krijgt of meemaakt. Dan is het gewoon heel lekker om er even tussenuit te gaan. Even ontzorgd te worden.
0: Dan kan ik me zo vaststellen dat er mensen de orgemeten binnen die denken van ik heb maar ik wil wat. Weten jullie eigenlijk wat er in de orgemeten echt dit soort initiatieven binnen, of ben je meer vrij uniek in die Haassen en Waardhoeken?
3: Nee, er wordt in de provincie Friesland meer gedaan, ook wel centraal met elkaar. We hebben er echt wel voor gekozen om het alleen in de Waardhoeken en Harlingen te houden, dus met elkaar, zodat mensen ook mogelijk na die tijd nog contact met elkaar kunnen houden, dat het wat meer in de buurt is, zeg maar, met elkaar. Dus de groep wat kleiner echt uit deze regio. Daar hebben we bewust voor gekozen. Maar het wordt op meer plekken in Friesland gedaan. Ja.
0: Oké. Okay. Ik hoop in elk geval dat Jim, als je in achtje een heel mooi weekend heeft en ik een soort krachtenbrutelje.
3: Ja, nou, we krijgen mooi weer en we hebben een heel leuk programma. En we hebben er allemaal heel erg veel zin in. Dus dat gaat zeker goed komen.
0: Linda Miedema van Connexa. Mooi dat je er even nog vertellen. Dank je wel.
3: Graag gedaan. Fijne dag.

0: Ik meen wel graag eens even bij een kringloop door de bakken met cd's bladeren in feiken. En dan...
1: Ja.
0: Ik had theorieën aan het loslitten.
1: Wat voor theorieën?
0: Is het nou zo dat als je een cd heel vaak zien komen, dat het dan een heel succesvolle cd is? Mm-hmm. Of is het dus zo dat mensen er heel graag van houden?
1: Ja, dat kent vaak ook. Inderdaad. Ja.
0: Lionel Richie leidt altijd in de bak bij de kringloop.
1: Maar ja, is hij dan populair of juist net?
0: Ja, dat weet ik dus net.
1: Nee.
0: Ja.
1: Of, wel een soort verkocht, volgens mij.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, maar goed, dan moet je nog bedenken wat de sluitende theorie erachter is.
2: Goedemorgen, dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van Hoorn.
0: De bonken van de derde Finvis, die het verleden week onspeelde op de Ameloon, die gingen net naar het natuurcentrum op Tijloon. Dat zei ecoloog Joppe Lodewijks van Natuurcentrum Ameland. In Versloedewijks had het natuurcentrum geen plak voor de overmeter lange walvisk, die het nou een week op het stroom bij Holland leidt. Verslagjouwer Lennart Kingma die ging mij Lodewijks zien bij dat kadaver der. En ik hoop dat er een knie bij mij gaat.
4: Joppe, we staan hier bij de Finvis op Ameland.
5: Ja, dat klopt. Die is vrijdagochtend aangespoeld hier op Ameland, op de hoek bij Holm.
4: En die blijft hier nou liggen?
5: Die blijft hier liggen, inderdaad. De gemeente Ameland en Rijkswaterstaat hebben samen besloten om hem hier te laten liggen en uit te laten rotten.
4: Ja, en wat is daar het idee achter?
5: Meer experimenteel. Er is een lijst waar bepaalde grote dieren uitgerot kunnen laten worden. Vaak is dat in gebieden waar mensen niet goed bij kunnen komen. Maar hier op Ameland is dus experimenteel. Ameland staat ook niet op die positief lijst in zekere zin. Maar goed, hij is wat slap. Dus om hem te verplaatsen dan, met een shovel, dan ben je meer aan het opruimen uiteindelijk dan je lief is. En we gaan kijken hoe dat hier plaatsvindt.
4: Ja, want er gebeurt normaal gesproken niet dat zo'n karkas blijft liggen. Niet dat het heel vaak aanspoelt natuurlijk, zoiets. Maar waarom dan nu wel? Waarom moet dat dan nu hier blijven rotten?
5: Het was op zich een mooie kans. Hè? En om mensen te kunnen laten zien wat er gebeurt als zo'n karkas aanspoelt. Überhaupt hoe zo'n beest eruit ziet als het aanspoelt. Omdat je ze dus niet vaak ziet, gelukkig. En vooral experimenteel. Hè? Omdat Ameland niet op de lijst staat. Zou een makkelijk antwoord geweest kunnen zijn. Nou, laten we dat maar niet doen. Maar dat is nu ook gekozen voor de andere kant. Laten we wel kijken of het kan. Het ligt hier op Ameland op een vrij rustig punt. Waar momenteel wel veel mensen komen. Maar dat zal gaan afnemen en dan is die ook vrij rustig.
4: Ja, en komen ook veel meel op af, zie ik hier in ieder geval met het blote oog. Wat is de ecologische waarde van zo'n karkas op zo'n plek?
5: Ja, het is een goudmijn. Als voedingsbron is dat gewoon een goudmijn. Veel meeuwen komen er nu voornamelijk op af. Hè. De eerste die daar mooie gaten in kunnen maken. Die gaten, daar komen weer meer bacteriën in. Meer insecten in. Hè, waaronder bijvoorbeeld keversoorten. En zo wordt dat karkas eigenlijk afgebroken door heel veel kleine, maar ook grote dieren. Dus echt een voedingsbron op een relatief voedingsarm arm ecosysteem, hè, op het strand.
4: En de botten, wat gaat daar zo meteen mee gebeuren? Gaan die naar het natuurcentrum?
5: Nee, de botten gaan niet naar het natuurcentrum. Die vallen allemaal onder de bescherming van CITES. Dat zou inhouden als we ze wel willen hebben dat we een vergunning moeten krijgen daarvoor. Momenteel zijn wij niet geïnteresseerd in dit skelet. We kunnen hem overigens ook nergens kwijt. Je moet hem daarbij ook goed laten prepareren. Hè. Die botten ruiken niet fris. En als je die niet goed laat prepareren, zullen ze ook nooit fris ruiken. Zelfs goed geprepareerde botten ruiken nog steeds, hè, van dit soort walvisachtige. Laat ze dus ook mooi liggen. Je mag ze officieel niet meenemen. En daarbij is het ook natuurlijk leuk voor andere strandbezoekers om hem wel te kunnen waarnemen als de botten er nog liggen.
4: Ja, want er komen inderdaad veel mensen op af. Wat vind jij daarvan?
5: Ja, op zich goed. Hè? Het is, mensen worden weer geïnteresseerd in de natuur. Hè? Dat speelt heel veel op de beleving en op de fantasie van mensen, aangespoelde walvissen. Kom vooral kijken, leer ervan, maar blijf wel op afstand. Dat vinden de meeuwen ook prettig. En blijf er voornamelijk vanaf. Dus het zijn niet de meeste frisse beesten die dan op het zand liggen.
2: De media van de morgen.
0: Dat is op zichzelf wel een goede tip, denk ik. Net om een derde walvis komen.
1: Ook toch de media van de morgen.
0: Ja, dat natuurlijk ik. Ja. Want wat zit daarin van de morgen?
1: Wat zit als jonken inderdaad. Huh.
0: Ja. Ja.
1: Buh.
0: Ik wil het net weten, Leo.
1: Nee. Nou, we beginnen maar gauw met de oormedia. Ik heb de krant een hekje voor mij lezen. En de Telegraaf heeft in grote letters voorop staan. Knieval na box 3 flop. Nieuwe kras voor minderheidskabinet. Ja, ze woonden de begrutting rijden. Maar in die poging heeft het minderheidskabinet een nieuwe kras kregen. Minister Heijn die was een knievalmeidje en een deel van zijn belastingplan binnen 48 uur uit het raam smieten, meldt de kranten. En werd er nou wel van betalen wordt. En dat er een meerderheid komt voor de begruttingen, ja, dat is nog compleet onduidelijk. het juster zijn om zijn plan om de Lietse spaarders en belissers belastingbetalingen te laten. Het hij dus futsmieten. En de draai was onvermijdelijk naar breed verzet vanuit de Kamer, maar ook pijnlijk. Het kabinet had juist gehoopt op steun voor de belastingplannen na de nieuwe miljardenvertimmering. En ze zijn behoorlijk onverbouwen met die begroting.
0: Ja.
1: En ja, dat is maar zo'n minderheidskabinet. Dat is ik wen voor elke nieuw verzels. En de oppositiepartijen, daar wie een beetje op rekenen. Dat die hun wat opstellen zoen van ja, wij werken hier om mij. En dan de ene keer hoe links en de andere keer hoe rechts. Alleen dan nou sluiten die partijen mekaar iedere keer uit. Die zeggen ja, als toen links geest, dan hoest toen net op uw stiepen te rekenen.
0: Ja, en dat werkt natuurlijk niet.
1: Oh nee, dat werkt het zeker niet. Dus ze moeten er al je nog een beetje aan wennen aan een minderheidskabinet. En ja, wende maar aan, want een minderheidskabinet, ik moet horen verkiezingen, dat zit er haast net meer in. Dat wordt heel dreig. Dan spuiten en plakken, dat is een orenkap op de Telegraaf.
0: Oh, dat klinkt als een BNN-programma.
1: Ja, nou haast wel inderdaad. Maar dat gaat over de NS. Want die is wel clear met alle graffiti op de trein. En die zet nou drones in.
0: Oh.
1: Om dat aan te pakken. Ze kom ik maar grote plakaten op de trein. No graffiti. Geen graffiti op deze trein. Maar is dat dan ik weer graffiti of nee? Dat zij zelf dingen erop zetten? Of...
0: Wat ze hebben dus echt drones die zien zetten. Ja, wat maakt die de wand dan?
1: Nou, die hing je dan boven zo'n station. En die houden dan in de gaten uit de loft waar je van... het zijn wel op plakken waar het vaak die rommel op die trein spuiten wordt. En het zorgt ik voor een heel soort skeerverzels. Want dan moet al je skeermaker worden. En vaak die verwe is er ik net maar in een poetsbeurt heel dag van houden. En in Zwitserland, daar hebben ze best wel dwaande met die drones. En daar werken het heel goed.
0: Oh.
1: En dan hoop je dus dat het hier in Nederland, ik werk je sil. Even Shen, dan. Ja, een beetje nostalgie voor op het AD. Er is 24 hier Nederlandse televisie. En het AD heeft een prijsvraag onder de lezers uit Kreun. Van wat is nou eens het beste programma in die 24 hier Nederlandse televisie? Zwiebertje.
0: Oh.
1: Ja, er is 4 voor die tiert.
0: Ja, dat ken ik alleen van vage videobanden en vergeelde...
1: Ja, precies.
0: Vergeelde boeken
1: die
0: in de kast.
1: Ja, maar ja. Meestal die hadden dus keerzend daar het beste.
0: En meneer Doderer.
1: Ja, meneer Doderer. Ja. Ja. dan voor op het Financieel Dijkblad het nice dat Skipsbouwer Damen een skeervergoeding van 4,7 miljard euro deelheid bij Duitsland. Vanwege het skrassen van het F-126-project. Dat is dus... dat ben van die skippen. Zo Duitsland hier, die bestelt bij Damen. Hij ze er uiteindelijk van oors, jongen. Nou pakt dus die claim, die praakt behoorlijk heeg uit. Ze vorderen zelf 358 miljoen. Maar voor de taalleveranciers vrezen nog eens een keer 4,3 miljard. Dus daar komen ze op die 4,7 miljard. Want ze zeggen ja... Wij hen natuurlijk ik al uw kosten maken.
0: Ja.
1: Het taalleveranciers, die hier ik al kosten maken. Dus kom maar op met het geld.
0: Precies.
1: Nou.
0: Wat willen we wachten tot er een drone komt? Die zei het, we stop je, man.
1: Onderdagen
3: tussen Tolven en
6: Welkom of iets dergelijks, hè?
7: En op sneeuw om 8 en tollen voeren?
8: Nou, in Friesland.
9: Ja, daar ben we wel blij om, jongen.
7: Maar Nijs, dat telt.
8: Sport, die libbet.
10: Promotie, dat is ook promotie.
7: En het waar het rond
11: komt. Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
8: En muziek die stooieren worst.
7: Hier bij Omroep Friesland.
8: Nou, in Friesland.
12: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
15: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl. November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
3: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
7: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
17: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
16: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
18: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
16: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: En naast Nick Friesen van de Moorn, we horen de verbouwing van het gemeentehuis, het stadhuis in Dokkum. Hoe dat al hier zit, dat hier staat. En muziekcontrole van

0: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasySit.nl, dan zit je al goed.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je al goed.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
4: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die het leven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of een die tij wekker houdt.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toe in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen des alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
4: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
10: Friesloon van de Moor.
11: Mooi, Erik zijn.

0: Softcell en Tainted Love.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Ondanks de struggles die we hebben gehad, dat ze trots zijn om Noorderling, Fries, Drents of Gronings te zijn.
0: Een mengde culturele Eftegroenhaven, dat is net wel niet makkelijk, maar maakt het die wel speciaal, zei Daniel de Boer. En hij is makker van de expositie Mensen van Hier. En wat dat dan weer inhoudt, ja, dat vertel ik juist. Een mantelzorgers uit de gemeente Haas en Waadhoeken, die worden dit weekend in het Sintje gezet. Daar gaan we het ook over aasen. Feike, wat heeft al in de oren media voor?
4: Het kabinet noeg het werkjouwers en vakbonden uit om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. En kunnen je eens wel een bakje ijskoffie meenemen naar een sollicitatiepeteer?
0: Dit zijn de vragen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het is eerst iets voor het Waarberocht in Kwad, mij Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen, dat we beginnen de dag van start, maar wat mist en deze. En dat zit op BM-top hechten. En dat is zelf koorlijk heel vrouw jong. Boppen de BM-top en hechten hebben een mooie, mooie blauwe sterrenhemel. Van een morgen komt de zinne er gauw bij, lost de deze op. En die neemt de zinne joot het heft weer in handen. Maar van een midden enkele stapelwolken. En er staat een zwakke zuidwestenwind. Hebben altijd naar temperaturen om een jongetje te 20 graden. In de nacht is ik wel rustig. We hebben wat kans op wat deze is aan 10 graden. Morgen opnieuw een mooie jaarsdag met zo'n jongetje tot 20 graden. Minimaal dit naar wat deze. Hoe die wij geregeld zijn. Letter in de midden wat meer bewolking. In de nacht hebben we wat meer bewolking. Hebben we dat 8 tot 10 graden. Letter we wat kans op wat deze en een mistbank. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Hoe is het om op te groeien in Noord-Nederland, een Noord-Nederlands dorp, met een Nederlandse ouder en een ouder uit een oorpad van de vrouw? En wat betekent dat voor waar het best en waar het thuis vielst? Daniel de Boer, die geeft voor zijn expositie Mensen van Hier, Notensien in Dokkum, op zoek naar antwoorden. Hij interviewde daarvoor jonge mensen uit het noorden, die het krijgt als hem een mengde culturele Eftegroenhaven. De verslagjouwer Ben de Jager, die praatte met Daniel over dat project.
3: Dat is begonnen met mijn eigen verhaal. Ik kom zelf uit Oud-Bekela en er komt een deel van mijn familie, van mijn vaderskant, komt daar ook vandaan. Mijn moeder komt uit Suriname. En voor mij was dat de realiteit. En toen ik ouder werd, kwam ik er wel achter dat dat best wel uniek is. En dat verhaal wilde ik vertellen. En toen ging ik op zoek naar andere mensen zoals ik in het noorden die ook hun verhaal wilden vertellen. En daar is dit uitgekomen.
6: En dit is dan de expositie, die is in de bibliotheek te bewonderen. Er zijn meer radertjes, schakeltjes in het, laat ik maar zeggen, totaalverhaal. Hè?
3: Ja.
6: Kun je dat kort eens toelichten?
3: Ja, we hebben eigenlijk iedereen geïnterviewd. Eigenlijk drie pijlers. De eerste is echt de roots. Dus de afkomst vanaf opa en oma. En in mijn geval, laat ik het even op mezelf betrekken, heeft mijn oma, die is inmiddels 102. Dus als je 102 bent, heb je de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Daarnaast heeft mijn opa ook in Indonesië gevochten. En die heb ik gekend. Dus en los van of ik ze wel of niet gekend heb, het is ook onderdeel van wie ik ben. Dus dat vond ik ook belangrijk om te vertellen. Van dat we ook onze opa en oma zijn, dat we ook onze ouders zijn. En misschien gaat het wel verder terug. En de ouders. Mijn vader is echt opgegroeid in het dorp. En dat was zijn realiteit en ook zijn ervaring met het hebben van een Surinaamse vrouw in een dorp als Oud-Bekela is best wel uniek. En het verhaal van emigratie is ook een belangrijk ding. Dus het emigratie van een van onze ouders, want dat is bij iedereen hetzelfde. We hebben allemaal een ouder die van hier is en een ouder van daar. En die andere ouder van daar die is allemaal meegemaakt hoe het is om te emigreren en te integreren in een kleine gemeenschap.
6: Wanneer kwam je tot het besef, tot het moment van hier wil ik wat mee?
3: Dat kwam eigenlijk in Suriname, want ik ben daar 8 maanden geweest. En hoe langer ik daar was, hoe meer ik me ging afvragen van wie ben ik eigenlijk in de kern? Ik wist dat ik Surinaams was en Nederlands, maar Surinamers zijn best wel trots op hun cultuur. En daar kwam ik erachter dat ik eigenlijk niet Suriname ben. En toen dacht ik, wat ben ik eigenlijk wel? En dat is eigenlijk Pekelder, maar ook plattelandsjongen. Dat is wat mij heeft gemaakt en dat is wie ik in de kern ben.
6: Dan nog even over de expositie, want smaakt het naar meer?
3: Ja, waar ik naartoe wil werken is, ik werk zelf in het onderwijs. Dus en alles wat ik maak. Als maker is hoe kijken jongeren daarnaar? Hebben jongeren daar ook wat aan? Ook als ze niks met kunst en cultuur hebben. Hoe kan ik iets maken wat ik uiteindelijk ook naar scholen kan verspreiden? Dus ik ben wel bezig om ook workshops te ontwikkelen en lezingen voor scholen. Zodat de volgende generatie ook weet dat hier een groep, nou ja, mensen zijn die hier zijn opgegroeid en die uiteindelijk goed terecht zijn gekomen. Ondanks de struggles die we hebben gehad. Dat ze trots zijn om Noorderling, Fries, Drents of Gronings te zijn.
0: En dat zei Daniel de Boer. De portretten en de verhalen die binnen ontemij 14 oktober te zien in de bibliotheek van Dokkum. En daarna verhuurt het expositie naar de bibliotheek van Boetenpost.
2: De media van de morgen.
0: Zo. Door de media.
4: Ja, komende woensdag dan zitten de vakbond en werkjouwers voor het eerst zijn man met het kabinet om tafel om te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Het is wel nodig. Ik heb hier niets gekregen, maar zal de Telegraaf. Die begrutting shit alle kanten op. Het is een minderheidskabinet, maar dus stiepers in te krijgen. En dat liep het er nog net op. Dus het kabinet.

0: actiezonkundige. Juster is nog zijn dat in het regionale vervier, IMBV4, dat ze mogelijk elke week een dij staken zullen. Ik weet niet ja, of dit oer is daar nog van invloed op wijze kennen of net. Maar ja, ik de vakbond zeg ze, we mat verder. Want de stremen, eerlijk zijn 60.000 mensen in de via. Vaak jongeren en vooral je met psychische problemen. En er is ook een grote kwaad om verzekeringsdokters en de wachtlisten binnen lang. We moeten niet wachten tot mensen langdurig uitvallen, maar dat voorkomen, zegt ze de vakbond. Dus die her, ik was iets van ja, we moeten weer om tafel, er moet wat gebeuren.
1: Ik heb het idee dat er best een soort stakingen binnen de laatste tijd. Ja, ja. Juster Biegelings, de ANWB hier, juster een
0: ja, zelfs de ANWB, ja. Dat is, ja, mensen die vielen natuurlijk al die, alles wat duurder. En mensen die vielen dat in de beurs en die willen dan via hun lijn worden daarvoor compenseerd worden. Dus ja, de neet is ik heeg verzeld. En ja, ik dat ompakken van die sociale verschennings. Ja, het is ergens in het loonsbalans is maar, want het is haast net meer te betalen. Maar ja, aan de andere kant, er ben een soort mensen van nou hinkelijk. Dus het is een skipperje. En ja, het... Ja, ik hoop dat ze er komen van want wat ja. Wordt verder.
1: Ja,
0: de belangen binkert.
1: Ja, en inderdaad, zoals ze zei door het OV, dat is onkundige één stakingsdag per week tot aan kerst.
0: Precies.
1: Streek vervoer. Ja. Dat is wel wat.
0: Ja, dus nou. Ja, kun je als kandidaat een ijskoffie meenemen naar een sollicitatie peteer? Of ja, versmist dan die kansen? Die vraag zorgen deze week voor de nedige discussie op de sociale media. En dat zei ik een heel soort hoe de regels voor het solliciteren verschoven. Ze is een zaakkundige. Ja, kandidaten laten hun oren niet altijd meer hangen naar de werkgever. Ja, doch het vooral net. Want daar begon die hele discussie mee. Een Amerikaanse recruiter die zei in een TikTok-video dus van... Ja, doch het vooral net. Is een heel miljoen keer besjoen. En die recruiter die zult geregeld jonge sollicitanten... mijn ijskoffie bij een peteren verschien. Dat oogt nonchalant en kan de indruk wekken dat het gesprek... een onbelangrijk tussendoortje is. Zij zei het dus doch het vooral net, maar dat het haar een soort kritiek ik opsmieten. Want ze is een meisje, wat zei het zijn koffie nou over de kwaliteiten van Ian? En het heeft niks te maken met iemands werk, ethiek, ervaring of intelligentie. Ja, dan ben er al je zaakkundigen verzels, die sissen daar wat van. Ja, een van die zaakkundigen die zei, die discussie zelfs leidt alles bleert wat er mis is met je judaïstige onnameproces. Werkjouwers die kennen kandidaten aanrekken je op iets triviaals, liek als een drankje. En dus dat je zo'n koffie mee nemen. Maar er is ik bieval voor deze recruiter, twee Nederlandse zaakkundigen, die zissen van, ja, doch het ik maar net. Want zo'n drankje zei het neer doen in kwaliteiten. Maar dat net zo min als een boterham, een blikje energiedrank of een bak nasi.
1: Ja, maar als bij een vakpaleis solliciteert?
0: Ja, dan mag het wel een hele goede bak nasi meenemen. Dat was zo'n joeltje, denk ik dan. Ja. Maar ja, dat betekent toch niet dat je het allemaal maar mee moet nemen. Je kunt toch wel een uur zonder, drink hem gewoon van tevoren op. Zo'n eerste indruk blijft toch kleven.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja.
1: En zoals ik altijd vaker, hè, dat impleert van zo'n gesprek met de verste checks en wat doorstaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Je zult het vaker dat mensen een opdracht dan maken. Of tenminste dat even show wordt van ja. Hoe presteren ze dan eigenlijk?
0: Precies.
1: Dat is natuurlijk, ja.
0: Ja. Nou ja, dat zijn we ons voor doen in kwaliteit. En dan kun je voortzien van hoe geschikt is deze persoon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Nou denk ik om die bak nasi.
0: Waarom heeft altijd hoe eten?
1: Ja, de
0: programma.
1: Hele week in het al.
0: De haakbal, de kousenietsel, alles is hier op tafel gingen.
1: Een hen in de pannen.
0: Hen in de pannen.
1: Een walvis op het stroon.
0: Nou.
1: Laat maar.
0: Ja.
1: Donna Summer in dit. En Bad Girls.

0: Donna Summer en Bad Girls.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Man langs die het monumentale Sted Hoes on de Siel in Dokkum in de stegers van Grut onderhoud. Historische kleuren die binnen nou weromkwam. Vrouw Justitia had haar zut waarom. En het carillon is ook onder hondennaam. Restauratie die is clear, vermid je de feestelijke oplevering. En de praat ik met wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-East Friesland. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, die restauratie die wie je nodig vanzelfs. Maar als je eens mij neemt naar de oude situatie van voor de verbouwing, waarom wie dat dan kijkt nodig eigenlijk?
3: Ja, nou ja, het is inderdaad het grut onderhoud en de renovatie. En die echte oude kleuren, zeg maar, die erop zien, dat we ja net de kleuren die bij het Stedhoes pasten. Dus ik de oude kleuren, er is historisch onderzoek naar de kleuren West. En die ben ik bij verombracht. Oh. En dus het weer is wit kussien, mijn groene looken. En het is nogal best gewoon kleurig, zat het vroeger eigenlijk ook weer.
0: En hoe lang hebben we het dan? Hoe langer dat lien dat het zet dus die kleuren hier?
3: Ja, dat is een vraag waar ik net helemaal antwoord op ga.
0: Dus zijn er nog al documents wijzen die dat nog weer kennen kennen? Of is het eigenlijk een volle lange lien als dat?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel volle lange lien.
0: Oké. Okay.
3: Want zat ik het zelf, ik herken dat het weer is eigenlijk altijd weer het best. Met de kussen, maar erin de loeken. En ik de koepels zeg maar van het carillon, dat zie ik heel jacht wit. En dat is nooit in de antraciete kleur waarom. Dus het is nou echt een heel opvallend gebouw ik word. Want je die zaankleurige ja, steen en kussen, het is echt, echt verroren, zeg maar. Ja.
0: Echt naar uiterlijk kriegen dus. En ik neem ook al even het zwit van vrouwen Justitia. Wat is daarmee gebeurd?
3: Ja, dat weer verdween. Dus dat weer ik wel heel apart verhaal eigenlijk. Maar je gaat nou haar zwit weer omkrijgen.
0: Oké. Okay.
3: Dus dat is ook wel heel bijzonder, ja.
0: En dus verdween dan zien, je weet ik echt net wat het keert weer?
3: Nee, dat is fort. En het weer al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend.
0: Dat is nog
3: en daarom is er nou wel een ijswurt is maken. En dat is het passend bij beeld is het maken. En ik de weegschaal. En dat is verduld. Dus vrouw Justitia is ik bij compleet.
0: Maar er is dus een kans dat ergens in Dokkum of omkring in een keten nog ergens een soort leidt.
3: Ja, dat zullen we samen kennen, ja. Ja.
0: Oh,
3: nee, wie weet het echt met? Dus het is wel een apart verhaal.
0: Daar kan ik het op wachten natuurlijk. Er is een ijsput in alle gevallen voen en dat zitten we creëers bij. De locaties onder Siel en de Koningsstritten en de Soepmarkt, want daar hebben we het over, mijn zin al. Die binnen nou echt maar kofferboen, hè, met de verbouwing.
3: Ja. Ja, je hebt wel gezegd van, dit is echt ingedrukt, onderhoud West. Dus zo draai je weer keurig uit.
0: Als ik jou zou dan moet de koning eigenlijk waarom komen?
3: Ja, het zou mooi wijzen.
0: Om
3: ja,
0: je opinion. Het
3: zou mooi wijzen. Ja, maar dat zit er net in, jongens.
0: Nee,
3: dus wie ken je het? Alle mensen, alle bedrijven die er om mij werk gaan. Dus alle vakspecialisten, die komen van de media. Dus dan ben ik heel grootschap.
0: En hoe shit dat er kijkt u? Dat is een Ierpenisch handeling als een lint dat trok in het Big Leaks of hoe doe je hem dat?
3: Nee, ik het carillon, de klokken, de meeste klokken ben inmiddels bij waarom. Want die gaan natuurlijk naar Brabant West in Asten. En de meeste klokken bij waarom plaatst. En vanmiddag dan ik een concert van de Bayerdier, Auke de Boer. Dus maar het spelen van de carillon. Dus dan wordt het als het ware opleveren. Dus,
0: dat wordt even genieten dus.
3: Wat zijn jou?
0: Dat wordt even genieten dus van de muziek en van het naaie uitzicht. Want het moet er fantastisch uitzien natuurlijk.
3: Ja, zeker. En daar ben ik hartstikke grutsch om dat het op deze manier. En dat kan ik zien. Als een carillon weer waarom gaat. Dus het zal net altijd meer heel rustig zijn in de stad. En dan ben ik wel grutsch om.
0: De oude glorie herstelt dus. Tieren, dank dat je er even vroeger vertelde. Wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-East Friesland. Dank u wel.

0: Rascals, yes, bij Friese van de Moorn. En a beautiful morning.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
3: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleenbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
2: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is een minuut door Jalven Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. Bij het fabriek van Friesland Campina in Ljouwen worden 41 banen krast. Het is een deel van een grote proces om het meidje van zuivel te optimaliseren, zei het locatiedirecteur Gerard Pool.
14: We hebben sterke posities, maar die sterke posities willen we behouden. En onze concurrentie zit net stil. Dus het is ook onze taak en plicht om te zorgen dat we op de lange termijn die sterke positie nog houden.
13: Een pakjesbezwarger is juist jongens in Buske bij Samar van de Diek rekken en hoe de kopslijn. De bestuurder rekken verwoenen is met ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De pakketten in Buske binnen letter op een joen ophellen. Een berger had als kansjere Buske futsleept. Hoe het ongeluk gebeuren koe is net bekend. De priesje docht er onderzoek naar. De bonken van de derde vinvisk die het vrienden week onspeelde op het Ameland gaan net naar het natuurcentrum op het eiland. Dat zei het ecoloog Joppe Lodewijks van het centrum. Nevens Lodewijks had het natuurcentrum geen plak voor de halve meter lange walvisk die nu een week op het strand bij Hallum leidt.
15: Nee, de botten gaan niet naar het natuurcentrum. Die vallen allemaal onder de bescherming van CITES. Dat zou inhouden als we ze wel willen hebben dat we een vergunning moeten krijgen daarvoor. Momenteel zijn wij niet geïnteresseerd in dit skelet. We kunnen hem overigens ook nergens kwijt. Je moet hem daarbij ook goed laten prepareren. Hè. Die botten ruiken niet fris. En als je die niet goed laat prepareren, zullen ze ook nooit fris ruiken.
13: Stadskouwborg De Harmonie in Ljouwen iepen dit weekend werd de Dwaren. Theater had 4 maanden dicht west voor een grote verbouwing. Zo is de ingang verpleegd, is er een nieuwe sale bijkom en is het gebouw duurzamer worden. Skouwborg wordt dit weekend publiekskleer opleveren. Intussen wordt er nog van alles aanmaken, zo zei directeur van De Harmonie, Siad Smit.
16: Daar gaat het publiek geen last van hebben, maar dat gebeurt meer aan de buitenkant. Maar op die manier zijn we zo kort mogelijk dicht geweest. Maar dat gaat met name over het afmaken van een dak en een vliesgevel en dan kleine puntjes op de i. Een stopcontact wat wit is, wat zwart had moeten zijn en dat soort zaken.
13: De Harmonie pakt dit weekend een grut uit met allerhande activiteiten. Het slotconcert van Siep & Friends wordt snijntjoen live uitstuurd bij Omroep Friesland van kwartier of 8 na.
0: Ik vest in de hol en niet eens. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.
13: Ja.
0: Goed, dat is van stopcontact net zo helder.
13: Nee.
0: Fijke, dakkel.
17: Thuiskomen is in het binnenkomen en voor dadelijk weten, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jouwt. En dat wat aansprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er vandaag. Denk aan mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest zien. Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
18: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
19: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Die maait ze juist kwast in je vakkundig en secuur skin. Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
20: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nick is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
21: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Else niet.
22: Friesland van de Moor.
23: Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk muziek van Gerben Douwstra en ik 21 Pilots Jest. Maar eerst de waarbrucht mij. Jan Jonkman, een goeie man.
25: Ja, Erik, ik een hele goeie man.
0: Eerst maar eens naar de oude nacht. Want we waren van de morgen wekker met een koren giel. Hè? Dus er hing het wat mis hier en daar.
25: Ja, er hing het wat mis. En vanmorgen eerst voelde het nou bij mij. Want hij deed nog een aan de boeten zeggen. Hing een prachtige mooie sterrenhemel. Ja, en die mist, het is maar een laagje. Want de top van de bjem, wie een krek naar de sham. Ja. Er zit een inversielaag, zat er dan in. Soorten, mijn deksel zit erin. En op het groen, daar is het vochtig. 94% vocht. Dus het, ja, en het is koud. Dus die vocht, dat condenseert. Vandaar de mist. Het is maar een laagje. Maar er zegt een bjem in. Dus er is momenteel even koren giel voor oor, jong. En dat jeelt dat noord zien en zo dat jeelde kennen. Zorg ik dat de temperaturen vannacht ik weer aardig onder uitgang binnen. Hier in Egmeriep is het 10 graden. Dat ding de pijn ik en mooi dan wat ik. En Bakkerveen die zit zelf nog even leger, maar zijn 8-9 graden. Maar zie je dan even naar Isbrechtum en Laaksem. Ja, die zitten toch wat westelijker en die hebben toch wat meer invloed van IJssel. Maar dit naar warm is, dat weer zo'n 12 tot 13 graden. Nou ja, dit restige waar hebben het tankje en een jood om een onhege druk invloed. Ja, en vannacht ontsteerde dus ik wat mist en deze. Nou, en ik denk dat dat nog tussen Jochen en Tsingen dat wel oplost. Ja, de zinnen die met zijn werk doen, die zitten er net heeg aan de hemel. Wien is er net? Het het even steeds nodig. Maar dan hebben jood hebben weer een prachtige dag. En dan hebben de zinnen er vooral in de tweede part van de morgen en van de middag geregeld bij. Ja, ik heb een enkel stapelwolkje ontstaan, maar dat is dan ook alles. Ja, en die wien uit het zuidwesten, ja, die is zwak. Het is wel een vochtige wien. Ja, en dat er is, maar de temperaturen, die ben je ook nog prima. 9 tot 20 graden, heeg je voor begin oktober. En jong, en vannacht is het weer ernstig, het klaart op. Kunnen we prachtig mooi de sterrenhemel zien. En dan zitten we maar in zuidoostelijke wien, wat in wat droog. Lucht. En dan kwalt het al nog zo'n 10 graden. En hebben we op Nijwer wat komen op deze. Ik denk net dat, dat het echt stiegen mistig wordt, omdat die lucht ietsjes droger is. Maar het kan zelf op Nijwer weer wat diezig worden, want de lucht is nog steeds vochtig.
0: Lijkt het vanmorgen zo raar, ik kan het volgens mij, hè?
25: Net lijkt het vanmorgen. Het kan er mooi op terug zetten, we dat dan hier in het Fries is. Hè? Want we hebben morgen op Nijver een mooie, kalme jaarsdag. Maar in de maand, we hebben het kans op deze, maar hoe dat we volop rondte voor de zinnen. Is misschien eens wat hege bewolking. Maar ja, het is een prachtige dag om er even op uit te gaan. Ja, wil je naar het voetbalveld, wil je voetballen, het is prachtig mooi waar voor. Het is ook mooi rustig om even het wetter op te gaan, als je dan wel een boord hebt. Want de temperatuur. Die liggen mooi weer om een jongetje tot 20 graden heen. En er staat op mij weer een zwakke in de middenmatige zuidwestenwind. In de nacht is het ik dan wat rustig. In het begin van een jong krijgen we wat meer bewolking. Van een hele zwakke steuring, maar het bloed wel droog. Later in de nacht klert het dan al weer op. En dan hebben we temperaturen die liggen om de 8 tot 10 graden heen.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
25: Nou, als we zorgen dat het waarbeeld dat waanzinnig hebben we stellen. We profiteren nog steeds van hege druk. Ja, en we hebben in de maand hebben wat kansen wat mist en deze. Maar hoe daar hebben we geregeld de zinnen erbij. Uitentrof wat stapelwolken erbij. Ja, en dan hebben we temperatuur. Nou, we dat zorgen naar snijden. Hebben we 18, 19 graden. Maar met je deze zitten we altijd naar rond de 20 graden. En er zit een zwakke zuidwestenwind. Ja, maar wat wolkjes nou, wat word je dan meer? Nou ja, sageervetsend, maar in de nacht wat mist. Kijk, ik wil een misje. Ik wil eens een oorslag.
1: Friesland van de Moorn.

0: Bedouwstra en de kilo's kwiet. Kunstmittige intelligentie, dat is voor een soort leerling al de gewoonste zaak van de wereld. Squande ziekje onder wielen, snij regels, van wat wollen net mij. Leerlingen uit HAVO-VWO-klassen van Impuls in Leeuwarden, die werk je alle dagen met AI. Dat vertelt ik Hessel uit HAVO-5.
1: Ja, best wel veel. Ik gebruik het vooral om oefentoetsen te maken. Want dan heeft dat docent een versie oefentoets gemaakt voor bijvoorbeeld geschiedenis. En dan zie ik, nou, op deze punten ligt er nog een achterstand van mij. En dan denk ik, nou, dan vraag ik, kan je op deze begrippen of deze kenmerkende aspecten nog een extra oefentoets maken? En dan gebruik ik het om extra oefentoetsen en dan kan hij het ook nakijken met extra feedback. En nou, dan merk ik ook echt wel dat ik hogere cijfers zou, bijvoorbeeld wiskunde, economie en geschiedenis.
2: En gaat het dan echt sneller?
1: Ja, het gaat ook wel sneller, want ik heb dan ook aangezet dat de chat kan zien wat we hebben gebruikt in de vorige chats. Dus dan begrijpt hij mij ook beter en dan vraag ik, kun je het op mijn stijl doen hoe ik het fijn vind om te leren? Dus dat helpt zeker snel.
2: En die cijfers binnen dus omheen gingen?
1: Ja, zeker. Ik stond eerst alles een beetje op kantje en dan had ik bijvoorbeeld een 5 gehaald op geschiedenis en nu haal ik dan wel 8 en 7.
2: En leidt het dan ondij of on AI?
1: Ik denk dat het een goede combinatie is, omdat we elkaar dan kunnen begrijpen. En dan met oefentoetsen, dat helpt mij heel veel, gewoon oefenen. En ik denk ook dat het in de examens veel gaat helpen om van tevoren dan heel veel oefentoetsen te maken en veel opdrachten.
0: En bij deze Squale in Leeuwarden, we troden docenten werken met een AI-protocol. De leerling die mij die tools dus broeken. Oornijs is ek van uit Leeuwarden. Stedt Schouwburg de Harmonie in Leeuwarden iepen dit weekend de Dwardenwer. Het theater dat had 5 man ticht west voor een ingreven verbouwing. Zij de ingang verpleegd, er een nieuwe zeil bij kom en is het gebouw flink doorsummen worden. Directeur Siad Smit die zei dat er geen grote probleem west hadden tijdens die verbouwing.
3: Nee, je loopt altijd tegen dingen aan. Je ziet nu aan de buitenkant van het gebouw zijn ze nog steeds bezig met glas. Omdat ik ook zei, eerste gebouw die dat op deze manier doet. Dus dat is best ingewikkeld. Dus daar zit nog wel wat aandacht op. Maar voor de rest is eigenlijk alles wel redelijk volgens planning verlopen. Maar natuurlijk ben je 38 keer bezig met net een kleine aanpassing of net iets veranderen. Maar het belangrijkste is dat als ik zelf kijk, dan vind ik het eigenlijk nog beter dan hoe ik het van de tekeningen had durven. Voorstellen.
4: Okay, dus geen grote tegenslagen hoor.
3: Nee, geen grote tegenslagen. Nee.
4: Ja, zullen we een paar highlights even bij de kop pakken? Hè? Want wat zijn nou de grootste verorings?
3: Nou, wat ik zei, het gebouw wordt verduurzaamd. Dus we krijgen triple glas. Eerste gebouw in Nederland met een vliesgevel en triple glas. We krijgen het dak is helemaal geïsoleerd. Het scheelt ongeveer 30% in energiekosten. Maar daarnaast hebben we een aantal verbeteringen gedaan. Dus we hebben een nieuwe ingang. En die ingang zit eigenlijk voor het gebouw, schuin tegenover Neushoorn. Dus dat zit ook dichter bij elkaar. En waar de ingang was, is Toon gekomen. Een nieuwe ruimte. Eigenlijk zitten daar 2 zalen in, ook als 1 zaal te gebruiken. En het is een nieuwe ruimte en die programmeren wij niet. Maar dat is eigenlijk voor activiteiten uit de stad en de omgeving.
5: Omroep Friesland.
6: 12.12 FM.
5: Alles wat er speelt.
7: Wat is dit van de radio?
8: Oh joh, ja.
9: Omroep Friesland.
10: Oh ja, tuurlijk.

0: Een soort uitlaatklep voor een tumultueus huwelijk. My champagne, dat weer deze plaat. Van Madonna natuurlijk, Causing a Commotion.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de orenmedia.
2: Dat die ze van de week ik weer, hein? Causing a Commotion. Dat van de Video Music Awards. Wie krijgt of wie ze dronken?
0: Is toch Madonna haar trademark wel een beetje, hè?
2: Ik denk het wel inderdaad. Ja. Maar ja, ze geeft wel mij de meeste prijzen in de hoes.
0: Ja.
2: Dat dan wel weer.
0: Ja.
2: Die nieuwe plaat is best wel, klinkt wel lekker.
0: Is een goede plaat, ja.
2: Ja, dat, ja. Ja, een beetje ouderwets, is maar. Even drie tijpen.
0: Ik denk dat ze er zelf blij mee is, als ouderwets. Als Madonna ouderwets niet moest.
2: Oh ja. Ja, nou de plaat is wel bieden tiert.
0: Vintage.
2: Dat ik het, nou, ja, die is dan hier ze wel hits. En dan hier ik wel kwaliteit. En daarna is een tiertje wat inzakken. Dat bedoel ik met ouderwets. Een beetje ouderwetse kwaliteit.
0: Oké. Okay.
2: Maar wat biedt het tiert?
0: Nou.
2: Er zit een beste beat onder. Heb ik het nou goed genoeg, ja, klein Erik?
0: Ze is vijfde hakker, hè? Dus dat is wel
2: weer
0: opzet.
2: Ja, ja, we hebben net weer een appje van.
0: Nee.
2: Het Fries Dijblad. Bolle Tongensdij in Bolzert. Een sfeerfoto is maker Juster op de Iermerk op de Ierlijkse Bolle Tongensdij in Bolzert. Die werd goed bezocht. Meldt de kranten. De traditionele Iermerk begon eer als handelsdij voor vee. Grut uit aan treiendaags festijn met Iermerk, merken en ringriederij. Ik joe het en moens die het Bolzert nog in het teken van Bolle Tongensdij. Efficiënt bestaande bouw beter benutten. Dat is een verhaal ik voor op het Fries Dijblad. Woningeigenaren die hun bestaande pand willen splitsen of optoppen, kunnen hiervoor sinds donderdag subsidie aanvragen bij de provincie. En dat geldt dus ook voor eigenaars die een pand ombouwen willen naar een wenfunctie. Want ja, er is een droevend tekwaad onwenningen verzeld. En de provincie wilde wat ontwaan. En dan kerst dus die hoers. Kerst dus als dat ombouwen worst. Of best achter hier nog een plakje, weet ik volle. Dan kerst de subsidie voor onvreetje.
0: Oh.
2: Ja. Dan een layout de kranten. Die hebben foto voorop van Justerby Den Oever. Toast op 8 jaar bikkelen op de afsluitdijk. Ja, nou, 8 jaar van werkje onder de Oosterdijk. Wie Juster een beetje de oplevering, de feestelijke oplevering. Ja, er waren allerlei, allerhande politici en alles. Ik hege bezieten minister Vincent Karremans, die weer van infrastructuur en wetten steert. Die had de openingshandeling verjochten. Alleen, ja, er is nou al bekend dat ze aan wet onderslag maakten. Want het voldocht eis nog net. Dus ja, voor de komende jaren maakt ze dus wet onderslag.
0: Oh, ik dacht, ik wil die speech wel sharen. Ze vonden, we hebben net onder het gebak, want voorlopig voorlopig komt er niks meer aan.
2: Zo heb ik een briefje gekregen, met even kwatter.
0: Ja, mand. Ja,
2: mand. En dan een bijzonder verhaal binnen in de kranten Hielendal. Want Dirk Bruin, hij is nu 60 van Vlieland. Het zo'n 10 jaar lien heeft hij een zeehoen rijden. Die hier net om een visnet om een kop. En hij kwam er langs met zijn skip. En ja, toen is hij er oorsprong. En heeft hij mijn mes en heeft hij het best bevrijd. Dus de tijd is daar een filmpje van maken. Maar dat filmpje doet om de zoveel tijd weer op. Is intussen miljoenen keren besjoen. Miljoen. En gaat nu weer viraal op Instagram. Ja, zei er, het is al heel veel keren bekeken en gedeeld door mensen die willen scoren. Miljoenen weergaven van over de hele wereld. Er waren een keer meer dan 1 miljoen kijkers uit Brazilië. Als ik een cent had gekregen voor elke weergave, had ik nu een lieve duit gehad.
0: Ja.
2: Dus hij is intussen, want de WNO werd een Amerikaanse senator, Cory Booker, die had het filmpje gebruikt om een punt te meiden. En van laten we onderwijzen door middel van onze daden zit erbij. Dan gebruiken ze dus dit filmpje als voorbeeld. En hij is intussen ook weer uit Amerika bij bellen om een taalachting te jagen op het verhaal achter dat filmpje.
0: Dus oh.
2: Ja, dat is wel weer heel bijzonder.
0: Hij kan een carrière bouwen op dat filmpje.
2: Nou, haast wel inderdaad.
0: Ja.
2: Nou ja. Dus hij daarna neer werd een zeehoen reddend zijde. Want hier zijn er bijna speciale reddingsteams voor. Want het is nog best gevaarlijk, want zo'n beest uit scherpe tosken.
0: Ja.
2: Die kan lelijk van mouw bieten.
0: Denk er maar om.
2: Nou.
0: Fijke, dank u wel. Wim Brons, die zit. Oh, ik zou zeggen. Wim zit alleen met die microfoon. Die is wat slap.
3: Ja.
0: Ja. Dat hij soms.
3: Blijkbaar.
0: Ja.
3: Goedemorgen.
0: Nodig voor. Goedemorgen.
3: Zeker. Dus ik kan nou een tol voeren. Muziek is het belangrijkste. Maar wat duidelijk wijze. Het is een halve tol. Is muziek op fysiek. Hè? De apenkooi is er. Dus als het al vast ideeën heeft. 0620 4 Jochen. Dat is juist de telefoon op WhatsApp. Hè? Algemene reactienummer. Maar het kan nog handiger via de app van Omroep Friesland op het telefoon. Fysiekjes dus. Dus kunnen al van tolven. Apenkooi. Verder hebben we door Voltige. De quiz zit in het rand van covers. Dat is een beetje.
0: Nou,
3: dat, letter.
0: Dan is de mooi samen om.
3: Ja, dacht ik. Wel, dat is meestal zo.
0: Ja, dat gaat vanzelf. Aasen dus nodig voor. Dit weer Friesland van de Morgen van deze week. Wij binnen er manje weer van nou een heel goed weekend. Doei.
4: Wat zal ik dwaan dit weekend?
5: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
6: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
17: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
16: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
18: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
16: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hartstikke mooi. Terwijl we dit doen, Jochen en Fred de Wolken bij Noorden voor. Op Vrede Mond 12 oktober. We beginnen bij muziek van Barclay James Harvest. Life is for Living.
19: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
20: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
21: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
22: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van Tolve ontvief.
22: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
24: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe ze wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
25: Nul de Voor.
26: Mijn Wim Brons.

not your typical, typical Britpop. Dit Barclay James Harvest. Maar ze komen vol uit Engeland, hoor. Misschien al te leidt nu het feit dat de bekendste van Barclay James Harvest titles besteedt uit titels van Beatles liedjes, om een koor set en der, maar in een tekstvorm je het voor dat lied titles. Maar dit weer Life is for a Living. Krijg toch even de zin om van de morgen, hè? En die raar rieden. Jij kwam hier nu de richting van Bedaard, je heen, en het weer alleen maar lege mist. En daarboven schiet de zinnen. En die kwam toch het mistdek heen. Schiet er bovenop uw ambities, ik precies. En dan is juist helemaal niks meer. Echt, niet dan. Sowieso tjinnen lege zin in rieden is lastig, maar mijn mist erbij is het van de alle. Nou, nou. Dus de Golden Earring Coenet. Coenet. Daar zien traapjes, geen optie dan. Try a larger than life. Grafisch van Opke Wopke, Doe de Veeman, Queen in George Michael, My Somebody to Love en allereerst. Dus inderdaad. U traaien zondag, Radar Love, Golden Earring. Nou.

0: Je nog niet echt in de buurt kwam van Freddie Mercury. Die wil mij onbelangen dan als vervanger. Hè? Ja. George Michael. My... Somebody to Love. Queen en George Michael. Dat is jouw keer Larger Than Life. Drie keer Larger Than Life. De Golden Earring draai ik mijn Red Eye Love. Drieënzestig. Wat is Larger Than Life? Nou, dat zit een ambitie in de lengte. Dat jouw gewoon thuis. Ze hebben minstens zeker 4 minuten. Maar ja, ze ben ik qua karakter. Klassiekers. Popopera's. Neem het hoe je wollen. Wat mij betreft Jetek Disse erbij. Friske klassieker van Doer de Veeman.
1: Jan Bokje bracht mij justerion de groetenis van uw zonke wopke van TV Stone. Ik waard ik genoegen om mij op begrafenis en daarom luts ik jou de pronk maar om. Doet ik bij Stjerhoes gaan wie krekt of brul of tweet. Ik ga niet weten dat uw zonke wopke zijn familie hier.

leraars de liedse reden kei. Want als ik net een slokje krijg, nou dan verdom ik het aan mij. En de vrouwen koelden alle hier, ach je, dus liet ze leven om gewokken samen neer. Hij wie in het lijst ons zijn maar rij, vrij wat in de schieterij. Maar nu is die

jettekisten tegenkom, mochten wij u zonken op. Alle jaren nog er eens een keer zien. Wat leidt er daar nou rustig, zei het u's mooie Katrien. Zo onschuldig krijgt als wie het een ben. Als ieder hield zijn lippen in mijn kweeën nog dien. Maar grutter soeplap, grutter smeerlap, meesken had er nevenstien. Maar door raas de jelle sjouw, dat is net weer. En raam dus mooie Katrien, voor dadelijk zien het hier. En jelle komt en omke sjoet die hol op de wek een handje mij. En doe weet die niet in een sammer, een hele vjochtpartij. Meesken help, hij docht me deer op omke sjoet. En hij plofte op zijn grutte hege hoed. Die weduwe was een skolsa plot, onder omke zijn grauw god. En de stem.

Maar Jelle Sippels, die gaf mij de flessenkleer. Zei omke priores en toen weer de ruzie oer. Omke zei, mijn hoed is plat, maar oor zit goed beslijn. En doet toch we mij en waar u zwopke op boerenwijn. En doe gongen wij op stap voor op Rosjoerd. Op zijn kop die grutte platte hege hoed. En we hinden dadelijk west ieder maar net een herbersteen. Want doet Sjoerd dat zich rapper ho! We keep je drees naar hier. Ja, dat lik het mij goed als hij reden kei. Maar dan met die zwopke ek nog een keer mee. Nou, wij winnen gauw beret. Omke waard van de wijn nou zet. En die schoten wij.

0: stond een partij en de waard voor dadelijk zijn aardig preur. En hier om geshoot op lijst net wie is er best. Nou, dan hier hebben we er nog wel oer en bleun. Maar omke zei wij, maar het werd voor thuis wat maar in de grond. Wij gaan wij verder op kaslijn. Hier nou een keer roem. En wij gongen weer op stap voor op Ronsjoerd. En die stapte nou al aan de goede voet. Hield al achter in de riegelen der zong liet ze reden. Kei ja langs al omke wopke leven. Hij leven vrij en blij. Jan en God, ze slipte rustig op een wijn. En nu reis die Roan al aardig op zijn eind. Doe in eens een lange get. Ja, ik bedenk me wel wat let. Maar die zonke stiert nog onder dat biljet. Verheert die doe in een de hele riegelen stil. God, ze zei, ja, daar help je bliksem om. Wij met waarom, want omke wopke mat ik mij. Dus beginnen wij maar weg van voor wij hoor. Want als de baas van Spulder zelfs net eens bij is. Nou, dat vind ik van geen donder ons aan hele begrafenis. Dus wij gingen weer waarom naar de kastlijn. En we smeten omke wopke op een lijn. Voordat we gingen, masten wij de man nog een paar slokjes aan. En toen gingen we tegen Fleuren, waarom naar het kerkhof daar. Doet wij der wingen, masten we eerst een slag in troon. En dus kopten we omke wopke in de grond. Lange get zijn uit, ik meen, nu is de voorstelling wel dien. En nu keek je wij, waarom ik nog maar in.
1: Ja, door de Veeman, de begrafenis van Omke Wopke. Jochen de Zalder komt dit. Opname van Omroep Friesland van uzelf. Ja, als ik het goed weet, is dit die Frenscher opname. In de kombus, denk ik. We jaren net zo vaak meer, maar dit wie vroeger. Alle dagen een beetje om deze tijd op de radio. Er weer nog wel discussie over of we dit nog wel of net draaien moesten. Maar daar kwamen wel eens wat schokte reacties op. Ja, beladen begrafenis van Omke Wopke. Maar we jaren net zo vaak meer. Misschien Joort wel het apostelijk, want het is Joort een reuniedij. Het 80 hier regionaal omroep. En een mooie omroep-mijwerkers Joort Del. Dus ja, intern wel het apostelijk om dit nog eens op te zetten. Door de Veeman dus, de begrafenis van Omke Wopke. Nog hier voor het friske ijs van Jelven, hier is Somber.

Slumber, the homewrecker. Eens even zien, er komen wat appjes binnen al voor de apenkooien. De elektrische knal van Tolve. Wimon Team Wim, zegt Jan Jaap graag Bingo Jong van Vegebart. Oh, die zet mij alle willen even op natuurlijk. Iggy Pop, Lust for Life, hij krijgt hem er terug. Joet, Frans Postmus. Nee, dat is een prima plaat. Ik heb hem zeker opzetten. En dan Bliksemwijs Jelle van Smurfke en de Vrolijke Strijders. Oké, ja. Dat is toch hoe de fuck is alles, maar dan. Toch? Dat is toch die? 0620 voor jou en Jochen. Oren is het fysiek oerkader, de apenkooi. Nou op wij naar het friskenijs van Jelvertien. Komt erop.

0: reken je er maar op. Rijn bij een barbecue, chimmin op een fiets. En nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, Elze Wieken werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nijsmakers de podcast. Elke tongetje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nijsmakers. Want ja, daar hoor ze dat ik niks op tv.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: De eerste seconde hoe je af en toe ziet, is het Friske Nijs, Fijke Wouda. Goedemorgen, Fijke.
11: Een goeiemorgen. Een soort kwalm tinkernij over hoe ze AI tapassen zullen in het onderwijs. Neffens ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus van de Rijksuniversiteit Grains is de ontjouwing van deze techniek zo cruciaal dat het net oorlitten worden moet om individuele docenten of kwalm. Er moet neffens hem een landelijke aanpak komen. Hij had nooit over wat AI dwaan kan met de basisvaardigheden van de joedijstige jongerijn.
12: Wij moeten eigenlijk een AI-programma gaan. Dat ik het antwoord net wil, Jan. Dus dat wil mij wil tinken en een goede hints wil, Jan. Maar dus, ja, die is wat begrensd is. Die goed tastutsen is op wat nodig is voor deze band.
11: Op de N83 wie Oetrop is van de morgen auto in de Brandvlein. Het verkeer kan verster steken werd door de helpchangsten via de paralleldiek naar de brandende auto riedenmasten. De brandwacht had het vuur blust, maar de auto wie net te rijden. Het wrek is door een berger futhellen. 18 mantelzwargers uit de gemeenten Haas en Waadhoeken worden dit komende weekend in centje zet op het landgoed bij Steenwijk. Steenwijk, mag ik zeggen. Het is een initiatief van Stichting Connexa die in beide gemeenten de mantelzwarg coördineert. Linda Miedema van de stichting leidt uit waarom ze dit weekend organiseren.
13: Ja, om ze eventjes te ontzorgen. Ze staan altijd aan en klaar voor een ander. En we willen ze eventjes verwennen en eventjes uit die zorgstand halen en even tijd voor hunzelf.
11: Man langs die het monumentale stadhuis onder de zeil in Dokkum in de stegers voor groot onderhoud. Van de middag werd feestelijk stilstaan bij de oplevering van het gebouw. De historische kleuren ben weer omkwam en het carillon is onder hand naam. Boven dat had het beeld van vrouwen Justitia haar zwut weer om, zei het wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-East Friesland.
14: Het is fort en het weer al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend. Ja, een zwut is maken. En dat is het passen, dit beeld is het maken en ik de weegschaal. En dat is verduld. Dus vrouw Justitia is ik daar compleet.
11: Ja, maar we zijn nog zwaar gemaakt, Wim, dat er in Dokkum hier mijn sweat omringt.
10: Zoek aan een druk omheidje.
11: Oké, best. We gaan uit waar, ik heb dus altijd druk omheidje. Ja, de diesel van de Moor die verdwijnt stadig gewoon. De zinnen krijgt heel iets meer rondte en had een haatrol in de midden. Maar in zwak onmatige zuidwestenwind wordt het zo'n 19 graden. In de nacht opklarings en mijn droegere zuideerste wind is het kalm. Dus zo'n 10 graden, maar op een ei kans op diesel.
10: Yes, dankjewel Fijke. Oeren Oeren Nijbel het, hè? Op de radio. En ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl. En dat was op de app op de smartphone zelfs. Dadelijk Tina Turner, We Don't Need Another Hero.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
19: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
20: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
18: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
20: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
21: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
22: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor €7. En 2 pak herenboxers, 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
23: Nul de Voor.
24: Maivin Brons.

bij de Mad Max films. Toch, hè, deze Tina Turner, hier van de titelschansons uit die film. Daar ben je toch een soort van, Mad Max, deel 1 tot en met half volle. Ja. Ik ben geen filmkenner, uit een trogstukken film. Ik vind het altijd wel prima. Dan zap ik voor de zenders en dan kom ik ergens een actiefilmpje en dan vind ik het prima om ergens midden in te vallen. Maakt het toch niks uit wat het verhaal is. Het gaat om de actie. Mijn familieleden, gezinsleden, kinderen dat waarderen. Die willen het verhaal mij krijgen. Dat is, nou ja. Maar goed, dat doet Philips. Je bent het doel eerst. Vooruit maar weer. Ja.

0: van de leuke doelen is een liedjes dit die Ruud bracht. Dit, de illegale taxi. Sjoerd, in de top 100 kom ik kinderen komen. Denkst aan de Nienke, daar best ik mij niks met de top 100. Ik heb je microfoon voor die. Rob maar wat, ik vertaal het voor die.
1: Ik heb je net
0: ontdekt. Kan het in de top 100 komen? Friske top 100. En wanneer beginnen we de top 100? Is dat al bekend?
1: In december.
0: Oké, okay, nee, dan kun je wel stemmen dus. Sorry. Mijn tip is de doelen is een illegale taxi. Vind je leuk bij jou? Die ben ik. Ik heb ze allemaal dan opzetten. Daar hadden we wel mee op. Verder is het dan Johan en Dijk natuurlijk. Die top 100 bij Geert te stallen. Nou, maar zelf volle frivoliteit. Zelf volle gezelligheid van de doelen is het tijd voor wat obscuurs. The Rolling Stones en Gimme Shelter.

0: medewerker Gary Rafferty. Over My Head in dit geval. Dus daarbij hebben we 10 minuten voortzien. Mooie tijd om even de quiz in te duiken.
1: Jedder of letter?
0: Dat spelen we 20 minuten. Jedder of letter, de quiz. Zaken onderkoor relateren in de titers. Het idee. Te winnen de noden voor koffiemok, de noden voor koekjes. Hey, ik heet juist die koekjes, joh. Maar dat binnen net Ian, dat binnen net twaar, dat binnen net fjouwer, dat binnen net acht, dat binnen tretje. Zit er in je pakket. Ik heb ze even telt. 13 koekjes voor bij de koffie. Bij vraag 2, ja. De voorvraag draaien, de nodige voor koffie en theelepel. En 2 kaarten voor de wintersessies van Marcel Smit op 3 oktober. Nou, je hoort lekker een thema, een rand. En dat is, je hoort covers. Een cover. Dus op een nieuwe versie van een oude succesnummer. Zo kreeg Marco Schuitmaker, Hewitt, op deze dag in 2023, 2 Buma NL Awards voor zijn grote hit De Engel Bewaarder. En hier stond hem hier, hier de gezelligheid van dit nummer goed te pakken. En,
2: je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat.
0: Gaat dat op en hij een hit? Maar de vraag is in deze quiz, van waar is het origineel? Hokkers jongeres, hier het origineel van De Engel Bewaarder. En dat klonk ze dan.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: Een heel gedragen versie, volle meer, hè?
3: Je kunt hem niet zien.
0: Dus nog maar een quiz. Van waar wie dat? Eigenlijk is dat de vraag nou. Het origineel van De Engelbewaarder. Appt u 0620 Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Alleen de voornaam is genoeg, want dat is het eigenlijk. Dat is voor het artiestennaam in dit geval. Via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Ik praat er snel. Via de app van Omroep Friesland op de smartphone. Of via 0620 Fjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Kistjes, Sabarieke. En nog mij en win vooral die prijzen. En die tretjen koekjes. Dat is toch niet niks. 20 minuten de quiz. No up.

0: 5 minuten voor 10 bij Waterloo van ABBA in de Zweedse versie. Of dat het origineel is of een cover, dat weet ik net. De quiz draait wel om covers heen. Dit is de cover.
1: Ik weet nu dat een engel bestaat.
0: En dit, het origineel.
2: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
0: De vraag is van waar is het origineel? Heb het u 0620 voor jou en Jochen. Christus Brieke en Meidouan door de quiz dadelijk. 12 laat nog zien. We zien totaal hoe traaien plaatsjes, want voor het ijs heb ik nog dissen. Uit de jaren 80, ABC en Viva Love.

0: allemaal in de mail.
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Goeie, het werd teerd om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppig laat worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon goed, hè? Oh ja, trek een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen litten. Ontzien.
5: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
6: Goeiedag! Welkom bij de grootste scootmobiel-showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
7: Is jouw kunstgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied en Huis.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Genau, dan is het thema 12 minuten uit zien op vrijdagmorgen 12 oktober. Nou, daarvoor, Oerke 2. Zijn we nog Mattie even. Pieter Wilkes, Humphries Blues, komt er al.
12: Jaring de Wolf, Wenning Injochting in Sint-Niek is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Dreant en Frisius MC.
15: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
16: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
15: Kom concert 12 december in de Lawei.
16: Grootkoor.nl.
17: Sjonge jo, ik mij.
18: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
19: Nul de Voor.
20: Mijn Wim Brons.

met die koude kak. Mijn moeke is er hot op en mijn papa zit in de bak. En wat die durven zeggen, lap ik aan mijn patas, man. Want als ik later groot ben, zorg ik.

Cornelis Vreeswijk in het Fries. Pieter Wilkens met de Humphries Blues. Zijn acteertalent is ook op water die op mij betreft. Zo'n heel oortje en even in de sfeer komen van de Engelbewaarder. Want dat staat centraal in de eerste vraag van de quiz dadelijk. Jetter of letter.

0: we hem dan? Ik zou nog een keer inzetten, maar nee.
1: Jedder of letter?
0: Bent daar aan de quiz. Jedder of letter onder de telefoon is Theo Hoekstra van Frensje. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, mooi dat je mij door.
2: Ja, dat is van de eerste keer, ja. Dat is probeer ik dat. Nou, let me thuis proberen,
0: ja. Ja, nou, ja. Nou, wat prijs. Nou ja, wat in het programma in elk geval. Hè?
2: Nou ja, dat bedoel ik.
0: Nou, mooi. Koffiemok, koekjes, stretch en sticks in totaal. En de nodige voor koffie.
2: Ja, dank je.
0: Ja, joh. Dat wist ik nooit. Ik dacht dat het er één of twee, maar het is een heel pakket.
2: Dat is net van een
0: beetje. Nee, blik maar net. Nou ja, en die koffie of thee wichter sessies, kaartjes van Marcel Smit, wat er ook bij is, Aregietje deze week. Dus even zien, we hier twee fragmenten eigenlijk, maar deze van Marco Schuitmaker, die kreeg een Buma NL Award, You were twee, je verlien, maar dit...
3: Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Maar het origineel, die van deze dame.
4: Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat.
0: Ja, en dat wie?
2: Dat is Mieke.
0: Ja, dat klopt helemaal wel. Mieke.
2: Ja.
0: Wat volgens mooier raakt het. Ja, het maakt eigenlijk net chill, maar ook voor een liedje, deze versies. Want ja.
2: Ja, nee, ja, het is eigenlijk net een verder liedje, maar ja.
0: Nee.
2: Ach, ik voel die van Mieke, ik mooi met deze het volle meer publiciteit krijgen, hè? Die van Marco.
0: Ja, dat origineel, dat wie nooit zo'n enorme hit, dacht ik wel.
2: Nee. Dat het wordt net zo'n volle indruk maken, maar ja, nou, Marco de Markman, wie er niet in de grote hit.
0: Ja, ja, die had er een gezelligheidsstamper van maken.
2: Ja.
0: Dat is ik wat wurg, want ik kreeg er een Buma en L Award voor, dus daar ben je mee dit zou denken. Maar ja, nog maar even de zaken om elkaar relateren natuurlijk, want daar gaat het om in deze quiz. Deze eerste is net zo heel dreig. Die engelbewaarder van Mieke, kwam dat jedder of letter uit als jij denkt maar dat je alles mag van mij, plaats je de krek draaide van Frans Duits.
2: Dat is volle jedder.
0: Ja. Die zei zijn zantig wie, die Mieke-versie. Ja. Het klinkt mij trouwens, is het een Pierre Cartner-noemer? Zit ik maar te vregen, vader Abraham, had hij dat
2: gekregen? Ik haast wel.
0: Ja, hè?
2: Ja, ik weet het net zeker, hè? Maar Pierre, die is keurig wel heel soort van Mieke, no?
0: Ja, ik dat, ja. En het liek het mij echt nog direct zo'n vader Abraham-tekst, eerlijk gezegd.
2: Ja.
0: Ja, klopt, hè? Ja, Christ Stolwinder, die bevestigt dat nou. Die zit hier links van mij, links en rechter van het radioprogramma. Dus het is van mijn vader Abraham origineel. Maar goed, we gaan even erop met de quiz, want die koffiemok die gaat richting Frensje alvast. Dan UB40, die scoorde een enorme hit, maar je noemde dat al volle jedder. Terug een oorartiest opname wie het origineel wie je van Neil Diamond. En dan gaat het om dit nummer. Red Red Wine. Is dat zo in die geest oproepen altijd komt uit de keel van Neil Diamond? Ja?
2: Komt je net onbekend voor, maar...
0: Nee, ik is de origineel eigenlijk net voor de geest helje. Red, no. Red Wine!
2: Ja, ergens vol, maar nee, het zit me net heel...
0: Ja, nou ja, dit wie de UB40 versie, wie dit, Red Red Wine. Wie een enorme hit voor die club uit Engeland. De vraag is, kwam het deze versie, dan hek het door de UB40 versie, kwam die jedder of letter uit als de engelbewaarder van Mieke uit 76?
2: Nou, ik denk dat dat letter weer.
0: Ja, zeker. Wie in 83. UB40 wie echt zo'n, zo'n jaren 80 succes, hè. Die een hele grote groep van al je mensen die het in de uitkering zit.

0: situaties hier. UB40, wie is het, het formulier, Sahit, het formulier dat je invullen moest in Engeland, dat je in de WW kwam.
1: Oké.
0: Ja. Maar goed, de koekjes, die tretje en stiks. Tretje.
1: Ja. Dit is wel heel nieuwsgierig nou, naar de koekjes.
0: Oh, zit in een mooi vel, is celofaantjes.

0: Is hij dan het origineel eigenlijk, hè, natuurlijk. Hele oren stem, die Whitney Houston.
1: Wat mooi.
0: Ja, hakken versie is mooier.
1: Ik vind deze heel mooi, deze, ja.
0: Ja, dit is van Whitney Houston, ja. Dit is wat meer, ja, bij Dolly klonk het wel heel popperig, hè, denk ik. Heel
1: ja, ik vind deze spreekt mij meer, hoor.
0: Weergaloos Whitney Houston. Oké, nou ja, de vraag is, kwam deze versie van I Will Always Love You jetter of letter uit als Red Red Wine van UB40 U83?
1: Even denken. Ik denk van letter.
0: Ja.
1: Nou ja, zo.
0: Het is een inblik applausje, maar net minder gemeend.
1: Nee, zo.
0: Maar wat er is van taaljekje, Thea Hoekstra van Frentscher.
1: Nou, ik vind het hartstikke leuk dat ik een keer mijn man heb. En het is nog succesvol. Oh, wat wil ik nog meer?
0: Onvoorstelbaar, je dog is wat. Ja. En hier zijn ze maar al...
1: Maar ik vind je mooi de krant lezen. Ik dacht, doe jij dat liedje? Oh ja, dat is van Nieke, dat weet ik nog wel. Wat dus ik dacht, ach, nou, ik ben hier eens kort.
0: Wat maar we draaien? We hebben van al je fragmenten bij het Einhorst. Hebben we er hier van opzetten of net?
1: Ja, door dat maar.
0: Welke, de engelbewaarder van Mieke dan?
1: Ja, door die maar. Dan kan we even weer in de vroegere tijd. Hè?
0: In herinnering, Duke.
1: Ja.
0: Maak het er even bij, ziekje. Dat heb ik natuurlijk wel je net voorbereid. Dat zoek ik al hier even regelen. Maar dat heeft wel indruk op die maker, het origineel.
1: Ja, het origineel zeker. Jawel. Het is nou meer een feestnummer, maar toen, ja, in die tijd had het mij wel gesprut.
0: We zetten hem op, Thea. Dank voor het meiden.
1: Ja, hartstikke leuk. En bedankt en een goede jongetje.
0: Ja, houd de radio aan. En succes met de kranten verder. Sterkte met de kranten, whatever. Daar is het net al, die liggen vrolijk.
1: Oké,
0: hoi. Ja, trochvader Abraham Schreun dus. Pierre Kartner, de engelbewaarder in de versie van Mieke.

De Engelbewaarder van Mieke komt bij. De friske versie is er van Country Wietske, Zuid-Metsje. Engelbewaarder van Country Wietske dan dus inderdaad. En de Engelse versie van Boas, Angel by My Side. Ja, Johan Kok van Dokkum appt me dat. Dat is Quartline dus uitbracht natuurlijk, hè, dan. Ja, dat is ik zo. En er komen nog wat fysiekjes binnen. Naar aanleiding van deze quiz. Of we die, dan, die versies dan meenemen willen. Nou, tussen Alvin en Tolven. Nou, mooi. Hebben ze al genoteerd. Mogelijk.

Desire van U2 uit 88. En daarvoor Mieke de Engel Bewaarder. Dus wel nou, extremen. Wat vinden we? Erhoorn. Extremen. By both sides of the spectrum vooruit. Zeg ze wat. Beide kanten van het verhaal. Het is wat zachter. Nou, een beetje middle of the road. My Seals and Crofts, Diamond Girl.

0: 9, 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In harmonie. Na een verbouwing van 5 maanden in het theater in de oude tarief. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder andere De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober. Bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8:00.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
3: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
7: Een initiatief van Pfizer.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Goed, minuutje hoor. Jalve Alven heeft de tijd voor het Frieske Nijs. En Feike Wouda is daarvoor weer ons coach. Goedemorgen, Feike.
13: Ja, goedemorgen. Een soort squalm denken naar hoe ze AI toepassen zullen in het onderwijs. Nevens ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus van Rijksuniversiteit Grijns is de ontjouwing van deze techniek zo cruciaal dat het net oorlitten worden maat aan individuele docenten of squalm. Er moet nevens hem een landelijke aanpak komen. Je hebt nooit over wat AI dwaan kan met de basisveerigheden van de joedijstige jongeren.
14: Wij moeten eigenlijk een AI-programma gaan. Dat ik het antwoord net wil, Jan. Dus dat wil mij wil denken en een goede hints wil, Jan. Maar dus, ja, die is wat begrensd is. Die goed tastutsen is op wat nodig is voor deze band.
13: 18 mantelzwagers uit de gemeenten Haas en Waardhoeken worden dit komende weekend in Sintje zet op een landgoed bij Stienwijk. Het is een initiatief van Stichting Connexa die in beide gemeenten de mantelzwaar coördineert. Linda Miedema van de stichting leidt uit waarom ze dit weekend organiseren.
15: Ja, om ze eventjes te ontzorgen. Ze staan altijd aan en klaar voor een ander. En we willen ze eventjes verwennen en eventjes uit die zorgstand halen en even tijd voor hunzelf.
13: Man langs die het monumentale stadhuis om de zeil in Dokkum in de Stegers voor groot onderhoud. Van een beetje werd feestelijk stilstaan bij de oplevering van het gebouw. De historische kleuren binnen waarom kwam en het carillon is onder handen naam. Poppedat had het beeld van vrouwen Justitia haar zwet waarom, zei wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-East Friesland.
16: Het is fort en het is al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend. Ja, een ijswet is maken. En dat is het passen bij beeld is het maken. En ik de weegschaal. En dat is verduld. Dus vrouw Justitia is ik ben compleet.
13: Oeh, Zwaga komt waarom in de SKS. Dat zei het voorzitter Johan Haringsma van het Ljouwters Koetsje in de podcast Oh, wat een klapper van Omroep Friesland. De 64-jarige Zwaga volgt Pieter-Jan Posma op als adviseur bij zijn zoon en skipper Willem Zwaga van Ljouwert. Oeh, Zwaga, wie in 1998 de eerste skipper die kampioen werd met het Koetsje van Ljouwert. Een jaar later werd hij op een nieuw kampioen. Het nijs is opvallend omdat Zwaga vlinier na 54 jaar Koetsjes hield, zei dat hij ermee ophouden woe. Zwaga zielde nog in de IFKS als skipper op zijn scootje Waaksdom. Dat had er intussen verkocht. Dat is nergens maar geen waar om te zien, want de dieren van de moor, ja, die verdwijnt maar stadig hoor. Het is wat windstil. De zinnen die krijgt heel iets meer rond en had een haatrol in de midden. En mijn zwak ontmatige zuidwestenwind wordt het zo'n jantje graden. In de nacht opklarings en mijn droegere zuideerstenwind is het kalm. Het wordt zo'n 10 graden, maar op een eigen kans op dieren.
12: Dat dus. Dankjewel, Feike.
13: Gradien.
12: Roeren, wermbulletin op de radio. En altijd alles op omroepfriesland.nl en ons op de app op smartphone vanzelfs. Dadelijk Chubby Checker en Let's Twist Again.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de...
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
22: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage.

0: vragen en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Nodevoor. My Vim Brons.

0: Met Jenna 60, let's twist again. Wie dat? Zeven, we hebben oer. Nou, 20 minuten, ja. Tijd voor de apenkooi. Muziek op voorziet, dus kan halvend olven. Alle vrede man in nood ervoor, zeker ik Joods. Zeven, wat er nog binnenkwam is The Pioneers. Let your yeah be yeah, zei Hinken. Whitney Houston, zo leuk wij ze nog. I will always love you. Theo, wilm graag jaren in de fysiek show, tussen halve tolven. En even reduce, recycle. De 3 R's van Jack Johnson, zo leuk wij ze. Anki wil dat jaren in de apenkooi. Nou, Boas dus, Angel by my side. Beach Boys, fun. Jetsen, komt er mij aan. Tijd voor, het is heerlijk waar voor stoere vrouwen en classic cars en bier. Jetsen, oké. Dat is noteerd. Echt sowieso een leuke plaat, natuurlijk. Fun van de Beach Boys. Zijn we er nog meer binnenkamers? Radetzky Mars. Oh. Peter, wil dat Jere? Nou, ze scrollen we terug de titellijn van de reacties. Alles. Oh, Oktoberlonger bij Doustra. Of we dat even draaien willen, zei Jordi. Everlasting Love van de Love Affairs zit nog op de rol van Boukje. Oktober van U2, zo ik nog leuk bij ze, zei het Ielle. Nou, van alles komt er dus binnen. 0620, jou en Jochen, Ian en Jochen. Dat is dus appnummer. Kist ik communiceren met u via de app van Omroep Friesland op telefoon. Voor ziekjes ben welkom. Voor het is kanaal van tolven. We zullen best dan zo vol mogelijk aan Grut Verska te draaien. Dadelijk, we hebben het nog over Voltige. Zoen met Jedder al hebben in het programma, dat giet toen wat er mist in. Maar nu dadelijk hebben we het over Voltige, dat is turnen op het hinder. Maar alles daarover. Nee, Maite, Hafplak.
1: Lil Stoop.

0: Maite, half plak wie dat. Turnier zal er rekenen hoor, maar ja, dan stel je dan een beetje voor dat de vlier onder die ek nog beweegt. En dat is het geval bij Voltige. Sporters doggen der turnoefening en acrobatiek op een hinder. En dat gaat onder het, ja, dat de rint vanzelfs galoppeert zelfs, mogelijk. Vee keren weer, uit Mantgem docht dat. Ze stretchen hier en ze is nou een ier dwaande mij Voltige. Ja, is dat echt de galopperhek, Vee?
1: Ja.
0: Echt hier?
1: Ja.
0: Hindering galop?
1: Ja.
0: En daarop turnen?
1: Ja.
0: Tering. Dat is wel heel heftig. Die stapt net gewoon en zegt in galop het hinder?
1: Ja.
0: Oeh, donders. Ja, ik bleef onder indruk. Nee, dat is nou een ier intussen. Waarom vies dat leuk?
1: Omdat het altijd een uitdaging is.
0: Ja, dat liek het mij ook, ja. Maar de eerste turn woest eigenlijk doen, maar dat ging niet door. En toen, je hing al hinders. En toen, nou ja, hier en hier is het waar, toch?
1: Ja.
0: Mooi. Nou, en nou ben je hier mee aan de gang. Wat voor oefeningen moest je, hoe wist je beter hierin?
1: Om goed te trainen. En de oefeningen was met wan in wedstrijden en zo. En daar train je vooral voor.
0: Ja, ja. Maar ben er een speciaal soort choreografie of oefeningen bij belutsen? Kun je iets concreets nemen?
1: Ja, de molen, dat ga je heel vollen. En dan met draaien op het hinder en zo.
0: De molen. En dat klinkt logisch, dan draaien op het hinder.
1: Ja.
0: En hoe dan? Steen draaien op een hinder?
1: En dan je zit en dan moet die benen zo omheen gaan en dan draai je steeds maar.
0: Ah ja, ja, ja, oké. Okay. Maar dat komt er ook nogal op aan, op een jermzaal.
1: Nou ja.
0: Ja, dat klinkt heel logisch voor jou, maar ik zou dat net kennen. Zonder hinder ik net. maar dit is wel die ding, nou worden, in een jertiet?
1: Ja.
0: Mooi zo. En dan, maar hoeveel oren doet dit? Want je mast, ik neem maar eens gewoon je in een trainingssessie zit, mijn oren.
1: Maar zo'n oren ben.
0: Oké. Okay. En dan Bim, zit een beetje competitie in? Word je maar je beter weer eens door?
1: Nee, eigenlijk helpt ook wel meer.
0: Oké. Okay. Maar goed, het is toch wel leuk om iets te doen wat een oor nog moeilijk vindt, denk ik.
1: Ja, een beetje wel.
0: Een beetje competitie hier en daar. En wordt er dan iets in oren strijden, in oren teams, zeg maar zeggen?
1: Nou, als wedstrijd is het wel, maar er zijn verschillende teams, zeg maar, want ik zit in een B-team en is dan ik wel een famke bij u op de vereniging en die zit nou in Boeteland, dus die zit op een heger niveau.
0: Oh, oké, oké. Ben je in de hashtag voorbeelden dan? Want het Boeteland docht dit echt dus, hè? Ben er bepaalde internationale of nationale helden die het best wel in de buurt bij komen woest? Wil je ze spreken?
1: Ik heb nog geen idee.
0: Geen idee? Oké, okay, dus dan ben je gewoon aan het oefenen en dan is je wel virus komst.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, spannend alweer. Je mag ik te jaren begrijp ik of zelfs met rijen mag ik liek op het hinder?
1: Ja.
0: Bij gewoon oefenen?
1: Ja? Ja, bij B-team, dan dus wedstrijden, dus eerste verplichtingen. En dat doet al linnig. En daarna komt de kuur. En dat moet misschien twaalf van in stap.
0: Oké. En dan is het hinder in stap?
1: Ja.
0: Ah ja. En dan moet je twaalf op het hinder?
1: Ja.
0: Oké. En dat is dan een soort vrije kuur?
1: Ja, dan moet je zelf bepalen wat was voor twaalf.
0: Ah ja, ja. En de verplichte noemers, dat is bijvoorbeeld die moenen? Die molen?
1: Ja, maar als het zelf witte was volgens het Wannesa. En zelf muziek kiezen.
0: Ah ja, oké. Okay. En wat voor muziek heeft er dan bij?
1: Uit de serie.
0: Uit de serie?
1: Ja.
0: Welke serie?
1: Ik weet even net hoe die heet, oh. Maar... want ik heb hem net uitkozen.
0: Oh.
1: Een vriendin van mij.
0: Oh, die had het helemaal regelen.
1: Ja.
0: Die meer verstand van muziek, vond ze.
1: Ja, wij binnen machine 12 in het team.
0: Oh ja, oké. Okay. En daarmee dus die kuur en dan dus machine 12 op het hinder. Nou, spannend ja. Alweer. Maar en is het populair onder jongeren, onder Bernek, dit Voltige?
1: Valt op zich wel mij. Want als ik dan steeds als ik op Voltige zit, dan weten we net hoeveel wat het is.
0: De watten, zeggen ze dan? Watten?
1: Ja.
0: Ja, correct. Nou ja, wij hopen dat dit gesprekje erom bijdroegen heeft dat het iets bekender worden is. Voltige. Gymnastiek of turnen, beter zijn op het hinder. Dank twee keren weer van Mantgen voor de taaljochting.
1: Ja.
0: En succes vanzelf.
1: Dankjewel.
0: Wanneer mag het, hè?
1: Doei.
0: Doei. Doei. Oké. Okay. Okay, dan. Tijd voor een rustige plaat. Wat mij betreft, Chris de Burg is hier. The Lady in Red.

Vanuit. Lady in Red, Chris de Burg. Vanuit de Winnie Wedders. Jotje 86. Zomer in het Veralden. Voor de laatste 10 minuten de eerste versiekje in den Eter. Want het is kanaal van Tolven. Reet mooi, Apenkooi, de radio. De noden voor. Ik kan zelf nog wat water draaien, denk ik. Dit instrumentaaltje in elk geval. Nee, van Wolfman. Mij Tommy de Bourbon. Dat is pedalsteel gitarist. 92 degrees zit.

nee, is dit Wolfman en Tommy de Bourbon, 92 Degrees. Zeg, ik moest nog even een kwart plaatsje, dus ik zag Fun Fun Fun uit van de Beach Boys. En die is toevallig ook onverregen terug, Jetsen Longstra, dus wie hebben we nou van het format? We beginnen in je plaatsje vooral van al met de fysiek show, daar komt het eigenlijk op del in dit geval. Maar het wordt weer heerlijk weer voor stoere vrouwen en classic auto's en bier, ze schreeuwt Jetsen. Oké, jongen, nou, best genoeg, wij zijn net in de waai staan. Je bent de Beach Boys en dank voor die appke.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
3: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
4: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ontzol noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
4: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Wat een naaie Peugeot. Heima, service en auto's is er voor Elsen Ian.
6: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolde ontvief.
7: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin. Ik heb hier een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wiel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar

0: Will blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. En ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noden voor.
2: Maivin Brons.

Lust for Life, Iggy Pop, op verzoek van Frans Postbus. Juster en jij, Juster, ik al eruit proberen te krijgen, maar de lettermachine, de pimpampet-automaat. Nou, verbaster je tot Iggy Pop dat Koen net leerde het draaien van dit nummer. Maar in deze fysiek show in alles natuurlijk. Maar ja, haast alles. Een soort, laten we daar maar. Zeker dit. Oh, hij is stevig in lengte trouwens, dit Iggy Pop, Last for Life, wist ik net, 4 minuten. Dank voor die Epke Frans, maar is draait als eerste plaatsje. Zo'n heel oeral van Dano en Evergreen. Op versiekje. En een versiekje van Boukje Pol. Dank voor die Epke, dit zullen we wel even hebben, toch? Ja, man. Lekker dit.

I Will Always Love You in de versie van Whitney Houston. Theo Kuipers vrijgemaakt. De jongeleerling van de quiz. Ja, daar letter des hier te zien. Dank je voor die app, Theo. En bij deze dus draait. En daarvoor draait ik Everlasting Love van The Love Affair. Ik op verziek van Boukje, Paul. En draait. En dan een appje van Peter Rekker. Die zei... oh, zeg nou dat het Paul van Kempen was. Wat met de Radetzky-mars. Sorry, de hiek net jongen. Peter, maar ik heb al de Radetzky-mars. Alleen dan in de versie van, ja, de Wiener Philharmonica. Jawohl.

Radetzky Mars. In de meeste, nou ja, klassieke uitviering toch wel. Nijsdij is het verste prik bij de Wiener Philharmoniker. Op muziek in het geval van Peter Rekker, ja. Paul van Kempen versie, ik weet niet hoe die is, maar het is er weer gezellig. Dank voor die napke, Peter. Jan-Jaap Kikert, goeie man. Team Wim, voor de apenkooi, Bingo Jong graag.

is Bingo Joen. Vegebaard, wie dat? Of ziek van Jaap Kikkert. Via de WhatsApp, dank u voor in, Epke. We hebben 3 oktoberplaatsjes onvrij gekregen. Gerbert Houstra, mij Oktoberloon. Dan Oktoberkind van Lieselore Gerrit, Gerritsen, ja. En U2, mijn Oktober. Qua tijd past hij nou hem het beste, dus ik pak U2 er even bij. En dat verziekje komt van Jelle Komrij. Die zei, ja, past wel bij deze mannen, hè. En Geert vreeg ik nog U2 om maar dan een oren. Voegen bij deze. Jekje hem touwen, deze. Kees Friesk. Ja, kom op, zeg.

U2 Oktober. Titelstuk van de 12e studioplaat van U2 uit 81. En die kwam op verziek van Jelle Komrij. Heel mooi, zeker. Is mooi die. Dan hebben we nog iets voor het Frieske Nijs van Jelve Tolven. Het is 4 voor Jelve Tolven namelijk. En ik heb nog mooi even draaien. Van Ince Bosma, die tocht een Moby. En je klinkt die al. My Extreme Ways. Want we liep je tegenwoordig in een extreme wraad. Maar ik roep hem in het Frensje. Ince, dankjewel. Hier is Moby, 2012.

0: filmreeks Jason Bourne. Maar met Damon is aan. Dit Moby en in 2002 wie het nou op een hierna een hit. Extreme Ways. Op verziek van Ince Bosma dus. Minuutje, dan is die Albert Tolven. Frieske Nijs dadelijk.
1: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
3: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasisoon om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
2: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
0: Een minuutje hoor je al vertolven. Timo Jepkema uit Frieske Nijs. Goedemorgen, Timo. Sorry.
11: Goedemorgen, geen probleem. Ulpe Swaga komt erom in de SKS. De 64-jarige oud-scootjeskipper wordt adviseur van zijn zoon Willem op het Ljouwte scootje. Hij volgt Pieter-Jan Postma op. Swaga waart in 1998 en 1999 kampioen met Ljouwte. Opvallend is dat er Flini hier nog zei op te horen met scootjesiel. Man langs die het monumentale Stedhoers onder zeil in Dokkum in de Steigers van Grut onderhoudt. Maar van een beetje wordt het feestelijk stilstaan bij de oplevering van het gebouw. De historische kleuren binnen Vroomkaam en het carillon is onderhand naam. Bobbendat had het beeld van vrouwen justitia haar zwut waarom, zei het wethouder Gerda Bos van de gemeente en wat is Friesland.
12: Het is fort en het is al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend. Ja, een ijswut is maken. En dat is, dat past een beetje beeld is het maken. En ik de weegschaal. En dat is verduld. Dus vrouw Justitia is ik weer compleet.
11: De politie ziet het te besturen van een scooter na een botsing met een auto in Vinkleester. Het ongeluk barde justioen op de Kleesterwaai. De scooterrieder zou daarna terugrieden wezen. De politie had verskaard het sjoegel sprutsen en vreeg het meisje mij informatie om haar te melden. Een inwenner van de Harkema's zei een jilbedrag van 1000 euro ta. Van de tip die leert dat Weromfien van Fjouwe fietsen. Die waren in de nacht van Wazi op Tongzi bij een mijnaam. Niet om 2 racefietsen en 2 gravelbikes. De dupeerde is Ranger Lumstra. Hij vreeg het ook om meisken om zijn oproep van de gouden tip zo volle mogelijk te dealen op social media. Dan het waar, volop romte van de Sinnenjoerd. Het is kalm daar bij een zwakke zuidwestenwind, wordt het zo'n 19 graden. In juni vannacht, helder en droeg. Letterkoers op mist bij een graad als 10.
0: Timo, dankjewel.
11: Joep.
0: Jelle horen ze meer nice op de radio in No in Friesland. En altijd nog alles op omroepfriesland.nl of op de app op de smartphone van zelfs Jelke Postma, die app dus vrij kwart en krachtig. Die zegt, ja, in the army now van status quo, dat is wel een mooie plaats. Punt. Ik neem aan dat ze helemaal bedoelt, Kim die ik even opzetten. Nou, zeker, hij komt er gewoon. Dank voor die Repke.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
15: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Nul de Voor.
18: Maivin Brons.

0: Wilke Postma, zei ik zij. Wilke is een hij, dat is duidelijk. Want de voice app is die altijd stuurt. In the Army Now van Status Quo. Deze keer gewoon als tekst naar u staat. App, zit maar sinds 4-0-6-20 voor jou en Jochen. Of de app van Omroep Friesland op een smartphone. Ken ik vanzelfs. We zitten trouwens echt wel aardig, heel nolvol. Tot in Oeren, Jalwe in Tjurk. Maar fysiekjes, dus dat kunnen we al net helemaal draaien. We doen ons best om daar een zo mooi mogelijke kar uit te halen. Maar als het nog een spoedfysiekje hebt, mijn spoedreden. Dan zou dat nog kunnen natuurlijk. Jordi Stoter, Wim voor de Abekooi misschien. Wat dreig voor een vreed, maar ja, het is oktober en een mooi noemer. Grubbedouwstra, mij oktoberloon. Goed weekend, groetnis van Jordi Exa. En we zetten hem zeker even op. En ik kan erbij vermelden dat Gurbe van de Midden hier in het programma is bij Goeiemidje. En dan komt hij naar je singlets. Die zal dan te jaren wezen. Maar nou dus nog het oktoberloon, Grubbedouwstra.
1: In een wolstje draait nog de pronkje.

het zwart, lofkleur het ree. Wit word ik mat, ek al ben ik verslaan. Oer een bunderke green vlucht een hazze, alleenig op wijnai waroos. De skriezen hasjoen naar de gewozen, maar heel kort voort van de vroost.

de klok. De ierde werd zwart, de lofkleur het reed. Wit word ik mat, ik al haak het vergokt.

0: deden we het zwart, de lofkleur het reed, wit word ik mat.
1: Op verzoek van Jordi Gerberduistra, mij oktoberloon op deze 12 oktober. Vrede man in Den Apenkooi. Het verzoek horen tussen Alf en Tolwe in dit programma. Alle vrede mannen. En alle bonrieke van Willem Breusma, die Jiri kalender hebben we gauw van start. Want er is een soort muzikanten hebben haar in Jiri. Zij is Butch Gibson van Sam the Sham and the Pharaohs. Het is een Jiri Jood, wordt 86. En Gerald Johnson, bassist van de Steve Miller Band. 83 hier, wel goed die jaren in Abracadabra bij Glix. En volgens mij, ja, daar is die bas wel prominent aanwezig. Don McLean, oh mooi. Yeah. Starry Starry Night, Vincent is dat, Crying. American Pie, hebben we het 81 hier, Don McLean. Ron Griffiths, bassist van Badfinger. Die heet mij Paul McCartney, zelfs 80 hier. Skip Conte, toetsenist van de Three Dark Night, het zien jullie, wat Jochen Santos Jood. En Mike Rutherford, het zien jullie, mijn oprichter van Genesis, bekend van Mike and the Mechanics, Size and Santos Jood. En dan, en dit is die dan, de grote ster Gordon Sumner, beter bekend als Sting, van de Police van Cells en ik solo, Warber West. 74 op deze 12 oktober. En op 12 oktober 81 bracht de Police. Misschien 30e jiri de LP Ghost in the Machine uit. Dat is een memorabel feit erbij. Romina Power van Albano en Romina Power. Ja, dat doe je het, een duo. 75. Phil Oakey, frontman van de Human League. Jenne Santig, sorry, je hoort op deze rij. En Soul Jonger, Freddie Jackson, dat ik zie jiri. Hebben we het Santig hier. Robbie Neville nog. C'est la vie, bekend van vooral ik. 68. Moesty. Het ik Jeremy Tom Jones. Dat seksbom. Hit het hij oppimpt. 60 hier, Jood. En Tiffany van I Think We're Alone Now. 54. En dan Nene Lindström van Aqua. Jood, hij jullie. Wordt 53. Maar hier is Sting.

0: Love is the Seventh Wave. Van de solo, eerste soloplaat, volgens mij, van Sting. Wie dat? Ja, zeker. LP nog, hè? Dream of the Blue Turtles. Love is the Seventh Wave. Sting. Die hebben het 74. Tussen die Gordon Sumner. Maar ze hebben dat viert. Ik beslis ze dan net mijn oranje koeken, maar toch een plaatsje even. Opzet, zullen en dan zorg ik nog wat Jaap Scheffers uit Paul McCartney is in juni. Het in juni zien jullie, dat klopt. Maar dat hiek ik net zijn, Jaap. Ik hier zijn dat de bassist van Bad Finger 80 hier worden is. En dat hij mij, dat mijn Paul McCartney erbij wie. Toch? Zo zei ik het toch, Jacob? Doe hier stel als de laatste plaat voor.
1: Ja, zeker. Strijd. Ja, is gelijk.
0: Welkom in het programma. Dat is dadelijk Noe Friesloon met serieuzere zaken. Serieuze zaken. En muziek natuurlijk. Maar allereerst even de serieuze zaken.
1: Nou, de serieuze zaken. Mensen van 42 jaar en ouder, die kennen in de toekomst minder geld lenen voor een hypotheek. Die grens leidt nou nog op 57 jaar. En Ulbe Swager komt waarom in de SKS. Hij volgt Pieter-Jan Postma op als adviseur bij Skipper. En dat is toevallig ik zie zo'n Willem Swager, voor jou het. Vind het waard met Jan, het medio-show met Fijke en de eerste muziekstaat van Meja.
0: Mooi. Nou, zet hem op.
1: Nog ik.
0: Zet wij hem aan, of horen we hem aan. Een microfoontje. Lieft succes. Ja, en ze hebben we nog fysiekjes. We kunnen nog 12 draaien, denk ik. Het zien voor is het. Misschien welke we erbij hebben. Oh ja, Trienke Tjepkema. Die wil graag wat fleurigs jaren. En dat vinden wij eigenlijk wel prima. Heb je graag even in. Maar Jürgen Markus in een festival, de lieve Trienke Tjepkema. Dank voor die nepke. En hier is Jürgen Markus.

Jürgen Marcus, Festival der Liebe. Verschick von Trinke, Tjepke Ma. Oh, sorry, die camera gaat achter hoor. Het is maar weer 4 minuten voor 12. Het betekent toch dat we weer een nusje fysiekjes lezen laten matten. Dat is al weekend west zeer. Maar ja, het is nou één keer een oerke en meer hebben we er net in kwiet. Dus dank voor alle appjes en dank voor alle fysiekjes. Tak een weekend door we weer is best om 12 uren in één te proppen. En ik dan zal het u net helemaal slagje. Maar toch, de groetnis van Christel Winder, linker en rechterom van het radioprogramma. Mijn naam is Wim Brons. Ik zit in het midden. Voor de microfoon, zullen we zeggen. Mooi middag aanwezig. Dank voor het hartje. Dit is de laatste op fysiek van Hendrik Warren Zeven, The Werewolves of London. Zetten we bij deze op. Hartstikke mooie plaat. Dag, ja. Doei.

0: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeiden ze hier dan?
2: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
4: Thuiskomen is in een binnenkomen en voor een dadelijks witte, hier zit ik goed. Een vast contactpersoon, echte mensen aan de telefoon, in dit maar dat mij denkt, eerlijk antwoord jou. En dat wat afsprutsen is. Dat gevoel van thuiskomen, dat jeert bij Friesland Lease. Wij binnen er van die, denken mij. En zorg je ervoor dat die mobiliteit gewoon goed regel is. Staat dat zo onderwijs, nergens naar je om moest te Friesland Lease. Gewoon thuiskomen.
5: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
6: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
7: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's. Is de voor Elsen hier.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Meesten van 52 jaar en ouder kunnen in de toekomst minder geld lenen voor een hypotheek. De grens leidt nu nog op zo'n 50 jaar. Waarom is dat en wat zijn de gevolgen? Verder het waar met Jan, het media-oorzoek met Feike en de eerste muziekzaak van Media.
12: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
13: Goeie, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij Rijn scheppig laat worden. Maar elke keer lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schoon uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier. Hoi,
14: van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heimer, service en auto is er voor Elsen.
15: Zing mee
1: in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
3: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
1: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
3: Sjonge jo, ik mij.
8: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en do kest ek meidwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
15: Noe in Friesland.
16: Jacob Stelwagen.

0: is Tim Stoopel van het Luisternijs.
1: Wat is dat weer voor een vraag?
2: Verdi en Sto, de beste muziek.
1: Hallo zeg, joh, we vallen maar even.
0: Ver blijft op een hichte van het waar.
1: Het volgende onderwerp.
2: Ik heb een overal een maatje.
0: Maar dat was toch een antwoord?
1: Nee, ongeluk.
2: Alles wat er spielt. Yes, hier. Ik vind het prachtig.
0: Omroep Frieson.
3: Ja, geweldig.
4: Crazy thing.

0: Elektra en All About the Money.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met de editie van Vreed 2 oktober. Mensen van 52 jaar en ouder kennen in de toekomst minder geld lenen voor een hypotheek. De grens leidt nu nog op 50 jaar. En Ulbe Swaga komt erom in de SKS. Hij volgt Pieter-Jan Posma op als adviseur bij zijn zoon, skipper Willem Swaga van Ljouwert. Maar nu is het waarbedocht in het kwad. Jan Jonkman, een goeie middag.
3: Ja, Jacob, ik een goeie middag. Nou, vanmorgen lastte de mist en jou bij de morgen op. En wat oorbeen hier we van de morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En de temperatuur die rinnen nog vanmiddag op naar zo'n jongetje 20 graden. De wind uit het zuidwesten waait door het rijste gewoon. Jong en vannacht heb ik wat kans op wat deze. En dan beginnen de temperaturen weer onderuit naar zo'n 10 graden. Het zal wel mooi hier worden. Maar de morgen opnij wat we deze. En dan hebben we dan een afwisseling van wolken en zinnen. Op nijs een jongetje tot 20 graden. In de nacht gaat de temperatuur weer onderuit naar zo'n 8 tot 10 graden. En hebben we wat kans op een mistbank. Maar anders meer hoe het waar.
1: Oort inroeren.
2: Nou in Friesland. Omroep Friesland.
0: Rabobank en hypotheekdochter Opvion die passen in 2020 de hypotheeknormen on. Op dit moment is het zien hier voor de pensioengeruchten dat leeftijd rekken houden met het verwachte pensioeninkomen bij het afsluiten van de hypotheek bij Bigelijks Verhoezen. Dat we het takken hier verloren naar 15 jaar voor de pensioenleeftijd. Wat voor gevolgen had dat? Daar hebben we het over mij, Twan Teuns van de hypotheker op het Jereveen. Een goeie middag.
4: Goedemiddag. Ja, hallo.
0: Waarom kiest de Rabobankje voor?
4: Ja, eigenlijk moet je die vraag aan de Rabobank zelf stellen.
0: Maar wat denk je ook?
4: Ja, het is niet alleen de Rabobank. Het is ook de ABN die heeft het een dag eerder al aangegeven. Het zal te maken hebben met de regelgeving van de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. Men heeft als doel gewoon heel duidelijk om te zorgen dat hypotheken ook op hogere leeftijd betaalbaar zijn. En men trekt eigenlijk een beetje de conclusie dat de pensioenen niet goed geregeld zijn.
0: Ja, want het impliceert een beetje dat je een pensioenleger is als je inkomt, dat je dan dus eigenlijk minder lenen kennen.
4: Daar komt het inderdaad op neer. En dat klopt natuurlijk niet in iedere situatie, want sommige mensen hebben een meer dan fantastisch pensioen. Maar daar is wel, ja, daar zijn ze wel angstig voor.
0: Ja, en wat betreft het nou voor mensen van die het nou ongeveer 12-4 binnen? Is het voordelig dat die nou een beetje hastig binnen als ze nog verloesje willen?
4: Nou, ik denk wel dat ze alert moeten zijn. En gelukkig zijn het in dit geval tussen haakjes maar 4 geldverstrekkers op dit moment die deze keuze hebben gemaakt. Waarvan de ABN dus in december uit mijn hoofd al de stap maakt en de Rabo in maart volgend jaar. En er zijn nog een heleboel andere partijen die daar ook wat van vinden. Maar het wordt wel kijken. Het wordt wel op zoek gaan naar de mogelijkheden en naar de beperkingen. Absoluut.
0: Ja, juist is een maar fjouwer op dit stuit, maar als er eens over de dam is?
4: Ja, dan volgen er meer, maar er blijven ook altijd een aantal achter.
0: Dus die groep van dan zo'n 50 hoogte net beslist waar het de meeste in de zullen altijd nog wel opties bloeit, denk je?
4: Op dit moment in ieder geval wel. En we weten natuurlijk nooit wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Maar hoe ziet de wereld er volgend jaar uit? Rabobank heeft bijvoorbeeld begin dit jaar ook al aangegeven dat zij aan de knop van de aflossingsvrije hypotheek gingen draaien. Wat je nu ziet is dat een aantal geldverstrekkers hebben dat gevolgd, maar ook een aantal absoluut niet. Dus men mag of men kan nog steeds een stukje eigen beleid maken. En dat is afhankelijk van de geldverstrekker wat ze daarmee willen doen.
0: Ja, en krijg je wel vragen van mensen in deze leeftijdsgroep?
4: Jazeker. Ja, die krijgen wij absoluut. En die kregen wij ook altijd. Want heel veel mensen dachten sowieso van, goh, wij kunnen op relatief oudere leeftijd toch geen hypotheek meer krijgen. Nou was het bij ons altijd de uitspraak van, ook al was je 75, dan kon je nog een hypotheek van 30 jaar afsluiten. Dat kan helaas bij de Rabo en de ABN en Opvion en Floris in dit geval niet meer.
0: Wat is je advies onder mensen die in deze categorie vallen?
4: Nou, ga in ieder geval bij je tussenpersoon te raden. Laat je goed informeren. En wacht daar niet te lang mee. Want wat je al zegt, van als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer. Je kan beter op tijd zijn om nog stappen te zetten dan dat je soms de conclusie hebt inderdaad dat het niet meer mogelijk is.
0: Ja, want het is altijd uitzondering bloeien, CCO. Maar het ontwil mogelijkheden, het wordt beperkter.
4: Het wordt wel beperkter. En wij stellen ook wel concrete vragen van goh, waarom doet men dit? Even een heel simpel uitstapje. Op het moment namelijk dat iemand een woning huurt, dan wordt er nooit naar pensioeninkomen en dergelijke gevraagd. Dus iemand die vandaag 52 is en die een huurwoning heeft, die weet dat zijn huur in de loop der jaren alleen maar stijgt. Daar wordt niet over nagedacht wat gebeurt er met pensioen en dergelijke. Dus wij stellen ons zelfs de vraag van, is dit beleid allemaal gericht op het beschermen van de consument? Of is het het beperken van de risico's voor de banken?
0: Nou, en was je ook een vol erbij?
4: De laatste.
0: Dat idee hiekel ambitie.
4: Ja, de laatste. Er wordt absoluut niet. In dit geval wordt er niet naar de consument gedacht.
0: Okay.
4: Want de consument die namelijk met pensioen gaat, die heeft misschien wel wat minder te besteden. Maar over het algemeen hebben ze ook minder uitgaven. Omdat onder andere kinderen de deur uit zijn. Dus waarom zou men dat niet gewoon kunnen blijven betalen?
0: Ja, duidelijk. En dankjewel voor de tuinachting.
4: Nou, hartstikke leuk.
0: Tan Teuns,
4: succes met het programma.
0: Ja, dankjewel. Tan Teuns van de hypotheker wie dat op het Jervingen.
2: Noi Frieson,
1: Media Oershoch. The legend is back.
0: Maar eerst, Fijke Wouda, goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag, Jacob.
0: Wat is de Fonny Noorden Media?
5: Ja, denk er dan bij Crocs en slippers, als die oon heeft. Denk er dan om op roltrappen. Eens moest hij helemaal net oon hebben.
0: Nee, klopt.
5: Wat?
0: Klopt.
5: Zou je samen als geen Crocs aan hebben, bedoel je?
0: Ja.
5: Maar het Lift Instituut, die docht er een officiële waarschuwing uit. Onder met 12 cent incidenten. Meestal die kwamen hun die Crocs, kwamen ze vast te zitten in de roltrap. En dan vooral boppen. Als je dan boppen bent, dan is een stukje vooruit.
0: Ja.
5: En met heel veel mensen, nou, die lukken dan mooi zo vooruit. En dan glijden ze op het vaste deel. En als je gewoon schoon aan hebt met een hurre sol, dan kan dat prima. Maar die Crocs en die slippers, die hebben van die zachte sol. En dat is heel comfortabel kennelijk. Maar ja, die worden dus eens opfretten door die lift. Dus dan komt het heel wel vers te zitten. Bij een Intertoys in Hilversum. En ik ben in een bioscoop is het gebeurd. Bioscoop wie een jonkje. En die kwam dus ik vers te zitten. En toen kwam de hij erbij. En die zei, ik moet een klacht inzien je.
0: Oh.
5: Maar dat liftinstituut die zei ik, ja, maar dit is echt de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Dat je die dingen net ondoor als je op een zo'n traplift komen. Dus, of een zo'n roltrap komen. Dus doe dat maar net.
6: Graag korter houden.
0: Oh, sorry, zit een haken tussen toch?
5: Ja, nou, ik zit kwaad te horen. Nou, Elsin Ian. Dit is wel bijzonder trouwens, hè. In North Carolina, Amerika, ben je dan. De heeft het plakje Greensboro. Heeft een politiekorps zelfs. En die heeft nou op sociale media zet. Elsin Ian, die het onholen wordt. Maar het verplicht naar het nieuwe album van Taylor Swift luisteren. Als straf. Ja, in een continue loop. Dus,
0: Ik nog.
5: Dus, ze zijn wie een grap. En heel soort mensen, die koen er ik wel om leidje. Maar ja, hij heeft zelfs al die mensen die wat minder gevoel voor humor hebben. En vooral die Swifties, dat ben die de echte diehard fans van Taylor Swift. Die koen er net om leidje. Dus, ze hebben uiteindelijk maar hun verontschuldigingen om. En blijf alsjeblieft luisteren naar The Life of a Showgirl. Dat is het nieuwe album van Taylor Swift. Dus, Maar we even hier naar luisteren. Een momentje.
0: Op.
7: Wat is er hier? Je laat hem verzoeken! Dat je niet aan het doen! Ja! Ja! Verzieken! Verzoeken! Je laat hem! Je laat hem! Je verzoeken! Je laat hem! Wat is
0: er hier?
5: Dood instinct, wat gebeurt hier? Dit is een
0: vrouw met Crocs.
5: Nee, vrouw met Crocs. Nee, dit is een hele bange toeriste. En die is dwongen aan een sprong van haast 80 meter jip in een Russische klo. Nadat instructeurs die het haar begeleiden had zien een skonken skopten. Ze wist natuurlijk, ze was een harnas aan. Ja, en dan kreeg ze zo'n zweefdoek, een meisje. Maar ja, deze vrouw hier totaal geen zin in. En die weer, die kreeg ze wel jaren. Die is echt stjerne benauwd.
0: Ja.
5: Maar die kerels die dat dan begeleiden, die moesten naar wat een leidje. Die schoppen haar letterlijk onderuit. En jou haar zetje. En dan gaat ze dus alsnog naar onderen. De man van die vrouw, die stiert ernaast. En die filmt het al een keer. En hier moest ik nog leidje. Wil zij alsjeblieft, gooi me niet, laat me los. Moest hij een beetje leidje. Dus ik weet net dat dat houdelijk nog staan had. Maar ze wat ik nog doet ze waarom kwam. En op de platform stier. Kreeg ze nou even de vraag. Was misschien nog een keer springen.
0: Wat is het antwoord?
5: Nee.

0: Het is het met Stuart Sontjen en een hele minuut Oertol van Ulbers Vraag. Hij komt waarom in de SKS. Hij volgt Pieter-Jan Postmop als adviseur bij zijn zoon, skipper Willem Zwager van Ljouwert. En het jerven naar de muziek. En die is van Amy MacDonald.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland. 92.2 FM.
1: En in Zuid-Eerst-Friesland op 92.4 FM.
2: En overal op Omroep Friesland.

0: Van het album met dezelfde naam, This is the Life. Wie dat? Amy MacDonald. Ulbe Zwager komt waarom in de SKS. En dat zei het voorzitter Johan Haarnigsma van het Louterscoetsje in de podcast Oh, wat een klapper. Ulbe Zwager, die volgt het Pieter-Jan Posma op als adviseur bij dat scoetsje. En dat is dan bij skipper Willem Zwager. En die is dus verlouwd. En is het volgende nog de zoon van Ulbe Zwager.
1: Ik heb wel een nieuwtje, ja.
2: Oh,
1: maar hoe lang duurt deze podcast nog?
2: We hebben nog 3 minuten.
1: Oh, hé, want ik wil mijn einde pas bekendmaken.
2: Nou, doe nou maar.
1: Oh, jongen. Ja,
2: of is het de cliffhanger? Nee, ja, want we zijn echt heel nieuwsgierig.
3: Ja, ja,
2: of is er wel een idee, Geertje? Nee.
3: Nou ja, ik zou ze krijgen even uit de lal van Koermarit dan 2 weken lang.
2: Maar het bouwmeester.
1: Maar het bouwmeester.
3: Ja.
2: Bouwmeester.
3: Ja.
2: Hey,
1: en heeft ook nog een idee aan je? Want daar heeft ook een hoop verstand van.
2: Ja, nou, niet te veel leren, hoor. Niet te veel leren. Maar hebben hun de griep alleen maar de kanenvijver, hè? Nee, nou ja, ik zoek Marit Bouwmeester. Die zoek ik wel graag als analist bij Omroep Friesland horen. Dus ik hoop net dat het Marit Bouwmeester is.
1: Nee, ik denk geen analist. Integendeel, ik denk dat hij verre van analytisch vermogen is. Maar het is wel een topzeiler. En wij zijn hartstikke blij met hem. En wij als bestuur en bemanning en Willem hebben er heel goed over nagedacht.
2: En Willem weet het ook al.
1: Nou, ik heb hem kerk verteld, ja. Maar ik zou hem vertellen wie het is. Het is Ulbe Zwager.
2: Echt?
3: De huid van
2: De huid van Willem?
1: Ja.
2: Ja?
3: Nou ja.
2: Dat is een dikke primeur.
3: Echt.

0: Dikke primeur.
1: Ja, dat wordt hartstikke gezellig daar vandaag, Dick.
2: Ik denk dat het heel gezellig wordt.
0: Ik maar denk dat dan... Johan nooit weer mooi gaat.
2: Maar mooi is, jong. Het is toch hartstikke mooi dat we drie generaties zwaar op het schip hebben. Dat is Riemer en Rienk en Willem. En natuurlijk en Ulbe. En dan hebben we de andere zware, Jaap zware, hebben we er ook nog bij. Ja. Dus het wordt een hele zware klin.
1: Ja, deze podcast kan je net misteken.
2: Nee, jongen.
1: Dit is legendarische uitzending.
2: Maar
0: Ulbe, die zou de wereld omzielen. Die zou voet. Die heeft alles verkocht.
2: Ja.
0: En die zou de...
1: Maar die wil gewoon met een scootje met 1500 kilo extra ballast en minder zeil. Wat hij het wil aan.
2: Ja, hij zei en hij is zelf ook niet heel erg licht. Dus er komt nog meer gewicht bij. En Ulbe die heeft er echt veel zin aan. Ulbe heeft aangegeven van dat hij in een zomermaand... Kijk, een jaar bestaat uit 12 maanden, Geertje.
0: Ja.
2: En er binnen een aantal maanden moet je zielen.
1: Dat je het even weet, hè?
2: En die maand die wij gaan zielen, Ulbe zal daarbij aanwezig zijn.
0: Dan is hij hier.
2: Ja, en dat is hartstikke mooi. Dus Willem en Ulbe weer op het achterdek. Ik denk wel dat het voor het bestuur wel af en toe wat pinnenkop...
1: En voor de vastzitter in het bijzonder.
2: Ja, ik denk wel dat we af en toe wat...
0: Ik denk voor Willem ik wel.
2: Nou, Willem heeft er echt heel veel zin aan. En Willem is heel blij met dat Ulbe, dat hij zijn huid gewoon zei van... Wij gaan met elkaar weer de scootjes zielen en we gaan weer het leuk maken.
1: Hartstikke mooi. Nou, dan geven we er mooi maar een klapper uit, jongens. En die zitten toch toepasselijk in deze...
2: Oh, wat een klapper.
3: Voorzitter Johan Haringsma van de Delta Scootser in de podcast Oh, wat een klapper. En die volstijnen podcast is erom te vinden op Spotify en op YouTube. Zaakkundige en analist Ilke Dijkstra zegt... dit is een stap net voor de nadelijk onkom.
4: Verrassend is als het licht wordt eigenlijk, denk ik. Ik vind het super verrassend. Ja, je hebt van alles tocht. Ik bedoel, we wisten dat al de adviseur Pieter-Jan Posma ermee opgehouden wie. En dan had hij de laatste trend is hier toch altijd wel dat ze wat ziet je in de Lisse Boosje Silus, als ze dat zelfs dat zo mooi nemen. Hè? De Olympische Silus, de echte. Vader en zoon. Ja, dit is het laatste wat ik verwachtte hier.
1: Ja, en hoe kan dat dan? Dat het zo verrassend is. Waarom hier zou dit net verwachten?
4: Ja, Ulbe. Misschien bijna met zielen weer Turbo Ulbe. Maar die relatie hier, die ik wil mooi. Het bestuur van de SKS. Hè, er is een heel soort bad in het verleden. Hij is ik trai hier royeerd west. Is hij weer omkaam. In 2006 is er weer een incident west. Mooi wat een skermutseling op het starteiland. En toen eerder zelf had er besloten om op te stappen. En ik woorde ik niet meer mooi de SKS te maatje haar. Hij wou Willem, doe ik destijds net helpen, begreep ik. Om weer op een rit te komen. Ja, en dat is dan toch verrassend dat er uiteindelijk naar Savalier, ik vind het mooi, maar toch weer omkomt.
1: Nou, het jouw natuurlijk een dramatisch seizoen achter de recht. Dit hier weer echt net goed, ze op het zierende plak eindigen. Is dit dan weer een eerste set in de goede richting? Zullen ze nou samen weer op kampioenskoers lezen kennen?
4: Nou, dat wil ik net gelijk zeggen. Ik bedoel, Skip kennen het, Willem kennen het, Ulbe kennen het. Dus die drie ingrediënten, die ben goed. Het is, denk ik, heel wichtig dat ze dingen loslitten kennen. We zeggen het vliegen hier, Willem kon het net loslitten. De hele kwestie wie je toen destijds met de formule. Hij voelde zich benadeeld. En dat had er gewoon de hele twee weken net loslitten kennen. Had net vrijzielen kennen. Nou, hetzelfde geldt voor Ulbe. Ken die loslitten, wat er al hier Bart is. En als ze dat kennen, en ze kennen echt mooi een blanco lei, heel mooi een skinny lei, zeg maar, beginnen, ja, dan denk ik dat er hele mooie dingen mogelijk binnen.
3: Zijn zaakkundige en analist Ilke Dijkstra oer Ulbezwaren. Die komt dus waarom in de SKS. Het is Astel Wien, dadelijk het regionale nieuws met Timo Jabkema hier in Noord-Friesland.
5: Snijn in Bureau de Vries.
6: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
7: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
6: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
7: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
6: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
5: Snijn bij Omroep Friesland van Al van Ontien in Bureau de Vries.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
11: Goedemorgen.
10: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
11: Echt waar, joh?
10: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
3: Het is haast Jalwien. Het regionaal nieuws. Nou, met Timo Jepkema, een goeiemiddje.
18: Goeiemiddje. Q-bus stuurt extra bussen naar het Ameland. Dat meldt streekomroep RTV NOF. De vervierde dochter had naar aanleiding van onhorende klachten over de betrouwbaarheid van, van het busvervier op het eiland. Ik vakboen hebben zorgen over dat busvervier. Wanneer de extra bussen komen is nog net duidelijk. Of de Exquimozeeg meer bussen krijgt is nog net bekend. De politie is zieken te besturen van een scooter na een botsing met een auto in Vinkleester. Toen ook bad het toestioen op de Kleesterwei. De scooterrieden zouden daarna troriden wijzen. De politie had verskaterd sjoegen sprutsen en vreeg het meisje met informatie om haar te melden. Die Tjerkstra deal zet deze mannen extra coaches in van mensen die het ophouden willen met smoken of vapen. Dat bad in het ramp van Stoptober. De coaches helpen mij een persoonlijk stopplan en jouw begeleiding in de buurt of online. De gemeente hoopt dat meer mensen het zou slagen om echt op te houden met smoken. De Friese componist Gerben van der Veen stiet het hier voor het eerst in de klassieke top 400 van NPO Klassiek. Zijn passie, een vreemdeling in Jeruzalem, had een plak gekregen in de list. Van der Veen schreef werk in 2022, mijn libretto van Epidam. De componist verstoor in maart van dit jaar op 69-jarige leeftijd. Ons Xavier.
3: Oké, Timo, dankjewel. Dadelijk het waar met Jan Jonkman over 2 minuten.
19: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kind in huis wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleen en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
20: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
21: Werkcentrum Friesland is er voor vragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker had.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
24: Waar kan ik veel over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
21: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
27: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het hield niet veroord, is rest een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. de value belizzer.
0: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
1: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
2: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elseny.
1: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
16: Noe in Friesland.
4: Jacob Stelwagen.

0: De replica van de Batavia leidt we droeg in Lelystad. Met dank on twa Friesen. Het Waarbrug met Jan Jonkman. Een goeie middag.
1: Ja, Jacob, ik heb een goeie middag. Nou, ja. Dat droeg, dat is wel even een brechtje om dat water te geven. Want het is nou je nou ik droeg.
0: Ja, jullie.
1: Ja, nou gelukkig dan maar. We gingen vanmorgen hier dan wel even wat, wat soort plekken wat mist en deze. En die bleven het langst hangen in het noordelijke pad van de provincie. In het zuidwestelijke pad, die om 8 uur jou en jongen, weer de zinnen er al bij. Die komen toen op een grootje. Pas in het noorden weer pas om 11:30. Maar daar gaan ze de zinnen er nou ook bij. En verschil in temperatuur, nou, ze roen om in de provincie. Het maakt het net een soort uit, als je nou in Eric Marip, de Pijn, Laaksem, Damboot, Bakkeveen, Kwijm of Grauwbinnen. Ze zitten altijd op een zandje naar zandje in een hele graad. Nou, het viel ik noffelijk om, want het is rustig en kalm. De zin er geregeld bij. Utentro loekt er eens wat hege bewolking hoor. Ja, dit watertype hebben we te danken aan een hege drukgebied bij u zien om jou. Als je op een barometer zoekt, dan zou je 1032 staan. Ja, het is wel wat een vochtige lucht, zo wordt het. Het is een 90% vocht. Het is uit een trog wat skier. En ja, dat viel ik dan wel wat. En omdat het nou, net zo wat waait. De wind uit het zuidwesten waait die door het rijsten gewoon. En dan met temperaturen viel het ik dan wel heel noffelijk gewoon. Zelfs soort in het eerste en het zuideerste, nou, die soort ik dan wel eens richting die 20 graden gaan kennen. En als we dan een jong zoeken, ja, is ik nog lang noffelijk. Want als de zinnen zo ondergeert zo om jou wacht een kwartier voor achten, is ik altijd nog noffelijk maar zo'n 15, 16 graden. Nou, en maar die hege bewolking zet ik wel mooie foto's van mij te kennen. En dan wordt het vannacht wordt het wat rustig. De wind gaat om naar het zuidwesten. We kennen de maan eens even begroeten. De sterren kunnen we weer even zien. Komt wat droeger lucht die kant op. Ja, de kans op deze is, als je een maand dit manier nog wel onwijzig. Maar ik denk dat het op de meeste plakken wat mij valt dat het een beetje groen mist is. Als de temperaturen dan ik naar onderuit gaan en als dan 8 tot 10 graden. En bij de IJsselmar, die het profiteert nog steeds van het warme IJsselmarwetter. Dan liggen de temperaturen dan om de 12 graden heen.
0: En als dan just naar de sneeuwen, horen we dan dat rijstige gest waar, zal ik het zo maar nemen?
1: Ja, we horen dat mooi. Ja, dat horen we mooi, want we zitten nog steeds. Maar dat hege drukgebied wat buzien om jou is en die harde steuringen, dat moont de jong nog wel even op afstand. En ja, we hebben mogelijk weer een prachtige dag gehad, dat deze weer futlussen is. Dan hebben we weer een afwisseling van wolken en zinnen, meer zinnen dan wolken. En het bloed dan ik droeg. We zorgen dan wel dat in de midden uit en trouwens even wel wat meer bewolking komen kan. De wind gaat wat om van het zuiden naar het zuidwesten. Ja, maar het bloed dan wel droeg en dan hebben op mogelijk bij een aangename temperatuur, een jongetje 20 graden. En er zit een zwakke, nou ja, matige wind uit het zuidwesten. Nou, dat zijn al je ingrediënten voor prachtige, mooie voor evenementen die er mooi binnen. Of de sportwedstrijden die er dan ik naar binnen. We zullen wel in de jong dat het wat meer bewolking uw kant wat opkomen kan. Er komt een hele zwakke steuring uw kant op. Ja, en dat is de temperatuur. Die gaan wel even onderuit naar zo'n 8 tot 10 graden. Dat de bewolking er is, herinner die zuiver ik al wat omheen. Zo is een spotje rein in de late nacht vallen kennen.
0: En de dagen daarna, zit er een soort verordening in of bloeien dit waar wat houden?
1: Nou, dat deze horen we dit waar wel wat. Zelfs na de morgen hebben we misschien nog kans op een spotje rein. Ik denk net dat het een soort voorstelt. Dan komen er morgen wel even op bij waarom. En, maar we hebben dan nog steeds weer van, nou, invloed van dat hege druk. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. 18, 19 graden. Nou, en dan meen je en deze, dan heb ik nog steeds invloed. Dan heb ik nog steeds temperaturen van 20 graden. Ja, prima voor de tijd voor het hier. En er staat op het algemeen ik net een soort wind. Meestal uit het zuidwesten. Waar in de nacht een kinder eens even een mistbank ontstaan. Nou, dat is dan ook alles. Nou ja, sageervetjend. Het is een stoptober. Maar de hege temperaturen stop je voorlopig nog net.

0: Marius en de muzikanten, mij het noemer Blaas erop. De replica van de Batavia leidt weer droeg in Lelystad. En dat is met dank aan twee Friezen, Jan Cuperus en Rink Gardenier. Ze zijn al tientallen jaren belutsen bij de Batavia. En maken nou een speciale stoel dat het schip op lezen kan. Toch dat het schip hier lang in die luchtlijn had, had het skeer op roem. Jan Cuperus zegt het schip de haven van Lelystad binnenkom.
1: Ja, fantastisch. Ja, heerlijk. Nou, die dat we het eigenlijk van kunnen hebben dat hij weer de bal komt. En echt een heel nieuw leven krijgt er nou. En heel interessant dat er een bal komt.
2: En zo'n skip, daar gaat natuurlijk een heel soort inzitten. Je bent houtbewerkers. Waarom gaan ze hem inflyen ooit om hier om mij te werken?
1: Nou, we weten ten eerste heel soort van de Batavia, omdat we de kielijk maken helft van beginnen waar. Dus we weten hoe helemaal die innerlijke zit. En dus we droogden ook meer van dit soort dingen. We hebben het VOC-skip in Amsterdam hebben we nog genoemd gehad. Dus ja, wij weten je best volle vrouw. We hebben een peek en dokbeurt mooi maken met zo'n skip. Dus we weten ook een beetje hoe het maakt. Goed kind.
2: En je gaat ook mij helpen om een bepaalde stoel te ontwerpen. Kun je eens mij nemen hoe shot zo'n stoel eruit en waar voor Trinity?
1: Nou, je hebt een stoel nodig, omdat die boord had een hele rare vorm. Dus die moet droeger worden en hij is zwak, of verzwakt. Dus die moet heel goed droeger worden. En de onderkant moet vlak werden, zodat we hem tillen kunnen. Dus in samenwerking met constateurs kun je dan zoiets bedenken. Maar het gaat u vooral, of gong u vooral, om hoe houden we Batavia in de vorm en hoe krijgen we hem op die stoel. Want het is in dokgong. De stoel zinkt al en dan is de Batavia 3 zinken. Dus juist eigenlijk net zo vol. Dus dat wie voor u zal het meest spannende moment van de hele actie.
2: En hoe is dat moment gong?
1: Perfect. Moet je echt zijn we daar bedenken in bijna. Zo mooi.
2: De stoel had zijn werk niet in?
1: Ja, de stoel maakt zijn werk niet van. We beginnen straks te tillen dan, maar de stoel echt zijn werk van. Maar we konden hem heel goed in lezen in ieder geval.
2: Het past dus al, ja, maar hoe is het skip er eigenlijk ontstaan nadat er zo lang in het waterlijn had?
1: Ja, de onderkant van het water is eigenlijk goed, want het had net zo'n lijn. Maar dit soort boorden al je les van rijwetter. Dus hij bloot maar één rij van boven. En ja, het is moeilijk te repareren, dat soort dingen. Dus van wal hebben we gewoon beter gekozen. Ik heb een dak boven bouwen. En hij maakt het dan weer droegje.
2: En kan hij ooit weer in het water lezen of in de rest van zijn leven onwal?
1: Ik denk, als mijn vreugde is, de rest van zijn leven onwal. Dus, maar het lijkt mij heel mooi dat er een 50 hier waarin je denkt, dus wij hebben een varen een keer. Dan proberen we dat nog een keer.
2: Ariane Hoog, museumdirecteur van Museum Batavialand. Hij ligt hier achter. Hoe is dat voor jullie?
3: Ja, geweldig. Het is eindelijk gelukt dat hij bijna aan land gaat komen. Dat hij weer terug is uit Amsterdam. Het is ongelooflijk.
2: En Jan Cuperus en Rienk ook, die hebben hier dus aan meegewerkt. Om vooral het technische deel in orde te maken. En ook omdat zij natuurlijk weten hoe het hele schip in elkaar zit. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
3: Nou, ze zijn echt een hele belangrijke factor geweest in deze hele operatie. Omdat zij al vanaf het begin erbij zijn geweest. En inderdaad ook heel veel kennis en kunde hebben van het schip zelf. En ook een van de belangrijkste dingen. En ik heb ook echt prachtige foto's, onder andere van Rienk. Er heel erg goed aan gedacht hebben over wat voor soort constructie het moest zijn. De stoelen, zoals we het noemen. En hoe die eruit moest komen te zien. En ze hebben ook de nest, dat kun je ook wel zien, ook al die balken er ook weer in gezet. Om hem gewoon nog beter te stabiliseren. En straks moet je ook nog verder beheerd en onderhoud gaan worden. En daar hebben ze ook weer een rol in.
2: Rienk Gardenier, Johan Jerek, drok on het werkwest om dit mogelijk te maken. Hoe is het van jou dat hij hier nou leidt?
4: Ja, het is heel spannend op dit moment. Maar het is echt mooi dat het schip nou even om is.
2: En ik zie hierboven ook een vlaggen van het beeld. Hoe kan dat? Waarom hing het hier erop?
4: Ja, die vlaggen die hingen daar omdat Willem Vos in Sint-Jabik-Wenne in beeld doet er dit plan betocht had. En mensen vonden het mooi om daar om te herinneren.
2: Dus het is eigenlijk ook wel een beetje een soort Fries initiatief.
4: Ja, het idee is bijna in Friesland, zag ik dat eigenlijk zeggen. En de uitviering in Lelystad, maar de hele voorbereiding wie eigenlijk in Friesland.
2: En Jo en ik, Jan Cuperus, ben je echt al jaren en jaren on verboen eigenlijk. Waarom gaan ze je neder gewoon, je Friesen hier in Lelystad?
4: Ja, het wie zei dat het arbeidsbureau in Ljouwert heel actief werft had van mensen. En ik ben wel op eigen initiatief gekomen, maar in eind jaren 80 ben er een heel soort Friesen op een werfvest.
2: Dus je bent ook net de enige?
4: Nee, nou wel. Maar van 6 maart tot 1994 ben er echt wel, ik denk per jaar win er wel 5-6 Friesen bij de bouw.
5: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
6: Oond in oren. Oond in oren.
7: Nou in Friesland.
8: Oh.
5: alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Het is nou op de kop al kwartier voor die. Dit is dus No in Friesland. Mijn muziek van Roy Orbison. Dit is You Got It.

0: Roy Orbison. Hij verstoor in München 88 en in ier letters 89 dus. Waar dit postuum nog een hit voor hem van Roy Orbison. Mijn nummer You Got It. Het is al zo'n 50 geleden dat de meest recente oorzetting van de Bijbel in het Frisk uitkwam. In München 88, om kijk te wijzen. De Matoost tocht Classicus Friesland, een projectgroep van oorzetters, redacteuren en theologen onder leiding van projectleider Jelle Knossen begon onder deze meesterput. De laatste jaren is er al het werk onder oorzetting en nu is die officieel op de helte. Theoloog Liewe Westra werkt ook mee onder oorzetting en hij is enthousiast, vertelt er een verslaghouder Dennis Terpstra.
1: Het is hartstikke mooi, maar klekkers mooi alle grote projecten. Als we van tevoren weten hier een wet wie onbegonnen, dan hien we nog een keer nooit.
2: Ja, het is een drege put.
1: Ja, het is een drege put. Het is een soort werk. Je komt ook al je dingen in, maar onnodig, want het jouw zoveel voldoening. Dus ja, dit is fantastisch.
2: Lees je me een beetje op schema?
1: Ja, wij lezen mooie op een held en op Jelwino. Dus ja, nog vier weer verder en dan moeten we een heel lang wijzen.
2: Ben je al een beetje clear met al die zinnen nou of gaat het nou op goed?
1: Ja, het is het bloot heerlijk werk. Ja, het is mijn beroep voor zelfs, de Bijbel. En het is een voorrecht dat je er dan een keer sadjip in doet. Mooi is een tekst nog helemaal naar onder babwaaien. Oké, nou heb ik het idee dat ik begreep wat die man, dit wie een man, zezen woe. En nou probeer ik daar in de taal van Michels en van de Mierskip het zat te brengen dat het te begrijpen is en dat het ongespreekt. Nou, dat is fantastisch werk.
0: Zij theoloog Liewe Westra. Dennis, die blur nog even om de theologen Gerard Rinsma en Liewe Westra in actie te zetten. En dat Gisa.
3: Sjup, het gaat erom dat de mensen het begrepen en voortaan dadelijk in de gaten hadden dit mij net. Maar er komt op erin, hè, dat er maar er komt op erin is dat het een negatieve connotatie, dat moeten we erin horen. En ja, dan was het eigenlijk een beetje verhullen, hè, kinderen.
1: Nou, verhullen, maar het gaat er net zo goed om van dat ze, nou, als ze maar de kont op erin is.
3: Ja, dat doet ze. Ja. En,
1: nou, maar hoe zou dat? Hoe zou dat nou?
2: Ja, je minst krijgt dus al drok in discussie.
4: Ja.
2: God het hier altijd, hè?
4: Ja, eigenlijk wel. Ja, Nieuw en ik kent wel aardig praten te horen.
2: En ja, dan discussiëren je hem over de oorzetting?
4: Nou ja, als je het Nieuw denkt van, nou, dit is de bot. Dit is krekt even erbij droog, of weet ik volle wat. Ik ben wel eens ietsje pietsje, denk ik, wat mij de losse hoornen iets te. Dan corrigeert hij dat. En als ik denk van, ja, maar nou helder krekt de scheuder ook. Wat het, dan, ja, dan zeg ik, ja, maar dan moeten we. En dan praten we erover, wat bedoelt Paulus nou? En dan komen we er meestal wel uit op een vondst.
2: Is dat dan eigenlijk de insteek van deze oerzet? Dat de taal oors is?
4: Taal is Fries zo dicht mogelijk bij de mensen. Dat is ook een beetje de taal van het understatement. Een beetje tongue-in-cheek. Het is ook de taal van, je zit het net plan uit wat het opstiert, maar je omschroeft het wat. En wij vliegen bij griepen het fort en duidelijk.
2: Nou, weer het krijgt denk ik waarom dus in de discussie die hem hier. Is deze oorzetting sowieso een beetje met tong in cheek? Een beetje helemaal knipeeg?
4: Nou, net overal natuurlijk. Nee, net overal. Maar aan de andere kant, die zwit, die moet dus even wat oud. Het moet wel draaglijk blijven. Ja, het moet wel. Hoeft denk ik, hoe heen? Nee, dat moet net.
2: Maar is dat eigenlijk dan juist de reden dat je hem zou hebben? We willen nou naar je oorzetting, maatje. Omdat die oren misschien iets te belegen of te moeilijk
4: belegen,
2: te snappen.
4: Ik zo haast is wel, het is oude kaas hoor. Het is alle macht. Nee, het is. Ja, nee, ik denk, die evangelieverhaal, dat geeft me wel. Dat is een verhaal. Maar dit, die theologische taal van Paulus, dit is net om hinder te komen, jong. Oerhoer, heb je dat wel eens van jet?
2: Ik had er nog nooit van jet.
4: Nee, ik niet. Maar dat is dus wat je mijn oren omslaat. Dat Joris schreef hier. Ja? En nou, ik denk, hoor, ik dacht aan Paulus de Boskabouter, oerhoer. Maar dat is dus. Nou, en dat zijn de begrippen, die moeten eruit.
2: Maar is dat dan echt dreig om dat oer te zetten naar begrijpelijke taal?
4: Ja, ik vind het wel. Het vreegt. Ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken, maar ik ben maar in je vers, ben ik zo'n bol een oeren bezig. Wat ik wil toch, ik raadpleeg wel een aantal Bijbelverhalen, die heb je hier, dan kijk wel eens, dan heb je die onder elkaar staan. Dan heb je de Griekse tekst, dat is de grondtekst, maar heeft net aangekomen. En dan heb je de Friese, oude Friese vertaling, dan heb je de Nije Nederlandse vertaling, dan heb je de Nadische Bijbel en dan heb je de oude Duitse vertalingen. Dan ben je eigenlijk in gesprek met een stuk of wat vertalers. En dan beschikken ze een eigen versie ervan te maken.
0: Zei theoloog Gerard Rinsma.

0: dat weer My Girl.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, mij Diana de Roort. Dus een goeiemiddag.
2: Nou, goeiemiddag Jacob.
0: Wat zit er in het programma?
2: Wij hebben op Vreet altijd de rubriek Nij van de Platenmaatschappij. Want op Vreet komt een heel soort Nij Veskes uit. En Wim Brons die selecteert er een aantal uit. En die letten we dan fragmenties van jaren. En een van die Nije platen die het uitkomt, dat is die van Gurbe Douwstra. Die heeft weer een Nije single uit. En nou, Gurbe vond het leuk om even in de studio te komen. Dus die komt van de Middy Del. En we hebben Timme. En Timme die maakt het animaties. En die animaties die worden heel goed bezien op social media. Zo onder de beide 100.000 views hebben. Nou, dat is best aardig, vind ik.
0: Ja,
2: ja, dan telst wel mooi. En Timme is dadelijk ik de gast om te vertellen hoe wat hij dan krijgt maakt en maar wat voor doel. En daar zie ik nou een linkplaat bij. Ja.
0: Ja.
2: Ja, kom zuster, maar eens even.
0: Zuster vraagt tegen Bob en Mienhollen.
2: Ja, nou ja, ik een beetje Bob en Mienhollen. Dus misschien iets soort tekeningen of animatiefilms. Ik weet het net. Bedenk iets leuks.
0: 0620 voor jou en Jochen of de Omroep Web. En heel soort willen.
2: Ja, dank u wel.
0: Zullen we goed komen?
2: Denk het wel.
0: Ja,
2: jawel. Meestal wel. En het wordt meestal ik gewoon vrouwen horen.
0: Ja, het is altijd vrouwen horen. Ja. Dat is hier ding dat het is. Diana de Groot is dadelijk op de radio met het programma Goeiemiddag. Dit is wie nou in Friesland. Graag op nog een keer. En van nou nog een noffelijke midden verder. Dag.
1: Omroep Friesland.
3: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielt. Snijn in Bureau de Vries.
4: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
5: Het bureau is op paard met Friese influencers.
6: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
5: We maken een tochtje door de oude film.
6: Vier voet, waar als ik best.
5: Maiskipper Ulbe.
7: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen in. Rode Vries.
8: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
1: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
17: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
2: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij.
18: In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
19: Een goeie middie. Blunderkalk. Ja, het is een beetje een alternatief woord voor T-Pex. Maar het is ook de social media namme van Timme. En Timme die maakt animaties, liedse verhaaltjes met eigen tekeningen. En hij vertelt het dadelijk zo. En ik zie hier een plaat bij. Dus lid in gedachten er even ook in. Tink een link mooi. De meeste suggestie terug, Jan, dat kind via de Omroep app. Of via 0620-4-9-9-9-9-9. Ja, en misschien vies de verhaaltjes en tekeningen wel zo mooi. Dat is de stil van Bis. Dat het die de adem ontneemt. Het Soesamme kinder, Breathless van de Chorus Control.
20: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
21: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
20: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
22: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
20: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
23: Goeiemiddag.
24: Mooi Diana de Groot.

0: De Suskes uit Twelle Geers scoorden er in jochtje 81 een hit mei. Maywood en Rio.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast 12 minuten oer in. Van de middag een soort zinnen en een graad als 20. Het is heerlijk nooit simmer waar. Een hele goede middag en fijne stad Rick Bis. Nog even en dan is het weekend. Ik hoop dat je leuke plannen hebt. En ja, gewoon niks dan. Dat ken ik een heel mooi plan wijzen. De komende 3 uren hoeft alleen nog maar de radio aan te horen. De rest die komt dan vanzelfs. Gerben Douwstra die komt in de studio. Hij had een nieuw nummer uit en is dropdwaande om weer een album te maken. Wat is er nog meer? Nij van de platenmaatschappij. Een selectie die krijgt van collega Wim Brons. De slingers, Marstik ophing je. Beruchten der ook is Noel sturen. En dadelijk schiet het door animaties.
2: Zink en Link.
0: En er komen leuke linkplaten op binnen. Jacob, die tikt.

Fairy Tale of New York. Girls on Film, daar komt Ingrid Mai. Egbert, die Ting Tong Boney M. De Painterman van Boney M. Little Jim Vermaatje van Siep van der Ploeg, zei Gary. En Take On Me van Aha, daar komt Pieter Mai. Die clip, dat is gewoon Ian Grutte animatie. Ja, daar heb ik een punt. Nou, ik ben benijd wat de computer de YouTube kiest. Ja, die gaat toch voor die clip. Wat wie dat revolutionair in die tijd van Aha. Die prachtige tekende clip. Dadelijk gaat het dus over animaties. En Timme, die komt erover vertellen.

0: De linkplaat van Joert, Aha en Take On Me.
1: Bij Omroep Friesland.
2: Op radio en televisie.
1: Om het fjouwer roeren.
2: Goeie middie.
0: Bij animaatjes Stinkstel Gouwende Grutte. Animatiefilms van Disney of van Pixar. Of van een filmpje dat maken is maar AI. Maar Timme Bontes uit Ljouwert, die maakt gewoon alles zelf. Zijn eigen animaatjes deelt er online onder de naam Blunderkalk. Timme, goeie middie.
3: Hallo.
0: Blunderkalk, wat een briljante naam.
3: Ja, dankjewel. Ja.
0: Waar komt het vandaan?
3: Het is eigenlijk een Zuid-Afrikaans woord. Ik was een keer aan het speuren van Nederlandse taal in natuurlijk Zuid-Afrika. En toen vond ik dit woord. En ik vond het zo grappig, want we hebben zelf natuurlijk... is het Typex in het Nederlands. Maar blunderkalk klinkt gewoon veel grappiger.
0: Ja, je hebt een blunder gemaakt, dus dan moet je iets overheen kalken.
3: Ja.
0: En toen dacht je, dat is hem.
3: Dit is hem, ja. Ik voelde het meteen.
0: Wat voor animaties maak jij?
3: Ik maak korte animaties voor social media in... zwart-wit, vaak met minimale bewegingen over ongemakkelijke situaties. Een paar sketches, noem maar op.

0: persoon wat ik ben tegengekomen die ik dan ga uitbeelden. Of...
1: Ja, precies. Want je hebt iets gemaakt met Donald Duck. En die is nogal viraal gegaan.
0: Ja.
1: Meer dan 100.000 views. Ja, dat droom je alleen maar van,
0: ja,
1: denk ik.
0: Ja, ik schrok me rot.
1: Ja, want wat was dat voor filmpje? Kun je vertellen waar die over gaat?
0: Ik was op vakantie geweest. En ik had een tijdje niet gepost. Dus ik dacht, ik wil even een bericht maken waar ik mijn versie terugkomt. En dan staat er opeens een beetje gekke kale man voor mijn huis. En die een beetje half de keer gaat tegen mij. Omdat zijn Donald Duckjes verkeerd bezorgd zijn. En dan begint hij eigenlijk een monoloog over het feit dat hij gewoon heeft gelogen. En dat hij dan dat zijn neef die uit wraak, die plast op zijn Donald Duckjes. En dus dan heeft hij met opzet verkeerd laten bezorgen om zijn Donald Duckjes veilig te stellen. En langzamerhand kom je steeds meer achter waarom die vent dat doet en zo.
1: Ja. Ja, een bizar verhaal eigenlijk.
0: Een bizar verhaal.
1: Ja, ja. Maar waar gebeurt?
0: Nee.
1: Okay.
0: Dit was deels geïmproviseerd eigenlijk. Het was,
1: okay.
0: Het kwam, ik was gewoon het personage, ik had de stem geoefend. En ik dacht, oké, ik ga nu gewoon los. En waarschijnlijk 10 minuten of zo volgepraat met die stem. En vervolgens gewoon geknipt en het leukste ervan uitgehaald.
1: Ja. Ja. Je zegt, ik heb heel veel van die animatiefilmpjes gekeken ook. Wat is jouw grote voorbeeld?
0: De Simpsons is natuurlijk... altijd sinds jongs af aan altijd aangeweest. Ik heb ook heel veel gekeken naar gewoon de Britse sketchseries zoals The Fast Show en Little Britain, noem maar op. Dus ik hou van alles wat. En,
1: dat meng je een beetje en dat is dan jouw eigen tip.
0: Ja, het is langzamerhand gewoon tot een eigen humorvorm gevormd.
1: Wat voor reacties krijg je over het algemeen op je filmpjes?
0: Ja, mensen zijn best wel positief. Ik heb laatst had ik voor de eerste keer een haatcomment. En toen dat raakte me wel. Maar het was omdat het eigenlijk zo weinig voorkomt. Nog. Maar meestal
1: hoe populairder je wordt, hoe meer haatreacties je gaat krijgen, denk ik.
0: Laat ze maar komen, wat
1: dat betreft wel, maar het is niet leuk.
0: Nee, want ik vind, meestal dan reageer ik ook een beetje ironisch op. Dan maak ik het zelf weer leuk. Maar de meeste mensen die zijn wel echt positief. En ook van die laatste video met de man van de Donald Duckjes... De mensen vonden hem gewoon schattig. Terwijl ik het eigenlijk een beetje als soort van creepy man had geschreven. Eigenlijk.
1: Ja.
0: Gewoon een beetje een gekke vent. Maar mensen vonden het best wel schattig.
1: Oké.
0: Dus positief.
1: Wat hoop je dat mensen uit die filmpjes halen? Of heb je een boodschap?
0: Gewoon lekker lachen.
1: Ja.
0: Ja, ik wil gewoon echt gewoon vermaak creëren. Dat mensen na hun werk even op hun telefoon kijken en dan... gek filmpje zien en dan gewoon lekker kunnen lachen. Want daar gaat dat aan. We moeten meer lachen, weet je. Het is, het is al zwaar genoeg.
1: Nou, een goede boodschap, zou ik zeggen. Wat is je droom?
0: Mijn droom is om uiteindelijk nog een grotere animatieserie hiervan te maken. Gewoon misschien zelfs serialized, 20 minuten afleveringen. Gewoon bijna als The Simpsons. Gewoon een universum creëren aan figuren in hetzelfde stadje, noem maar op. Dus dat is wel een mooie droom.
1: Ik wens je veel succes.
0: Dankjewel.
1: En leuk dat je hier even was.
0: Ja, bedankt.
1: Timme Bontes en Wostum Volgi, Blunderkalk. Dekistum Undefine. Goeie.

Suzanne en Freek en deze is voor mij. Het Friske Nijs komt er dadelijk aan en dit is muziek van de man die het in de theater stiet op het Zuid, maar de Wichter-sessies. Mooi zien dochter. Marcel Smit, Liefde en Whisky.

0: 9 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 mannen in het theater in de oude Tarieten. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder woorden de kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober, bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur 8 na.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
12: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM. Het is Jelve Twaan. Het Frieske Nijsnauw, maar Jacob Stelwagen.
16: Een inwenner van de Harkema zei het nilbedrag af van 1000 euro voor de tip die het liet vindt van vrouwen fietsen. Die waren in de nacht van Waarzip Tons in mijn naam. Die het om twee racefietsen en twee gravelbikes. De dupierre is Reense Luimstra. Hij vreeg het ook al meestal om zijn oproep voor de gouden tips een volle mogelijke deal op social media. Ulbe Zwager komt waarom in de SKS. Dat zei het voorzitter Johan Haringsma van het Leute Scootje in de podcast Oh, wat een klapper van Omroep Friesland. Ulbe Zwager volgt Pieter Jan Posma op als adviseur bij skipper Willem Zwager. Dat is de zoon van Ulbe. En het is dus op het scootje van Leute.
17: Het is toch hartstikke mooi dat we 3 generaties Zwager op het skip hebben. Dat is Riemer en Rink en Willem. En natuurlijk en Ulbe. En dan hebben we de andere zware, Jaap zware, hebben we er ook nog bij. Ja. Dus het wordt een hele zware clan.
16: Zaakkundige en analist Ilke Dijkstra zegt deze stap net voor dadelijk onkom.
18: Verrassend is als het licht wordt eigenlijk, denk ik. Ik vind het super verrassend. Ja, je hebt van alles tocht. Ik bedoel, we wisten dat al de adviseur Pieter Jan Posma ermee opgehouden wie. En vader en zoon. Ja, dit is het laatste wat ik verwachtte hier.
16: De politie zieken de bestuurder van een scooter na een botsing met een auto in Vinkleester. Het ongeluk bad de Justioen op de Kleesterwei. De scooterrijder zou daarna terugrijden wijzen. De politie heeft meerdere tjoegels prutsen en vreeg het meest met informatie om die te dealen. De replica van de Batavia leidt werd droeg in Lelystad. En dat is met dank aan twee Friezen, Jonke Peres en Rink Gardenier. Ze zijn al tien jaar hier een belutsen bij de Batavia en maken nou een speciale stoel dat het skip op lezen kan. Toch dat het skip jarenlang in de Iepenloftlijn had, gaat het skip roem. Jonke Peres zegt het skip de haven van Lelystad inkom.
19: Nou, wij weten eerst heel soort van de Batavia, omdat we de kielik maken van het begin. Dus we weten hoe helemaal die inlijke zit. En dus bedreigd op meer van dit soort dingen. We hebben het VOC-schip in Amsterdam hebben we nog onderhoud. Dus wij weten je best volle vrouw. We hebben een peek en dokbeurt mooi maken met zo'n groot schip. Dus we weten ook een beetje hoe het kan.
16: De De zin had een haatrol vanmiddag. Het is een uurtje of 20 graden. Morgen is het rustig. Gisteren vierde zinnen en bewolking. En op een eind uurtje of 20 graden. Snijden we het op een eind droege dij met een temperatuur van om de uurtje graden heen.
15: Heerlijk weekend, waar tocht ik ze?
16: Tocht ik.
15: Dank u wel, Jacob. Oeren oren dan, yes, en we hebben het nijs uit Friesland. Dat kisten zelfs ik altijd volg je nu Omroep-app en op omroepfriesland.nl. Muziek dadelijk in Goeiemiddie van The Bee Gees. In Australië hien ze haar een eerste hit, maar de mannen die komen van Engeland. Ze binnen bennen op de Isle of Man. Doet haar een succes groeide, verhuizen ze dan ik waarom naar Engeland. Yes, dadelijk.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
21: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
22: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
20: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
21: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
23: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
26: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
27: Honda, the power of dreams.
28: Goeiemiddag.
29: Maar Diana de Groot.

toch lekker, eigenlijk, dat is dan gewoon thuis is. En dat stinkt, nou, ik heb al zoveel muziek maken. Ik ben eigenlijk al helemaal binnen. En dat is die gewoon volledig focus die kist op die gezin. Maar we hopen voor zelfs dat Adele nog wel weer naar je muziek komt. Rolling in the Deep. En daar zoenen wij dan de slingers wel voorop in die kinnen. Maar misschien is er ook nog wel wat te vieren. Van zo'n ding van, nou, dek in de slingers, ik zeker voorop hongen worden. En dat hoeft net alleen nog jonger te wezen, maar op vreed moest ik het hele weekend gewoon mooi pakken. Dus is er morgen of snijn iets van zo'n ding van, nou, dekken we de slingers voorop in die. Misschien is dit wel een leuk evenement organiseerd. Als ding van, nou, dat zou wel heel aardig wezen. Want dan toch even neemt we het. Nou, dat mooi alle hier op vreed. Let het me even witte, stuur een beruchtje. Dat kan heel makkelijk via de Omroep app. Of via 0620. Jouwer, Jochen. En dan kan ik dat je dadelijk ik nog mooi nemen. En ik jou ook nog een setje slingers put. Dus dat wordt heel gezellig. The War on Drugs komt dadelijk op.

0: Het is 8 minuten van 12. The War on Drugs, ja, de Shirin Guyamidi en Who's That?
1: Wij gingen in de swingers op.
0: Anja en Gerrit die sturen een leuk berichtje. Wij hangen de slingers op voor onze jongste 3 kinderen. 27 september werd Brecht de Jong en 1 oktober Mare Jildouw, beide 4 jaar. 2 oktober Jesse de Jong, 1 jaar. De groetnis van Anja en Gerrit, nou dat zit al hier wel heel dicht op mijn koor. Wat prachtig mooi en van harte lokwenske verzels. Klaasje die zegt graag de felicitaties voor Atje Dijkstra, uw boordvriendin, die uw 63 hier worden is. Mooie dingen maar haar mooi maken op de boot. En we kregen ik een brugje van Tilly. En die zei het morgen 24-jarig jubileum als rinploeg. En we vieren dit mooi een kuiertocht. Maar weer hinnen? Ja, dat is nog een verrassing. Tilly, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Wat is dit van rinploeg?
2: Nou, we hebben de rinploeg is eigenlijk maar de slag in 2000 begonnen. Nou, ik ben hier letter aansluiten, maar goed, er stond vriend hier al vieren. Maar ja, goed, dat bloot er alweer bij. Dus we zijn, nou, we gaan nou met je vieren hebben. Voor een ploeg van 22 mensen hebben wij een kuiertocht uitzetten. Alleen het is een verrassing, waar hinnen dus.
0: Ja, ja, nee, dat kunnen we dan nou ik net vertellen.
2: Nee,
0: dat mogen we zeker net wel. Nee, we willen die verrassing ik net verspillen.
2: Nee,
0: maar dus juist in 2000 bij de slachtenmarathon, maar koen je mijn koor toen al of hem mijn koor de route?
2: Ja. Zestadig hoor. Het is dan mijn vrienden ploeg en wat familie. En nou ja, dan kwam het ploegje werd ik steeds groter. Dus ja, zo ben je wel eigenlijk nou ja, toch een best wel aardige ploeg uitgegroeid. En ja, stadig hoor dat ik wel eens een beetje minder. Want ja, we werden al ik kreeg wat ouder. Dus ja, dan valt ik wel eens in. Oh, of die kind even net. Of dat komt letterlijk wel weer. Maar ja, zij is de bol ontstien. En nou hebben we een tochtje van 15 kilometer. Dus nou, de meeste kind dat wel rinnen. En dan is iets van, nou, dan geef ik wel een hele gezellige dag voor mij.
0: Ja, zeker. Maar tussen toch dan, al die jaren, sjugge je mijn koor alleenig, had je hem dan te kuieren in? Of?
2: Nou, het is het, uiteraard, ik mag het kuieren. Het is s'avonds mijn feestjes. Het is, ik wel eens mooi wat droevige gebeurtenissen. Maar het is, ja, het is... Ja, het is altijd gezellig.
0: Libertaire paren. Nou, dat is toch hartstikke leuk dat je op die wijze mama koor om je in kennen.
2: Ja, ja, zeker. En je bent lekker sportief wandelen. Nou, je bent aan het kuieren. Dus, heel wat tacht erom als je nou...
0: Ja, echt hè. Maar kist dan nog een verrassende tacht betinken van morgen? Is dat slaggetinkst?
2: Het slag het altijd omdat het gezellig is. Dus dat is het. En in het begin, hebben de eerste jaren, hebben we altijd Friese vlaghesjes erom. Dus...
0: En dan
2: dus dat
0: meer.
2: Dat ik heel herkennen. Nee, die ben ondertussen zo oud en versliepen. Dus dat kan niet meer. Dus, maar dat is altijd wel heel herkenbaar. En het is gewoon gezellig. Dus,
0: Oké, maar heen wel een startpunt oppraat? Of geef nog maar auto's ergens in?
2: Wij zijn met je vrouw en onze vriendin hebben dat georganiseerd.
0: Ja?
2: En wij rieden ze morgen. Dus wij rieden met je vrouw en met jouw auto. En dan jek je nog wat mensen kan horen onderwijs. En dan rieden we daar een plak en van daaruit is dus een verrassing waar je er aan in.
0: Fantastisch. Lidman die even witte hoe het West het. Was dat wel?
2: Oh, ja.
0: Gewoon even een appje sturen, dan kan ik even melden weem kuieren hebben.
2: Ja, is goed.
0: Wij sturen de slingers op, Tilly, en een hele mooie dag daar weenske.
2: Ja. Oké, prima.
0: Doeg.
2: Hey, hoi, hoi.
0: Fantastisch mooi. De slingers gaan daar dus hinnen en Anja en Gerrit. Hier krijg ik nog slingers van u, ja. Marlene, one good three.

0: dagen tussen Tolve en Ienoeren.
1: Oh ja, in ieder geval Wolkom of iets dergelijks. Hè?
2: En op Sneur om 8 en Tollevoeren.
0: Nou in Friesland.
3: Ja, daar ben ik wel blij om, jongen.
2: Maar Nijs, dat telt.
0: Sport die libbet.
1: Promotie, dat is ook promotie.
2: En het waar het rol komt.
4: Dat komt dan even op, dat schoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij.
0: En muziek die stoijeren worst.
2: Hier bij Omroep Friesland.
0: Nou in Friesland.
5: Goeie, het wetteert om eerdappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen schippen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hebt schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stok in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rol hier witte. Hondje.
6: Jaring de Wolf, wenning eerjochting in Sint-Nik is no snijn, iepen. Van 12 ont 5.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken en later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Er komt nog een verlette slingers binnen van Martin Reitsma. Die stuurt een berichtje. Morgen 12 jaar getrouwd met mijn topvrouw Elsa. Van harte geluk wens ik Martje er een prachtig mooie dag van beiden. Gerben Douwstra die is hier aanstien in de studio. Hij had een nijnummer uitbracht. Maar wat voor boodschap zit erin? Jessa.
9: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
10: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
9: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
10: Sjonge jo, ik mij.
11: De garage in jou omkrieten? Heima, service en auto's is er voor Els.
12: Het is oktober woonmaand bij Lippe. Dat budget een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Ken je hoe wel wat nijsbroeken? Shop nou gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippe wonen.
6: Jaring de Wolf wenning eerjochting in Sint-Nik is no snijn iepen. Van 12 ont 5.
13: Goeiemiddag.
14: Mij Diana de Groot.

0: en de Gijzelaar. En Alphabeat, jij is ervoor, my fascination.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Jonger Gurbe Douwstra, hij is intussen 22. Ja, maar achter de granium zitten, dat dochter nog net. Hij is dwaande mooi een nij album skinkt. En Joert komt als vaprulke een nije single lied.

0: Nooit de ondergeende zinnen, dat is dus de titel. Gurbe, welkom.
1: Dag wel, dag wel.
0: Ik jette dit vestje van een moon en ik kreeg er een super ambitie pinebuk van.
1: Nou, wat dan?
0: Het klinkt een beetje als een oorskietsvestje.
1: Ja, zo is het inderdaad. Beschouw je kennen, ja.
0: Ja.
1: Dat is, ik vind het, listaas nog heel dol, jette.
0: Jazeker, ja.
1: Jette is nou een heel refrein. Er zit vaak een heel refrein in en op slot zit het hele refrein erin. En daar komt ik de zinsnede voor van wat dit dan toch mijn laatste rondje.
0: Mijn laatste rondje, ja.
1: Redentora Snijdijn, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het punt is, je weet dat nooit. Nou, je weet nooit wanneer het oorski komen kan of komen mat. Zo, er kan een tijd komen dat de vingers net meer werken of dat de stemmer bij jou. Ja, dan hoort het samen in hier op.
0: Ja.
1: Dat kan. Ik hoop je het net. En het is ik... het is net echt skreun als een oorskietslied. Ja, dat net.
0: Okay.
1: Nee, ik heb het ooit maken voor een periolien voor de laatste Frisicanen-tour. Ik heb met Pieter Wilkens en Marcel Smit 5 keer op tournee geweest met Frisicanen. Dat was een heel Fries, heel Engels programma. En daar hiek speciaal dit liedje van skreun. Omdat we de laatste tour gingen we de titel doen Into the Sunset.
0: Aha.
1: Naar de ondergeen.
0: Naar de ondergeen zinnen.
1: En dat liedje wien oorspronkelijk ik in twa talen. En, maar ja, toen ging ik zelfs mijn tour weer op een paard. En toen dacht ik van ja, ik vind het een mooi nummer. Of sinds ik het zelf. En ik denk, nou, dan maak het ik dwaan. Zal ik het wend ben om te dwaan, dan maak ik er een hulde Friese versie van mij. Dat is dit uiteindelijk worden.
0: Want waar gaat het oor?
1: Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk oor wat muziek van mij betjutten heeft.
0: Ja.
1: Wat het eigenlijk nog altijd betjut.
0: Want het is juist eigenlijk wel een beetje waarom.
1: Ik zou wel wat weer waarom, ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, dat doe je als je het waar zat er binnen.
0: Ja, maar denkst je dan nou, ik wil eens, nou ja, safar uit als denkst van ja, wat dat ik er net mee ben? Of dat het toch in één keer ophoudt?
1: Nou, nee, daar ben ik net heel bewust mee bezig. Er zijn momenten waarop je dat realiseert. Dat er mensen om je heen en wij vallen. Gewoon vaak nog volle jongeren zodat je zelfs binnen. En ja, die te proten van je budget hebben, weet je, proten met de meidje in hoorn hebben. Zo. En ja, dan dat zijn momenten waarbij je dat wel trog het zing je het vanzelf. Mm-hmm. Ja, je weet het net. Je weet net wanneer het dienwijze kan. Dat kan samen gebeuren. Ik bedoel, ik een ongeluk rijden op weinig hoesazen.
0: Ja.
1: Klop het op.
0: Ja, we klop het even nou.
1: Ja. Maar dus dat weet je net. Ik ben er net heel bewust constant mee aan de gang. Zo nou dan speelt het wat trooie hinnen.
0: Ja, wist naarmate als de oude wist wat melancholischer?
1: Ja. Ik denk het wel. Inderdaad, je wordt wat melancholischer. Je begint wat oorzoek dingen na te denken. Dat is eigenlijk wel wat jij erin gong zet. Ik denk dat begon is dat ik voor het eerst paken waar.
0: Ja.
1: Dus dan begin je oorzaak en dingen aan te zien. En dan begin ik wel wat na te denken over hoe het commercieel in de toekomst. En dan heb ik mijn eigen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik ken al Pakers is het oudste is 8 en de jongste is 3 of 4 man of zo. Dus hoe zit de vrouw ervoor als ze haasten volwassen binnen of zelfs als ze haasten mijn leeftijd?
0: Ja.
1: Daar meis ik me wel wat zwaar genoeg. Net dat me dat hulpbod behindert of zo.
0: Mm-hmm.
1: Want ja.
0: Maar ik gisteren oors denken.
1: Ja, gisteren oors denken. En dat maakt die soms wat mankelijker. Ja, dat is, ja.
0: Ja, dat is het Frieske wet. Die zag ik mankeliek. Ja. Dank u wel. Ja. Maar dat is nog net op horen, maar muziek mooi zien, toch?
1: Absoluut net. Nee. Toen zeiden ze al, dat het een album wordt op termijn.
0: Op termijn?
1: Ja.
0: En wat is die termijn?
1: Nou, ik zal takken hier naar de simmer. Zal ik in het seizoen 2028 met mij een theaterliedjesprogramma op een paard. En dan moet eigenlijk, de Renaille plaat lezen. Dat zou het mooiste wezen.
0: Ja.
1: Voordat de tour begint.
0: Okay.
1: Maar ik ben eigenlijk van doel om het komende jaar, één keer in de 5-6 weken, een nieuw liedje uit te brengen. Dus ik heb een vrij volle lezen uit de vorige tour. En ik heb inmiddels al een stuk of wat liedjes klaar van die nieuwe tour.
0: Okay.
1: Nou ja, dat moet eigenlijk uitmonden in een album.
0: Dus stakken meer, ik heb een heel soort van verwachting. Qua nieuwe muziek.
1: Altijd goed is wel, ja. Altijd al keer, ja, dit weer de eerste oorzet. En hier hebben we vrij volle werkingstutsen. En ik net al in, ja, want ik schreeuw dan zo'n vestje. Maar het wordt mooi maken, toch? Harry Zwerver, Rick Meijer, die het produceert. En Rick het een heleboel instrumenten spelen. Andrea Meijer, prachtig op cello. En Jan de Vries en Johannes Adem op accordeon en basgitaar.
0: Ja, het arrangement is prachtig.
1: Die meiden er iets moois van.
0: Zeker.
1: En je hebt een prototype in stutsen. Dus, en nu is het een beetje schijn naar de planning van... wanneer geven we mij de rest los? Rick is er al wel weer mee bezig, dus... Ja, binnen maar weer eens even de studio in doeken dan.
0: En wat is de teneur van de orenfeskes? Zitten er ik nog hele fleurige deuntjes tussen?
1: Ja, er zit hele fleurige bij. Oh. De werktitel van het nieuwe programma is Dromen en Idealen.
0: Ah.
1: Wanneer komt er ooit een tijd dat je ophoren met te dromen? Komt er ooit een tijd dat je geen ideaal meer hebben met je? Of geen meer hebben kennen of zo? Wissel? Ik denk van net. Ik denk dat je...
0: Ik maar hopen van net.
1: Nee, dat, ik vind dat je dromen mij maten tot de einde.
0: Ja.
1: En een ideaal moet je natuurlijk nooit om kans komen. Dus daar zit wel wat in. Daar zit ik een liedje in, dat heet ideaal. Maar daar zit ik een liedje in, dat heet de bucketlist.
0: Ah.
1: Dus... Die heb ik trouwens net, ja.
0: Oh, ik wil vragen, wat stiet er bij die boven hoor op die list? Maar die heb ik net, nee.
1: Nee, het gaat er namelijk over dat ik eigenlijk... Ja, dat ik eigenlijk vind... Ik vind een bucketlist eigenlijk wat onzin.
0: Mm.
1: Want...
0: Als het iets van was, moest ik gewoon doen.
1: Ja, want ik neem het dan een amer vol mijn weesken, een bucketlist, een amer vol mijn weesken. Ja, die rekent nevens mij nooit leeg.
0: Nee.
1: Want er is altijd wel wat nice, was graag worst of was graag sist of zo. Dus ik denk, op het moment dat er voorstje is dwaan, net denken van, dat zet ik op mijn bucketlist, dat wil ik nog eens.
0: Nee.
1: Als het worst... Dwaan.
0: Jennifer.
1: Ja, en daar zitten dus. En dat is een. Ze zitten de meerfleurige versken, zie je.
0: Ook gelukkig. Gelukkig. Ja. Nou, maar netjes, want nou ja, ik doe nou alsof dit een heel treurig. Het is een prachtig mooie tekst. Ik vind het een heel mooi arrangement. Ik wil het heel graag nou even. Aan iedereen jere litten. Naar de Oendig in de zin. Ik vond het heel leuk dat je weer eens gurbe.
1: Ik vond het mooi om je te wezen.
0: En ik gun je nog een heel soort mooie muziek daar. En als zes of nijs heste, kom gezellig del.
1: Ik bel me. Dank. Thank you.

0: hard living. Lieg als wien onderwijs.
1: Van nou aan te vinden op alle streamingstjensten en ik op YouTube. Gurbe Douwstra, nooit de ondergeende zinnen. Het is 8 minuten voor 11 draaien.
2: Dat is ja, deze goed, keer
1: is goed. Zo, dan ben je helemaal van nu voor het roer. Ja, nee, klopt.
2: Die is die, die
1: ja,
2: is
1: ik ben soms wat aan het googelen, Martien. Maar ja, okay. het klopt. Het,
2: Eigenlijk is het 4 voor voor jou.
1: Nou, nee, nog niet nee? helemaal. Okay. Ja, nee. Nee, Sarah niet het nou ik ben nou. Maar dadelijk komt er te vertrijden en dan wil ik wel graag een spultje spelen.
2: Ja.
1: Maar ja, de vraag is dan natuurlijk... Welk veske, welk spultje?
2: Win mooi het begin.
1: Win mooi het begin. Nou, dan... zet ik het begin van een veske op, Siki. En dan Marcel Thuis reden waar dat veske van is.
2: Gaat niet te winnen?
1: Ja, Pier... Nee,
2: ja, Pier en Twijntig.
1: Voor Pier en Twijntig,
2: ja. De voorstelling wat speelt voor de première. En nog twee kaarten van Mr. en Mrs.
1: Ah, hoor ik in Bolwerk, hè? In Snits.
2: En van Sels. De borrelplank.
1: De borrelplanken.
2: Dat is wel het belangrijkste speel.
1: En droegewassen, hè?
2: En droegewassen.
1: Ja, die met er wol op. Dan is het compleet op de vrede middie. Oké, win mooi begin dus straks. Het Frieske Nijs komt er ik aan. En dit is Marianne.

0: Wijn bij een barbecue, zwemmen op een fiets en nice maken ze op tongensje. Maar rollen op de Fries.
1: Ja, elke week werd de leukste verhalen uit Friesland. Vaar in de auto, op de bank of onderwijs. Nice maken ze de podcast. Elke tongensje op Spotify en elke vreet op televisie.
0: Nice makkers. Want ja, daar zit er ook niks op tv.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel, om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 92.2 FM.
8: Het is Jelve Treijen. Nijsuit Friesland, nou, mij Jacob Stelwagen.
9: De FIAT, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst, dat zou Marlie onthouden voor belastingfraude. Een van de Marlie komt uit Leeuwarden, Oordnut, Enschede en Hengelo. De Marlie wordt in verband gebracht met meerdere ondernemingen die belastingwijze zoenen bij btw-fraude in de handel in alcoholvrije dranken. De ondernemings vertonen even onderzoekers kenmerken van zogenaamde ploffers. Ondernemings die God keerpje en verkeerpje, daarbij btw in rekening brengen onder aannemers, zonder die zelfs aan te dragen. Meerdere hypotheekverstrekkers, waaronder Rabobank en hypotheekdochter Opfion, die passen in 2022 de hypotheeknormen om. Op dit stuit wordt 10 jaar voor de pensioengerichte de leeftijd rekening houden met het verwachte pensioeninkomen bij het aansluiten van een hypotheek bij Bigelix Verhoezing. Dat wordt takkomier verroren naar 15 jaar voor de pensioenleeftijd. En dat betekent dat meestal van 52 jaar en ouder minder geld leren kennen. Sam Teuns van de hypotheekrabatier Veen krijgt al vragen vanuit die leeftijdsgroep.
10: Nou, ik denk wel dat ze alert moeten zijn. En gelukkig zijn het in dit geval tussen haakjes maar 4 geldverstrekkers op dit moment die deze keuze hebben gemaakt. Maar het wordt wel kijken. Het wordt wel op zoek gaan naar de mogelijkheden en naar de beperkingen.
9: Er is in Brutsen bij Tuntvrieding de Vrottelspolen op de Gediek. Daarbij binnen onder orde 2 gasmeners, 2 boskmeners en 2 aggregaten wijnaam. De inbraak wie in de nacht van 30 september op 1 oktober. De Tuntvrieding hoopt op informatie van Sjoegen of camerabeelden. De politie is ook op de hoogte gebracht. In juli hier de vrienden ook al te krijgen met vernielings. Het is al zo'n 50 jaar geleden dat de meest recente oorzetting van de Bijbel in het Friesk uitkwam, nuntje 28 om kijk te wijzen. Een projectgroep van oorzetters, redacteurs en theologen onder leiding van projectleider Jelle Knossen is al hier een hut om het werk om een nieuwe oorzetting te maken. En die is nou voor de helderkleer. Het is de bedoeling dat er al is in 2030. Bij de nieuwe oorzetting is die sterker dat Friesk weer fris en begrijpelijk is. Theoloog Gerard Rinsma komt in de doorzetting van Juntje 28 hiele dat je de termen tjen.
11: Oerhoer, heeft dat wel eens verjet? Maar dat is dus dat je mijn oor omslaat. Dat je woorden schrijft hier. Ja? Ja, nou, ik denk, hoor. Ik dacht van Paulus de Boskabouter, oerhoer. Maar dat is dus. Nou, en dat zijn de begrippen, die moeten eruit.
9: Dat toch Paulus de Boskabouter helemaal net.
8: Ja, dat kunt. H-O-E-R?
9: E, ja. Oerhoeren, verteer.
8: Oh, hoeren.
9: Ja.
8: Oké. Okay. Ja. Ik versteer wat toch eens.
9: En dan heb je een keer door Paulus de Boskabouter. Maar dat stond mij helemaal net.
8: Nee, Paulus stond net.
9: De zin ja, precies. De zin aan het water al vermist. Het is nu of 20 graden. Morgen is het restige rest waar. Vierde zinnen en bewolking op een eindje van 20 graden. Snijden wordt op een eindje droge dij met een temperatuur van om en bij de njuntje graden.
8: Mooi. Dank u wel, Jacob.
9: Ja.
8: Ont oren oren. Dan komt er een wet, toch?
9: Ja, ont oren. Oren.
8: Oren. Level 42 komt er dadelijk om. Die Gietrik, niet om taai, hè? Hot water, yes, die zaak.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
13: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel!
15: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Goedemiddag.
22: Maar Diana de Groot.

0: lijkt het wel of haast alles wat ze docht of wat ze onrekket in goud veroort. Dit is een Roxy Dekker en Bare Minimum.
1: Win!
2: Mag het begin!
0: Ik is gewoon twee joensjes uitwinnen hier bij Omroep Friesland Goeiemiddie. En krijg ik nog een borrelplanken erbij. Mooi droegel was erop. Dus ik zou die eerder even spitsen. En Jere, wat voor veske ik je nou draai? Nou, dat mat het dan wezen, denk ik. Ik wil heel graag titel en artiest, wil ik van die witte. 0620 4999 of stuur een brugje via de Omroep app. Of via de Omroep app voor die leuke prijzen die van de middie winnen kist.

0: mij het begin.
1: Welk viske jere sto jere? Nou, er komen een paar foute antwoorden binnen, maar de rest is al hier goed. Jappie, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
1: Wat voor viske jere?
2: Eetcontact van dit waar.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Ja, ik denk dat Mat wat het wan wezen, toch?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Hoe is het met Jappie?
2: Ja, prima.
1: Ja, oké. Okay. Wat winnen de plannen van de middag?
2: Ik ben van de gaskotje. Dat is nog mooi waar voor.
1: Oh, het is prachtig waar.
2: Ja.
1: Ja, dat met het hele weekend nog of is het van de middag kleer?
2: Van de middag is kotje mooi, maar het winnen helle.
1: Ja, precies. Oké. Okay. En heeft het volle laan?
2: Ja, 50, 60, 60 ongeveer.
1: Oké, okay. Ja, dan bist wel even ons kotje.
2: Ja.
1: Ja, maar de kwaliteit is goed. Bist er blij mooi?
2: Ja. Ja, zit mooi gehad.
1: Nou, sjug eens even. Hartstikke mooi. Lekker. Fijn dat een joert even kind. En lekker de radio erbij, jongen. En dan het weekend even met de poortjes omheen. Of bloot er altijd werk?
2: Nee, we gaan werk.
1: Ja?
2: Ja.
1: Wat moet er dan gebeuren?
2: Ja, de kei ben ik nog.
1: Oh,
2: mais ben... nog.
1: Oh, ik nog. Mais, ik nog. Jongen, ja. Jongen. Nou, hij zit er met ook mooi.
2: Ja.
1: Hij toch wel tijd om twee keer in Jonsje Fut te gaan?
2: Wakker, jongens, ja, maar we tiet maatje.
1: Ja, maar we tiet maatje. Nou, we sturen kaarten op voor Mr. en Mrs. En voor een toneelstuk in de harmonie. Wat speelt het van Pier 20? Mas maar even zien wat slag het. En Oskis misschien horen er nog blijft, maar maatje. Dan krijg je in elk geval ik een borrelplank mooi droege was erop.
2: Sure,
1: nou,
2: goed.
1: Dat is altijd lekker, toch?
2: Ja, zeker.
1: Oké, okay. Ja. Bedankt voor het mooi wel. Succes nog even met werk. En we draaien echt contact.
2: Heel goed.
1: Doeg!
2: Doeg!
1: De oplossing van Joertus, die twee.

0: Wat zal ik dwaan?
1: Dit weekend.
2: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Die gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
0: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
3: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
4: Jaring de Wolf Wenning-Inrichting in Sint-Nyk is no snijn iepen. Van tolve ontvief.
3: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
10: Wat komt er nij van de platenmaatschappij? Dat jij je dadelijk. Maar eerst geven we om naar het jaar 2000 met Jennifer Lopez.
11: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smullingerland in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
12: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Goedemiddag.
15: Mooi Diana de Groot.

0: altijd een feestje, maar Lionel Richie in the house. En all night long.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
0: Wim Brons, goeiemiddag.
3: Diana de Groot, goedemiddag.
0: Fijn als de best.
3: Hoi.
0: Door Hester Marinoos in de Spotify-listen
3: ja, voor alles. Mail, Spotify,
0: alles.
3: Een andere platform dat we een soort nieuwe muziek binnenkrijgen. Digipluggen, heet dat. Van alles. En ik heb de radio, want ik heb een nieuwe Gurbe Douwstra. Jere krijgt. Zullen we die nog even memoreren dan?
0: Even met mijn memorabelen.
3: Nou, je hebt zeker bij de nieuwe
0: ja,
3: release.
0: Prachtige plaats.
3: Ja,
0: ja.
3: Ik
0: heel mooi.
3: Dat die elke size week mee iets komt. En dat is een beetje het Jan de Vries scenario.
0: Ja,
3: dat
0: ja, hoor je.
3: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
3: Oh, ja. Goed, mooi plaat. Zullen we zeker draaien. Dan Just Wanna Go Home, Mr. and Mrs. Van haar te presenteren. Ja, de EP is nou uit, hè? Stuurt op de streamings. Ja,
0: ja de EP is uit. Die is vannacht released om tolen worden. En oren wieken, dan hebben ze de EP release party in het Bolwerk in Snits.
3: En de klam light op deze nieuwe track van die het nog net released, West het dus, van deze EP. Just Wanna Go Home. I don't

0: Die nou. Ooit Zuidwest-Friesland, hè.
1: Arnhem.
0: Ja, ja.
1: Ergens.
0: Yes. En nou ja, mooie vocalen te geren. Het is geproduceerd door Boas, begrijp ik dat goed? Heeft hij de productie die? Van de stikken van die EP in elk geval.
1: Goeie vraag. Dus ze zijn wel heel close. En hij komt ook op de party, zeg maar. Hij is een van de guests. Er zijn nog kaarten, ook. Dus er kost de hele week kaarten winnen, Jerre. Maar er ben ik nog kaarten voor orde week.
0: Mr. en Mrs. Dan de Sultan van Bekoop. De speelfilm, de Stallingwaver speelfilm van Steven de Jong. Daar had hij weer een noemer van op YouTube slingert. Karst Berkenbos, de Jeremij Lammy Bruins. En ik was te bange.
2: Was

0: soms in mijn was.
1: Redelijk traditioneel, hè? Dit is een live optreden. Misschien zit dat in die film. Ik weet het net. Ik heb de film.
2: Ik net.
1: Sjoen of. Ik weet net hoe dat er in mijn kort zit. Maar dat komt in ieder geval uit Sultan van Berkoop. Die trouwens extra voorstellingen inboekt, het al, begrip ik. Komende man. Karsbeke, ja, zeker. Dit is een meneer van de Lemmer onder artiestennamen Votis. Het meest even opzetten. Never Let You Go.

0: Zijn naam is Wout Otten van de Lemmer.
1: Heel moeilijk.
0: Ja, zeker. Een moeilijke periode in Brazilië hoorn. Ze kunnen doen deze tekst. En er is nou uitgebracht als Never Let You Go. Een Britse productie uit Oostenrijk erbij. Nou, alles bij elkaar opteld. Samar Hutte Lemmer niet eens.
1: Ja, dit. Leuk. Ja. Ja, zeker. Vind ik lekker.
0: Dit voelt mij op in de release.
1: Hoe spreekt dit uit? Ja.
0: ik hou het op Sugal Nifty.
1: Sugal Nifty.
0: Sugal Nifty.
1: Oké. Okay.
0: Ze bestaan al nou zo'n jongetje in 90. En het is een collectief, maar een Celtic Fusion Band. Die het traditionele Scottish music brengen together met elektronica en alternative rock erin. Dit is een instrumentaaltje, een stikje eruit. Ik vond het echt wel leuk. Up the McFudd, nice singer.
1: Weet je hoe ik dit neer?
0: Ja, Jan komt kittelen met muziek.
1: Typelzinnige muziek.
0: Ja, dat is het echt. Maar wel leuk. Ja, dit is echt. Tjeno, er zit wat elektronica, gooien ze erin.
1: Ja.
0: Ik vind het ook weinig. Het is een beetje freaky natuurlijk. Typelzinnig, zeg ik.
1: Ja, oké.
0: Sugal Nifty.
1: Ik jij het wel niet nodig voor een keer voorbij komen bij mij.
0: Oké. Zeker. Susanne kennen.
1: Nou ja, ik heb daar vaak instrumentaties voorbij komen. Daar wist al wel van.
0: Ja, zeker. Ja. Dit is de nieuwe single van 3A7. Dat bent drie heren die langs de A-zon wenen. En alle drie vrienden zijn binnen. Tief in de night, die te plaat. Like

0: Je door een vrouw best hartstikke verliefd op Wust en die dan vervolgens die hart breekt en oh. Bloos naar de ellende achter. Nou ja.
1: Was dat nog een vrouw
0: aan
1: dat?
0: Des kruis liedjes hoor.
1: Ja.
0: Thief
1: ja.
0: In the night.
1: De beste Veskes, toch?
0: Zeker. 3-7. Dan, ja, de Rolling Stones. Die hebben een nieuw singeltje uitgebracht.
1: Niet maar terug.
0: Ja, Mr. Charm heeft ze uitgebracht. Dat is een noemer van het album Foreign Tongues. Dat ze nog correct released hebben. Hmm. Maar er zit een B-track op. En dat is ook een soort hidden track op dat Foreign Tongues. Op, bij sommige edities dan weer. Maar het zit net op het officiële album. Maar het is wel leuk, want het is zie je Sean Keith Richards ook op. In duet met Mick Jagger. Bad Luck Hideaway. En die B-kant van het singeltje, dat is nou wordt nou ontvangen als de nieuwe single, min of meer.

0: Dit is Keith.
1: Ja. Hij zit ook een beetje in het begin, maar nou is hij...
0: Ja.
1: Dat hij echt Bob Dylan was, ik heb.
0: Ja.
1: Ik had het keerzangje er even net in die, omdat ik even... Oh, daar zit hij wel, ja. Bad Luck Hideaway. Ja, een lekkere plaat wel.
0: Ja, leuk.
1: Ja, Charlie Watts nog op drums. Dat hielden ze nog opnaam voordat hij verstoren is. Dus in 2015 al opnaam, die drumtrack. En ze hebben er meer leuke dingen. Want dit noemer Bad Luck Hideaway. Vandaar dat het ook min of meer ontvangen wordt.
0: Ja, leuk.
1: Stevie Wonder is zijn grote werk. Zijn monumentale werk. Dat is Songs in the Key of Life. Ergens in 2023 toch ik uitbracht. Zo'n dubbel album werd ik Sir Duke op zit en zo. Geweldige plaat. En daar had hij nou een EP op. Een soort vervolg op uitbracht. Maar al je noemers die toen de tracklist uiteindelijk net helle hebben. Dus het is net beter dan...

0: De titel van de Nije Akda en de Munnik.
1: Nou, jongen. De Nije Akda en de Munnik.
0: Leuk singeltje. Echt wel. Ja, ik vond het weer wat relaxter. Ze kan wel eens wat ingewikkeld worden of zo. Ik denk van, nou ja. Maar dit hier weer alle relaxedheid die ik wel waardeer ik in. En de titel is ik niets doen nou. Doe je nou nog meer?
1: Nou, we gaan even achterover hangen in niks dan.
0: Dacht ik.
1: Wim, dank je wel.
0: Alsjeblieft.
1: Goed weekend.
0: Hoi.
2: Nee. Van de platenmaatschappij.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Op tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleienbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Het is Jelve Vjouweren. Een oorshow van het Frieske Nijs, Marja Kapstelwagen.
11: De ChristenUnie draagt burgemeester Anders Bouwman van de gemeente Opsteland voor als lijsttrekker voor de Eerste Kamer. En met de opvolger worden van Tineke Huizinga, die het na 8 jaar ophoudt in de Senaat. Voordat er de burgemeester in Opsteland waard, werd de 21-jarige Bouwman actief als wethouder in Tietjesterdiel. De vaderacht van Bouwman moet nog vol bekrachtigd worden op een partijcongres. Meerdere hypotheekverstrekkers, waaronder Rabobank en hypotheekdochter Opvion, die passen in 2027 de hypotheekwarmen om. Op dit stuit wordt 10 jaar voor de pensioengerechtigde de leeftijd rekening houden met het verwachte pensioeninkomen bij het aansluiten van een hypotheek bij Bigelix een verhuizing. En dat was Takumir verorden naar 15 jaar voor de pensioenleeftijd. En dat betekent dat mensen van 52 en ouder minder hield leren kennen. Tan Teuns van de hypotheekrapporteur Veen krijgt al vragen vanuit die leeftijdsgroep.
12: Nou, ik denk wel dat ze alert moeten zijn. En gelukkig zijn het in dit geval maar 4 geldverstrekkers op dit moment die deze keuze hebben gemaakt. Maar het wordt wel kijken. Het wordt wel op zoek gaan naar de mogelijkheden en naar de beperkingen.
11: Op de Dominique Kingweg op het Jereveen had een ordening geweest tussen een auto en een fietser. De fietser is daarbij verwonden rekken. Een ambulance en meerdere politieauto's kwamen op het plak om help te verlenen. Het is net duidelijk hoe het ongeluk krijgt. Barkoe. Het is al zo'n 50 jaar geleden dat de meest recente oorzetting van de Bijbel in het Frieskuurt kwam. 1978, om correct te wijzen. Een projectgroep van oorzetters, redacteuren en theologen onder leiding van projectleider Jelle Knossen is al hier een hut onder het werk om een nieuwe oorzetting te maken. En die is nu op de helte. Het is de bedoeling dat er al is in 2031. En bij deze nieuwe oorzetting is de insteek dat het Fries weer fris en begrijpelijk is. Theoloog Gerard Rinsma, die komt in de oorzetting van 28, heel dateerde termentje.
13: Oerhoer, heeft dat wel eens verjet? Maar dat is dus dat je mijn oor omslaat. Dat je schreef hier. Ja? En nou, ik denk, hou. Ik dacht een Paulus de Boskabouter, oerhoer. Maar dat is dus. Nou, en dat zijn de begrippen, die moeten eruit.
10: Ja, dat is helemaal niet fris. Wat
11: nee.
10: Moet je daar
11: met van? Nee. Ik snap nog steeds hoe Paulus de Boskabouter erin komt. Ik ken nog zacht en dat hoort ik een googelen, volgens mij.
10: Ja, ik snap het ik net.
11: Dat is toch nee. Wat?
10: Ja, alleen maar.
11: Zoek maar even serieus het waar.
10: Ja, dom maar even. Ja, okay. Dat is serious business.
11: Adem in, adem uit.
10: Het Sintjeskind.
11: Klopt, de zinnen gaat er later over. Het is 19 of 20 graden. Morgen is het rijstig gestwaar. Vierde zinnen en bewolking en op een eind 19 of 20 graden. Snijn wordt op een eind een droge tijd met een temperatuur van om de 19 graden heen.
10: Nou, heerlijk. Dank je wel, Jacob. En een hoffelijk weekend nog vast wensen.
11: Ja, dank je wel. Doe ik.
10: Dank je wel. De R&B-groep The Barge uit Amerika. Die scoort maar dit nummer in 1984 een top 5 hit. Feel the beat of the rhythm of the night. Dance until the morning light. Forget about the words on The Rhythm of the Night van The Barge. Die is je dadelijk in Goeiemiddie.
0: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Nu bij Dirk, Coolbest 100% Juice, 1,99.
15: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
16: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
17: Echt waar, joh?
16: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
18: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers 2 voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Goeiemiddag.
9: Maar Diana de Groot.

0: Van het album Back to Basics uit 2006. Ja, dat is Christina Aguilera en The Candyman. Nou, het mysterie is ik op lost van Paulus de Boskabouter en wat er te krijgen hier. Maar de oude bibelteksten. Nou, Jan-Jaap die het verlossende antwoord doen. Hij zei Uru Buru, dat wie de uil in Paulus de Boskabouter, de oele. De oele jette dus Uru Buru. En daar hiet dus mij te krijgen. Dus dat wie de link dan blijkbaar.
1: Op Friesland.
2: Noordewien live.
0: En geen oorhoor. Zat wij verstien, blijkbaar. Ik weet het net. Ja, Willem, die begint
3: al. Wat ben ik voor rare
0: Ja, de hest wat mis van de middag, Willem. Goeiemiddag. Ja, we lezen het hier nog wel eens uit. Verliende Wieke, hier staan opnames van Noordewien. Maar we moesten het nou nog even over hebben.
3: Ja, nou, wist wat? Ja, dat was wel leuk trouwens. Bij de Hoenekap. Beeldstaart, dat is weer een topmeekje.
0: Mm-hmm.
3: En
0: Hut vooral.
3: Wat zei?
0: Hut vooral.
3: Ja, nou, hoe ik het voor het aan. Niet meer met de akoestische set wat ze neen. Dus dat en Beeldstaart die gewoon ja, lekkere tempo zat het jet. Dus wat dat betreft weer het wel een hele mooie meekje. Ik draag straks ook met mijn dingetjes tussen zij en zoon. Dus dat geeft mooi trof. Nee, ik denk, nou ja, als ik het toch helemaal niet haal. Dan krijg je regelmatig het meestal van uit het boetelon wel op bezitten in Noordwijk. Ik haal eens even zo'n Amerikaanse artiest naar voren. Hij is op dit tijd in Friesland, speelt jong in Boetenpost. Shane Alexander, en dat zei de meeste meestal net zo volle. Maar die doekt dan op en nou, die krijgt er gewoon bij. Dat doen we vaak met aparte sessies mee. En dan ja, de laatste zijn jongens in het verhaal. En dan denk ik zo, in het voorprogramma van Yes, in het voorprogramma van John Hyatt, van Suzanne Vega. Hij had muziek maken van meer dan 100 televisieseries en reclames in Amerika. Wist? En dat speelt het dan ja, ongeveer een maand lang in Nederland en België bijvoorbeeld. En die komen dan te lonen in de Leedse zaaltjes. En Shane Alexander is zo'n voorbeeld. En dan ja, doe ik eens op in Noordwijk, dan nemen ze een gitaar mee en dan zitten ze er gewoon te spelen. En dat vind ik toch wel bijzonder. Want dat, ja, ze doen dan zaaltjes van 50, 60 man.
0: Hm.
3: En ja, en dat gaat dan weer om naar Amerika. Vaak door ze daar volle gruttere zaal, dan gaan ze daar volle meer omtekenen. Maar het zijn toch wel echte liefhebbers. En voor die mensen wil het toch echt wel, Europa is nog steeds wel heel erg leuk om ja, een paar weken om te doen. En die Shane Alexander, nogmaals jong in Boetenpost, is daar een mooi voorbeeld ervan. En ik denk dat is misschien wel een leuk om even wat jaren te laten van een live sessie die hij solo dien had in Noordwijk. Dus ja, en dat is een hele apart circuit. Dat helpt net zo volle de publiciteit. En ja, er komen echt fantastische talenten steeds wel. En hij is er een van.
0: Nou, fantastisch. Wat voor nummer was het jaren litten?
3: Ik weet de titel niet meer. Ja. Maar doe maar iets met oel of zo.
0: Oh ja, komt goed.
3: Dan mag ik zelf een titel verzinnen. maar ik denk dat is wel even leuk. Want dat is een circuit op zich. En echt heel pro liefhebbers komen derk op oor. En het ben vaak fantastische muzikanten. Leuke mensen in gewoon. En down to earth. En ja, en dat slingertje wat door Europa heen. En Friesland. En Noordwijk.
0: Hartstikke leuk. Ja. We letten mee weer Shane Alexander. Ik draai hem en dadelijk tussen Size en Sonic weer Noordwijk. Maar alle jaren muziek uit de Frieske omkrieten.
3: Ja, en proto live muziek, jongen. Vreet is altijd een beetje de live muziek die wat dat betreft. Dus ik pak er wel wat live opnames erbij. Dus hartstikke mooi. En dan kun je dus jong naar Shane Alexander, dan kun je ook nog aan. Of naar hoorconcerten in Friesland. Gebeurt gelukkig nog een proto op het live mat.
0: Dat is mooi. Dank u wel, Willem.
3: Ja.
0: Goed weekend.
3: Ja, dank u wel.
0: Joe.
3: Hoi.

0: Het verhaal van hoe je van drie verschillende vrouwen in vrouw meitje, die neem je dan Rosanna en dat scoor je een dikke hit mee. Dat gebeurde met dit nummer van Toto. En Jan Dirk de Haan, die is ons coach.
1: En ik zeg dan opeens heel oors naar de meesten hier in de studio.
0: Ja, van u strijden vrouwen.
1: Wat ben je strijden vrouwen?
0: Zo maar een Rosanna Meitje kennen.
1: Precies. Ja. En daar beeld dan niet een ideaal van oor.
0: Ja.
1: Ja,
0: ben wij net ideaal genoeg?
1: Nou ja, ja eigenlijk wel. Ja.
0: Ja.
1: Een fantastische stem van de radio. Goed technisch onderline. De geweldigste productieskills. En heel goed in de planning.
0: Dat zou wel echt perfect wezen, ja. Oké, nou, dat denken we even naar. Jan Dirk, welkom.
1: Dankjewel.
0: Daar is het onderwijs.
1: Ja, maar het bijzondere verhaal op planningsprutsen. Andries Bouwman is de burgemeester van Opstalongen. Is ik nog een vrij jonge burgemeester. Maar die denkt, ik ken er nog wel wat bij doen. Ik ken dat wel plannen. Hij wordt eerste Kamerlid voor de ChristenUnie. En dan wordt ik voortdurend de listloeker. En nou, alle dagen ik de fractievoorzitter.
0: En dan houdt hij net op als burgemeester?
1: Nee, want hij denkt, nou, 16 of 20 oerkes, dat moet wel kennen. Jonker mijn baan als burgemeester. Dus hij wilt gewoon burgemeester, is het plan. Maar dat moet hij dadelijk zelf uitlezen hoe hij die planning zucht.
0: Ambitieus.
1: Ja, en het goonzietje wat in het omroep kwam. Is dat het gevoel? Ik?
0: Ja.
1: Er zijn wat oud maaiwerkers en zo.
0: Ja.
1: Want het is dit jaar 80 jaar lang dat de regionale omroep in het noorden begon maar uitsturen. En wij weten er alles van. Want we hebben beide belutsen best bij jubileumprogramma's.
0: Ja.
1: Maar joh, het is wel weer een van de hechte punten. Waar hier komen al je oud collega's. Het tiental. Ik had de actuele list net dood.
0: Nou, ik heb 120 jet.
1: Ja, nou, ja. Voor een reunie dus.
0: Oud maaiwerkers alleen nog. Ja, dat zijn net de nieuwe maaiwerkers.
1: Precies.
0: Die komen er nog bij.
1: Wij wollen dat net samen voorbij gaan litten. Dus wij hopen dat er een paar oud maaiwerkers maar bekende stemmen in de studio onskomen.
0: Nou, dat is leuk.
1: Dus
0: dat
1: zit ik zeker.
0: Ik moet herinneren. Dus dan ging ik naar Lustrie.
1: Nee, maar dat is om 20 uur hier weer
0: heen. Oh, okay.
1: dan
0: red ik dat wel weer op.
1: Nou, dat dus.
0: Nou, hartstikke leuk.
1: En nog volle meer.
0: Dank u wel, Jan Dirk de Haan. Een soort willen erbij tussen Fjouwer en Sars met onderwijs. Ja, dit weer dus goeie middie. En derde jaar is Timme Bontes. Hij maakt humoristische sketches en animaties. Wat wil hij daarmee berikken?
2: Gewoon lekker lachen.
0: Ja.
2: Ja, ik wil gewoon echt gewoon vermaak creëren. Dat mensen na hun werk even op hun telefoon kijken en dan gek filmpje zien en dan gewoon lekker kunnen lachen. Want daar gaat dat aan. We moeten meer lachen, weet je. Het is,
0: ja.
2: het is al zwaar genoeg.
0: Was hem op, zie ik. Is hem vinden onder de naam Blunderkalk. En het klinkt misschien wat mankeliek, naar de ondergeende zinnen. Maar een aarskietslied, dat is het zeker net. Het gaat door het nieuwe noemen van Gurbe Douwstra.
3: Zo, de kennen tijd komen dat de vingers net meer werken of dat de stem het bejouwt. Ja, dan hoort het zomaar in één op.
0: Ja.
3: Dat ken. Ik hoop je het net. En het is ik. Het is net echt skreun als een aarskietslied. Ja, dat net.
0: Goeiemiddie, de man die weer tips kennen naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Right Said Fred. En op de scorekalender ziet een spreuk van Jan Jaap. Het is aardig om wichtig te wezen, maar het is wichtiger om aardig te wezen. Ik wens jullie een hele mooie jong en een heel goed weekend. Hoi.

0: taking a hot Tahiti.
1: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
2: Goedemorgen.
3: Erit, Harm en Feike praten erbij.
2: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
1: Hoe het neus van de dag.
4: Jazeker.
3: En maar de muziek was fleurig wekker.
2: Hij zult zo wel komen.
3: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is net Leo.
4: Nee, dat is net Loven.
1: Friesland van de Moorn.
5: Jaring de Wolf, Wenning Eerjochting in Sint-Nik is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
6: Schoorsteenvegen Friesland in het Westerijn. Wie maait ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb hier een soort ondervinding mijn pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: In de podcast Redders op Zee hoor je de meest bijzondere en aangrijpende reddingsacties van de KNRM. Alsof je erbij bent.
8: Het zijn engelen die komen. Die komen jou redden uit je ellende.
7: Redders op Zee vind je vanaf nu elke dinsdag in alle podcast-apps.
9: Bouw- of metaalproject?
10: Staal Digitaal.
9: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
7: Luister nu naar Redders op Zee in je favoriete podcast-app.
9: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar
10: staaldigitaal.nl.
11: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland en doe kerst ek mooi dwaan. Opjaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon, het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken, later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: En daarmee is nu 12 minuten of jou en tijd voor 12 uur muziek nijs in Eftegroen. In onderwijs, de eerste muziek komt dadelijk van de Jonas Brothers. En in het nijs, de burgemeester van Opsalon. Die krijgt Takemier een dubbele baan. Andries Bouwman is voordroeger als listlokker van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. Maar hoe is dat te combineren? Zeg hem dadelijk vregen.
16: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
17: Zing mee in het kerstproject van Groot Koor Friesland.
18: Met Brassband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
17: Concert 12 december in de Lawei. Grootkoor.nl.
18: Sjonge jo, ik mij.
0: Boeien, het verteert om ierappels, bieten enzovoort van het land te halen. Dat betekent dat hier en daar ook wat modder op het dik. Het kan vooral bij rijen scheppen glad worden. Maar ook al lossen wij dat wel op. Wij boeren zetten modderborden bij de dik los en roem je aan het eind van de dag alles op. En je hem schuurt uit, hè? Oh ja, rijk een stag in de slip, gewoon het gas los en rijst goed rollen hier zitten. Hondje in.
12: Onderwijs.
4: Maar Jan Durk de Haan.

0: Bartoeven Jontje, dit nummer van Jonas Brothers en Only Human. De producer die ziet het op een heel op plak als de Jonas Brothers zelfs. Die Jonas Brothers die ziet het in Amerika. De producer ziet in Zweden, dus de productie gong grotendeels via FaceTime.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Zomerritten of jouwen is nou. Goeiemiddag, welkom bij Onderwijs van deze vrijdag 12 oktober. Het is de dag dat de banken zeggen dat mensen van 52 jaar en ouder in de toekomst minder geld lenen kunnen voor een hypotheek. De grens lijkt nu nog op zo'n 50 jaar en dat kan grote gevolgen hebben.
3: Gelukkig zijn het in dit geval te zaakjes maar 4 geldverstrekkers op dit moment die deze keuze hebben gemaakt. Het wordt wel op zoek gaan naar de mogelijkheden en naar de beperkingen.
0: Het is ook de dag dat bekend wordt dat Ulbe Zwager waarom komt in de SKS. Hij wordt adviseur op het schotje van Ljouwt. Dat zich analist Eelke Dijkstra net echt oankomt.
4: Verrassend is als het licht wordt eigenlijk, denk ik. Ik vind het super verrassend. Ja, dit is het laatste wat ik verwachtte hier.
0: En de replica van de Batavia luidt bij droeg in Lelystad, maar dan komt waar Friesen.
5: We hebben een dogbeurt mooi maken, moest ik dat skip. Dus het werd ook een beetje op mat, op kin.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van Fjouwer en Saïs, maar muziek, Nijs en Eftekroen. Dadelijk onder oren een opvallende stap in de politieke carrière. Burgemeester Andries Bouwman van Opsteloon wordt het nieuwe gezicht van de ChristenUnie in de Eerste Kamer. En als er een dure racefiets in de score staan, dan slipt de laatste tijd misschien toch wat minder reistig. In kwartetijd binnen in het noorden meerdere kostbare racefietsen stelm. Wordt de populaire app Strava daarmee misschien broekt terug de dieren? Ze hebben thuis nog hebben. Nou, tijd voor het Waarbrugt in het kwad. Hier is Jan Jonkman. Goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag Jan Durk. Dat was hinder vanmiddag weer een bjusterbaarlijke mooie najzemberdag. Mooi. Mooie blauwe loften, wat stapelwolken en geregelde zinnen. En met een zwakke zuidwestenwind roemde de temperatuur nog op naar zo'n 20, 21 graden. Jong, dan vallen de stapelwolkjes uit elkaar. Geeft de temperatuur heel gestaag naar onder naar zo'n 10 graden. Kunnen vannacht weer wat mist en deze ontstaan. En morgen opnieuw weer een prachtige najzemberdag. Opnieuw temperaturen om de 20 graden heen. Maar als nog wat deze. Maar hoe dat bij geregeld zijn. In de nacht hebben we temperaturen om de 8 tot 10 graden. Kinderen is wat bewolking oorloeken. En mogelijk maar een spotje rein. Maar aanst meer hoe dat waar.
0: De ChristenUnie die draagt burgemeester Andries Bouwman van de gemeente Opsteloon voor als listloeker van de Eerste Kamer. En wat de opvolger worden van Tineke Huizinga als fractievoorzitter die na 8 jaar ophouden zal in de Senaat. Wat er burgemeester in Opsteloon waard, werd de 41-jarige Bouwman actief als wethouder in die Terkstra-deal. Bouwman wilde de functie als Eerste Kamerlid combineren, maar zijn werk als burgemeester. De voordracht van Bouwman mag nog bekrachtigen worden op het partijcongres. Andries Bouwman is aan de telefoon. Goeiemiddag.
7: Goeiemiddag.
0: Hoe is de ChristenUnie nou bij jou, een ja, toch maar eenvoudige burgemeester in de gemeente Opsteloon, terug te komen?
7: Ja, dat moet je aan hun vragen natuurlijk. Ik ben in ieder geval even gebeld van de zomer. En toen hebben ze eens gepolst van, hey, zal het misschien eens wat voor je wezen? Dus zo zijn ze bij mij gekomen.
0: En waarom hou je ja zijn?
7: Nou, dat is een goede vraag, want ik was blij dat het in de zomer was, want dan heb je een aantal weken om daar over na te denken. En dan ga je nadenken, ja, wat voor meerwaarde is het voor de ChristenUnie dat ik het ga doen en wat voor meerwaarde is het voor mijn huidige functie dat ik het ga doen. En toen kwam ik al vrij snel tot de conclusie, ik denk, ja, dit is eigenlijk best wel mooi voor Opsteland zelf en ook voor Friesland, dat wij, dat wij beter onze regio daar kunnen vertegenwoordigen. Dus ik denk dat ik Opsteland en Friesland kan meenemen naar de Eerste Kamer, naar Den Haag.
0: Ja, want ik denk dat heel goed is. Zeker plattelandsgemeenten zoals die voor jou regelmatig klagen over wetjouwing in Den Haag. Ja. Onuitvierbaar, te min geld. Kun je daar dan dadelijk invloed op uitoefenen?
7: Nou ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Kijk, de Eerste Kamer die kijkt eigenlijk, die doet niet die hele inhoudelijke debatten, laat ik zo zeggen, over die witte. Maar die kijkt nog één keer naar 3 dingen. Dat is de uitvoerbaarheid, dat is de noodzaak en dat is de wetzekerheid, de wetgeldigheid als ware. Nou, dat laatste wordt ook heel erg gepakt door de Raad van State. Maar die eerste 2 dingen, die zijn voor ons, en zeker als regio, heel erg belangrijk. Want juist op die uitvoering, op die noodzaak, ja, daar schort het best wel aan. Ik denk dat Den Haag prima en met goede bedoelingen wetten maakt, maar dat de uitvoering ja, soms echt anders uitpakt. Zeker ook tussen de Randstad en de regio.
0: Ja, want dat, dat heet niet een heel soort van gemeenten, bijvoorbeeld door die nieuwe vuurwerkverbod, heel soort gemeenten zeggen van, nou, wij krijgen dat gewoon net op tijd clear. Zou dat nog zo'n punt west haar dat jou in de eerste kamer ziet en dat je zei van, jongens, let je nou op dit kind zo net?
7: Ja, absoluut. Absoluut. Dat zie je gewoon aankomen en dan wordt er toch er doorheen gedrukt. Ja, daar moet je echt. Dat is echt zo'n punt waar je inderdaad waar je echt aandacht voor zal vragen. Jongens, dit kan niet. Pak het dan in januari op, zodat ze jaren tijd hebben om dit goed voor te bereiden. Zodat die wet ook doelmatig kan uitgevoerd worden. Want ja, dat lukt nu eigenlijk niet richting oud en nieuw.
0: Maar dan een belangrijk punt. Je bent een burgemeester van Opsteland. Het is een, van Nederland net, Nederlandse begrip net een hele grote gemeente, maar wel een grote plattelandse gemeente. Is de ambitie te dwanen als burgemeester dat je dat werk als eerste kamerlid gewoon even bijdoen kunnen?
7: Nou, gewoon even erbij doen. Zo moet je het absoluut inderdaad niet zien. We hebben een aantal voordelen als Opsteland. Dat is dat we er goed voor staan. Dat we de raad heel prettig met elkaar omgaat. Dat we daar geen gedoe hebben. Dat onze organisatie er goed voor staat. Dat eigenlijk Opsteland op dit moment gewoon hartstikke goed draait. We hebben ook een ambitieus college die veel oppakt. En dan is hier wel ruimte voor. En er moet ook natuurlijk ruimte bij mijzelf gemaakt worden. Ik stoot een aantal nevenfuncties af die ik nu heb. Zodat ik deze wat grotere nevenfuncties kan vervullen. Dus er wordt wat ruimte gemaakt in mijn dagelijkse taak als burgemeester. En er worden wat en ik pak wat eigen tijd erbij. En dan is het te doen. Dus de verwachting.
0: Ja, normaal sprutsen heeft een burgemeester een grote rol bij rampen, een grote brand, dat soort van zaken. Mm-hmm. Het is meestal een vergaderdag op tijd voor de eerste keer, maar als er dan zo'n grote bron of ramp is, ja, dan ben je al er net.
7: Ja, maar dan kom ik zo snel mogelijk terug. Kijk, en het is nu ook het komt nu ook geregeld voor dat wij natuurlijk in den landen zijn. Hè. Den Haag is natuurlijk de plek naast de eigen gemeente en de provincie waar een burgemeester vaak vertoeft. En dus dat kan nu ook plaatsvinden. En als dat ook gebeurt, gelukkig is de afgelopen 3 jaar bij mij niet gebeurd, zolang als ik burgemeester ben. Maar als dat wel gebeurt, ja, dan ga ik gewoon direct terug naar Opsteland. Want dat is de volgorde, hè. In mijn leven, het is mijn gezin, ik ben burgemeester en daarna Eerste Kamer.
0: En dan nog een punt van neutraliteit. Want nou ben je redelijk neutraal, hè, als burgemeester. Jij wil die ChristenUnie-signatuur, maar je kent boppen de partijen staan. Maar die Eerste Kamer, zeker nog maar het minderheidskabinet, wordt wel hield het politieker. Word jou dan niet politieker?
7: Ja. Nou, dat is een vraag die ik natuurlijk uitgebreid heb besproken, zowel met de gemeenteraad, mijn college, als met de commissaris. Van hoe kijken we daar tegenaan? Dat hebben we ook afgewogen van, nou, dat is iets wel wat we in de gaten moeten houden. En waar we ook met elkaar van afgesproken hebben. En als we zien dat daar een disbalans in ontstaat, dan spreken we elkaar erop aan, zodat het weer in balans kan komen. Maar we hebben ook bekeken, ja, wat is nou deze mogelijkheid doet zich voor? En wat is dan mooier? Is het dan... waar is Opsteland en Friesland eigenlijk beter bij gebaat? Is het dan dat ze iemand hebben in de Eerste Kamer die voor hen opkomt? Of dat niet zo is en daarom misschien die ambassadeurfunctie niet uitgeoefend kan worden? En we hebben daar met alle drie de gremia's eigenlijk geconcludeerd. Dan is het eigenlijk mooier dat ik in de Eerste Kamer zit en daar als het ware de regio kan vertegenwoordigen, Opsteland kan vertegenwoordigen, ten opzichte als het ware van dat ik er niet zit.
0: En dan nog naar de verkiezingsuitslag. No treien zitten. Dat is eigenlijk wel een beetje boppen de sterkte, toch? Dat is een beetje grutter als dat de ChristenUnie echt is.
7: Ja, maar we hebben de 3, hè? En we gaan weer voor 3.
0: Ja, denk je dat dat realistisch is?
7: Nou, ik denk dat sowieso 2 moet zeker realistisch zijn. In de peilingen gaan we weer omhoog. We zijn goed zichtbaar. Zo'n minderheidskabinet, dat geeft ons ook ruimte om te laten zien wie we zijn. Nou, dat kunnen we nu ook. Mirjam Bikker werd ook weer als eerste uitgenodigd om te praten. Dat laat ook onze constructieve houding zijn, zoals we er altijd in zitten. Met een goed christelijk sociaal geluid. En... aan dat derde die wij nu hebben, dat is toen uitonderhandeld met de coalitie. Ja, en daar moeten we kijken hoe we daar straks ook weer goede onderhandelingen over kunnen hebben. Want er zijn altijd wat restzetels die op een goede manier verdeeld moeten worden. Nou, we kijken of wij nu die weer binnen kunnen slepen.
0: Ja, ik heb het al. Je bent in ieder geval al een beetje aan het oefenen als listlokker. Want die zei ze altijd, nee, maar 3, dat gaan we zeker redden. Je mag altijd optimisme uitstralen.
7: Ja, maar dat zit er de basis in mij, hè?
0: Ja, dat denk ik wel. Dank in ieder geval en een heel goed weekend.
7: Ja, je ook. Oké, hoi hoi.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier. Alles wat er spielt. Omroep Friesland.
1: Onderwijs. Omroep
0: Friesland. Kwartier over jou nou. Onderwijs van jou rond huis. Maar muziek nice en aftergrond. En voor die muziek hebben we nou Night Time Bandits. I'm specialized in you.

0: Jeugdje 83, nummer Fjouwer in België. Dat wint de grote successen voor de Nederlandse band Time Bandits. I'm specialized in you.
1: Dit is Omroep Friesland. Onderwijs.
0: Ja, de schrik zit er goed in bij de leerhebbers van...

0: zeg maar, ongrenst. En hoe een hek in een klomp van 12 meter hoog. Ze haar de glazen laten er netjes uithalen uit de raamwaai. En het raamke eruit en de bus naar binnen kwam. En het is een raam van, nou ja, 64 bij 60 ongeveer. En daar is ze de fiets en ik doorheen halen.
1: Ja, en wat voor fietsen hing jou daar staan?
0: Ik hier een aantal 2C's. Dat ben een gravelbike en een racefiets en nog een 2 oren. En dat weer een racefiets en nog een gravelbike.
1: Ja, wat mee zou ik maar voor jou fietsen?
0: Ja, wat maar noor en wat maar noor meisje met passenhels en neem maar op. Ja. Die ene fiets graag en de oren die skaat graag of skielert graag of wat ook maar. Ja. Het is een hobby.
1: Ja, maar echt voor verschillende soorten verhudding, verschillende fietsen of verschillende, ja, hoe het viel, let me zeggen.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En waarom ben je zo kostbaar?
0: Ja, het is van carbon. Er zitten wat groepspullen op. Hè. Bij mijn schakelaar, dat is elektronisch in Wurgelijk. Er komen geen kabeltjes meer op. Hij zegt dat, ja, als je een instapmodeltje kept in Wurgelijk, dan ben je een peer toe in Wurgelijk weer.
1: Ja, en dus 28.000 euro skeer. Jouw verhaal deelt op sociale media. Wat voor reacties krijg je er nou op?
0: Nou, ik had zelfs van een Olympische sportster had ik een bericht gekregen dat bij haar directeur vertelde ze me binnen trainen fiets niks stellen van Mandy op Tiertje. Maar hoe zit je van Mandy op Tiertje? En die zien zelfs onder ketting die fietsen. En hoor, meneer die had me benaderd, die komt uit Makkingeer. En er zijn 4 fietsen in totaal stellen. Een vrouw werkt, ja, die appte me ook, of die via social media. Daar wint ze tot 2 keer thuis. Daar stond ze ook een spul. Dus ja, het is wel een groep. Meestal neem ik aan, denk ik, zeg maar, die speciaal zeg maar op fietsen uit binnen. En dan wel de sportfietsen.
1: Ja, en hoe weten ze dan bijvoorbeeld dat jouw vrouwen die horen fietsen? Hè? Hoe kunnen ze erachter komen?
0: Ja, wat ze me een beetje vertelt, en ik weet het net zeker natuurlijk, maar de meeste fietsers die weten van Strava, die kennen Strava, die zitten op Strava. Daar worden ritten geregistreerd en dan krijg je rond het einde van het jaar zien hoeveel kilometers dat maken haast, neem maar op. Er staan al routes op in binnen- en buitenland die je dan kan gebruiken om daar te fietsen. En onderhand daarvan is het mogelijk, zeg maar, om te zien waar je wenning is en neem maar op. Alleen is, ja, dat kan je ik zeg maar verbergen. Hè? Dan het startpunt en het finishpunt is dan net bekend. Dan is het een kwestie, denk ik, van dat ze, nou, ze kennen zien wanneer je vaak de fiets in gaat. Ik heb maar onze groep, maar onze fietsgroep van uit Harkema en van uit Soesterveen in mijn wijntjes en snees dan te fietsen. Ja, en ze hoeven maar te wachten ergens, of, hè, dat ze weten ongeveer bij je daar komen. En ze rijden achter je aan. Het is misschien 4 zacht, maar ja, ik denk wel dat er iets gebeurd moet wezen.
1: Ja, want wat kun je nou nog doen als fietsleefhouder om zoks te voorkomen?
0: Ja, een goed alarm op het hok zetten of in de wenning waar je zeg maar de fietsen stellen. Ja. Bij de Del zetten, neem maar op. We hadden alarm op de hoes en op de wenning. Ja, alleen als ze bent door de raam kwamen, daar zit geen magneetcontact op het door.
1: En er zit magneetcontact
0: op het door, maar net op de raam.
1: Wat is nou de totale impact voor jou? Ik bedoel, jij die kosten, maar je had er ook een gevoel bij, denk ik.
0: Ja, zeker. Het is, ben natuurlijk bij die in die ja, omgeving geweest, in die eigendom. Daar ben ze geweest, bij hem dochterke van Johan. Ja, en daar maakt het best wel een impact op. Zulke dingen. En dat is net mooi. Nee.
1: We hebben heel wat reacties gekregen op jouw publicatie op sociale media. Maar ja. Zit er nooit nog een tip bij dat je die dierders achter Harry kennen?
0: Nou, tot nu toe nog niks. Buurt in Harkema wordt er best wel een grote sociale controle. Neem maar op, ik kreeg van een vrouw. Die had me Juster Jonne een bericht gestuurd. Die zei ik van, wist wat voor een auto dat het weer. Ja, het is een wit busje geweest. Die zei van, oran de nacht had het bij u, zeg, om 12 uur s'nachts een busje voorstaan. Net eens heel dicht bij mijn buurt, maar wel in Harkema. Ja, om 12 uur s'nachts en die hier de scootwaren hebben die in en ze hier het helemaal vertrouwd. Dus ze hier het bom in de garden hulden. Maar daarna ben ze weer verder in, dus ja. Ja, ja. Je moet het zelf in de garden houden.
1: Ja, ja. Want witte buskers ben er ik een heel soort.
0: Ja, daarom, ja.
1: Nou, in elk geval.
0: Meestal net om 12 uur s'nachts.
1: Nee, maar ik bedoel, als je alle witte buskers controleren wil, hij er ik een dietaak aan. Dat werd hem ook net. Ja. In elk geval, in de waarschuwing duidelijk. Dank voor jouw verhaal in het programma.
0: Jannik, bedankt. Goed weekend.
1: Rinse Luisteraar, weer dat. Dadelijk hier, Jacob Stelwagen.

9 oktober, live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends, in de Harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden gaat het theater in Ljouwerd-Werriepen. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9 oktober, bij Omroep Friesland, op web, app en televisie van kwartier oer achten.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Het is nou jouw vieren. Tiet voor het nijs van dit moment. Maar Jacob Stijlbaegen, een goeie middie.
10: Een goeie middie. Op de Kerkstraat in Wolvekeer is een auto in een hoes omrieden. Het hoes en de auto rekken daarbij botskonsjerren. De auto zou eerst een stuk over de stoeperrieden hebben en de nijt in het hoes omwart wijzen. De bestuurster van de auto rekken verwoenen en waard behandelen door ambulancepersoneel. De ChristenUnie draagt burgemeester Andries Bouwman van de gemeente Opstalland voor als lidsloeker voor de Eerste Kamer. Hij moet de opvolger worden van Tineke Huizinga, die het 8 jaar ophouden zal in de Senaat. Bouwman is van doel om eigenlijk actief te blijven als burgemeester. De vaderdracht van Bouwman moet nog bekrachtigd worden op een partijcongres. Een inwender van de Harkema zet een heel bedrag van 1000 euro af voor de tip die Lita het rondvindt van vier fietsen. Die waren in de nacht van Waasje op Tons die mijn naam. Het gaat om 2 racefietsen en 2 gravelbikes. De Dupierre vreeg het ook om eens om zijn oproep voor de gouden tip zo volle mogelijk te dealen op social media. Het contract van Thijs Janssen bij SC Cambuur is openbrutsen en verlengd. De 24-jarige keeper leidt nu onder de simmer van 2028 versie Lauwert. Cambuur had ineens de optie om het contract mij nog een jaar te verlengen. Janssen kwam in de simmer van 2024 hoor van Feyenoord en is zoentietiet de eerste keeper van Cambuur. Onnota spelen hij 84 wedstrijden voor de Lauwers.
9: Ik hoop dat hij figuurlijk verslaat en net letterlijk.
10: Dat hoop ik voor hem.
9: Want anders dan weet je altijd in welke hoeken van de goal dat je bent.
10: Ja, dat is dat wel heel makkelijk voor een tegenstander.
9: Ja, ja, dan loopt Thijs Janssen weer in de rechterhoek. Nee, dat is de bedoeling moment wezen. Dadelijk het waarbericht. Maar Jan Jonkman.
11: Het is oktober woonmaand bij Lippen. Dat betjut een hele protte interieurinspiratie en leuke acties. Kin in hoes wel wat nijsbroeken, shop no gedien, vleerkleden en vieren met feestelijke kwattings. Ontgauw bij Lippen wonen.
12: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
13: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Niek is no snijn Iepen. Van Tolve ont Vief.
14: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Steenhuizen Keukens uit Leeuwarden alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Onderwijs.
17: Maar Jan Durk de Haan.
18: Alles wat te spelen.
4: Omroep Friesland.
9: Het is nou 3 minuten oer jouw bevieven. De Matthäus-passie van Bach die staat bij Bob om, maar deze keer klinkt er een heel bijzonder lied in de klassieke top 400. Voor het eerst had een Friestalige compositie een plak in de lijst. En dat is ook nog een eerbetoon om 2 verstoorde Friese cultuurdragers. Dadelijk is er meer over Notiet van het Waarbrugt met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
16: Ja, een goedemiddag, Jan Durk.
9: Door Wiesnies krijgt om 4 minuten of jou al heel fleurig. Want wat werd een bijzondere dag eigenlijk, hè?
16: Ja, heel bijzonder. En dat van deze tijd voor het dier. Ja, we kennen wel van alles van zitten. Maar ik zou zeggen, geniet je er volop van. Want vooruit wie is er oors, dus profiteer ervan. Wie vanmorgen weet nog wat skier, maar vanmiddag ja, weet weer een prachtige middag met mooie blauwe loften en mooi wat vrolijke stapelwolkjes en de zinnen er volle bij. Maar ik mag haast neusimmerske temperaturen. Hier in Egen, maar ik weet 20 graden, dan wordt 20 en heel. Bakken fijn, de pijn, die zit op 21 graden. En dan denk jij, vind je dingen rekken mooi. En als je naar Kwaaien, Vlieland en Grauw, die zitten op zo'n 20 graden. Ja, als je dan naar boeten zoekt en je zoekt eens wat naar de BM, de eerste BM beginnen te verkleuren. Maar ja, dit is de tijd misschien voor het eer. Maar het viel helemaal nog net om dat het de jest is. Ja, dat weer van een midden weer dat ik zag. Noffelijke simmer waar. Zelfs om 1 uur kon je nog even zien. Dat de zin of de mannen, die hong ik al in de lucht. En maar het weer was keer te zien, maar wel een aparte gewaarwording. We zeggen van midden dat de lucht wat droger weer. Een vochtig percentage van 70%. Dus de zichten die waren ik wat helderder. Ja, wat we dan ook naar boeten zullen, dan gaan de stapelwolkjes die beginnen wat uit elkaar te vallen, die lossen op. En dan hebben we straks met een prachtige zinsondergang. Want ja, die lucht weer mooi blauw, hing er wat vocht in de lucht. Ja, dan dat kind, nou ja, dan krijgen we mooie kleuren in de lucht. En als die zinnen dan delgen, dat 6 aan 1 voor 18 wijzen, dan heb ik altijd naar 15, 16 graden. En dan steert er ik net zo wat wien. Nou, dan is het echt noffelijk. En dan jong en vannacht, dan klert het steeds verder op. Dan komen de sterren, die zitten weer mooi onder de hemel. Ja, het kolert was staren gewoon weer wat hoor. De wind die gaat om naar het zuidoosten. Er komt wel wat droger lucht is kant op. Maar ja, we zitten nog steeds onder een hege drukgebied met wat een inversie lager in. Een storende laag in de boppenlucht op 100 meter. Dus de keer zou weer wat diesel ontstaan. Misschien op enkele plakken. Ik werd een mistbank. Nou, en kouder dan zo'n jochend 10 graden wordt het net. Zuid op een waterland en IJsselmaar, dan hebben we temperaturen om de 12 of de 13 graden.
9: Ja, jij van de week zit er nog wat ruin in de verwachting uit je naar sneeuw zeggen. Wat is nou die idee daarbij? Komt die ruin er nog of bloot het morgen ik nog weer droeg?
16: Het bloot morgen de hele dag bloot het droeg. We hebben morgen op Nijverkeer, we hebben haast een kopie van Jood. Misschien in de maand dit nog even bij wat diesel en mist. Maar dan hoe dat, ja, dat wordt al morgen al gauwer oprommen. Ik denk dat het net zo bot mistig is als deze morgen. En dan hebben we vol op rompte voor de zinnen. We zitten er op wat hege bewolking. We zullen wel in de midden dat er wat meer bewolking komt. Er komt een hele zwakke steuring die komt dus kant op. Dat zullen we dan ik onder de wind. Die gaat van zuid naar zuidwest. Maar het bloot de hele dag droog. En dan hebben we op Nijwer de noffelijke temperaturen van zo'n jontje tot 20 graden. Nou, en de wind die stelt tot het algemeen. Ik denk zo wat voor. Wordt misschien in de midden even matig. Maar wel op een Nijmiddag neemt die bewolking heel stadig om wat daar. Het bloot dan rustig. En dan zullen we door dat er in de jong en die nacht ik een soort bewolking heb. Het bloot denk ik dat nou 4 in de nacht droog. Zul er een spatje rein vallen kunnen. Dan is dat snijt de morgen hier. En dan liggen de temperaturen. Ik om de 8 tot 10 graden heen.
9: Ja, maar als je een beetje uitsliepen zou, verneem ik een beetje, dan zie je die rij net zien.
16: Nee, als je uitsliept, dan zie je die rij net. We zorgen wel dat de wind dan snij al omgang is naar het westen. De temperatuur, daar hebben we misschien maas dan een spatje rij. Maar jij bij de morgen in de zinnen er ik al geregeld bij. Hebben we temperaturen snij om de 18, 19 graden. Ja, even een noordwestenwind is even wat de koelere hoeken. Maar meent je een tijdje, dan gaat het weer volop. Dan zitten we weer met een zwakke zuidwesten. Wind, hebben we temperaturen om de 20 graden heen. Het bloed dat deze jong in de her, nou 4 in de jong bloed te droeg. We hebben die daar beide dagen afwisseling van wolken en geregelde zinnen erbij. Misschien in de maandtijd als een enkele mistbank. Nou ja, sageer vetchend. Ik mooi stoptober. Geet de warmte net in reek op.
9: Nou, die maakt nog een keer, Jan. Sageer vetchend.
16: Ek mooi stoptober, geet de warmte net in reek op.
9: Dank u wel, Jan. Goed weekend.
16: Goed weekend.
9: Hoi, hoi.

0: de Sammering en muziek.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Dirk de Haan.
0: Nee, Wieke Wut, beide collega's van NPO Klassiek, de klassieke top 400 uitstuurt. Dat is een list, maar de 400 klassieke stekken die nefs de harkers van NPO Klassiek het meest waardevol of het allermooist willen. De Matthäus Passie van Bach, die zit weer op in. Dat is een beetje de Bohemian Rhapsody van de klassieke top 400. Maar er ben ik al hier nieuwe binnenkommers. En de ingen heeste nieuwe binnenkommer, die komt uit Friesland en die klinkt dan zo.

0: Ja, Bastiaes, dat is het openingskoor van de Friske Passie, maar de titel Een Vreemdeling in Jeruzalem. Het is een compositie van Gerben van der Veen. Hij verstoor op 24 maart van dit jaar op 69-jarige leeftijd toen een hartstil stond. De tekst is van Epi Dam en ik hij is het Arune hier verstoren. Die klassieke Top 400 werd voor de 15e keer uitgestuurd en het is voor zover dat wij nou gaan kon voor het eerst dat het Frisk Dam te jaren is. Ik bel je om te beginnen met Corina Rietveld. Zij is de projectleider bij NPO Klassiek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een vreemdeling in Jeruzalem, zo heet het nummer. Het staat op nummer 96. Dat is best een hoge plek, toch?
1: Dat is een hele mooie plek. En zeker ook voor een stuk dat eigenlijk helemaal uit het niets deze lijst instormt.
0: En hoe is dat zo gekomen?
1: Hoe dat zo is gekomen? Ja, het is denk ik ook wel heeft te maken met het feit dat wel Gerben van der Veen als Epi Dam dit jaar zijn overleden. En wat je eigenlijk ziet in deze klassieke top 400 die wij uitzenden, is dat die ook vaak wordt beïnvloed door wat er gebeurt in de wereld op dat moment. Dus als er bepaalde componisten zijn overleden, dan levert dat soms weer een extra stimulans voor mensen op om ze in zo'n lijst te stemmen.
0: En wat betekent het nu, denkt u, dat Gerben van der Veen en Epi Dam dat ze hierin staan?
1: Nou, dat is natuurlijk een heel mooi teken, een mooi symbool eigenlijk. Want deze klassieke top 400 gaat over muziek die je heel erg na aan het hart ligt. Muziek waar je door geraakt wordt, waar mensen grote emoties bij hebben. En dat is wat we ook heel erg zien in de motivaties die mensen meesturen bij deze stemkeuze.
0: Mm-hmm. Wat staat er dan bijvoorbeeld in die motivaties?
1: Nou, er zijn mensen die hem ook kennen als, of die Gerben dan dus kende als componist en als dirigent. Die zeggen hij heeft zoveel betekend voor de koorwereld. En dit zien we als een prachtig eerbetoon. En ook om deze prachtige passie niet alleen in Friesland, maar in heel Nederland bekend te krijgen. Het is een, ook een manier om denk ik trots te zijn op zo'n Fries muziekstuk.
0: Ja. Kende u dit stuk eigenlijk voordat u met dit nu hoorde?
1: Nee, nou moet ik zeggen, ik heb wel dus toen over het overlijden van Gerben gehoord. Daar hebben wij ook in de uitzending op NPO Klassiek aandacht aan besteed. Dus het heeft toen al geklonken. En dat kan ook zijn, er zijn ook mensen die niet uit Friesland komen die op dit stuk hebben gestemd. Die ook zeggen, voor een niet-Fries komt dit Fries wel heel erg binnen. De schare fans van deze passie is groter dan alleen maar Friesland.
0: Onder de telefoon is ik Janke van der Veen. Zij is de vrouw van componist Gerben van der Veen. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, van Janke.
0: Een compositie van Gerben van der Veen als heegste, in je heegste nieuwe binnenkommer. In de klassieke top 400. Wat vind je ervan?
2: Nou, dat is fantastisch en het verwarmend. Dat er zoveel mensen op dit stuk stemt, hè. Dat is echt, dat is super.
0: Ja, wat had wel een soort van actie van West, hè?
2: Ja, Anke Algraaf van Con Amore, de koor werd Germ altijd pastier. Die kwam uit het idee en die het een baltje opgooit en Collegium Vocale Friesland het oppakt en naar zijn leden terugstuurt. En mensen die het kregen, die hebben het ik bij terugstuurt naar hun kunde en het op Facebook stiert. Ja, in Dias Fjouwer 5 is dat baltje rolling gaat en dat is een zuivere sneeuwbal effect. Ja, ja. En wij hebben ook iets nou, als er binnenkomt zo mooi wezen, ergens bob in de 300. Maar dat er op 96, nou, daar wil je helemaal stil van eigenlijk. Ja. Ja.
0: Zo, wie Gerben van der Veen, jouw man dus, daar, hoe zeg ik dat nou even, is er gevoelig voor? Wie er nou op ziek, ik landelijke erkenning?
2: Nee, totaal net. Gerben wie eigenlijk alleen nog maar muziek. En de muziek die moest klinken, moest maken worden en die moest zo goed mogelijk tot klinken gebracht worden. Er is wel eens een west die zei, ah jong, dat is de Witteker van Friesland, dan moest het in de merken zetten. En dan zei Germ, ja, daar heb ik geen tijd voor, ik wil muziek nooit zien. Dus hij wil daar helemaal net mee wandelen. Nee.
0: Wie net een marketingman wat dat betreft.
2: Nee, helemaal. Nee. Hij wil muziek nooit zien en dat wie zijn hele leven en dat ja, ze stond er in het leven muziek met de meesten om hem heen. He, en de teksten van Epi Dam, die sprutsen hem oezen aan. Het is ook een tekstmees. Dus de muziek die passen sa wonderwel bij de teksten van Epi. Ja, het wie, nou ja, ien en ien is traaiers is maar, ja. Hè, met de tekst en de muziek.
0: Nog even waarom naar Corine Rietveld van NPO Klassiek dus. Ja, jullie organiseren dit voor de 15e keer. Wat merk je eigenlijk uit het verleden? Dit soort, ja, toch een soort van herdenkingsnummer. Komen ze vaker terug in de lijst?
1: Ja, nou, ik zat er dus over na te denken. Wij hebben 10 jaar geleden is er ook bijvoorbeeld van een Zeeuwse componist, Douwe IJsinga, die heeft een stuk gecomponeerd voor een meisje, Mattia, dat was overleden. En hij heeft dat voor haar familie geschreven. En dat is ook echt een eigen leven gaan leiden. Dat is een muziekstuk dat inmiddels echt verankerd is in zowel wat wij draaien op de zender als in de klassieke top 400. Dus zo zie je hoe sommige stukken ook dan tot een kanon kunnen gaan behoren.
0: Ja, en nu start de week op maandag, hè? Jullie klassieke week.
1: Maandag starten we om 7:00. En het stuk van Gerben van Veen zal worden uitgezonden op de donderdag. Tussen 3 en 4:00 middags.
0: Dan is hij dus 10 jaar op NPO Klassiek, de landelijke stuurder. Dank wel, Corine Rietveld. En dank ik aan Janke van der Veen. En nou is hij in elk geval voor een pad nog 10 jaar hier bij Omroep Friesland. Dit is het slot van het Ierpeningskoor, een vreemdeling in Jeruzalem.

Het Ai van het Ierprink score dus van een vreemdeling in Jeruzalem na je weekend jaren bij NPO Klassiek. Want dat is Slager, maar die stemactie om hem in de list te krijgen, de klassieke top 400. Het is nu 10 minuten voor 4. Dit is Omroep Friesland, maar nu Olivia Dien.

als die nog kist, dan bist misschien ook al wat ouder. Want het is een bekende tune van het fysiekplatenprogramma van Omroep Friesland. Misschien wel van Radio Friesland daarvoor, dat weet ik net correct. Maar dit hier is het krek 80 Jolien dat de eerste uitsturing van de Ronde jaren weer, de regionale Omroep Noord. Naar die pioniers van toen die haar de basislijn van wat letter Radio Friesland waard, uiteindelijk Omroep Friesland. Dat jubileum wordt dit hier op verschillende manieren viert, maar speciale uitsturingen, documentaires, een concert en een gearwerking in mijn oren noordelijke omroepen. Maar joort is het een dag van beroemdheid en herkenning. Al de hele middag rennen hier oud-collega's terug de gong, willen ontdekkers ophellen en komen verhalen van Jert Ietwet al leven voor een reunie, want die is joort binnen het tiental mensen hier naar de omroep hellen. Dat ze hier lang wennen hebben, werken hebben en ja, een van die mensen die zit aarsen in de studio en dat is Ali van der Mark. Ik held eerst vregen dat ze naar de studio komen worden. Dus ik neem maar stond dat daar een goed komt. En zij presenteerde dit programma dus. Werd ze alles neunt, morgen maar die jaren weer. Het fysiek waterprogramma. Dus er juist dadelijk meer van in de volgende oren van dit programma. Maar eerst zet ik die viool even aan de kant. En dan kan ik aankondigen dat we eerst naar het NOS-journaal gaan. Van 4 voor hier in onderwijs. Maar meer nijs en mijn muziek van Jamie Collum. Dit is Mind Trick.

0: Friesland.
1: De Friese vlogger docht vrijwilligerswerk.
2: En wel een begin alleen hoor. Ja.
1: Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
3: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
4: Ja, wat zeggen ze hier dan?
3: Ja, nou, mienskip. Geweldig.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
12: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
11: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor €200 miljoen is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals 2-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
16: En daarmee is het nog 3 minuten nog 5. En morgen lang ziet het monumentale Stedhuis van Dokkum verstappen achter de stegers en de stegerdoeken. Maar nu blinkt het weer als vanouds. Maar de oude kleuren, een sweat voor Justitia en een opknapt carillon. Dat carillon, dat mocht je ooit weer even klinken, juist dadelijk in een reportage. Maar eerst een eerste tijd van Stevie Wonder. En Sir Duke komt er aan.
17: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn, iepen. Van 12 ont 5.
18: Meesken, als jouw keel worden, weet ik een goed adres voor jou. Frans Kopaal Haarwerken onder Noorderhaven in Grijns. Alle stijlen van man en vrouw en alles is op voor hier.
0: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die leven net lood opstelst.
4: Hoe kom ik je waai?
0: Of in die tij wekker had.
19: Hoe kom ik aan het werk?
0: Vragen die toe in toekomst keer.
20: Waar kan ik veel over werk leren?
0: Vragen die praktisch binnen.
21: Hoe vind ik personeel?
0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
22: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
0: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
18: Nou ik bij Frans Kopal. Secret Hair. Een hieraanvalling van man en vrouw en je meest shirt. Meer info vind je op de website van Frans Kopal.
23: De Elfstedenhal is weer open. Geniet de hele winter van ijsplezier voor jong en oud. En warm daarna op in het IJscafé of op het gezellige Winterplein. Schaatsen in de Elfstedenhal wordt mede mogelijk gemaakt door To Be Made, partner voor premiums.
24: Onderwijs.
25: Maar Jan Durk de Haan.

0: Nguyen Son Santig, het eerbetoon van Stevie Wonder on Sir Duke, oftewel Duke Ellington. Maar ik hoor Jazz Grutheden komen voorbij. Louis Armstrong zit erin, Ella Fitzgerald, Count Basie en Glenn Miller. En de grap is dan ik nog weer dat het op mezelf ik dit eerbetoon weer een hit waar in Son Santig. Voor Stevie Wonder dus.
1: Van Fjouwer ons wijs. Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is nu 9:04 en welkom bij de 12 uur van onderwijs van deze vreed. 2 oktober, de dag dat we jaren dat wargmaster van Opsteloon Andries Bouwman er na alle gedachten een functie bij krijgt. Namelijk fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie.
2: Ik denk dat ik Opsteloon en Friesland kan meenemen naar de Eerste Kamer, naar Den Haag.
0: Het is ik de dag dat we jaren dat op de hark, maar Fjouwer fietsen stijl binnen van de Bieke, maar een combineerde waarde van 28.000 euro.
3: Het is wel een groep mensen, neem ik aan, denk ik, zeg maar, niet speciaal zeg maar op fietsen uitbinnen.
0: En we jaren dat de Friese componist Gerben van der Veen opname is in de klassieke top Fjouwer 100 van NPO Klassiek. Hij koet alleen nog zelfs net meer mijn uitzien.
4: Dat is fantastisch en het verwarmend. Dat er zoveel mensen op dit stuk stemt, dat is echt, dat is super.
0: Snijdt Janke van der Veen, de vrouw van Gerben van der Veen. En op deze dag hebben we er nog ons huis horen, maar muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk onder oren wat de laatste tijd terug dakken kwam. Die koert net missen, het stedt hoes, tien stegers. Na een grote opknapbeurt is het gebouw nou weer iepenen. Daar had ik het lood bij van de stedsbijendier die er weer op los spiliekoel op het carillon. Dadelijk is het verslag. En oude stem, oude verhaal en een protte ontinkers bij Omroep Friesland is niet schrikt een reunie in het rand van het 80-jarige bestaan van de regionale omroep in het noorden. Dus ik dacht van om even in de sfeer te komen. Dit is even. Ja.

0: daar in het kwart. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag Jan Durk. Dat was hinder vanmiddag weer een bijsterbaarlijke mooie najzemmerdij. Met mooie blauwe loften, wat stapelwolken en geregelde zinnen. En met een zwakke zuidwestenwind roemt de temperatuur nog op naar zo'n 20, 21 graden. Jong, dan vallen de stapelwolkjes uit elkaar. Geeft de temperatuur heel gestaag naar onder naar zo'n 10 graden. Kunnen vannacht weer wat mist en deze ontstaan. En morgen opnieuw weer een prachtige najzemmerdij. Opnieuw temperaturen om de 20 graden heen. Maar is nog wat deze. Maar hoe dat we geregeld zijn. In de nacht hebben we temperaturen om de 8 tot 10 graden. Kinderen is wat bewolking oorloeken. En mogelijk maar een spotje rein. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: En daarmee is het nu half minuten over 5. Dadelijk meer hoe de reportage van het monumentale Stedhoes van de Siel in Dokkum. Maar eerst, ik heb niet gekregen al hoe die reunie is. Dit intussen een hele club mensen om je heen. Komt er eventjes bij. Hoe voldoet de reunie? Kan je daar kwart wat over zeggen?
2: De medische wetenschap steert van neer.
3: Ja. We
0: winnen al je nog. Dat ben de ambitie de verhaal. Nou, mooi dat je hem draaien bent. Ik hoop dadelijk nog eventjes bij hem om te komen om de verhaal te jaren.
3: Want
0: dan is
3: er nog.
0: Ik ben er ook nog. Ja, maar ik ben ik nog een jonge blom. Henk, dit is de stem van Henk de Biezenbeek. Die intussen mooie pensioen is, maar heel verneemd waard met het culturele programma, de coöperatuur en het jazzprogramma worden. Hij is hier dus onwijzig. En intussen lees ik dan voor dat het monumentale Stedhoes van de Siel in Dokkum op monumenten al man in de stegen stiert voor grut onderhoud. Daarbij binnen historische kleuren weerombracht en het vrouwen Justitia haar zwet weeromkriegen. Het carillon is ook onder handnaam en Joet Waterstedhoes weer feestelijk hierpenen en koe de stets bij het dier Auke de Boer lang omlet wel los.
4: Meneer de Boer, we staan hier in jouw cabine rijkdom, hoe ik het haast nemen, want de klokken je boppen binnen eigenlijk al jaar weer restaureerd. Allereerst, hoe speelt het nou?
5: Nou, het speelt fantastisch. Ik heb een vriend, adviseur Mark van Eyck uit Leuven, uit België. Die is heel technisch. Die is eigenlijk de grote man op het gebied van bijenteenrichting. Die had van mij een heel mooi plan maken hoe die bijen optimaal klinken moest. Tje, die bijen wie al een van de mooiste instrumenten van Nederland. En je wilde dat ik ze horen. Hè? Want hij is nou restaureren, nou 40, 50 jaar dat er hier hing. En dan wil je ook dat het langer sabloot. Nou, om die klokken is eens niks gebeurd. Want die klokken, die ben jitten en toen winnen ze fantastisch. En daar gebeurt eigenlijk door de eeuwen niks mee. Maar de betreding, hè, zoals Jere en Boppen, daar moest het neder gewoon gebeuren. Ja, dat ben delen die slieten. En daar moet je dan zo naar vervangen. En dat is Koen al mooi in de renovatie van het statuus mooi maken. Want ja, er stonden stijgers omheen, er stond een grote kraan bij. Ja, en dan 1 plus 1 is 3 in dit geval.
4: Nou, wie Dokkum dus, ja, de oude periode, wie het echt best stil in Dokkum. Hoe lang had dat dworen en hoe blij ben je over dat je nou weer spelen kan?
5: Nou, het had zo'n, ik denk dat koning Willem-Alexander voor het laatst het carillon heerd had. En nou, dat wie op Sint-Jiri dat er hier vierde. En daarna is het meer in de restauratie gegaan. Dus de volgende dag stonden ze al hier maar een kraan om de klokken eruit te halen en de mechanieken waai te nemen. Dus het had, een heel jaar had het stilwest hier in Dokkum.
4: Nou, maaien jou wel los. Wat maakt het spelen op dit bijjaard nou weer? Ja, maakt het wat makkelijker, wat noffelijker? Hoe is dat voor jou?
5: De mechaniek is nou weer zo oorstel dat het als een piano, als een speelt. Hè? Dus je moet je voorstellen, een klok, grote klokken hebben grote klepels, lietse klokken hebben lietse klepels, en er zit ik verschil in oorslag. Hè? Dus als ik een klokje eronder oorslag, of ik hem heeg op oorslag, er zit verschil in. En toch de mechaniek die Mark van Eyck ontworpen had, geeft dat verloop geeft heel geleidelijk, en daardoor speelt het als fantastisch, als een Steinway piano, om het zo maar te zeggen. En ja, dan kan je ook alles op zijn instrument doen. Hè? Je kan mooi zacht spelen, maar je kan ook stevig uitpakken. He, het is eigenlijk een torenpiano, om het samen te zeggen. Zo'n klokkenspul.
4: Een piano bob in gemeentehuis.
5: Ja, een piano bob in gemeentehuis. En wat is het mooi dan dat je van de hele stad speel je heen. Je hoeft maar één piano te hebben in de hele stad kende van Moijgen Nietje.
0: De reportage over dus de weropening van het stadhuis. Om de ziel in Dokkum van Ben de Jager van RTV NOF. En ik kondig het al aan. Er ben je hoort een heel soort oud omroep maaiwerkers. Niet schrik, die het niet meer al een peer. Henk de Biezenbeek is nou de studio weer uit. Maar nou is er weer een hele orengroep. Leed je me even jaren, meisje? Ik zeg al je oud-collega's werd je van denk, oh ja, die wie er ik nog natuurlijk. Ja. Hester Henstra stiert je bij Gelies, oud-presentator van het Nijs. Daar heeft mij nog een beetje opleid, hè, bij de omroep hier.
3: Ja, ja, ja,
0: ik heb vaak uiteindelijk toch een beetje van die leert. Wie zeg ik hier nog meer? Ik zeg Sjoerd Martin Frieswijk, der helemaal in de hoeken staan, oud-presentator voor de sport. Koos Wieling is hier, kom er eventjes bij. Was nog wat sissen, zien de meesten thuis. Was het nog sportverslag dan?
6: Nee.
0: Was het dus nog wie is op taalflaters?
6: Ja, maar dan ben ik te lang aan het
0: woord. Oh ja, dat maakt vooral net. Nee, ben ik dus taalgewissen. Zis ik dat goed, Sarkoos?
7: Dat mooi.
0: Ja, ja, hartstikke mooi. En dadelijk komen we nog wel weer op die reunie, want dan zitten we er echt door, Hava.

prachtig bestaan van de regionale omroep in het noorden. Nou, samen ben ik ze meestal nog net, maar het is altijd een mooie aanleiding om een feestje te vieren en een reunie te houden als je al die mensen wel eens een keer bij de studio langs rennen. Nou, muziek, Ella Langley is hier en Siel

0: ding dat allereerst uitzending te jaren weer van de Rom, de regionale Omroep Noord, de vierde voorrenner van Radio Friesland en van Omroep Friesland. En ja, dit hier wordt erop verskaten wie zijn bestelst in. Joort, een bijzonder moment, want ja, ik zou het al die mensen herinneren, je joort terug het gebouw. Al je mensen die ik een heel skof net zoon hier. En Ali van der Mark is daar een van. Zij begon al in 1969. Ali, heb dat goed opzacht?
1: Ja, en daarvoor ben ik nog een pekere in Grijnswest. En in 1969 ben ik hier echt begonnen.
0: Ja, 1969, denkt hij dat te zien. Ze begon hier dus omroepster, letterbaats. Ik verslagjouwer, presentator. Presenteerde programma's als Studio Prinsentuin. Het cultuurprogramma De Koperentuin. Maar vooral ik dit programma op sneuntemorgen. Heb je hem nog een keer van?
1: Vooruit.
0: Komt-ie.

0: welkom bij het fysiek programma. Je kent nieuwe platen overregen van Njochentje, Januaris en Denai. En we beginnen hier alweer met Kabouter Plop, want via internet kregen we een verziekje voor Jan Bos van de Jouwer, want Jan werd morgen twee hier. Lokwinske van Paken en Beppe en opa en oma en Heide Mem en zuske Elisabeth. En Lisa de Jager van Steens, die werd hier 4-4. En Lisa feliciteert van Paken Itz en Beppe Gerda. En ze schreeuwen dat ze al heel mooi teken je kist.
1: En daar kwam die, hè?
2: Kabouter Plop.
1: Kabouter Plop, ja, ja. Het valt mij op dat ik die zei, dat die stem, want er is zo'n 80 intussen.
0: Ja.
1: Maar die stem die is kwalijk verloren.
0: Nou, wat leger, denk ik.
1: Ja, maar wel dezelfde helderheid en wel stevigheid, let me zeggen. Hoe is dat eigenlijk met die?
0: Nou, prima verder. Ja, je krijgt wat kwalen vanzelf. No, maar ik zeg ze altijd, kwalen bent om het te hebben en net om oor te hebben.
1: Nee.
0: En wat me nou opvoel om die stem. Er ben nog heel dit mensen, ik ben al 22 in mijn pensioen, die in winkel of zo, en die zei zo, joh, ben die vrouw van de radio.
1: Oh, echt?
0: Nou, 22 hier.
1: Goh.
0: Ja. En lessen kwam hier met zin, die zei, dat is Ali van de markt. Maar ik hoorde die hele vrouw net. Ja, ja, ik ken die van de radio.
1: Oh, wat bijzonder.
0: Ja. Ja.
1: En Joort, de reunie, Erik Ennemeijs, ik heb een oorskant, ja. Die had deze groep op sleeptouwnaam.
2: Ja.
1: Hoe is de sfeer daar? Hoe is die omskreuwen?
2: Nou ja, eigenlijk, het enige wat mensen willen is met elkaar praten.
1: Ja.
2: Dat wil je op een reunie. Want je treft elkaar voor het eerst, soms in het tientallen hier. En ik heb collega's, nou heb ik troffen, want ik werk hier al eventjes. Die heb ik echt, nou, 30, 40 jaar in het jongen haast. Mm. Dus dat is wel heel bijzonder. En de sfeer, ja, men vindt het prachtig om een koor bij te zien.
1: Ja.
2: Is dat zo, dames en heren?
1: Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dan wil je kijken, vragen, was toch heel even plak, Maartje?
2: Ja.
1: En dan denk ik van, ik wil de stem van Henk Doevedans nog even
2: Henk Doevedans, kom je maar
1: even. Die staat erbij, dus ja. Die wil ik dadelijk even zien. En wat voor meest herstoot erover, Ali? Wat voor sfeer is het voor jou?
0: Ja, je treft, wat ik altijd het heel leuk vind, is de technici. He, wat je, wij zijn volslaan autonoom vanzelf.
1: Mm-hmm.
0: Wij hebben maar net in wat om uitzien. Wij doen alles zelf. En maar de technicus die het uiteindelijke echte werk. En ik vond het heel apart dat letter de verslagjouwers hetzelfde waar moesten. Want ik denk, technici, die hebben het verleerd. Wij hebben er geen verstand van. Dus dat duurt veel langer. Dus dat vond ik een heel vreemde move eigenlijk.
1: Ja, en nou steen ik hier achter een mengtafel en doe ik het heel dalt zelfs.
0: Ja.
1: Wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, als het leuk vindt, oké. Okay.
1: Dat heb ik maar geleerd.
0: Maar ik vond het dus altijd heel fijn werkje met de technici. Die waren eigenlijk geweldig.
1: Ja. En binnen wat technici in het bestaan, joh, die het kwam binnen?
0: Ja, Bert Hoyer, help me even.
3: Bob de Boer.
4: Bob de Boer.
0: Oh. Bob de Boer, ja, natuurlijk.
1: Even souffleren.
0: Ja, even souffleren. Ja.
1: Maar ik zei het al, ik wil graag de stem van Henk Doevedans nog eens jaren.
4: Van waar?
1: Nou, ik ben wel benijd. Henk Doevedans is een stem die we, denk ik, al een heel skof net op de radio jet hebben.
4: Dat klopt.
1: Maar ik, oud-collega, oud-presentator van mij, we hebben nooit echt hier werken. Maar doe ik hier op sneutemorgen kamer te werken, dan kreeg ik het via de fax, het krantenoesje van Henk Doevedans.
4: Ja, onder horen.
1: Ja, ja. Wanneer ben je al opgehouden met de omroep?
4: Ik geloof dat het om Jochentje 81 was dat. Moet ik even rekenen.
3: Nee,
4: maar dan moet ik altijd de familie er even bij halen. Ja, 81.
3: Nee, letter,
4: 84.
3: Wij hebben allemaal goed werken.
4: Ja, ja, ik denk dat 85 is. Dus ja. Toen is je dochter binnen. Ja, ik denk dat 85.
1: Toen ben je al begonnen bij de omroep?
4: Nee.
1: Of opgehouden?
4: Nee,

0: Ik ben begonnen in Jinzander.
1: Oké, okay, snel gaan. Ja. Yeah. Dus jij hebben beide ik de verneemde sneeuwwinter nog maar maken.
2: Ja. En ja. Wat ik toen heb ik een geweldig avontuur maar maken. Want er waren helikopters. Wij mochten dan mee, he, maar een helikopter. En toen kreeg ik degene, of de man die het, alles kon met zijn helikopter. Dus ik ben die man in die helikopter. Hij zei, best benauwd. Ik zei, ik ben net benauwd. Oer de kap bij me west. En op plaats mocht ik zelf sturen. Dus ik kwam beneden en we kwamen in een mes. En ik zei, jongens, ik heb vla. Zou je dat mooi net streng verbinden?
1: Oh ja.
2: Maar dat weer geweldig. En dan vliegen we over al die sneeuw heen.
1: Ja, en Henk, wat heb je in de sneeuwwinter mooi maken?
0: Nou ja, de eerste, de beste dag dat het begon. Ik weet dus is niets. Ik wou wel naar de studio. Branden met z'n vriend. We kan hem verder eens kunnen gaan. Bij waarom? Het rende naar het station, vlakbij Sjoers, station Noord. Ja, daar weer een trein kook mij. Dus ik kwam uiteindelijk al jou terugwonnen. Het wordt even, want het verschillende lange stops onderwijs. Ik kwam in de studio. Ze zeggen me wat van uur, man. Hoe kom je daar hier? Maar toen kwam het volgende probleem. Hoe kwam ik bij thuis? Nou, ik het geluk dat familie van mijn vrouw die wennen jou. Dus daar heb ik in de schillen en ik kon dan die nacht zo opblouwen. En zo heb ik daar eigenlijk haast de grote dagen van de sneeuwwinter mee maken. Ja. Alleen nog één keer. Bij we met een oorauto, ik weet niet meer van waar van de collega's, dat die bij we de provincie trof was, om te zien hoe het nou wie echt. En toen dachten wij zelf, bij we net met een rampenoefening op het verkeerde been zetten. Hm. Het wie gewoon in Friesland koos het oorlog weer komen. En dat weer een paar dagen nadat echt de rampensituatie was hier.
1: Ja, nou, jij mag dat al je mij maken. En die mooie verhaal bent hier op de reunie. Nou, onderwijs wordt het nog ongeveer een jaar loeren. En dan hoop ik nog even om te sluiten om nog volle meer collega's en jem verhaal te jaren. Nou is het hartstikke besuizen. En dat betreft nevens de klok van de radio. Dat het, het is een ijzeren bed dat zaken al die trok in op de radio. Dus ik hoor aasten het regionale lijst zit er om te komen van deze dag. Deze vreed 12 oktober. Maar Jacob Stelwagen.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
5: Kim haar paken waard schoon als een moordner.
4: Ik denk dat mijn paken hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
5: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
4: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
3: Snijn bij Omroep Friesland van Al van Ontien in Bureau de Vries.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
1: 1 minuut voor jouw besluiten is nou. Tiet voor het Frieske Nijs van Disse Duimar, Jacob Stelwagen. Wils de studio al weggevuld is, maar een hele groep nieuwe collega's. Dus
14: ik zeg al je meesten, die kent wel van mij nemen eigenlijk.
1: Nou, ze hebben dat dadelijk eens even te doen. Nou, stoot de eerste brug door. Dan ik zeg ik Joline Dalt.
14: Ja, maar die woon net.
1: Was ze dat net?
14: Nee.
1: Jawel. Dat was ze wel. Ja, nou, dan doe ik gewoon Joline Dalt. Zien dat ze dat nog kent. Ja, zij is ooit vertrokken naar Omroep Flevoland. En daar werkt nog altijd Jolina of net?
15: Zeker, ja, ja? Ja, daar zit ik nog heel tijd.
1: Het
15: ja.
1: Maasprogramma, door Stoder.
15: Ja.
1: Dan is het met je conculega dat het gaat om het Nijse uit de regio, maar dan meer in zuidelijk Nederland. Althans.
15: Ja, dat klopt, maar het is wel spietig, want nou ken ik Omroep Friesland natuurlijk net meer volgen.
1: Nee, precies.
15: Ja, nou, dat is wel spietig.
1: Eens even jaren hoe het klinkt dat het Nijs lezen, dan werd het terug aan het collega Jolina Dalstra. Ze werd echt gewoon keihard voorzetten, want ze werd helemaal van neer. Dus nee. Hier komt ze.
15: Een inwenner van de Harkema zei een jeldbedrag van 1000 euro daar voor de tip die het leertaat waaromvien van vrouwe fietsen. Die waren in de nacht van Waasje op Tonge mijn naam. Het gaat om 2 racefietsen en 2 gravelbikes. En de dupierre is Rinse Luimstra.
16: Een oren meneer die had me benaderen, die komt uit Makkum of Makkingeer. En daar waren 4 fietsen in totaal stellen. Ja, een vrouw werkt ja, die appte me ook, of die via social media. Daar wint ze tot 2 keer tafest. Daar is toch een spul. Dus ja, het is wel een groep. Meestal neem ik gewoon, denk ik, zeg maar, die speciaal zeg maar op fietsen uit binnen.
15: De ChristenUnie draagt burgemeester Andries Bouwman van de gemeente Opstroom voor als listloeker van de Eerste Kamer. En wat de opvolger worden van Tineke Huizinga, die het na 8 jaar ophouden zal in de Senaat. Bouwman wil zijn functie als Eerste Kamerlid combineren met zijn werk als burgemeester.
17: We hebben een aantal voordelen als Opsterland. Dat is dat we er goed voor staan. Dat we de raad heel prettig met elkaar omgaat. Dat we daar geen gedoe hebben. Dat onze organisatie er goed voor staat. Dat, ja, dat eigenlijk Opsterland op dit moment gewoon hartstikke goed draait. We hebben ook een ambitieus college die veel oppakt. En dan is hier wel ruimte voor.
15: Ulbe Zwaga komt waarom in de SKS. En dat zei het voorzitter Johan Haringsma van het Leuwarders Koetsje in de podcast Oh, wat een klapper van Omroep Friesland. Ulbe Zwaga volgt Pieter-Jan Posma op als adviseur bij skipper Willem Zwaga van Leuward. Dat is de zoon van Ulbe. Zaakkundige en analist Elke Dijkstra zegt deze stap net voor ten dale kon komen.
18: Verrassend is als het licht wordt eigenlijk, denk ik. Ik vind het super verrassend. Ja, je had van alles tocht. Ik bedoel, we wisten dat al de adviseur Pieter-Jan Posma ermee opgehouden wie. En vader en zoon. Ja, dit is het laatste wat ik verwachtte hier.
15: Verskate hypotheekverstrekkers, waaronder Rabobank en hypotheekdochter Opvion, passen takken meer de hypotheeknormen aan. Op dit stuit wordt het senior voor de pensioengerechtigde leeftijd rekenhouden met het verwachte pensioeninkomen bij het afsluiten van een hypotheek bij Biekelijks Verhuizen. Dat wordt takken meer verroren naar 15 jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. En dat betekent dat mensen van 52 jaar en ouder minder geld lenen kunnen. Twan Teuns van de hypotheker op het Jereveen krijgt al vragen vanuit die leeftijdsgroep.
19: Nou, ik denk wel dat ze alert moeten zijn. En gelukkig zijn het in dit geval tussen haakjes maar 4 geldverstrekkers op dit moment die deze keuze hebben gemaakt. Maar het wordt wel kijken. Het wordt wel op zoek gaan naar de mogelijkheden en naar de beperkingen.
15: Moan Langs die het monumentale Stedhoers onder zeil in Dokkum in de Stegers van Grut onderhoudt. Van de midden is feestelijk stilstaan bij de oplevering van het gebouw. De historische kleuren binnen waaromkaam en het carillon is onderhandnaam. Boppedat had het beeld van vrouw Justitia haar zwut waarom, zei wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-Eest-Friesland.
20: Het is fort en het is al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend. Ja, een zwut is maken. En dat is het passen bij het beeld is het maken. En ik de weeskaal. En dat is verduld. Dus vrouw Justitia is ik
1: weer
20: compleet.
1: Jongen, dat weer met Nijsosje. Ze hebben hier een applaus voor haar. Ze wist er echt helemaal niks van. Dat betekent het echt in een split second.
15: Zeker.
1: Door eerst je steen. Door herst denk ik nou intussen 10 hier geen Fries Kregio Nijs voorlezen.
15: Nou, misschien iets minder lang. Maar ja, dat denk ik wel. Zij iets, ja.
1: Want dan komt oorspronkelijk ik helemaal net uit Friesland waar.
15: Nee, dat klopt.
1: En toch, het Friesk en zonder een flater, dus dat wordt Nijsosje.
15: Ja, 1 november begin ik hier weer trouwens.
1: Nou, dat kind volgens mij wel. Ja, okay. Denk, ik vind het echt. Wat zou je nou, Jacob? Dit is dan wel.
14: Dit is hoe mensen jezelf niet meer toestandig.
1: Ja. Ja,
15: heb je het nog waar?
1: Ja, dat komt er dadelijk aan. Maar okay. Dat krijgen we aanstaande van Jan Jonkman.
15: 20 november is Verhalenjoen in heel Friesland. En dan kerst ek mooi dwaan. Op Jaan en meer informatie? Verhalenavond.nl.
2: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
21: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
2: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
22: Zing mee in het kerstproject van Grootkoor Friesland.
23: Met Braasband De Woordzang. 5 repetities in Drachten.
22: Concert 12 december in De Lawei. Grootkoor.nl.
23: Tjongejo ik mij.
24: Jaring de Wolf Wenning Ierjochting in Sint-Nik is no snijn Iepen. Van Tolve ontvief.
25: Onderwijs.
26: Maar Jan Durk de Haan.
27: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
1: Zomer het Noorie Elvershuizen is nou maar een lietse vertraging. Maar dat is dus in verband met die reunie die je geënde is. Maar ik denk wel echt oer de 100 mensen, toch? 120 mensen die het haar onmelden hebben. Die het voorin bij de omroep werken hebben. En mensen die er nou nog werken. Zij had me dus correct nijslezer Joline Dalstra. Die het nou bij Omroep Flevoland werkt. Nou, Jern, oer Aaskie naam. Nou, Jern in het meer bestuur had het voor Ina Scherps mooi best. De burgemeester van Haas zet Takemier een punt achter haar carrière. Wat maakt dit nou voor haar het goede moment om haar Aaskie aan te kondigen? Dadelijk een pateer met haar. Maar eerst iets voor het Waarbrug met Jan Jonkman voor nu en de komende dagen en de komende uren.
28: Wat we nou naar boeten zullen, dan beginnen de stapelwolkjes die beginnen wat uit elkaar te vallen, die lossen op. En dan hebben we straks met een prachtige zinsondergang. Want ja, die lucht weer mooi blauw, hing er wat vocht in de lucht. Ja, dan dat krijgen we mooie kleuren in de lucht. En als die zinnen dan delgier, dat 6 aan 1 voor 18 wijzen, dan heb ik altijd naar 15, 16 graden. En dan steert er ik net zo wat wien. Nou, dan is het echt noffelijk. En dan jong en vannacht, dan klert het steeds verder op. Dan komen de sterren, die zitten weer mooi onder. Hemel. Ja, het kon het was staren gewoon weer wat hoor. De wind die gaat om naar het zuidoosten. Er komt wel wat droger lucht is kant op. Maar ja, we zitten nog steeds onder een hege drukgebied met wat een inversie lager in. Een storende laag in de boppenlucht op 100 meter. Dus de keer zou weer wat diesel ontstaan. Misschien op enkele plakken. Ik werd een mistbank. Nou, en kouder dan zo'n jochend 10 graden wordt het net. Zullen op een waterland en IJsselmaar, dan hebben we temperaturen om de 12 of de 13 graden.
1: Ja, jij van de week zit er nog wat ruin in de verwachting. Uit je naar sneeuw zeggen. Wat is nou die idee daarbij? Komt die rein er nog of bloot het morgen ik nog weer droeg?
28: Het bloed morgen de hele dag bloed het droeg. We hebben morgen op Nijverkeer. We het haast een kopie van Jood. Misschien in de maand dit nog even bij wat deze en mist. Maar dan hoe dat, ja, dat wordt al gauw weer oprommen. Ik denk dat het net zo bot mistig is als deze morgen. En dan hebben we vol op rompte voor de zinnen. We zitten er op wat hege bewolking. We zullen wel in de midden dat er wat meer bewolking komt. Er komt een hele zwakke steuring die komt eens kant op. Dat zullen we dan ik onder de wind. Die gaat van zuid naar zuidwest. Maar het bloot de hele dag droog en dan hebben we op Nijwerk de noffelijke temperaturen van zo'n jontje tot 20 graden. Nou, en de wind die stelt het algemeen, ik denk het zo wat voor, wordt misschien in de midden even matig. Maar wel op een Nijmiddag neemt die bewolking heel stadig gewoon wat af. Het bloot dan rustig en dan zien we door dat er in de jong en die nacht ik een soort bewolking heb. Het bloot denk ik dat nou 4 in de nacht droog. Zult er een spatje rein vallen kunnen, dan is dat snijt de morgen hier en dan liggen de temperaturen. Ik om de 8 tot 10 graden heen.
1: Ja, maar als je een beetje uitsliepen zou, verneem ik een beetje, dan zie je die rij net zien.
28: Nee, als je uitsliept, dan zie je die rij net. We zorgen wel dat de wind dan snij al omgang is naar het westen. De temperatuur, daar hebben we misschien maas dan een spatje rij. Maar ja, bij de morgen in de zinnen er ik alweer geregeld bij. Hebben we temperaturen snij om de 18, 19 graden. Ja, even een noordwestenwind is even wat de koelere hoeken. Maar meent je een tijdje, dan gaat het weer volop. Dan zitten we weer met een zwakke zuidwesten. Wind, hebben we temperaturen om de 20 graden heen. Het bloed dat deze jong in de 4 in de Jongbloed te droeg. We hebben die daar beide dagen al, wist ik, van wolken en geregeld de zinnen erbij. Misschien in de maandtijd als een enkele mistbank. Nou ja, zei Geert Vetschend. Ek mooist oktober gaat de warmte net in reek op.
1: Dank u wel, Jan. Goed weekend.
28: Goed weekend.
1: Hoi, hoi.
0: Het slotstuk van onderwijs.
1: En aan het slotstuk van deze onderwijs, dan is het maar bepalen wat we draaien met aan de hand van de actualiteit. Deze keer gaat het over ja, een bijzonder verhaal. Ja. Het gevaar van crocs en slippers op een roltrap. Het Liftinstituut Waskoog het nou om daar heel voorzichtig mee te wezen. De aanleiding binnen 2 recente incidenten waarbij het meestal maar haar crocs of slippers vast kwamen te zitten tussen de bewegende treden van de roltrap. Aan juni gebeurde dat bij een waterscootwinkel in Hilversum. En in september gebeurde dat maar crocs op een roltrap bij een bioscoop. Nou, de monteur die erbij wie, die zei dat zulke safe, flexibele squan zoals crocs en slippers dus heel gauw tussen de naden van die trap terug te komen kennen. Dat kist die ik wil intanken zou onder een heen. Dan just altijd die treden zou naar onderen gaan. Daar zit van die puntjes en dan, ja, dan gaat dat ding naar onderen. Daar skin dus een schoeg, zo'n plastic schoeg, wel tussen komen te zitten. Dat kind, wat voor plaat past daar nou bij? Waar heb ik onder Tinkerwest en tachten on Ike en Tina Turner, my Proud Mary.

van de Talking Heads. Ik ben heel benijd waar Stalma komt, want we realiseren het dus. Het is bepaald net het makkelijkste onderwerp om een plaat bij te bedenken. Dus extra uitdaging voor jou. Dus verras mij maar die suggesties. Stuur ze maar de app van Omroep Friesland of stuur het naar 06 20 99 99.

0: en haar plak.
1: Onderwijs. Marjan Dirk de Haan.
0: Burgemeester Ina Sjerp van Haas die had juist haar afscheid aankondigen. Sjerps haar ambtsperiode rint rond 31 mei, het was toen zo'n 20 takken hier dus. Maar daarna is ze net beschikbaar voor een werbeneming. Verslaggever Simon Hofman van Omroep Zilt die zucht maar Sjerp erom op haar tijd in de gemeente.
2: Ik word in februari al 68. En dat betekent dat als mijn termijn afloopt, hè, de zomer volgend jaar, dan heb ik nog anderhalf jaar, zou ik nog door kunnen. En dat is ook wel een reden om niet voor een herbenoeming te gaan, want dan zou de Raad van Harlingen eerst de hele herbenoemingsprocedure moeten doorwerken met de commissaris van de Koning. En dan daarna meteen weer doorgaan met een benoeming voorbereiden van de nieuwe burgemeester. En ja, dat is ook wel, dat vraag je ook wel heel veel. Maar het is aan de andere kant ook goed als je ruim 68 bent, bijna 68,5, om een keer te stoppen.
3: Ja, want 6 jaar in Harlingen, maar eigenlijk al veel langer in de publieke sector, hè?
2: Ja, ik werk eigenlijk, ik kan me eigenlijk niet heugen dat ik niet gewerkt heb in mijn leven. Dat komt ook omdat mijn ouders een groot gezin hadden en een tuindersbedrijf. Vooral bloembollen, maar ook aardappelen, groenten. Dus het was eigenlijk altijd werken. En vanaf 1981, 82 werk ik al in de publieke sector. Dus dat zijn zo'n 45 dienstjaren. Plus al die jaren dat ik bij mijn vader in de huishouding bij mijn moeder en mijn oma en mijn tante heb gewerkt. Het zal nog moeilijk zijn om niet te werken.
3: Ja, ja. Maar misschien ook wel fijn dat je wat tijd hebt voor wat anders straks.
2: Ja, dat is wel zo. Hè. Ik heb de laatste jaren natuurlijk gescheiden geleefd van mijn man. Mijn man woont niet hier. Die komt wel elke week hier hoor. Die is hier de halve week is hij hier. Maar hij heeft ook zijn eigen leven. En zijn eigen bezigheden. En voor familie en vrienden, zeker omdat je een hele drukke baan hebt als burgemeester, heb ik heel weinig tijd gehad. En het is wel verstandig als je wat ouder wordt om ook te investeren in je relaties, zodat je uiteindelijk niet alleen overblijft.
3: Wat zijn de mooiste dingen die u heeft meegemaakt tot nu hier als burgemeester?
2: Nou, wat ik heel mooi heb gevonden, dat zijn toch de gesprekken met inwoners. Heel veel bij mensen mogen op visite mogen komen die 60, 65, 70 jaar getrouwd waren. Of 100, 101 jaren waren geworden. Daar zit vaak ook familie bij. Dat zijn vaak hele mooie gesprekken. Wat ik heel mooi heb gevonden was 80 jaar bevrijding. Ik had niet verwacht dat zo'n serie opeenvolgende mooie betekenisvolle evenementen zou zijn. Het is vooral door onze eigen vrijwilligers helemaal voorbereid. Daar hebben we heel weinig aan hoeven doen, maar die hadden dat perfect geregeld. Er zijn zoveel dingen. En natuurlijk ook het politieke werk. Ik heb het ook altijd heel leuk gevonden om de raad voor te zitten. En ik hoop dat ik dus nog een heel jaar dat mag doen. Een heel bestuurlijk jaar.
3: Ja. We gaan terugkomen op een stukje vrijheid. U noemde al 80 jaar. Ik zag het wel regelmatig ook terugkomen in uw nieuwjaarsspeeches. Dat soort dingen. Ja, de vrijheid klinkt wel als een heel belangrijk thema voor u, of niet?
2: Je bedoelt mijn 4 mei speeches en oud en nieuw. Ik vind zelf wel belangrijk dat je als burgemeester ook iets meegeeft van je overdenkingen. In het verleden keken mensen toch vaak naar een priester of een dominee voor ook wat inspiratie. Ik denk dat je als burgemeester ook moet proberen iets mee te geven van je gedachten en je overwegingen op belangrijke thema's als democratie, vrijheid, gelijkheid. De waarde van onze grondwet. Je bent ook mederichtinggevend in deze samenleving.
3: Weet je wel een beetje dat nadenken van dat wil ik nog wel eens doen, of misschien kan ik dat eens proberen? Of...
2: Nee, dat vind ik nog heel moeilijk. Ik hoor altijd van andere mensen dat er vanzelf wel iets komt, maar ik heb er helemaal nog geen beeld bij. Ik ga natuurlijk ook weg uit Friesland dan. Dus ik weet ook niet of dan of dat dan nog op die manier tot stand komt. Dat gaan we zien.
0: Ina Sjerps dus over haar afscheid van de gemeente Haas. En dat is dus zeker een afscheid van Friesland. Dadelijk tijd om te zien naar het slotstuk. Wat draaien we deze dag? Maar eerst hebben we nog tijd voor Chris Andrews. Leuk plaatje te verliezen. Dat we het dan toch hebben over de reunie die gegaan is. Dan wil de avond ik wel een bekende hitje. Zoals deze Pretty Belinda.

0: verschuiven bij het My Pretty Belinda van Chris Andrews.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En ik zei het al, het is misschien wat een lastig onderwerp voor deze dag, maar het slotstuk, hoe die roltrap werd, die meestal maar slippers en crocs verwonden raakt, werd die kon in verdwijnen. Nou, dat valt hij, want er werd echt maar machtig gereageerd. Ik beziek een blomlezing te maken. Die roltrap, die maat achteruit draaien, dan past dit er wel bij. Omstekeerd van Marcel Smit. De suggestie komt van Fappa, dank u wel daarvoor. Goeiemiddag, ideetje voor het slotstuk, schroot Jan. One Step Beyond van Matt. Of These Boots Are Made for Walking van Nancy Sinatra. In These Shoes van Christy McCall, zoals draai ik in een soort sietse. James Brown, Get Up, After That Thing, zoals Teun, die zoals draai ik in. Damanaya Squan, Paolo Nutini, maar het noemen New Shoes, zoals Jelle. Midian Durk, dan maar de roltrap op Wooden Shoes van Jimmy Martin. De groetnis komen van Gary. Laatste plaats, Stairway to Heaven, zoals Kuiper. Ik dacht om Dikke Tijab van Herman van Veen. Maar ja, die zit op de trap. Bert, die stuurt het in. Dank u wel, daarvoor met Traman. Dan gewoon omheen rennen. Running Up That Hill, Kate Bush. Of Stairway to Heaven, zei de Isbrand. Hannes loopt op klompen van Lulu en Lou. Sesamstraat is dat. Stuck in the Middle with You, ik wel leuk. Steelers Wheel, Jeltje, die komt er mij. En eens even zin om het nog dramatischer te maken. Dacht ik gewoon Led Zeppelin, maar Stairway to Heaven. Maar ja, uiteindelijk maken we een keuze, maatje.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dan ging ik toch voor die suggestie die onderhoor ik van Egbert Kaam, Paul Nutini en de New Shoes. Nog een

0: Don't need an excuse, so I'm wearing my brand new shoes.
1: Wat zul ik dwaan dit weekend?
2: Geen idee. Gelukkig is er Op en Uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboeten activiteiten.
3: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en Uit.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Jaring de Wolf, Wenning Ierjochting in Sint-Nyk is no snijn, Iepen. Van Tolde ontvief.
17: Van 2 tot en met 11 oktober is het weer Smullingerland Restaurantweek. Ontdek verrassende gerechten met lokale producten bij restaurants door heel Smallingerland, in Drachten en de omliggende dorpen. Reserveer nu via smullingerland.nl.
18: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
21: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
20: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
22: Ah, hier kan het.
20: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
24: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
26: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
27: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
26: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
28: Noordewien.
29: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, de laatste werkdag van de week. We zitten in ieder geval een heel soort live-opnames uitsturen in ons zonenhoeren. En dat we er menje pas web binnen op de radio. Maar snij hem over op televisie. En natuurlijk 24/7 op internet. Leuk dat je erbij bent. Friske muziek, ja, allemaal. Vol gas. Even op het Nederlands. Ja, op het platteland gaan ze droegen. Je wordt er mee een Friestalig plaatje. Grimtosk.
2: Anbouw, sjouwen, jouwe water, hoenen, brand. Even rensen, trotten, streng.

Leuk nummer, Grimtosk, ja. Sterren in de nacht. Klinkt hartstikke wat Christachtig, goed. Ah, daar ben ik nog net op tijd. Nee. Laten we even wat mooie live-opnames doen. Ja, we doen ik even in het archief. Ja, archief, ja. Nog net zo heel lang verliend trouwens. Hier we Cella Vier te gast. Dat is een noordelijke band. Ze hebben in de country-sfeer. Een beetje, ja, Americana, singer-songwriter. Maar het worden hele bands en country. Heerlijke muziek. Ja, luister maar eens even naar Cella Vier live in Noorderwijk.

Selvi mij, Hilde Vos als geweldige jongeres. Ja, wat een geweldig talent. En Tian in de Norwin studio. Het is weer een mooie live opnames. Ja, het is Fred Janne, Norwin. En natuurlijk mijn live opnames van onder oren Bruno Rummeler. Hij weet de gast omdat hij omteken vroeg voor de Nationale Suïcide Preventie Day. Ja, dat is een hele moeilijk vol. Goed. Hij vertelde, bekende eigenlijk, dat ik wel vaak les had van nou, wat donkere gedachten. Dat hij het zwier vindt, mentale belast iets is, maar van zijn werk, want het is best wel heftig. Gelukkig is het, hield dit meer bespreekbaar. En daar is hij heel wat bedwaald op dit tijd. Dat vertelde hij in de studio en hij speelde daar ook nog 12 nummers bij. Vond het moedig van Bruno om dat verhaal te dwaan. Had hij dus om er wat kracht bij te zetten. Als je het hier al scheert en op de social media kanaal kist zien hoe vier dat intussen weer omgegroeid is. Ja, dat gaat rap. Even, het verhaal van Bruno Rummeler, maar nu vertaald in 2 nummers live in Noorderwien.

Bieber. Met twee nummers, een Friestalige en een hele mooie Engelstalige. Al die jaren dus in de Noorderwien-studio. Hoe leren we het verhaal van Bruno eigenlijk zelf en de landelijke suicidepreventiedij die er weer in september weer dat trouwens, ja, zet ik hem er even bij. Even, en dat hij wel verrakselt mij, ja, de metalen zoens en de druk van Zeeburg. Dus, en dat wordt gelukkig heel het meer bespreekbaar. Dat kwam in Kwartnek op televisie, Jim, maar een bijzondere stichting hier uit Friesland wij. En daar kom ik dan wel over te spreken. Maar die doggen ook wat mij die mentale druk van Zeeburg. En dan in combinatie met de muziek vraat. Hier wij mooi naar een dubbel optreden van Welmoed. Ze is stagiaire, zeg ik hem even bij. Ze komt hier uit Friesland bij. En zijn naam Amy Misty wij. Die zit hier ook in Liaoet. En met je beiden maakt ze er een prachtig mooi optreden van. De jonge generatie, live in Noorderwien.

Amy Misty en Welmoed. De gast in de Noorderwindstudio. Jong talenten en jou is graag een podium. Dus nou ja, dan kunnen wij het brengen draaien. Freddy Jonne, toch? We zijn er nog wat zo aan horen. No, my Gabriel van Dekken en Waaien in een BM. Azesnacht, mooie jazzklanken van Boelo.

Herbert van Dekken. Ja, wat een stem, hè. Wat een mooi noemer ik dit. Waaien in een BM. Ja, we hebben nog even live opname te gaan. Jazz alert, dames en heren. Net voor de radio gedaan. Ik ben gewoon weer heel allergisch ben op jazz. Nou, ja, ik ga hele mooie jazz voor hem kleren te stemmen. Boedel Klat is een geweldige... Echt hele goede jazzpianist hier in het Noorden. Hij wie mijn enkel topper, de contrabassist in de Noorden-Wie-studio. We stuurden deels uit op televisie en natuurlijk ook op de radio. Ik heb twee nummers, twee hele mooie nummers voor hem klaar te stemmen. Om zo mooi het weekend in te gaan. Ja, prachtig, no. Dit is een Boedel Klat live in Noorden-Wie van achter de vleugel. Ja, die zit je vast in het gebouw. Prachtig, no. Goed weekend alvast. Hoi.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft 2 voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
14: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
13: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland.
16: Non-stop muziek.

0: toe.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik vind de views bijna belangrijker dan de likes eigenlijk.
3: Het bureau is op paard met Friese influencers.
4: Ik maak mijn filmpjes vooral ik omdat ik het zelf leuk vind.
3: We maken een tochtje door de oude film.
5: Vier voet, waar asto ik bist.
3: Maiskipper Ulbe.
6: Zelf hak ik elks helemaal niks met TikTok.
1: Snijn bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 jaar regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Philatalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: 9, 4 oktober. Live bij Omroep Friesland. Siep van de Ploeg en Friends. In de Harmonie. Na een verbouwing van 4 maanden in het theater in Ljouwen ter Riepen. Siep van de Ploeg zocht waarom en vooruit. Maar onder oren De Kast, Pieter Wilkes, Maite, Maarten Peters en Harry Saxioni. 9, 4 oktober. Bij Omroep Friesland op web, app en televisie van kwartier uur acht nog.
1: Dit is De Jong.
0: De Jong
1: van Friesland.
2: Yo, man. Yo. Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah.
2: I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: Als de jong valt op Friesland, gaan de lichten oan in de huizen. De stritten worden stil.
1: Waarom op Friesland gaat terug? Alle dagen. 92.12 FM.
0: Die soundtrack van de jong.
1: De jong van Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: De Friske Vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nijprogramma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moordje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zijn vrouw van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner bij de prijsuitreiking.
3: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
2: Halina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Man langs die het monumentale stedhuis on de Siel in Dokkum in de stegers van Grut onderhoud. De historische kleuren die binnen nou waarom kwam. Vrouw Justitia had haar zut waarom. En het carillon is ook onder hondennaam. Restauratie die is klaar, vermid je de feestelijke oplevering. En dan praat ik met wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, die restauratie die wie je nodig vanzelfs. Maar als je dus mij neemt naar de oude situatie van voor de verbouwing, waarom wie dat dan kijkt nodig eigenlijk?
1: Ja, nou ja, het is inderdaad het onderhoud en de renovatie. En die echte oude kleuren, zeg maar, die erop zien, dat we jou net de kleuren die bij het stedhuis pasten. Dus ik de oude kleuren, er is historisch onderzoek naar de kleuren West. En die ben ik bij Veron gebracht. Oh. En dus het weer is wit kussen, mijn groene looken. En het is nogal je best gewoon kleurig, zat het vroeger eigenlijk ik weer.
0: En hoe lang hebben we het dan? Hoe lang het lien dat het zet dus die kleur hier?
1: Ja, dat is een vraag waar ik net helemaal een antwoord op ga.
0: Dus zonder nog al documents wijzen die dat nog weer kennen kennen, of is het eigenlijk een volle lange lien als dat?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat is wel volle lange lien.
0: Oké. Okay.
1: Want zat ik het zelf, ik herken dat het is eigenlijk altijd de wietwest, witte kussen, maar erin loeken. En ik de koepels is maar van het carillon, dat zie ik heel jacht wiet. En dat is nooit in de antraciete kleur hebben om. Dus het is nou echt een heel opvallend gebouw ik word. Want je die zaankleurige steen en kussen, het is echt echt verhoren, maar.
0: Echt naar uiterlijk kriegen dus. En ik neem ook wel even het zut van vrouwen Justitia. Wat is daarmee gebeurd?
1: Ja, dat weer verdween. Dus dat weer ik wel heel apart verhaal eigenlijk. Maar je gaat nou haar zut weer omkrijgen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is ook wel heel bijzonder, ja.
0: En verdween dan zien, je weet ik echt net, werd het keert wie?
1: Nee, dat is fort. En het is al een langere tijd weer dat fort. En wat er mij gebeurd is, dat is inderdaad net bekend.
0: Dat is nog
1: en daarom is er nou wel een ijsbeurt is maken. En dat is bij passen bij beeld is het er maken. En ik de weeskaal. En dat is verbeeld. Dus vrouw Justitia is ik bij compleet.
0: Maar er is dus een kans dat ergens in Dokkum of omkrit in een keten nog ergens een shirt leidt.
1: Ja, dat zullen we samen kennen, ja. Ja,
0: oh,
1: nee, wie weet het echt meer. Dus het is wel een apart verhaal.
0: Dan kun je het op wacht zien natuurlijk. Er is een nijsput in alle gevallen voen en dat zit er creëerst bij. De locaties onder Siel en de Koningsstritte en de Soepmarkt. Want daar hebben we het over, mijn zin al. Die binnen al echt maar kofferboen, hè, met de verbouwing.
1: Ja. Ja, je hebt wel steeds van. Het is echt ingerut, onderhoud West. Zo draai je weer keurig uit.
0: Als ik jou zou dan moet de koning eigenlijk waarom komen?
1: Ja, dat zou mooi wezen.
0: Om
1: ja,
0: je opinie.
1: Mooi wezen. Ja, maar dat zit er net in, jongens.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Wie ken je het alle meesten, alle bedrijven die er om mij werken. Dus alle vakspecialisten, die komen van de media. Dus dan ben je ook heel grootschap.
0: En hoe ziet dat er kijkt u? Dat is een iepeningshandeling als een lint dat trokken in het Big Leaks? Of hoe doe je hem dat?
1: Nee, ik het carillon, de klokken, de meeste klokken ben inmiddels bij Veron. Want die gaan natuurlijk naar Brabant West in Asten. En de meeste klokken bij Veron plaatst. En vanmiddag dan ik een concert van de Bayerdier, Auke de Boer. Dus maar het spelen van de carillon. Dus, dan wordt het als het ware weer opleveren. Dus,
0: dat wordt even genieten dus.
1: Wat zijn jou?
0: Dat wordt even genieten dus van de muziek en van het nieuwe uitzicht. Want het maakt er fantastisch uitzien natuurlijk.
1: Ja, zeker. En daar ben ik hartstikke grutsch om dat het op deze manier. En dat hem ik zien. Zijn carillon weer waarom gaat. Dus het zal net altijd meer zo rustig zijn in de stad. En dan ben ik wel grutsch om.
0: De oude glorie hersteld dus. Tieren, dank dat je er even vroeger vertelde. Woon wethouder Gerda Bos van de gemeente Noord-Oost-Friesland. Dank u wel.
1: Graag.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
3: Dit is de dag voorbij. Omroep Friesland.
2: De ChristenUnie die draagt burgemeester Andries Bouwman van de gemeente Opstelen voor als listloeker van de Eerste Kamer. Hij moet de opvolger worden van Tineke Huizinga als fractievoorzitter die na 8 jaar ophouden zal in de Senaat. Wat er burgemeester in Opstelen waard, werd een 40-jarige Bouwman actief als wethouder in die Terkstra-deal. Bouwman wil de functie als Eerste Kamerlid combineren, maar zijn werk als burgemeester. De voordracht van Bouwman moet nog bekrachtigen worden op het partijcongres. Andries Bouwman is aan de telefoon. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hoe is de ChristenUnie nou bij jou, een ja, toch maar eenvoudige burgemeester in de gemeente Opstelen, terug te komen?
3: Ja, ja dat moet je aan hun vragen natuurlijk. Ik ben in ieder geval even gebeld van de zomer. En toen hebben ze eens gepolst van, hey, zal het misschien eens wat voor je wezen? Dus zo zijn ze bij mij gekomen.
2: En waarom hou je ja zijn?
3: Nou, dat is een goede vraag, want ik was blij dat het in de zomer was, want dan heb je een aantal weken om daar over na te denken. En dan ga je nadenken, ja, wat voor meerwaarde is het voor de ChristenUnie dat ik het ga doen en wat voor meerwaarde is het voor mijn huidige functie dat ik het ga doen. En toen kwam ik al vrij snel tot de conclusie, ik denk, ja, dit is eigenlijk best wel mooi voor Opstelen zelf en ook voor Friesland, dat wij, dat wij beter onze regio daar kunnen vertegenwoordigen. Dus ik denk dat ik Opstelen en Friesland kan meenemen naar de Eerste Kamer, naar Den Haag.
2: Ja, want ik denk dat heel goed is. Zeker plattelandsgemeenten, zoals die voor jou regelmatig klagen over wetjouwing in Den Haag. Ja. Onuitvierbaar, te min geld. Kun je daar dan dadelijk invloed op uitoefenen?
3: Nou ja, dat is wel de bedoeling. Hè. Kijk, de Eerste Kamer die kijkt eigenlijk, die doet niet die hele inhoudelijke debatten, laat ik zo zeggen, over die witte. Maar die kijkt nog één keer naar 3 dingen. Dat is de uitvoerbaarheid, dat is de noodzaak en dat is de wetzekerheid, de wetgeldigheid als ware. Nou, dat laatste wordt ook heel erg gepakt door de Raad van State. Maar die eerste 2 dingen, die zijn voor ons, en zeker als regio, heel erg belangrijk. Want juist op die uitvoering, op die noodzaak, ja, daar schort het best wel aan. Ik denk dat Den Haag prima en met goede bedoelingen wetten maakt, maar dat de uitvoering soms echt anders uitpakt. Zeker ook tussen de Randstad en de regio.
2: Ja, want dan heet niet een heel soort van gemeenten, bijvoorbeeld door die nieuwe vuurwerkverbod, heel soort gemeenten zeggen van, nou, wij krijgen dat gewoon net op tijd clear. Zou dat nog zo'n punt west haar dat jou in de Eerste Kamer ziet en dat je zei van, jongens, let je nou op dit kind zo net?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Dat zie je gewoon aankomen en dan wordt er toch er doorheen gedrukt. Ja, daar moet je echt. Dat is echt zo'n punt waar je inderdaad waar je echt aandacht voor zou vragen. Jongens, dit kan niet. Pak het dan in januari op, zodat ze jaren tijd hebben om dit goed voor te bereiden. Zodat die wet ook doelmatig kan uitgevoerd worden. Want ja, dat lukt nu eigenlijk niet richting oud en nieuw.
2: Maar dan een belangrijk punt. Je bent een burgemeester van Opstelen. Het is van Nederland net, Nederlandse begrip, net een hele grote gemeente, maar wel een grote plattelandse gemeente. Is de ambitie te dwanen als burgemeester dat je dat werk als Eerste Kamerlid gewoon even bijdoen kunnen?
3: Nou, gewoon even erbij doen. Zo moet je het absoluut inderdaad niet zien. We hebben een aantal voordelen als Opstelen. Dat is dat we er goed voor staan. Dat we de raad heel prettig met elkaar omgaat. Dat we daar geen gedoe hebben. Dat onze organisatie er goed voor staat. Dat eigenlijk Opstelen op dit moment gewoon hartstikke goed draait. We hebben ook een ambitieus college die veel oppakt. En dan is hier wel ruimte voor. En er moet ook natuurlijk ruimte bij mijzelf gemaakt worden. Ik stoot een aantal nevenfuncties af die ik nu heb. Zodat ik deze wat grotere nevenfuncties kan vervullen. Dus er wordt wat ruimte gemaakt in mijn dagelijkse taak als burgemeester. En er worden wat en ik pak wat eigen tijd erbij. En dan is het te doen. Dus de verwachting.
2: Ja, normaal sprutsen heeft een burgemeester een grote rol bij rampen, een grote brand, dat soort van zaken. Mm-hmm. Het is meestal een vergaderdag op Tiesi voor de Eerste Kamer. Als er dan zo'n grote brand of ramp is, ja, dan ben je al er net.
3: Ja, maar dan kom ik zo snel mogelijk terug. Kijk, en het is nu ook het komt nu ook geregeld voor dat wij natuurlijk in den landen zijn. Hè. Den Haag is natuurlijk de plek naast de eigen gemeente en de provincie waar een burgemeester vaak vertoeft. En dus dat kan nu ook plaatsvinden. En als dat ook gebeurt, gelukkig is het afgelopen 3 jaar bij mij niet gebeurd, zolang als ik burgemeester ben. Maar als dat wel gebeurt, ja, dan ga ik gewoon direct terug naar Opstelen. Want dat is de volgorde, hè. In mijn leven, het is mijn gezin, ik ben burgemeester en daarna Eerste Kamer.
2: En dan nog een punt van neutraliteit. Want nou ben je redelijk neutraal, hè, als burgemeester. Jij wil die ChristenUnie-signatuur, maar je kent boppen de partijen staan. Maar die Eerste Kamer, zeker nog maar het minderheidskabinet, wordt wel heel politieker. Word jij dan een politieker?
3: Ja. Nou, dat is een vraag die ik natuurlijk uitgebreid heb besproken, zowel met de gemeenteraad, mijn college, als met de commissaris. Van hoe kijken we daar tegenaan? Dat hebben we ook afgewogen van, nou, dat is iets wel wat we in de gaten moeten houden. En waar we ook met elkaar van afgesproken hebben. En als we zien dat daar een disbalans in ontstaat, dan spreken we elkaar erop aan, zodat het weer in balans kan komen. Maar we hebben ook bekeken, ja, wat is nou deze mogelijkheid doet zich voor? En wat is dan mooier? Is het dan... Waar is Opsteland en Friesland eigenlijk beter bij gebaat? Is het dan dat ze iemand hebben in de Eerste Kamer die voor hen opkomt? Of dat niet zo is en daarom misschien die ambassadeurfunctie niet uitgeoefend kan worden? En we hebben daar met alle drie de gremia's eigenlijk geconcludeerd. Dan is het eigenlijk mooier dat ik in de Eerste Kamer zit en daar als het ware de regio kan vertegenwoordigen. Opsteland kan vertegenwoordigen. Ten opzichte als het ware van dat ik er niet zit.
2: En dan nog naar de verkiezingsuitslag. No treien zitten. Dat is eigenlijk wel een beetje Bob de Sterkte, toch? Dat is een beetje grutter als dat de ChristenUnie echt is.
3: Ja, maar we hebben de drie, hè? En we gaan weer voor drie.
2: Ja, denk je dat dat realistisch is?
3: Nou, ik denk dat sowieso twee moet zeker realistisch zijn. In de peilingen gaan we weer omhoog. We zijn goed zichtbaar. Zo'n minderheidskabinet, dat geeft ons ook ruimte om te laten zien wie we zijn. Nou, dat kunnen we nu ook. Mirjam Bikker werd ook weer als eerste uitgenodigd om te praten. Dat laat ook onze constructieve houding zijn, zoals we er altijd in zitten. Met een goed christelijk-sociaal geluid. En... aan dat derde die wij nu hebben, dat is toen uitonderhandeld met de coalitie. Ja, en daar moeten we kijken hoe we daar straks ook weer goede onderhandelingen over kunnen hebben. Want er zijn altijd wat restzetels die op een goede manier verdeeld moeten worden. Nou, we kijken of wij nu die weer binnen kunnen slepen.
2: Ja, ik heb het al. Je bent in ieder geval al een beetje aan het oefenen als listlokker. Want die zei ze altijd, nee, maar drie, dat gaan we zeker redden. Je moet altijd optimisme uitstralen.
3: Ja, maar dat zit er de basis in mij, hè?
2: Ja, dat denk ik wel. Dank in ieder geval en een heel goed weekend.
3: Ja, jawel. Okay, aye.

0: Dit is De Dij Voorbij.
1: Jonger Gurbe Douwstra, hij is intussen 22. Ja, maar achter de granium zitten, dat docht er nog net. Hij is dwaande mooi een nij album, skint. En Joert komt als vaproken een nije single lied.

0: Nooit de ondergeende zinnen, dat is dus de titel. Gerbe, welkom.
1: Dag wel, dag wel.
0: Ik jette dit vestje van een moon en ik kreeg er super een beetje pinebuk van.
1: Nou, wat dan?
0: Het klinkt een beetje als een aanskietsvestje.
1: Ja, zo is het inderdaad. Beschouw je kennen, ja.
0: Ja.
1: Dat is, ik vind het, Lista's nog heel dol, jette.
0: Jazeker, ja.
1: Jette is nou een heel refrein. Er zit vaak een heel refrein in en op slot zit het hele refrein erin. En daar komt ik de zinsnede voor van wat dit dan toch mijn laatste rondje.
0: Mijn laatste rondje, ja.
1: Ritter Toras naar Rijn. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het punt is, je weet het nooit. Nou. Je weet het nooit wanneer het oorski komen kan of komen mat. Zo, de kan het niet komen dat de vingers net meer werken of dat de stem het bejouwt. Ja, dan hoort het samen in hier en op.
0: Ja.
1: Dat kan. Ik hoop je het net. En het is ik... het is net echt schreeuwen als een oorskierslied. Ja, dat net.
0: Okay.
1: Nee, ik heb het ooit maken voor een periolien voor de laatste Frisicanen-tour. Ik heb met Pieter Wilkens en Marcel Smit 5 keer op tournee geweest met Frisicanen. Dat was een heel Fries, heel Engels programma. En daar hiek speciaal dit liedje van schreeuwen, omdat we de laatste tour gingen we de titel doen Into the Sunset.
0: Aha.
1: Naar de ondergeen.
0: Nee, niet in de zinnen.
1: En dat liedje wie oorspronkelijk ik in twa talen. En, maar ja, toen ging ik zelfs mijn tour weer op een paard. En toen dacht ik van ja, ik vind het een mooi nummer. Sinds ik het zelf. En ik denk, nou, dan kijk het, dan maak het ik dwaan. Zak het wend ben om te dwaan, dan maak ik een hulde Friese versie van mij. Dus dat is dit uiteindelijk worden.
0: Want waar gaat het oor?
1: Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk oor wat muziek van mij betjutten heeft.
0: Ja.
1: Wat het eigenlijk nog altijd betjutten.
0: Het is juist eigenlijk wel een beetje waarom.
1: Ik zoek wel wat weer waarom, ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, dat doe je als je 12 zat er binnen. Ja, dus
0: ik, ja, maar denkst dan nou, ik wil eens, nou ja, safar uit als denkst van ja, wat dat ik er net mee ben? Of dat het toch in één keer ophoudt?
1: Nou, nee, daar ben ik net heel bewust mee bezig. Er zijn momenten waarop je dat realiseert. Dat er mensen om je heen en wij vallen. Gewoon vaak nog volle jongeren zodat je zelfs binnen. En ja, die te proten van je betjutten hebben. Weet je, proten met de meidje in hoorn hebben. En ja, dan dat zijn momenten waarbij je dat wel trog het zingt het vanzelf. Mm-hmm. Ja, je weet het net. Je weet net wanneer het dienwijze kan. Dat kan samen gebeuren. Ik bedoel, ik een ongeluk rijden op weinig hoesazen.
0: Ja.
1: Klop het op.
0: Ja, we klop het even nou.
1: Ja. Maar dus dat weet je net. Ik ben er net heel bewust constant mee aan de gang. Zo nou dan speel het wat dat wat trooie hinnen.
0: Ja, wist naarmate als de oude wist wat melancholischer.
1: Ja. Ik denk het wel. Inderdaad, je wordt melancholischer. Je begint wat oorzoek dingen na te denken. Dat is eigenlijk wel wat jij erin gong zet. Ik denk dat begon is dat ik voor het eerst paken waar.
0: Ja.
1: Dus dan begin je oorstje dingen aan te zien. En dan begin ik wel wat na te denken over hoe het commercieel in de toekomst. En dan heb je mijn eigen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik ken al paken, is het oudste is 8, de jongste is 3 of 4 man of zo. Dus hoe zit de vrouw ervoor? Wat zie je aasten? Volwoksen binnen, of zelfs als haast mijn leeftijd.
0: Ja.
1: Daar meis ik me wel wat zwaar genoeg. Net dat me dat hulpbod behindert of zo.
0: Hmm.
1: Want ja...
0: Maar ik is er oor stinken.
1: Ja, ik is er oor zo stinken. En dat maakt die soms wat mankelijker. Ja, dat is, ja.
0: Ja. Ja, dat is het Friese woord. Die zacht ik, mankeliek. Ja. Dank u wel. Ja. Maar dat is nog net ophouden met muziek maar zien, toch?
1: Absoluut net, absoluut nee. Net. Nee, toen zeiden ze al... Dat het een album wordt op termijn.
0: Op termijn?
1: Ja.
0: En wat is die termijn?
1: Nou, zo, ik zal takken hier naar de simmer. Zal ik in het seizoen 2028 met mij een theaterliedjesprogramma op een paard. En dan moet eigenlijk, zeg maar, de Renaije plaat lezen. Dat is het mooiste wijze.
0: Ja.
1: Voordat de tour begint.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik ben eigenlijk van doel om het komende jaar, zo één keer in de 5-6 weken, een nieuw liedje uit te brengen. Dus ik heb een vrij volle lezen uit de vorige tour. En ik heb inmiddels al een stuk of wat liedjes kleer van die nieuwe tour.
0: Oké. Okay.
1: Nou ja, dat maakt eigenlijk uitmonden in een album.
0: Dus stakken meer, ik heb een heel soort van evaluatie. Qua nieuwe muziek.
1: Altijd goed is wel, ja. Ja. Altijd al een keer, ja, dit was hier de eerste oorzet. En hier hebben we vrij volle werkingstutsen. En ik net al in, ja, want ik schreeuw dan zo'n vestje. Maar het wordt mooi maken, toch? Marie Zwerver, Rick Meijer, die het produceert. En Rick het een heleboel instrumenten spelen. Andrea Meijer, prachtig op cello. En Jan de Vries en Johannes Adem op accordeon en basgitaar.
0: Ja, het arrangement is prachtig.
1: Die meid ze er iets moois van. Oh, dus,
0: zeker.
1: En je hebt een prototype in stutsen. Dus, en nu is het een beetje schen uit de planning van... Wanneer geven we mij de rest los? Rick is er al wel weer mee bezig, dus... Ja, binnen wat maar weer eens even de studio in doeken dan.
0: En wat is de teneur van de orenfeskes? Zitten er ik nog hele fleurige Duitsjes tussen?
1: Ja, er zit hele fleurige bij. Oh. De werktitel van het nieuwe programma is Dromen en Idealen. Wanneer komt er ooit een tijd dat je ophoren met te dromen? Komt er ooit een tijd dat je geen ideaal meer hebben met je? Of geen meer hebben kennen of zo? Ik denk van net. Ik denk dat je
0: ik dreemen... maar hopen van net.
1: Nee, dat, ik vind dat je dromen maakt tot de einde.
0: Ja.
1: En een ideaal maakt je natuurlijk nooit om kans komen. Dus daar zit wel wat in. Er zit ik een liedje in dat heet ideaal. Maar er zit ik een liedje in dat heet de bucketlist.
0: Ah.
1: Dus... die heb ik trouwens net, ja.
0: Oh, ik wil vragen wat stiet de bedrijf bovenop op die list, maar die heb ik net. Nee,
1: het gaat er namelijk over dat ik eigenlijk...

0: Heel graag nog even aan iedereen jaren litten. Nou, de oendig in de zin. Ik vond het heel leuk dat je weer eens gurbe.
1: Ik vond het mooi om je te wezen.
0: En ik gun die nog een heel soort mooie muziek daar. En als het wat nice heeft, kom gezellig deel.
1: Ik bel je. Dikke dag.

0: Alles wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien in oven.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
2: Rabobank en hypotheekdochter Opvion die passen in 2020 de hypotheeknormen aan. Op dit moment is het zien hier voor de pensioengeruchten de leeftijd rekken houden met het verwachte pensioeninkomen bij het afsluiten van de hypotheek bij Bigelijks Verhoezen. Dat we het takkomier verloren, nee, 15 jaar voor de pensioenleeftijd. Wat voor gevolgen had dat?

0: Daar hebben we het over mij. Twan Teuns van de Hypotheker op het Jereveen. Een goeie middag.
1: Goedemiddag. Ja, hallo.
0: Waarom kiest de Rabobank hiervoor?
1: Ja, eigenlijk moet je die vraag aan de Rabobank zelf stellen.
0: Maar wat denk je ook?
1: Ja, het is niet alleen de Rabobank. Het is ook de ABN die heeft het een dag eerder al aangegeven. Het zal te maken hebben met de regelgeving van de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank. Ja? Men heeft als doel gewoon heel duidelijk om te zorgen dat hypotheken ook op hogere leeftijd betaalbaar zijn. En men trekt eigenlijk een beetje de conclusie dat de pensioenen niet goed geregeld zijn.
0: Ja, want het impliceert een beetje dat je pensioen leger is als je inkomt, dat je dan dus eigenlijk minder lenen kennen.
1: Daar komt het inderdaad op neer. En dat klopt natuurlijk niet in iedere situatie, want sommige mensen hebben een meer dan fantastisch pensioen. Maar daar is wel, ja, daar zijn ze wel angstig voor.
0: Ja, en wat betreft het nou voor mensen van die nou ongeveer 12, 13 binnen? Is het voordelig dat die nou een beetje hastig binnen als ze nou verloesje willen?
1: Nou, ik denk wel dat ze alert moeten zijn. En gelukkig zijn het in dit geval tussen haakjes maar 4 geldverstrekkers op dit moment die deze keuze hebben gemaakt. Waarvan de ABN dus in december uit mijn hoofd al de stap maakt en de Rabo in maart volgend jaar. En er zijn nog een heleboel andere partijen die daar ook wat van vinden. Maar het wordt wel kijken. Het wordt wel op zoek gaan naar de mogelijkheden en naar de beperkingen. Absoluut.
0: Ja, ja, juist deze maar vrouw op dit stuit, maar als er eens gaat over de dam is?
1: Ja, dan volgen er meer, maar er blijven ook altijd een aantal achter.
0: Dus die groep van dan zo'n 50 hoogte net beslist waar het de meeste in de zullen altijd nog wel opties bloeien, denk je jou?
1: Op dit moment in ieder geval wel. En we weten natuurlijk nooit wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Maar hoe ziet de wereld er volgend jaar uit? Rabobank heeft bijvoorbeeld begin dit jaar ook al aangegeven dat zij aan de knop van de aflossingsvrije hypotheek gingen draaien. Wat je nu ziet is dat een aantal geldverstrekkers hebben dat gevolgd, maar ook een aantal absoluut niet. Dus men mag of men kan nog steeds een stukje eigen beleid maken. En dat is afhankelijk van de geldverstrekker wat zij daarmee willen doen.
0: Ja, en krijgen we al vragen van mensen in deze leeftijdsgroep?
1: Jazeker. Ja, die krijgen wij absoluut. En die kregen wij ook altijd. Want heel veel mensen dachten sowieso van, goh, wij kunnen op relatief oudere leeftijd toch geen hypotheek meer krijgen. Nou was het bij ons altijd de uitspraak van, ook al was je 75, dan kon je nog een hypotheek van 30 jaar afsluiten. Dat kan helaas bij de Rabo en ABN en Opvion en Floris in dit geval niet meer.
0: Was je advies onder mensen die in deze categorie vallen?
1: Nou, ga in ieder geval bij je tussenpersoon te raden. Laat je goed informeren. En wacht daar niet te lang mee. Want wat je al zegt, van als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer. Je kan beter op tijd zijn om nog stappen te zetten dan dat je zo meteen de conclusie hebt inderdaad dat het niet meer mogelijk is.
0: Ja, want er is wel altijd uitzondering blauwe CCO. Maar het aantal mogelijkheden wordt beperkter.
1: Het wordt wel beperkter. En wij stellen ook wel concrete vragen van, goh, waarom doet men dit? Even een heel simpel uitstapje. Op het moment namelijk dat iemand een woning huurt, dan wordt er nooit naar pensioeninkomen en dergelijke gevraagd. Dus iemand die vandaag 52 is en die een huurwoning heeft, die weet dat zijn huur in de loop der jaren alleen maar stijgt. Daar wordt niet over nagedacht wat gebeurt er met pensioen en dergelijke. Dus wij stellen ons wel eens de vraag van, is dit beleid allemaal gericht op het beschermen van de consument? Of is het het beperken van de risico's voor de banken?
0: Nou, en was je ook een gevoel erbij?
1: De laatste.
0: Dat idee hier al ambitie.
1: Ja, de laatste. Er wordt absoluut niet. In dit geval wordt er niet naar de consument gedacht.
0: Okay.
1: Want de consument die namelijk met pensioen gaat, die heeft misschien wel wat minder te besteden. Maar over het algemeen hebben ze ook minder uitgaven, omdat onder andere kinderen de deur uit zijn. Dus waarom zou men dat niet gewoon kunnen blijven betalen?
0: Ja, ja, duidelijk. En dankjewel voor de tuinachting.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Twan Teuns,
1: succes met het programma.
0: Ja, dankjewel. Twan Teuns van de Hypotheker, wie dat? Op het Jereveen.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ontovoeren.
2: De dag voorbij.
4: Achtjen mantelzwarrigers uit de gemeente Haassen en Waadhoeken die worden dit weekend in het zinsje zet op het landgoed bij Steenwijk. Het is een initiatief van de stichting Connexa die in beide gemeenten de mantelzwarriger coördineert. En daar praat ik over verder met Linda Miedema van Connexa. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Ja, achtjen mantelzwarrigers die het maar snel op paad binnen. Waarom doe je hem dat kreeg?
5: Ja, om ze eventjes te ontzorgen. Ze staan altijd aan en klaar voor een ander. En we willen ze eventjes verwennen en eventjes uit die zorgstand halen en even tijd voor hunzelf.
4: En dan hebben we het erbij over 18 mensen. Dat bent de mensen de plakken die er binnen, of ben er echt wel 18 die daarop joen hebben?
5: Nee, dat is ook vol. Dan zitten we ook vol, zeg maar. We gaan met totaal met 20 collega's van mij en ikzelf en 18 mantelzorgers. Ja.
4: Oké, want toen ik het lees van het eerst, dacht ik van, dit is een mooi initiatief natuurlijk. Mantelzorgers die het van elkaar leren kennen, die het elkaar misschien wat stiepen haar van elkaar. Maar aan de andere kant, als je een mantelzorgers op paard maakt, ben je natuurlijk wel mensen die ik toch wel een huisboom binnen, denk ik.
5: Niet elke mantelzorger die we mee zouden willen hebben, is ook in staat om mee te kunnen, zeg maar. We proberen wel mee te denken als mensen graag aangeven wel mee te willen. Kunnen we wat regelen? Is er in vorm van hulp die we kunnen inschakelen, extra thuiszorg of wat er maar nodig is in hun situatie. Maar het is niet voor iedereen mogelijk. Maar zij die wel mee kunnen, die kunnen daar kunnen we even voor van betekenis zijn. En zij ook voor elkaar.
4: Ja, want die zaak die ik niet eens neemde, een stiepe haven van een oor, of leren van een koor, is dat een kwerend omdraait, het weekend?
5: Ja, niet alleen, want er zijn ook andere activiteiten die we organiseren waar ze ook met elkaar contact hebben. Maar ook, dat kan ook zeker in dat weekend. Maar we laten het programma, we hebben een leuk programma voor ze samengesteld. Maar we laten het ook open. Het is niet, niets hoeft, alles mag. Het kan ook zijn dat de mensen gewoon alleen lekker gaan wandelen. Ze kunnen bij elkaar zitten. We gaan gezellige dingen doen vooral. Hè. We proberen het ook een beetje luchtig te houden, want om het ook gewoon leuk te houden met elkaar en ook voor hunzelf.
4: Ja, je neemt daarbij al even. Er is een bijdrage voor de sms. Ze moeten wel iets betalen. Om de oren komt er een grutpad. Is voortname, is eigenlijk al inflation in die betaling. Waar komt dat bij?
5: Ja, Connexa is natuurlijk een stichting en wij krijgen het geld via de gemeente. En het grootste gedeelte wordt daardoor ook betaald. En ze krijgen inderdaad een kleine bijdrage, moeten ze betalen dat ze mee kunnen. En voor diegenen die ook dat niet kunnen missen, wordt er gezocht naar oplossingen. Dus het moet geen drempel zijn dat iemand niet mee kan. We willen er voor iedereen zijn.
4: Nee, ja. Je doet echt je best om de mensen echt zoveel te krijgen dat ze mij in Erik vol.
5: Ja, dan moet er geen drempels zijn. Elke situatie is anders door verschillende omstandigheden. Dus dit is echt eigenlijk in die zin voor iedereen.
4: En mensen die het mij west binnen, want je mag dit vaker organiseren. Mensen die het mij west binnen, hoe reageren die naar de tijd? Wat krijg je waarom van die mensen?
5: Ja, dat ze meer ontspannen zijn. Dat ze er even tijd hadden voor zichzelf. Dat ze even weer kunnen ademhalen. Het is even zeg maar, een soort reset van... Oké, ik mag er even zijn voor mezelf en kunnen ze er even opladen om daarna ook weer in hun thuissituatie terecht te komen natuurlijk. En die zal niet veranderd zijn, maar ze hebben wel even tijd voor zichzelf gehad. En dat is voor iedereen belangrijk, voor ons belangrijk, maar zeker als je in een complexe mantelzorgsituatie zit en van alles over je heen krijgt of meemaakt, dan is het gewoon heel lekker om er even tussenuit te gaan, even ontzorgd te worden.
4: En dan kan ik me zo vaststellen dat er mensen uit de orgemeenten binnen die denken van ik heb maar ik wil wat. Weten jullie eigenlijk wat er in de orgemeenten dit soort initiatieven binnen, of ben je vrij uniek in die Haas en Waadhoeken?
5: Nee, er wordt in de provincie Friesland meer gedaan, ook wel centraal, met elkaar. We hebben er echt wel voor gekozen om het alleen in de Waadhoeken en Harlingen te houden, dus met elkaar. Zodat mensen ook mogelijk na die tijd nog contact met elkaar kunnen houden. Dat het wat meer in de buurt is, zeg maar, met elkaar. Dus de groep wat kleiner echt uit deze regio. Daar hebben we bewust voor gekozen. Maar het wordt op meer plekken in Friesland gedaan. Ja.
4: Oké. Ik hoop in elk geval dat Jim, als je in Achtje een heel mooi weekend hebt en ik een soort krachten voor u tel je.
5: Ja, we krijgen mooi weer en we hebben een heel leuk programma en we hebben er allemaal heel erg veel zin in. Dus dat gaat zeker goed komen.
4: Linda Miedema van Connexa. Mooi dat je er even hoe vertellen moet. Dank je wel.
5: Graag gedaan. Fijne dag.
2: Alles wat je thuis mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
3: Dit is De Dijk Voorbij.

0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens, dus kunt zien en halven.
1: De dag voorbij.
2: Nee, Wieke Wut, beide collega's van NPO Klassiek, de klassieke top 400 uitstuurt. Dat is een list maar de 400 klassieke stekken die nefs de harkers van NPO Klassiek het meest weerdevol of het allermooist binnen. De Matthäus Passie van Bach, die stit weer op in. Dat is een beetje de Bohemian Rhapsody van de klassieke top 400. Maar er ben ik al hier nieuwe binnenkommers. En de in heeste nieuwe binnenkommer, die komt uit Friesland en die klinkt dan zo.

0: Ja, Bastiaes, dat is het openingskoor van de Friske Passie, maar de titel Een Vreemdeling in Jeruzalem. Het is een compositie van Gerben van der Veen. Hij verstoor op 24 maart van dit jaar, op 69-jarige leeftijd, toen een hert stilstond. De tekst is van Epi Dam en ik hij is het Arune hier verstoren. Die klassieke Top 400 werd voor de 15e keer uitgestuurd en het is voor zover dat wij nooit gaan kon voor het eerst dat het Frisk Dam te jaren is. Ik bel je om te beginnen met Corina Rietveld. Zij is de projectleider bij NPO Klassiek. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Een Vreemdeling in Jeruzalem, zo heet het nummer. Het staat op nummer 96. Dat is best een hoge plek, toch?
1: Dat is een hele mooie plek. En zeker ook voor een stuk dat eigenlijk helemaal uit het niets deze lijst instormt.
0: En hoe is dat zo gekomen?
1: Hoe dat zo is gekomen? Ja, het is denk ik ook wel heeft te maken met het feit dat zowel Gerben van der Veen als Epi Dam dit jaar zijn overleden. En wat je eigenlijk ziet in deze klassieke top 400 die wij uitzenden, is dat die ook vaak wordt beïnvloed door wat er gebeurt in de wereld op dat moment. Dus als er bepaalde componisten zijn overleden, dan levert dat soms weer een extra stimulans voor mensen op om ze in zo'n lijst te stemmen.
0: En wat betekent het nu, denkt u, dat Gerben van der Veen en Epi Dam, dat ze hierin staan?
1: Nou, dat is natuurlijk een heel mooi teken, een mooi symbool eigenlijk. Want deze klassieke top 400 gaat over muziek die je heel erg na aan het hart ligt. Muziek waar je door geraakt wordt, waar mensen grote emoties bij hebben. En dat is wat we ook heel erg zien in de motivaties die mensen meesturen bij deze stemkeuze.
0: Mm-hmm. Wat staat er dan bijvoorbeeld in die motivaties?
1: Nou, er zijn mensen die hem ook kennen als, of die Gerben dan dus kende als componist en als dirigent. Die zeggen, hij heeft zoveel betekend voor de koorwereld. En dit zien we als een prachtig eerbetoon. En ook om deze prachtige passie niet alleen in Friesland, maar in heel Nederland bekend te krijgen. Het is een, ook een manier om denk ik trots te zijn op zo'n Fries muziekstuk.
0: Ja. Kende u dit stuk eigenlijk voordat u met dit nu hoorde?
1: Nee, nou moet ik zeggen, ik heb wel dus toen over het overlijden van Gerben gehoord. Daar hebben wij ook in de uitzending op NPO Klassiek aandacht aan besteed. Dus het heeft toen al geklonken en dat kan ook zijn. Er zijn ook mensen die niet uit Friesland komen die op dit stuk hebben gestemd. Die ook zeggen, voor een niet-Fries komt dit Fries wel heel erg binnen. De schare fans van deze passie is groter dan alleen maar Friesland.
0: Aan de telefoon is ik Janke van der Veen. Zij is de vrouw van componist Gerben van der Veen. Ja, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, ja, van Janke.
0: Een compositie van Gerben van der Veen als heegste, in je heegste, nieuwe binnenkomer. In de klassieke top 400. Wat vind je ervan?
2: Nou, dat is fantastisch en het verwarmend. Dat er zoveel mensen op dit stuk stemt, hè. Dat is echt, dat is super.
0: Ja, wat had wel een soort van actie van West, hè?
2: Ja, Anke Algra van Con Amore, de koor werd Germ altijd pastier. Die kwam uit het idee en die had een baltje opgegooid en Collegium Vocale Friesland had het oppakt en naar zijn leden terugstuurd. En mensen die het kregen, die hebben het ik bij terugstuurd naar hun kunde en het op Facebook stond. Ja, in Dias 4-5 is dat baltje rolling gaat en dat is een super sneeuwbal effect. En wij hebben ook iets nou, als er binnenkomt zo mooi wezen, ergens bob in de 300. Maar dat er op 96, nou, dat, daar word je helemaal stil van eigenlijk. Ja. Ja.
0: Zo, wie Gerben van der Veen, jouw man dus, daar, hoe zeg ik dat nou even zeggen, gevoelig voor, wie er nou op ziek, ik landelijke erkenning?
2: Nee, totaal net. Gerben wie eigenlijk alleen nog maar muziek. En de muziek die moest klinken, moest maken worden en die moest zo goed mogelijk tot klinken gebracht worden. Er is wel eens een geweest die zei, ah jong, dat is de Witteker van Friesland, dan moest het in de merken zetten. En dan zei Germ, ja, daar heb ik geen tijd van, ja. Ik wil muziek nooit zien. Dus hij wil daar helemaal net mee wandelen. Nee.
0: Het was net een marketingman wat dat betreft.
2: Nee, helemaal niet. Nee. Hij wil muziek nooit zien en dat wie zijn hele leven en dat ja, ze stond er in het leven muziek met de meesten om hem heen. He, en de teksten van Epi Dam, die sprutsen hem oezen aan. Het is ook een tekstmees. Dus de muziek die passen sa wonderwel bij de teksten van Epi. Ja, het weer, nou ja, ien en ien is traaiers is maar, ja. Hè, met de teksten en de muziek.
0: Nog even waarom naar Corine Rietveld van NPO Klassiek dus. Ja, jullie organiseren dit voor de 15e keer. Wat merk je eigenlijk uit het verleden? Dit soort, ja, toch een soort van herdenkingsnummer. Komen ze vaker terug in de lijst?
1: Ja, nou, ik zat er dus over na te denken. Wij hebben 10 jaar geleden is er ook bijvoorbeeld van een Zeeuwse componist, Douwe IJsinga. Die heeft een stuk gecomponeerd voor een meisje, Mattia, dat was overleden. En hij heeft dat voor haar familie geschreven. En dat is ook echt een eigen leven gaan leiden. Dat is een muziekstuk dat inmiddels echt verankerd is in zowel wat wij draaien op de zender als in de klassieke top 400. Dus zo zie je hoe sommige stukken ook dan tot een kanon kunnen gaan behoren.
0: Ja, en nu start de week op maandag, hè? Jullie klassieke week.
1: Maandag starten we om 7:00. En het stuk van Gerben van Veen zal worden uitgezonden op de donderdag. Tussen 3 en 4 uur 's middags.
0: Dan is hij dus 10 jaar op NPO Klassiek, de landelijke stuurder. Dank wel, Corine Rietveld. En dank ik aan Janke van der Veen. En nou is hij in elk geval voor een pad nog 10 jaar hier bij Omroep Friesland. Dit is het slot van het openingskoor, een vreemdeling in Jeruzalem.

0: Het Ivan de Wiepering score dus van een vreemdeling in Jeruzalem na je weekend jaren bij NPO Klassiek. Want het is slagger, maar die stemactie om hem in de list te krijgen, de klassieke top 400.
1: Dit is de dag voorbij.
0: Ja, de schrik zit er goed in bij de liefhebbers van dure racefietsen. In een paar weken tijd ben er in het noorden op verschillende plakken van die dure fietsen stelm. In de nacht van tiesdie op baasdie bijgeliks bij Renzo Lunstra van de Harkema. Bij hem binnen fjouwer kostbare racefietsen stelm met een totale waarde van 28.000 euro. Mogelijk weten de dieven de gegevens van de eigenaars van die fietsen te achterhalen via de populaire hutfiets app Strava. Renzo Lunstra, aan de telefoon. Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Want hoe ging die stellerij bij jou?
2: Nou ja, ze zijn achter troon speeltuinbuis kwam waar ons huis is maar ongrenst. En hoe een hek in de klomp van 12 meter hoog. Ze haar de glazen er netjes uithalen uit de raam bij. En het raamje eruit en de bus naar binnen kwam. En het is een raam van 65 bij 60 ongeveer. En daar hebben ze de fietsen niet doorheen halen.
0: Ja. En wat voor fietsen hier jou daar staan?
2: Ik zie een aantal 2 CK's. Dat ben een gravelbike en een racefiets en nog een 2 oren. En dat ben ik een racefiets en nog een gravelbike.
0: Ja, wat meen ze eigenlijk met jouw fietsen?
2: ja, wat maar noor en wat maar noor meisje met passenheels en neem maar op. Ja. Die ene fiets graag en de oren die skaat graag of skielert graag of wat ook maar. Ja. Het is een hobby.
0: Ja, maar echt voor verschillende soorten. Verhudding, verschillende fietsen, nou verschillende, ja, hoe het viel, let me zeggen.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: En waarom ben je zo kostbaar?
2: Ja, het is van carbon. Er zitten wat groepspul op. Hè. Bij mijn schakelen, dat is elektronisch in Burg al jaren. Er komen geen kabeltjes meer op. Hij zegt dat, ja, als je een instapmodeltje kijkt in Burg al, dan ben je een paar duizend euro kwijt.
0: Ja, en dus 28.000 euro skeer. Jouw verhaal deelt op sociale media. Wat voor reacties krijg je er nou op?
2: Nou, ik had zelfs een Olympische sportster een bericht gekregen dat bij haar directeur vertelde ze me binnen twee fietsen niks stellen van Mandy op Tiersje. Maar hoe zit hij van Mandy op Tiersje? En die zien zelfs onder ketting die fietsen. En hoor, meneer die had me benaderen, die komt uit Makkingen. En er zijn 4 fietsen in totaal stellen. Een vrouw werkt hier, die appte me ook, of die via social media. Daar zijn ze tot 2 keer thuis. Daar stond ze ook een spul. Dus het is wel een groep, meestal neem ik gewoon, denk ik, zeg maar, die speciaal zeg maar, op fietsen uitbinnen. En dan wel de sportfietsen.
0: Ja, en hoe weten ze dan bijvoorbeeld dat jouw vrouwen die horen fietsen? Hè? Hoe kunnen ze erachter komen?
2: Ja, wat ze me een beetje vertelt, en ik weet het net zeker natuurlijk, maar de meeste fietsers die weten van Strava, die kennen Strava, die zitten op Strava. Daar hebben de ritten geregistreerd en ik kreeg rond een van Tiersje en hoeveel kilometers dat maken haast, neem er maar op. Er staan al routes op in binnen- en buitenland die je dan kan gebruiken om daar te fietsen. En on the hand daarvan is het mogelijk, zeg maar, om te zien bij je wenning is en neem er maar op. Alleen is ja, dat kan je ik zeg maar verbergen. En dan het startpunt en het finishpunt is dan net bekend. Dan is het een kwestie, denk ik, van dat ze kennen zien wanneer je vaak de fietsen gaat. Ik heb maar onze groep, maar onze fietsgroep vanuit Harkema en vanuit Soesterveen in mijn wijntjes en sneeuw dan te fietsen. Ja, en ze hoeven maar te wachten ergens, of, dat ze weten ongeveer bij je daar komen. En ze rijden achter je aan. Het is misschien 4 zacht, maar ja, ik denk wel dat er iets gebeurd moet wezen.
0: Ja, want wat kun je nou nog doen als fietsleefhouder om zoks te voorkomen?
2: Ja, een goed alarm op het hok zetten of in de wenning waar je zeg maar de fietsen stellen. Ja. Bij de Delzetten neem maar op. We had alarm op de hoes en op de wenning. Ja, alleen als ze bent door de raam kwamen, daar zit geen magneetcontact op het door.
0: En er zit magneetcontact
2: op het door, maar net op de raam.
0: Wat is nou de totale impact voor jou? Ik bedoel, jij die kosten, maar je had er ook een gevoel bij, denk ik.
2: Ja, zeker. Het is ben natuurlijk bij die omgeving geweest, in die eigendom. Daar ben ze geweest, bij hem dochterke van Johan. Ja, en daar maakt het best wel een impact op. Zulke dingen. En dat is net mooi. Nee.
0: We hebben heel wat reacties gekregen op jouw publicatie op sociale media. Maar ja. Zit er nooit nog een tip bij dat je die dierders achterhalen kennen?
2: Nou, tot nu toe nog niks. bij ons in Harkema werd er best wel een grote sociale controle. Neem maar op, ik kreeg van een vrouw, die had mij juster Jonne een berichtje gestuurd. Die zei ik van, wist wat voor een auto dat het weer? Ja, het is een wit bus geweest. Die zei van, nou, de nacht had de buur ik om 12 uur s'nachts een busje voorstaan. Dat is heel dicht bij mijn buurt, maar wel in Harkema. Ja, om 12 uur s'nachts en die hier de scootwaren hebben die en ze hier net helemaal vertrouwd. Dus ze hier het bom beetje in de garden hulden. Maar daarna ben ze weer verder in, dus ja. Ja, ja. Je maakt het zelf in de garden hoor.
0: Ja, want witte buskers ben er ik een held soort.
2: Ja, daarom, ja.
0: Nou, in elk geval...
2: meestal net om 12 uur s'nachts.
0: Nee, maar ik bedoel, als je alle witte buskers controleren willen, hij er ik een dietaak aan, dat werd hem ook net. Ja, in elk geval, de waarschuwing duidelijk. Dank voor jouw verhaal in ons programma.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik wist dat hij in de oorlogstijd in de blokhuispoort heeft gezeten voor een moord.
4: Kim Hapaken waard schoon als een moordner.
3: Ik denk dat mijn paakje hier best veel pijn van heeft gehad dat het is gebeurd.
4: Maar dat weer net. Ze schrouwde er een boek over.
3: Ja, het is een rechtzetting van wat er is gebeurd.
0: Snij bij Omroep Friesland van Alphen Ontien in Bureau de Vries.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Op het Gouden Kalverengala in Utrecht is de film Truly Naked de grote winnaar geworden. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in een dramaserie en voor de regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het Hooggerechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hooggerechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel zou blijven staan. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn 2 dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven... op voorwaarde dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid er sinds september speciale inleverpunten voor. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Het weer. Vannacht is het droog bij minima van 8 tot 12 graden. Morgen eerst lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Denkt u wel eens na over wat u nalaat? Verhalen? Herinneringen? Of iets wat nog langer meegaat? Een toekomst zonder diabetes? Een ziekte die mensen van hun vrijheid berooft, elke dag bezighoudt en tot hartkwalen, nierfalen of dementie kan leiden? Stelt u zich eens voor dat de volgende generatie zonder die dreiging mag opgroeien? Iedereen vrij van diabetes. Daar kan uw nalatenschap aan bijdragen. Download de brochure op diabetesfonds.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
10: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
12: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
13: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennismaken.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: Het wordt eind volgende week iets kouder, zo liet de weerman vanavond weten in het journaal. Ik had nooit verwacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar ik kijk er enorm naar uit. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De scholierenprotesten in Frankrijk worden met de dag heftiger en gewelddadiger. Een Nederlandse student vanuit Parijs over die demonstraties. We praten na over het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. De belangrijkste filmprijzen, de Gouden Kalveren, zijn vanavond uitgereikt. En straks twee winnende acteurs. En hoe komt het dat het slecht gaat met het ooit zo populaire sportmerk Nike? Dat zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Vrijdag 2 oktober.
4: Het Huis Oranje Nassau was met overtuiging en zonder wezenlijke bedenkingen betrokken bij het kolonialisme.
2: Dat bleek vandaag uit een onderzoek naar de rol van het Koningshuis in het koloniale verleden. De conclusies zijn niet mals.
4: Ik denk toch de belangrijkste bevinding is dat de Oranjes echt vanaf de eerste stadhouder tot en met koning Wilhelmina allemaal door en door betrokken waren bij dat koloniale beleid.
2: Koning Willem-Alexander gaf zelf de opdracht voor het onderzoek, want
5: we moeten ons bewust zijn van onze eigen geschiedenis om ervan te kunnen leren en samen verder te kunnen gaan.
2: De resultaten doen wat met de koning.
5: Uw bevindingen zijn onverbloemd en indringend.
2: Het koloniale verleden heeft de Oranjes veel geld opgeleverd.
4: Het was vooral in de 19e eeuw zeer substantieel, in de orde van een 500 miljard hedendaagse euro's.
2: De koning omarmt de resultaten van het onderzoek.
5: Zonder erkenning van wat er is gebeurd, kunnen we niet verder.
2: Nabestaanden van slachtoffers van het koloniale verleden krijgen geen herstelbetalingen, want Nederland doet al heel veel, zegt premier Jette.
6: We zijn natuurlijk al langer ook bezig met een aantal trajecten om voortdurend met verschillende gemeenschappen te blijven praten over die koloniale geschiedenis. Het Slavernijmuseum dat in Amsterdam gaat worden geopend.
2: En de directeur van dat museum is blij met het onderzoek en met de rol van de koning.
7: Ik denk heel belangrijk, ja. Als voorbeeld. Bijvoorbeeld voor hoe je naar je geschiedenis kan kijken. Hoe je dat eerlijk in de ogen kan kijken.
2: Minister Van Weel blijft alles op alles zetten om Sierra Leone drugscrimineel Jos L. te laten uitleveren.
8: Zoals u weet ben ik op een missie. Ik ben zeer gebrand om Bolle Jos naar Nederland te krijgen.
2: De Europese Commissie ontkent dat er EU-geld ingehouden wordt voor Sierra Leone vanwege Jos L., Bolle Jos dus. Maar Van Weel blijft voet bij stuk houden.
8: Ik schuw daarvoor ook geen enkel middel. Ook niet de directe confrontatie met Sierra Leone. Daarom leg ik die link wel.
2: Volgens deze expert is de regering van Sierra Leone niet blij met Van Weel.
9: Het wordt heel geframed als inmenging van een westerse mogendheid.
2: Jos L. gaat niet snel uitgeleverd worden, zo denkt hij.
9: Ik denk dat de kans op uitlevering hiermee eigenlijk kleiner wordt. Die was al klein. Dit gaat niet helpen.
2: Veel jongeren vinden de kantine op hun school te duur. Dat bleek vandaag uit een onderzoek van NOS Stories.
10: Ik heb hier een pistoletje met een beetje tonijnsla, komkommersla voor €2,10. Ja, dat vind ik niet normaal.
2: En ouders vinden het ook maar niks.
11: Ik mag hier niet echt een broodje kopen, dan wordt mijn moeder boos. Nu mag ik maar één keer per week wat kopen, anders blokkeren ze mijn pinpas.
2: Ja, eten van thuis is natuurlijk een optie, toch is dat ook niet alles, weten deze mannen.
12: Nou, eens even kijken.
13: Boterhammen met stroop, zeg, hoe zie je het?
12: God, kommersalade, zeg, ja.
13: Kommersalade.
12: Ik wil lekker meer worden. Was de verleden tijd van komkommersla, Edgar?
13: Ik weet het niet.
12: 1, 2, 3... Kwam er sloeg.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Nederlanders die in Frankrijk verblijven wordt aangeraden om uit de buurt te blijven van de soms gewelddadige protesten door scholieren en studenten. Met dat advies kwam het ministerie van Buitenlandse Zaken vanavond. Vermijd samenscholingen en demonstraties, zo is het devies. Raoul Floren woont en studeert in het centrum van Parijs en ik sprak hem eerder vanavond.
14: Goedenavond.
2: Ja, 4 dagen lang al gaan scholieren en studenten de straat op. Wat merk jij van die protesten?
14: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat in eerste instantie ik er niet heel veel van merkte. Aangezien ik inderdaad in het centrum studeerde en het hier over het algemeen wel rustig was. En als ik op sociale media keek, was het vooral in andere gebieden van het centrum. Maar ik zag vandaag echt dat er ook bij mijn eigen universiteit heel veel politie op de been was. Veel straten waren afgesloten en de vlammen zeg maar de lucht insloegen. Dus het komt steeds dichterbij.
2: Maar hoe verklaar jij de heftigheid van het geweld? Heb je jezelf daarover verbaasd?
14: Nou, verbaasd weet ik niet. Maar ik zou het zelf verklaren. In eerste instantie sowieso dat dit een hele brede sociale beweging is. Een beetje vergelijkbaar met de gele hesjes van destijds. Mm-hmm. Het is natuurlijk begonnen als een scholierenprotest en academische protest tegen de bezuiniging op het onderwijs. Maar er worden nu ook steeds meer andere conflicten en dergelijke bijgehaald. Zoals de conflicten in het Midden-Oosten en dergelijke, wat het opzweeft. En als ik gewoon even puur baseer op gesprekken die ik heb met medestudenten die bijvoorbeeld ook hier aan deelnemen. Is dat een politieke partij hier in Frankrijk, LFI, van ultralinkse signatuur, zoals de overheid het noemt, heel populair is onder de studenten, zowel onder scholieren als onder studenten. En deze partij noemt openlijk dat ze vindt dat het geweldpleging zeg maar, door de studenten legitiem is. Daar komen ze heel duidelijk voor uit. En aangezien deze partij zo populair is onder zowel studenten als middelbare scholieren, denk ik dat dat verder olie op het vuur gooit. In ieder geval als ik me mag baseren op gesprekken die ik heb.
2: Want jij hebt dus gesprekken met medestudenten. Wordt er op jouw eigen universiteit dus ook geprotesteerd?
14: Op dit moment niet. Ik studeer zowel aan Paris Panthéon Assas als aan de Sorbonne. En historisch gezien valt het op Assas nog wel mee. Maar aan de Sorbonne wordt hier vooral rekening gehouden met aankomende dinsdag. Maar het is in de geschiedenis van Sorbonne is het vooral voorgekomen dat eerst de onrust begint in de campussen in de buitenwijken van Parijs. En het dan geleidelijk naar het centrum van Parijs trekt, naar onder andere het historisch gebouw van de Sorbonne. Dus ik het nog niet, maar zeker voor de Sorbonne houd ik er zelf wel rekening mee.
2: En waarom juist komende dinsdag? Is dat een bijzondere dag?
14: Vanuit de studentenvakbonden is de aankomende dinsdag aangemerkt als, noemen ze hoofdstuk 3, acte 3, waarin alle studenten en middelbare scholieren wordt opgeroepen om nog heviger tekeer te gaan dan in de afgelopen week dat is gebeurd. Om echt definitief een vuist te maken tegen de overheid van Le Cornu en Macron.
2: Dus dat kan best wel heftig worden. Gaat trouwens ondertussen het gewone studentenleven voor jou ook door, dit weekend bijvoorbeeld?
14: Zeker, ja. Het studentenleven gaat in Parijs altijd door. Het is natuurlijk, de beelden zijn heel erg heftig. En ook toen ik vandaag zag dat inderdaad Nederland wordt afgeraden om bij deze protesten in de buurt te komen. Wat ik helemaal snap, want het zijn echt levensgevaarlijke protesten. Maar aan de andere kant is dit niet iets nieuws in Parijs, dit soort heftige stakingen. En het leven voor studenten gaat hier sowieso altijd door.
2: Goed, dankjewel Raoul Floren, woonachtig en studeert ook in het centrum van Parijs. Dankjewel. En inmiddels is naast mij komen zitten Christian Bonenbakker. Hij heeft de kranten vanmorgen gelezen. Christian.
15: De toename van het aantal rechtszaken over klimaatverandering lokt een tegenreactie uit, schrijft het Financiële Dagblad. Overheden en fossiele bedrijven proberen te verhinderen dat klimaatactivisten zulke zaken aanspannen.
2: Nieuw-Zeeland heeft een wet ingevoerd die het onmogelijk maakt om bedrijven via de civiele rechter aansprakelijk te stellen voor klimaatschade. De regering vindt dat klimaatbeleid politiek moet worden geregeld en niet via rechtszaken. De Duitse deelstaat Beieren probeert iets soortgelijks.
15: Heel zorgwekkend, zegt klimaatjurist Sjoerd Lopik. Hij wijst erop dat er al een sterke lobby is tegen klimaatwetgeving. En daar komt nu de druk op klimaatrechtszaken bovenop.
2: Trouw schrijft over de worsteling van de VVD met het belastingplan. Want waar de linkse kiezers eensgezind van mening zijn dat de rijken meer belasting moeten betalen, zijn rechtse kiezers er best verdeeld over.
15: Bijna de helft van de VVD-kiezers vindt dat vermogen wel zwaarder mag worden belast. En ook de hypotheekrenteaftrek is helemaal niet heilig. Waar rechtse kiezers het wel over eens zijn, werken moet lonen. En dat terwijl het kabinet uitgerekend de inkomstenbelasting verhoogt.
2: VVD'er Maarten Dirksen, voormalig raadslid in Leiden, ziet de worsteling met ledenogen aan. De VVD heeft deze situatie zelf veroorzaakt door in een minderheidskabinet te gaan zitten, zegt hij. Het is een misrekening geweest.
15: Zij weigeren voor Poetin te vechten, staat groot op de voorpagina van NRC. Het is een beklemmend portret van 4 deserteurs uit het Russische leger. Ze vertellen over de uitzichtloosheid aan het front, de ontberingen, martelingen en het drankmisbruik.
2: Eén wist al te vluchten direct na de mobilisatie. Een ander verwondde zichzelf om uit Oekraïne weg te komen. De absurditeit brak me op, zegt hij. Toen kwam ik op het idee om een granaat in mijn hand tot ontploffing te brengen.
15: De vier wonen nu in het buitenland. Ze kunnen niet naar huis. Eén van hen heeft psychische problemen. Toch staan ze nog achter hun besluit. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge mannen, zegt de 26-jarige Daniel. Ga gewoon niet naar de oorlog.
2: Lezers van het Parool hebben het mooiste Amsterdamse woord gekozen. De uitkomst is hetzelfde als bij eenzelfde verkiezing 20 jaar geleden. Aghenebbisch. Lezers vinden het een uniek, onvertaalbaar en een beetje mysterieus woord, zo schrijft de krant.
15: Het winnende woord krijgt een plekje in het Groot Amsterdams Dicté dat volgende week wordt gehouden. Daarbij is er wel een probleem. Je kunt Aghenebbisch op wel 26 manieren spellen. Van Achternebbes tot Ochenubbisch. Ze staan allemaal in de krant. Benieuwd of de jury al die varianten goedkeurt.
3: Deze onderwerpen

0: Eva de Roveren, fantastisch toch? Schrijnend en confronterend. Zo omschreef de koning vandaag de resultaten van het onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de Oranjes. Een omvangrijk werk van 2000 pagina's, verdeeld over 5 boeken. In 1 van die boeken wordt de handelwijze van de Oranjes vergeleken met die van andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. En Carman Fatta Black is een van de auteurs van dat boek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom gekozen voor een vergelijking van de Oranjes met die andere koninklijke families in Europa?
1: Nou, het onderzoek ging hoofdzakelijk over wat heeft het huis van Oranje-Nassau in die koloniale geschiedenis betekend. Maar om dat echt goed te kunnen begrijpen, moeten we ook zien hoe dat in zijn tijd paste. En dan kom je er wel op dat ook andere monarchen deel waren van een koloniaal rijk. En dat wil je dan toch vergelijken om beter te kunnen zien, ja, wat deed Oranje-Nassau nou specifiek. Dus dat was heel belangrijk voor ons om die omgeving duidelijk te hebben. Het was ook belangrijk om te zien dat Europese koloniale project een soort gezamenlijk project van die koloniserende staten was. Ze concurreerden met elkaar, maar ze leerden ook heel veel van elkaar. Dus door het buitenland ernaast te leggen, kun je beter zien wat Oranje-Nassau precies betekende hierin. En het is als wetenschappelijke methode heel belangrijk om historisch te vergelijken. Dus dat was de achtergrond ervan.
0: En wat hebben de Oranjes dan bijvoorbeeld geleerd van de collega-monarchen?
1: Nou, je ziet eigenlijk op heel veel momenten dat bijvoorbeeld het hele principe van de transatlantische slavenhandel, mensenhandel, het veroveren van gebieden met plantages in het Zuid-Atlantische deel van de wereld, ja, dat is overgenomen van de Portugezen. Dus op die manier zie je dat het gaat over de rol die ze bij anderen zien, bijvoorbeeld in het echt spelen van een centrale aansturende rol. Dus ja, op die manier kijken ze bij elkaar af en dat gaat niet altijd helemaal goed ook. Dus het bekende voorbeeld van Victoria, die dan op een gegeven moment tot keizerin van India wordt gekroond. En dan zijn er ook wel aantekeningen gevonden van koning Willem III, die dan zegt van, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Maar er is een vrouw die dan toch hem daar dan van afhoudt. Maar er wordt naar elkaar gekeken. En ze concurreren met elkaar en ze lenen ideeën van elkaar. Dus ja, je moet die internationale context kunnen zien. En daarin zie je dus ook wel dat fenomeen van hoe ga je er tegenwoordig mee om. En dat daar het ook wel heel erg uiteenloopt, hoe er nu op gereageerd wordt.
0: Ja, daar gaan we het straks nog even over hebben. De tijdgeest is geen excuus. Die zin was vandaag heel veel te horen. Kwam van onderzoeker Geert Oost-Indie. De Oranjes wisten van het verzet. Er circuleerden andere opvattingen. Ze hadden zich anders op kunnen stellen, zegt hij. Was er een Europese monarch die zich ooit wel tegen die stroom van die tijdgeest uitsprak?
1: Nee, dus het verzet tegen kolonialisme, verzet tegen slavernij, initiatieven tot afschaffing kwamen nooit vanuit de paleizen van Europese monarchen. Gewoon niet. Dus daar vallen ze niet uit de toon. Maar we moeten ook gewoon duidelijk zijn dat dat nooit de bron van verzet is geweest. Mm-hmm. Koningen, koninginnen speelden in al deze samenlevingen een rol in het eigenlijk balanceren van de verschillende binnenlandse elite belangen die er waren. Het was ook niet zo dat zij per se direct de orders uitvaardigden, maar veel meer dat zij een soort balans zochten tussen de verschillende elite belangen die er in hun samenleving waren en dat voor het profijt van hun samenleving zo probeerden te voor elkaar te krijgen. En daar was kolonialisme, slavernij waren daar belangrijk in. Maar je kan wel zien dat er momenten waren waarop het anders had kunnen gaan. Dus de Britten bijvoorbeeld schaffen op een gegeven moment de slavenhandel en slavernij af. Ja, daar had Nederland eerder in mee kunnen gaan. Ze hadden zich daar eerder in kunnen voegen. Dus ja, dat zou je op die manier wel kunnen zien. Van oké, er is nooit met heel veel vooruitstrevendheid gekozen om zo'n weg in te slaan. En niet alleen in dat wat verdere verleden, maar ook dichterbij, als het gaat om decolonisatie van Nederlands-Indië, is er echt gewoon aan vastgehouden. Wilhelmina hield daar heel sterk aan vast. Dus daar is tot aan Wilhelmina, zou je kunnen zeggen, eigenlijk nooit gekozen voor een anticoloniale of kritische of meer progressieve lijn.
0: U bent natuurlijk al jaren bezig, ook op andere vlakken, met het koloniale verleden van Nederland. Welk echt nieuw inzicht heeft u over de Oranjes opgedaan door dit onderzoek, door deze vergelijking?
1: Nou, ik denk dat iedereen wel aan kon voelen dat er een verband was tussen kolonialisme en slavernij. En kolonialisme en slavernij en het Koningshuis. En dat is ook al heel vaak genoemd, maar we wisten het eigenlijk niet heel precies. En als je kijkt naar de geschiedschrijving over het onderwerp de Oranjes, het Huis van Oranje Nassau, dan ging het daar nooit over de koloniën. En als we keken naar de literatuur over het koloniale geschiedenis, ging het eigenlijk nooit over de rol van het Koningshuis. En nou, dat is voorbij. Dat kan niet meer. Beide horen absoluut bij elkaar. En dat hebben we al heel lang gezegd dat het zo is. Maar nu ligt het heel duidelijk op tafel dat dat ook een feit is. Ja, er zijn heel veel verrassingen wel in de boeken, de vijf boeken te vinden. Maar dit is toch wel, denk ik, de belangrijkste. Dat we echt niet meer kunnen zeggen dat dat gescheiden werelden waren. Dat er een koloniale wereld was en dat er een hofcultuur was. Nee, dat was één en hoorde bij elkaar.
0: En toch nog even over vergelijkingen gesproken. Als je de koning vergelijkt, onze huidige koning, met andere monarchen, zijn de anderen ook zo bezig met dat koloniale verleden als hij?
1: Nee, we zien toch eigenlijk dat... Kijk, vergelijk is moeilijk omdat niet ieder koningshuis op dezelfde manier...

0: Nou ja, de spade diep in de grond te steken en echt te kijken wat er zit, zoals hij dat zelf zei. En ik denk dat daar dat toch wel echt een verschil te zien is.
1: Dus hij is echt een trendsetter met dit onderzoek. In Europa verwacht u dat andere koningshuizen dit voorbeeld zullen volgen?
0: Nou, de discussie gaat in andere landen op een ander tempo. Maar zeker in België is er al langer een discussie over Congo gaande. Met een ongemakkelijke relatie van de koning, de huidige koning, tot dat thema. Dus ik neem aan dat dat nog niet voorbij is. De grote vraag is denk ik of de Britten meer actief hier omheen uitspraken zullen doen. En er wordt vanuit voormalige koloniën en vanuit gemeenschappen ook omgevraagd. Dus ook als het gaat om bijvoorbeeld het Spaanse Koninkrijk, ja, dan wordt er vanuit de voormalige kolonie gewoon op tafel gelegd. Maar we willen heel graag dat hier op nationaal niveau en misschien ook op het niveau van de familie, dat speelt dan in de meeste gevallen niet zo direct, maar wel op nationaal niveau een vorm van erkenning komt. Dus ik denk dat dit, dat men hier wel naar zal kijken en ook wellicht dit als een model kan zien.
1: Tot slot, die 2000 pagina's en die 5 boeken die liggen er nu. Wat moet er volgens u nu gebeuren? Wat moeten er vervolgstappen zijn?
0: Nou, laten we het eerst eens tot ons door laten dringen wat dit nou eigenlijk betekent. Ik denk dat het proces van de geschiedenis onderzoeken en de geschiedenis bediscussiëren in zichzelf belangrijk is voor een samenleving. Dat er waarde zit in met elkaar over het verleden praten en het beter begrijpen, de feiten op tafel leggen. Dat is punt 1, en dat wil ik ook echt benadrukken, dat we niet te snel rennen naar oké, en nu wordt het opgelost. Ja, maar we moeten het eerst nog doorleven en begrijpen. Er zijn natuurlijk oproepen tot herstel en genoegdoening. En daar is ook tijd en ruimte voor. Maar laten we ook nog even de tijd nemen om die 5 boeken te lezen en het er met elkaar over te hebben. En tot ons door laten dringen wat er verandert in ons beeld van het Huis Oranje-Nassau, de relatie met Nederland. En de Nederlandse samenleving zelf.
1: Dank, Carwan Fatta Black, een van de auteurs van het onderzoek naar de vergelijking van de Oranjes met andere Europese vorstenhuizen in koloniale tijd. Ja, naast de positieve reacties klinkt er ook stevige kritiek op het onderzoek naar de rol van de Oranjes in de koloniën. Een criticus heb ik aan de lijn vanuit Ghana, Mitchell Essayas van de Black Archives. Goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja, uitgebreid wetenschappelijk onderzoek dus naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden. Maar er klinkt ook kritiek, bijvoorbeeld vanuit uw kant. Hè? Welke kritiek heeft u?
2: Ja, ik wil het nuanceren. Ik zal niet zeggen dat ik kritiek heb op het onderzoek. Want om kritiek te hebben moet je het wel goed gelezen hebben. En ik beken dat ik dat nog niet heb gedaan. De reden dat ik wel een kritische noot heb geplaatst en een statement heb gemaakt is dat ik op dit moment inderdaad in Ghana ben, om precies te zijn in het dorp Kormanse. Dat is op een aantal minuten afstand van Fort Amsterdam. En dat is echt een van de plekken waar de slaafgemaakte Afrikanen vandaan verhandeld zijn. Ik ben hier om een podcast op te nemen. Ik ben al een paar weken hier om onderzoek te doen. En het voelde voor mij gevoelsmatig niet goed, niet meer te verantwoorden naar mezelf toe, om een lintje in bezit te hebben. Dus vandaar dat was een van de belangrijke redenen waarom ik zei van nou, dit onderzoek bewijst iets wat velen van ons in principe al wisten, weliswaar niet aan detail, maar het bewijst dat, zoals Carwan aangeeft, diverse leden van het koningshuis direct en indirect betrokken waren bij slavernij, transatlantische handel en kolonialisme.
1: Ja, want ik moet het even uitleggen, want in 2023 kreeg u een lintje voor uw inzet voor diversiteit, inclusie en bestrijding. U bent ook bekend van Kick-out Zwarte Piet en de Black Lives Matter protesten. Maar vandaag werd dus bekend dat u dat lintje wilt teruggeven.
2: Ja, inderdaad. Ik was notabene vandaag aanwezig bij een plaatselijke culturele festival, waarbij ook het stukje slavernijverleden werd herdacht. Ik ben zelf van Surinaamse afkomst, wel in Amsterdam geboren. En mijn onderzoek gaat dus over die connectie tussen Ghana, en specifiek Fort Amsterdam, Suriname en Nederland. En

0: Ja, wat je ziet is dat er een connectie is onder meer doordat je in Suriname in Winti-cultuur bijvoorbeeld, een Winti-god die heet Cromanti, maar ook in het verzet van Maron zijn er velen die de naam Cromanti hebben meegenomen, bijvoorbeeld Cromanti Kodjo. En ik ben op zoek naar die connectie tussen die verschillende plekken. En tijdens ons onderzoek kwamen we tegen, en dat blijkt ook uit een van de rapporten die vandaag is gepubliceerd, dat er een link is met het Koningshuis. Stadhouder Willem de Vierde werd bevelhebber van de WIC. Karl-Wan, corrigeer als ik het verkeerd heb.
1: Dat is de West-Indische Compagnie?
0: De West-Indische Compagnie, inderdaad. Dat is een van de eerste dingen die ik heb gedaan toen het rapport naar buiten kwam, is dat ik heb gezocht op Ghana. En wat is de link met Ghana? En ik zag een afbeelding van een prachtig gouden doosje, waar Fort Amsterdam op staat afgebeeld, in bladgoud, met daarboven de titel Cormantin. En dat is het dorp waar ik nu dus ben. Een plek waar mensen die achter zijn gebleven, die dus niet zijn verhandeld, de nazaten daarvan, toch wel onder economisch moeilijke omstandigheden leven. En inderdaad, dus waarom ik dacht van laat me dit statement maken, is omdat het belangrijk is dat het onderzoek is gedaan. En dat schrijf ik ook in het statement. Het Zwart Manifest heeft ook een statement naar buiten gebracht, waarin we aangeven dat het belangrijk is dat er steeds meer kennis en bewustwording ontstaat rondom dit koloniale verleden en de doorwerking daarvan.
1: Maar jullie willen meer actie van het kabinet en de overheid. Begrijp ik dat goed?
0: We verwachten inderdaad meer actie. Want we zien niet van de arbeidsmarkt in het onderwijs, het is profileren door de politie, dat mensen op dagelijkse basis nog worden geraakt door racisme, door die doorwerking. Dus ik hoor Karwan als hij zegt, laten we even goed...
2: 2 minuten nog.
0: Laten bezinken en erkennen wat er in het onderzoek staat. Maar als we het hebben over een groot deel van de nazaten van de slaafgemaakte, dan leven ze al heel lang, decennia lang, een vrij pijnlijke realiteit, waarin we niet meer de tijd hebben om te wachten op het volgende onderzoek. Er moet echt actie komen, er moet herstel komen, er moet beleid komen om die doorwerking echt eens aan te pakken. Want we willen niet nog wachten tot het volgende onderzoek, dat we dan vervolgens weer moeten laten bezinken.
1: Dus vandaar deze oproep en deze actie ook om dat lintje terug te geven.
0: Precies. Dus het is een symbolische actie waarmee ik in ieder geval probeer een klein steentje bij te dragen aan het debat rondom Hessel.
1: Dankjewel, Mitchell Essayas van de Black Archives vanuit Ghana, dus waar hij bezig is met een podcast.

0: gonna be friends. The White Stripes, we're gonna be friends. Op het Nederlands Filmfestival in Utrecht zijn vanavond de Gouden Kalveren uitgereikt. En kort voor de uitzending sprak ik de twee winnaars voor beste hoofdrol. Allereerst Daan Buringa. Hij won het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in de film Joe Speedboat voor zijn rol als Fransje. En net als Fransje zit Daan Buringa in een rolstoel. Hij heeft een zeldzame spierziekte.
1: Goedenavond.
0: Nou zeggen, hallo, nou zeggen mensen dat dit de rol van je leven is. Vind je dat zelf dat, ook?
1: Ik voelde wel, het was wel echt op mijn lijf geschreven. Ik dacht bijna, Tommy Wieringa, ik denk dat heeft hij voor mij geschreven. Maar dat kon helemaal niet, want ik was net geboren toen het boek uitkwam.
0: Maar alsnog is het echt een rol die ontzettend goed bij jou paste.
1: Ja. Heel erg. Ik herkende me zo in het personage. Ik dacht meteen, als ik onder die omstandigheden had geleefd als Fransje, dan was ik ook zo geweest.
0: Want het is zwijgende Fransje. Het lijkt me heel lastig om alles in je mimiek te moeten uiten zonder te praten. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Gewoon heel erg observeren eigenlijk. Ik dacht gewoon de hele tijd, want alles wat je ziet om je heen met andere mensen doen, dat zijn een soort cadeautjes die je krijgt. En daar kan je op inspelen. Dus ik heb gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk waar te nemen om me heen en te observeren. En heel veel voorbereiding. Het boek heel vaak lezen. En weten wat Fransje denkt. Ik heb een gedachtenscript gemaakt. Een script met alle gedachten die hij denkt op het moment van de scène.
0: Dus je bent er heel diep in gegaan?
1: Ja, zeker. Ik heb er echt de tijd voor genomen. Ik dacht, dat is zo'n iconische rol. Die moet ik dan ook optimaal benutten.
0: En een iconische rol. En dan win je ook nog een iconisch Gouden Kalf. Wat betekent het winnen van dat kalf voor je?
1: Ja, bizar. Ja, ik weet het niet. Ik vind het hoop. Ik hoop heel erg dat er nu deuren open gaan. In ieder geval. Omdat ik in de rolstoel gewoon alleen maar getypecast wordt. En Joe Speedboat. Gelukkig niet, want die rol die ging over veel meer dan alleen een zielige jongen in de rolstoel. Maar dat is wel de realiteit van alle rollen die ik nu krijg. Dus ja, ik hoop dat ik nu deur heb geopend om meer vette rollen te mogen doen in de toekomst.
0: Want in je speech zei je ook dat je na deze geweldige rol geen echt goede rollen aangeboden hebt gekregen als persoon in een rolstoel.
1: Nee, dat is bizar. Ik heb toevallig in de film stand-up gespeeld. Die is de afgelopen dinsdag in première gegaan. Die is ook fantastisch, maar daar was ik al voor gecast voor Joe Speedboat. Dus dat telt niet helemaal. Maar ik ben daarna, ik had verwacht dat na Joe Speedboat dat heel veel aanboden ging krijgen, maar dat was helaas niet zo.
0: En waar droom je van? Van wat voor rol? Want je kwam als een soort held, kwam je het podium op met een hele lange heldensleep.
1: Ja, ik was er zelf niet bij. Ik had Super Poison Frog, superheld, gevraagd, want ik was een statement aan het maken.
0: Ja.
1: Omdat ik geen rollen krijg, dus ik was er zelf niet bij. Maar de superheld Super Poison Frog heeft voor mij de koffie in ontvangst genomen. En hij zit ook in een rolstoel.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoop dat ik rollen mag spelen als Super Poison Frog en superhelden. En dat is fantastisch.
0: Nou, dat hoop
1: dus
0: ik ook.
1: Als Marvel nu meeluistert, dan take notes.
0: En dan weten ze je te vinden. Maar in ieder geval vanavond een feestje eerst, neem ik aan, toch?
1: Ja, super. Ja, heel erg. Ik ga helemaal uit mijn dak. Mijn leven vrienden om me heen. Dus dat wordt helemaal fantastisch.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. Nogmaals van harte gefeliciteerd, Daan Buringa. En ik sprak eerder vanavond ook met Chris Peters. Hij won het Gouden Kalf voor beste hoofdrol in een dramaserie. En wel voor zijn rol als Marco van Basten in Basta.
2: Hallo, goedenavond.
0: Hoe was het moment dat jouw naam genoemd werd? Kun je dat beschrijven? Was dat zo'n Oscar-moment?
2: Nou, het was heel fijn. Ik was eigenlijk heel blij. En het was ook best wel vroeg op de avond. Het is ook wel lekker dat je niet de hele ceremonie in die spanning zit. En ja, je bent gewoon ook best wel bezig met mijn speech en al die mensen. Ja, maar het is allemaal goed gegaan en nou, ik leef nog, dat is fijn.
0: Dat is fijn om te horen.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd nogmaals. En je speelde natuurlijk Marco van Basten in die serie Basta. Het lijkt me heel lastig om zo'n bekend iemand te moeten spelen. Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, het is wel een uitdaging, inderdaad. En ik ben er ook best wel lang mee bezig geweest. En nou ja, Remy van Heugden, de regisseur, die dus na mij een Gouden Kalf heeft gewonnen. Die heeft me daar ook wel enorm in geholpen. We hebben enorm veel gekeken naar de echte Marco van Basten. Maar tegelijkertijd hebben we het ook eigen proberen te maken. En een verhaal ervan proberen te maken.
0: Want de jury schreef over jou: Chris ondergaat een volledige transformatie. Die veel verder gaat dan zijn uiterlijk. En in elke handeling zit je loopjes, houdingen, gebaren, blikken, timing. Alles doet mee en alles klopt. Tot in de kleinste fysieke details. Wat was het lastigste bij die transformatie?
2: Ja, eigenlijk al die dingen. het is echt een hele moeilijke rol. Want ja, het is niet. Het is een heel subtiel personage. Het is niet iemand die iedereen kan nadoen, heb ik het idee. Ik bedoel, bij mensen als Leo Beenhakker of Johan Cruijff. Dat zijn mensen zo groot en zo waar mensen veel imitaties van hebben.
0: Mm-hmm.
2: En dat was de uitdaging om herkenbare dingen van Marco te vinden. En die een beetje op te tillen, maar verder ook niet te veel een karikatuur te maken, zeg maar.
0: Want je hebt ook veel met hem gesproken, begrijp ik, hè?
2: Ja, nou, ik heb vooral echt heel erg veel archiefmateriaal bekeken. Dus interviews en wedstrijden, waar we ook heel veel in de serie van gebruik maken. We snijden heel erg met archiefmateriaal heen en weer. En dat was enorm nuttig voor mij om die dingen te kunnen zien en eigen te maken. En inderdaad, voor de opnames heb ik ook bij hem thuis gezeten en heb ik met hem gesproken, heel lang, ja.
0: En waar gaan die gesprekken dan over? Wat wilde je van hem weten?
2: Nou ja, dat is een goede vraag. Ik wist eigenlijk alles al namelijk.
0: Ja.
2: Want, ja. Dus het ging ook niet per se over wat hij zei, maar meer gewoon hoe zijn aanwezigheid was. En weet je wel, hoe iemand in een ruimte is. Dat is gewoon dan heel erg. Dat wilde ik een beetje proberen te voelen, zeg maar.
0: Dus je hebt hem heel erg geobserveerd terwijl hij aan het praten was?
2: Exact, ja. Ik weet niet of je dat doorhad, maar dat heb ik wel gedaan, ja.
0: Moest je ook veel extra voetbaltraining doen? Want Marco is natuurlijk een soort voetbalgod voor velen.
2: Ja, dat is hij zeker. Nou kijk, het was wel een illusie dat ik hem kon nadoen op het veld natuurlijk. Dus daarom wat ik al eerder zei, we hebben heel veel gebruik gemaakt van archiefmateriaal. Je ziet mij vooral naar de bal toe springen en dan zie je hem het prachtig afmaken. En dan mag ik dan weer juichen, zeg maar.
0: Oké, dus echt de daadwerkelijke techniek, die zien we niet van jou.
2: Nou ja, op sommige momenten. Maar ja, Marco die stuurde me nog wel een appje. Hij zei, ja, kijk, op het veld lijkt je er nog het minst op. En daarbuiten vindt het goed, zeg maar.
0: Inderdaad, want wat vond hij verder van jouw rol? Hoe was het voor hem om naar jou te kijken als zichzelf?
2: Ja, ik moet daar nog eens goed met hem over spreken. Maar op de première zelf zei hij wel dat ik hem goed had getroffen. Nou, dat is een grote compliment, is natuurlijk bijna niet.
0: Ja.
2: Wat hij van de serie in zijn geheel ziet, heeft gevind. Dat ik, ja, hij heeft me wel geappt. Hij zei dat hij het goed vond. En dat hij ook eens was met de nominatie.
0: Nou, nogmaals gefeliciteerd en een hele fijne avond. Chris Peters.
2: Dankjewel. Fijne avond.
0: Dankjewel.

0: fluitende Waylon Mind Over Matter. Sportmerk Nike schrapt voor de derde keer dit jaar banen. De verkoopcijfers vallen tegen en de prognoses zijn teleurstellend. Nike rekent voor volgend jaar op een omzetdaling van 7-9%. Waarom gaat het toch zo slecht met het ooit zo populaire bedrijf? Contact met Thomas van Vliet, sneaker-expert en sneaker-verzamelaar. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hoe groot is jouw collectie Nike, Gimpen?
1: Ik heb ongeveer 600 paar Nike's in mijn bezit momenteel.
0: En is dat veel in vergelijking met andere verzamelaars? Ben je een topper wat dat betreft?
1: Ik verzamel specifieke samples. Dat is hetgeen waar ik echt op jaag, zeg maar. En dat is vrij moeilijk om te vinden. Dus qua precies die specifieke verzameling ben ik wel een redelijk grote jongen in de verzamelwereld van Nike. Maar ja, ik ken ook mensen die echt 3000 paar Nike's hebben. Dus ja, dan een 600 paar relatief nog wat klein.
0: Want hoe is jouw liefde voor Nike begonnen?
1: Voor mij was Nike altijd vroeger iets wat ik vanuit mijn ouderlijk huis nooit kon betalen. En ik vond het een hele mooie schoen, maar daar was gewoon niet het geld voor in huis om dat te gaan te halen. En dan krijg je dus de drang om toch dat te gaan kopen. Dus toen ik wel centjes ging verdienen, vond ik dat mooi om daarin te investeren en een collectie op te bouwen vanaf mijn 13e, 14e ongeveer. Ja, en als je dat dan vol had als je 41ste, dan heb je een redelijke kast vol staan met allerlei schoenen natuurlijk.
0: Want wat vond of vind jij zo mooi aan hun ontwerpen?
1: Ik hou gewoon erg van het Nederlandse straatbeeld. En daar hoort er gewoon de Air Max 1 bij. Dat heb ik altijd als kind gewoon fantastisch gevonden. Een hele mooie schoen, hè, de open air unit, die knalt recht uit. Mooie kleursamenstellingen. En toen ze op een gegeven moment gingen samenwerken met merken. Ja, voor mij was dat gewoon geweldig. Wat gekke luipaardprintjes en mooie stofjes, harige stofjes. Allerlei gekke combinaties, dat trok me heel erg aan. Gewoon echt gewoon iets anders dan anders. En dat vond ik altijd gewoon fantastisch om aan voeten te hebben. En dat dan vaak in relatie met hip-hop, waar ik ook helemaal gek van ben. Ja, dat was voor mij gewoon een no-brainer om daar helemaal op los te gaan. Toen ik wat cent ging verdienen, zeg maar.
0: Want het was altijd toch meer dan een merk. Hè? Het is echt een cultuur daaromheen. Kun je dat beschrijven?
1: Ja, voor mij is het echt een lifestyle. En ook als je vroeger, ik praat echt over een aantal jaar geleden, dan was er een statement wat je dan draagt. Als je de deur uitging, dan wilde je gewoon een paar frisse schoenen aan hebben. Ik kom zelf uit de hip-hop scene. En dat was echt, als je op straat liep, dan wilde je ook gewoon dat tonen. Dus je wilde gewoon dat echt uitstralen, weet je wel. Ik heb een paar toffe schoenen aan mijn voet. Dus op die manier is het voor mij echt begonnen om het gewoon zo te stylen.
0: Dus het is niet alleen een schoen, het is ook muziek, het is kleding, ja. Het is alles bij elkaar.
1: Ja, voor mij was het inderdaad een stukje van mijn identiteit.
0: Maar vooral in China loopt de verkoop van de sportschoenen van Nike terug. Hier in Nederland ook. Hoe verklaar jij dat?
1: Voor mij is het altijd gewoon de straat wel het toonbeeld van wat mensen veel dragen. Dus als je op straat gaat kijken, zie je gewoon veel meer Asics, veel meer New Balance, veel meer Cargo, kortom veel meer andere merken. En in de basis vind ik andere merken ook gewoon momenteel kwalitatief beter. En New Balance heeft gewoon een hele mooie kwaliteit. Hè. Vanuit de oorsprong is het ook wat meer orthopedisch. Dus het zit veel meer beter aan de voet. En Nike is wel echt in kwaliteit ingeleverd. En ook in de kleine boutiquewinkels, als je om je heen gaat kijken, is Nike al echt verdwenen. En een aantal jaar geleden zijn de Nike's daar uit de handel genomen, of in ieder geval uit de winkels verdwenen. En die zijn dus doorgaan op andere merken. En ja, die verkopers gaan dan ook die andere merken aanprijzen. Die andere merken komen met mooie verhalen, mooie samenwerkingen. En daar wordt dan natuurlijk een romantisch beeld om gecreëerd. En die verhalen, zeg maar, specifiek die verhalen van samenwerkingen en speciale limited uitgaves, mis ik een beetje bij Nike momenteel. Er komen mooie schoenen uit en we kunnen daar als verzamelaars allerlei verhalen bij bedenken. Maar de verhalen worden door Nike zelf niet meer verteld.
0: Maar waarom niet? Want zij weten heus wel hoe het werkt, hoe marketing werkt.
1: Ja,
0: waarom vertellen ze die verhalen dan niet meer?
1: Ja, gek, hè? Ja, dat is heel erg gek. Nou, kijk, ik heb een voorbeeld. Een van mijn favoriete modellen, dat is de Nike Air Max Uraba. Dat is eigenlijk echt over 20 jaar geleden, langer zelfs. En Uraba is gebaseerd op een voetbalclub uit Japan. Daar is ook de hele kleursamenstelling op gebaseerd. Toen was een aantal jaar geleden, kwam daar een nieuwere Uraba-versie van, die gebaseerd is op het uitshirt van deze voetbalclub. Wij als liefhebber konden natuurlijk meteen de link leggen met het uitshirt van deze voetbalclub uit Japan. Maar dat verhaal is nooit aan Nike verteld. Dus hij werd gewoon maar in de handen gegooid. En zonder enig verhaal. Ja, dat is echt een gemiste kans. Zulke gemiste kansen, ja, die stapelen zich eigenlijk op de afgelopen jaren. En ja, dan ga je op een gegeven moment ook de boot missen natuurlijk.
0: En het merk is dus eigenlijk gewoon niet meer hip. Kunnen we dat zeggen?
1: Nou, ik zal natuurlijk altijd wel hip blijven. Maar ja, als je bekijkt in combinatie met de andere merken, wordt het wel echt minder. Dus als je gewoon gemiddeld in Amsterdam een bakje koffie gaat drinken en gaat kijken wat er langs loopt, dan zul je dus veel minder Nike zien dan voorheen. Voorheen was het echt merendeel toch gewoon Nike. En vaak ook in Nederland dus de MX1. En dat mis je nu dus wel echt. Ik denk dat het echt veel minder is. Echt veel minder.
0: Nou staat het hoofdkantoor van Nike voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika hier vlakbij, ja, in Hilversum.
1: Ja.
0: Daar zijn,
1: zeker,
0: kan ik me voorstellen, dus ook al flink wat mensen ontslagen.
1: Binnen onze community hebben we natuurlijk wel contacten met zowel mensen in Hilversum als HQ als in Amerika. En in alle eerlijkheid, de mensen die ik ken persoonlijk, die zijn inmiddels ook al weg. Zonder daar echt tot in detail willen treden. Het zijn mensen die vaak ook echt wel vanuit passie voor Nike hebben gewerkt. En hopen ook ooit nog een keer terug te komen daar zo. Kan ik wel vertellen dat de mensen die ik ken allemaal inmiddels weg zijn bij Nike.
0: Die zijn weg, maar ze geloven er toch in. Heb jij dat ook? Denk jij dat Nike ooit weer terug zal keren naar die hoogtijdagen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is wel. Het is ook vanuit gewoon je opgroeien en je jeugd. Eigenlijk gewoon je grote materiële liefde, om het zo maar te zeggen. Dus je hoopt altijd wel dat het dan terugkeert naar hoe het ooit was. Omdat je er gewoon verliefd op bent geworden als klein jongetje. En je eerste liefde wat dat betreft, die vergeet je nooit.
0: Die vergeet je nooit. En nou zit jij dus met 600 van die exemplaren. Zijn die ook minder waard? Ja. Draag je ze minder?
1: Ik draag ze sowieso niet minder. En heel eerlijk gezegd, vanuit mijn persoonlijke visie op collecten, is het mij nooit echt te doen geweest om geld. Ik verzamel voor mezelf. Ik vind het zelf mooi om dat te verzamelen. En ik geniet er zelf van. En als mensen daar dan van mee kunnen genieten, is het alleen maar mooi meegenomen. Maar voor mij is het echt een persoonlijke collectie. En de waarde die heeft met geld, heeft mij persoonlijk nooit zo erg gepakt of geboeid. Daar heb ik het nooit voor gedaan.
0: Dus jij draagt ze nog steeds?
1: Jazeker. Ja.
0: Welke heb je vandaag aangehad?
1: Dit is een grappig verhaal. Ik heb vandaag een concept aangehad. En dat is een Far Out. Dat is een schoen die ik heb besteld vanuit Oost-Europa, zeg maar. En dat vind ik een heel tof paar. Met heel veel kleursamenstellingen. Een mooie combinatie, mooie collaborations. En dat is wel een van de favoriete paardjes van de afgelopen jaren. Dus zoek ze maar op, de Far Out in combinatie met concepts.
0: Ik ga dat zo googlen. Dankjewel, Thomas van Vliet. Sneaker-expert en verzamelaar. Dit was het Oog op Vrijdag. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Goedenacht.
2: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. De een gruwelt van achtbanen en voor de ander kan het niet spectaculair genoeg. Maar hoeveel G-krachten kunnen wij aan? Volgens socioloog Beate Vulkel is vriendschap de belangrijkste relatie in je leven.
2: Je vindt die ander gewoon zoals die is, geweldig.
1: Boven Houwelingen is de boekendame en politiek commentator Martine Wolzak over belastingen en sociale zekerheid.
3: Niet is ook een politieke keus. Hoe hoog wil je die rekening laten oplopen?
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: In zijn profiel las ik het al. En toen we elkaar spraken, voelde ik het direct. Herkenning en humor. Wat een opluchting. Ze zijn er nog. En hij leek ook nog op zijn foto's. Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
6: Ik ben Kees Kwakman. Wedstrijden analyseren kan ik als geen ander. Maar beleggen, dat laat ik over aan Accento. Uitgeroepen tot vermogensbeheerder van het jaar door IEX. Blijf niet aan de zijlijn staan en laat je geld ook beleggen bij Accento.
7: Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
5: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Z-U-Z-A.
6: Ook je geld laten beleggen? Ga naar accento.nl. Accento met een X.
8: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
9: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij Goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
8: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 gouden kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
16: Noordwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie en welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, de laatste werkdag van de week. Hè. We zitten in ieder geval een heel soort live-opnames uitsturen in ons zonenhoeren. En dat we er menje pas web binnen op de radio. Maar snij hem over op televisie. En natuurlijk 24/7 op internet. Leuk dat je erbij bent. Friske muziek, ja, allemaal. Vol gas, even op het Nederlands. Ja, op het platteland gaan ze droegen. Je wordt er op mijn freestalig plaatsje, Grimtosk.
2: Anbouw, sjouwen, jouwe water, hoene brand. Even rensen, trodden.

Leuk nummer, Grimtosk, ja. Sterren in de nacht. Klinkt hartst wat Christenachtig, goed. Ah, daar ben ik nog net op tijd. Nee. We hebben wat mooie live-opnames, Dwan. Ja, we doen ook even in het archief. Ja, archief, ja. Nog net zo heel lang verliend trouwens. Hier hebben we Cella V hier te gast. Dat is een noordelijke band. Ze hebben in de country-sfeer. Een beetje, ja, Americana, singer-songwriter. Maar het worden hele bands en country. Heerlijke muziek. Ja, luister maar eens even naar Cella V live in Noorderwijk.

C'est la vie, mij, Hilde Vos als geweldige jongeres. Ja, wat een geweldig talent. En Tjern in de Norwin studio. Het is weer een mooie live-opnames. Ja, het is Fred Janne, Norwin. En natuurlijk mijn live-opnames van onder oren Bruno Rummeler. Hij weet de gast omdat hij omteken vroeg voor de Nationale Suïcide Provincie Dij. Ja, dat is een hele moeilijke vol. Goed. Hij vertelde, bekende eigenlijk, dat ik wel vaak les had van nou, wat donkere gedachten. Dat hij het zwier vindt, mentale belest iets is, maar van zijn wurg, want het is best wel heftig. Gelukkig is het, hield dit meer bespreekbaar. En daar is hij heel wat bedwaald op dit tijd. Dat vertelde hij in de studio en hij speelde daar ook nog 12 nummers bij. Vond het moedig van Bruno om dat verhaal te doen. Had hij dus om er wat kracht bij te zetten. Als hij hier afskeert en op de social media kanaal kist zien hoe vier dat intussen weer omgegroeid is. Ja, dat gaat rap. Even, het verhaal van Bruno Rummeler, maar nu vertaald in 12 nummers live in Noorderwien.

Trummeler, met twee nummers. Een Friestalige en een hele mooie Engelstalige. Al die jaren dus in de Noordenwie-studio. Oorleren we het verhaal van Bruno Alex zelf en de landelijke suicide-preventiedij die er weer in september weer dat trouwens. Ja, zeg ik hem er even bij. Even, en dat hij wel wrakselt mij, ja, de metalen zoens en de druk van Zieburg. Dus, en dat wordt gelukkig heel meer bespreekbaar. Dat kan je in Kwartnek op televisie zien. Maar een bijzondere stichting hier uit Friesland wij. En daar kom ik dan wel over te spreken. Maar die doggen ik wat mij die mentale druk van Zieburg. En dan in combinatie met de muziek vraagt. Je wij mooi naar een dubbeloptreden van Welmoed. Ze wie stagiaire, zeg ik hem even bij. Ze komt hier uit Friesland bij. En zijn naam Amy Misty wij. Die zit hier ook in Liaoort. En met je beiden maken ze er een prachtig mooi optreden van. De jonge generatie, live in Noordenwien.

Amy Misty en Welmoed. De gast in de Noorderwindstudio. Jong talenten en jou is er graag een podium. Dus nou ja, dan kunnen wij het brengen draaien. Fred Jonne toch? Ik ben er nog wat zo'n horen. No, my Gabri van Dekken en Wanje in een BM. Azesnacht, mooie jazzklanken van Boerlo

Derde bericht van Dekken. Ja, wat een stem, hè. Wat een mooie noemer ik dit. Waaien in een BM. Ja, we hebben nog even live-opname te gaan. Jazz alert, dames en heren. Net voor de radio uur aan de Ben Gordy. Ik ben heel allergisch ben op jazz. Nou, ja, ik ga hele mooie jazz voor hem klitten. Boedel Klat is een geweldige... Echt hele goede jazzpianist hier uit het Noorden. Hij wie mijn enkel topper, de contrabassist in de Noorden-Wie-studio. We stuurden deels uit op televisie en natuurlijk ook op de radio. Ik heb twee nummers, twee hele mooie nummers voor hem klaar te stemmen. Om zo mooi het weekend in te gaan. Ja, prachtig, no? Dit is een Boeloklat live in Noorden-Wie van achter de vleugel. Ja, die zit je vast in het gebouw. Prachtig, no? Goed weekend alvast. Hoi.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
4: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigt een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer. Vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

houd de wacht bij het labyrinth van de eeuwig fonkelende sterren, het universum stabilieren. Rucht op het hege firmament, dat is mijn dorp, van grieën ontzemen. Saast stil van mijn lijst te dremen, wist om mijn naai en leef

Maar in wit warm, sneer binnen flint, geen bonkerak, knikkels of ribben, maar zwarget allemaal van eilibben, dus jimmer vruchtbare bommensteen.

als nou nog een neemt ze van kar. De bultjesjallen en BM'ers. Ze broegen liedig hoe die mar. Mank vreeds met viskers, toeken zwemmers. Die mar, min mar, dat ik het zielen leerde. Een perel van ons kopere weerde. Wist mij dat ik ben zwar, min mar.

0: Goedenavond, dames en heren. Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
1: 80 hier regionale omroep van Noord, Drenthe en Friesland.
2: Tijdstippen in de namiddag kolonnes achter de sneeuwploeg van de vleermbasis aan om toch thuis te komen. Hij zei dat zo via Radio Friesland.
1: Maar wat is de toekomst van de regionale journalistiek? Het Nijs van Moorn, deel 1. Dit weekend in Friesland ook.

0: Wat zal ik dwaan dit weekend?
1: Geen idee. Gelukkig is er op en uit. Dien gids voor alles wat er te dwaan is. Van live muziek ontkeust, van toneel ontboetenactiviteiten.
2: Op radio, maar ik op televisie. Van Jochen ontstolen voeren. Liet die verrassen dit weekend? Op en uit.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden.